Cissé, Mequinho,

komen. Maar trainde wel geregeld mee. Met de keurgroep onder Luis Enrique. Forbes. Sique. Moeilijke aanname voor Trissol die van zo dichtbij. Dat is een aardige bal. Voor Rivera. Meerveld. Van de bal gezet. En hier is Forbes opnieuw. Zitten vooral hier aan de rechterkant. Carlos Forbes wordt niet meteen aangevallen. Mag de 16 in. Dat is ver dat hij mag komen. Zoeken naar zijn linker. Diacon. Le Maréchal. Ja, en de combinatie daar met André Garcia, die dan zijn interceptie mist. En hier is Tresco. Een Deen. Die zijn contract heeft verlengd met Heerenveen. Jankers mee hoog. Speelde niet in die eerste oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk. Nog niet helemaal fit toen. Nu kreeg hij dus weer een zware concurrent. En Jan Sommer op zijn 37. 3 jaar getekend. Kampioen en bekerwinnaar met Inter. Even Bayern München, maar vooral Borussia Mönchengladbach ook gespeeld natuurlijk. Maar bij Inter toch nog wel een mooi verhaal geschreven. Die komt natuurlijk niet om op de bank te zitten, denk ik dan. Koulibaly. Tresoldi maakt zich vrij. Ha. 5e minuut, Nicolo Tresoldi. De topschutter van de Jupiler Pro League. Nadat hij in de slotfase van de play-offs flink bij schot was. Die maakt er hier vrij snel. Een eerste voor Club Brugge. Maakt zich goed vrij. En wijkt die bal een klein beetje af. Of schept hij hem goed naar de hoek. Beetje een rare bal. Maar net zo goed 1-0. En te horen aan de spreekoren. Natuurlijk ook vooral supporters van Club Brugge. Fijn is dat. Daar zien we Kevin van Dessel zitten. Uitkijken voor Oliver Brouwde, Noor. Kevin van Dessel dus, die u daar zag zitten naast Jozef Akpala. Nieuw in de staf van Ivan Leko. Is netjes gedaan. Marcus Linde. Of Lindai. Of toch Linde. Een zweet. En een beetje ruimte. Dit is geen buitenspel. En meegegeven Jakkers eruit. Mijn eerste keer de Vriezen. Al binnendoor. En ja, een lange inspanning van die Noorse rechtsachter. Oliver Brouwde. Kreeg de bal mee van Nolan Koertens. Meerveld die onderschepte. Daar is Onyedika. Tresoldi neemt weer net iets te breed aan. Maar goed. Hij is wel gescoord natuurlijk. En vooral daarvoor staat hij er. De Duitser met Italiaanse roots. Dat is netjes gedaan. Van Maas Willemsen.

in de ruimte Dylan Vente. Daar is de steun. Moeilijk voor Rivera. Willems. Niet makkelijk voor Meerveld en Linda. En dat is een overtreding van Linda. Zweedse stofzuiger van 23. Nu denkt hij dat enkel Nilfisk stofzuigers zijn in Zweden. Maar Linda is dat ook. Foutje. En een vrije trap voor Hugo Sieke. Die straks weer de concurrentie aan moet gaan met Kirjan Issabbe. Die intussen hersteld is. Mensen komen nog binnen. 9e minuut. Eerste zone, daar weggehaald de bal. Forbes. Sieke. Nou, Forbes herovert de bal. Krijgt daarvoor applaus. Begint aan zijn tweede seizoen bij Blauw en Zwart. Carlos Forbes. Goeie inspeelbal van Koulibaly. Als de tweede of de derde al. Het verraadt toch een zekere kwaliteit. Forbes met een krulletje. Met een versnelling kon hij toch nog aan die bal. Terwijl hij hem net iets te ver leek te hebben geduwd. Deze baltoets is ver, maar wordt niet echt aangevallen, de bal. En zo kwam hij toch nog tot een schot. Geen fout, vindt Kevin van Damme. Nou, makkelijk doorzien door Ringo Meerveld. Lindij. Kijk eens hoeveel ruimte voor Zagatiris. Daar is de voorzet en daar is de 1-1. Mooie goal. Netjes ingetikt door de Surinamer. Ook al ziet hij er niet echt Surinaams uit, maar hij scoort wel. Goeie intikker van Dylan Vente. Even thumbs up richting die linkerhoek daar waar de supporters van Heerenveen zitten. Mooie omschakeling was het met Zagatiris. Die niet bepaald gehinderd werd door het stoorwerk van Sique en Forbes. Allebei uitgespeeld hier. Goeie bal opzij. Tussen de twee centrale verdedigers in. En André Garcia was ook al te laat. Geen idee waar Vinzo Suji was. Maar dit is goed gedaan van Zagatiris. Suji is er wel. Maar Koulibaly was niet te zien. In geen velden en geen wegen te bespeuren. 1-1. Dylan Vente. Dat is leuk. Een begin met vroege goals. Niemand zit te wachten op een bloedeloze 0-0 in zo'n oefenwedstrijd. Balverlies nu van Koulibaly en hier zijn ze opnieuw. De Vrieze. Lindai mag ver komen en speelt dan verkeerd in. Zorgt Nolan Koertens
Belgisch paspoort dus. 19 jaar. Uit Ukkel. Brusselaar eigenlijk. En hij komt uit de eigen U21. Eigen belofte kern van Heerenveen. Daar is Sique. En de dubbelpaas met Onyedika. Maar Sique geloofde er niet meteen in. En daardoor is hij ook iets te laat. En wordt de bal goed afgehouden door die linksachter uit Griekenland. Vasilios Zagatiris. Sique toch wel een stap vooruit gezet. In de laatste maanden. Deed niet altijd alles goed. Maar had zeker wel zijn waarde. En een aandeel in het succes van Club Brugge. De 25 op 30. En bij gevolg de titel. Maxence Rivera. Fransman in Nederland. Je ziet het niet te vaak. Dit is wel knap. Van die Ringo Meerveld. Lekkers. Neemt geen enkel risico. Hoe lang zien we hem nog? Eén blauw en zwart. Ja, het is een beetje een verhaal van elk seizoen. Jacob, helemaal terug. Daar moet toch wel veel meer gaan uitkomen in het nieuwe seizoen. Met het vertrek van Christos Solis heeft hij in principe daar, ik zal niet zeggen de baan vrij, maar... Want dat heeft niemand aan de top. Maar hij krijgt wel kans om zich te manifesteren in de basisploeg. Het zal moeten blijken of hij die kan grijpen. Goed ingespeeld van Jakkers als een extra verdedigende middenvelder. Diakon. Onyedika. Net niet genoeg ruimte voor het schot. Sique. Nou, die probeert het dan met links, maar schept de bal te veel. Een heel ruim overdoel van Bernd Klaverboer. Hij is nog altijd maar 24. Deze maand geworden. Koertens. Voordeel gegeven. In elk geval geen hens gezien. Ik zal het beter zo zeggen. Dit is een balletje net te kort. Van Le Maréchal. Die zich ook moet tonen. Na zijn wintertransfer. Toch veelbelovend. En hij had... Mooie dingen getoond bij Cercle Brugge. Stevige ingreep is dit van Vinzo Suji. Daar is Zagatiris toch even niet goed van. Had van alles mee. Bal, maar ook een beetje vlees. Nou, Kevin van Damme laat gewoon voortspelen. Dat vinden ze bij Heerenveen niet leuk. André Garcia. Zagatiris staat weer. Het is wel een beetje horde lopen dat hij doet. Forbes. 17 minuten ver intussen. 1-1 dus. Onyedika.
Vente. Dan van de goal. Goed weggedraaid hier. En dit is ook goed meegegeven. Hier komt Heerenveen weer met een balletje. Exact. Prima gedaan. En met een gelukje. Of pech voor Club Brugge natuurlijk. Maar met een gelukje voor die van Heerenveen. Is het zowaar de 1-2 voor de Nederlanders. Via deze Jacob Trensko. Maar ik wil nog eens zien of hij die bal voor het laatst heeft geraakt. Of dat zelfs nog Suji of Koulibaly of Jakkers is geweest. Dit balletje is echt wel oké, hoor. Ja, hij krijgt hem wel degelijk zelf nog tegen zijn voet. Jacob Trensko. 25, de Deen. Het lijkt dat Jakkers die bal redt. Maar dan wordt hij toch nog geklopt. Zal hij niet prettig vinden. Twee tegengoals. Nog geen 20 minuten bezig. De voorzet, maar Diakor die staat nog ongeveer aan de zijlijn. Ik overdrijf het een beetje, maar het kan natuurlijk niet dat je die zone niet al aanvalt als je overbuur in Casu Carlos Forbes de lijn afgaat, om het zo te zeggen. Dan weet je dat die voorzet kan komen. Dan moet je absoluut veel sneller naar binnen komen om eventueel voor gevaar te zorgen. Maar ja, dat soort dingen, als je dat ziet, dan vraag je je toch af of het ooit helemaal uit zo'n Mamadou Diakon gaat komen. Of ben ik nu te streng? Nee, dat ben je niet. Even onder mezelf praten. Ik heb hier niemand om een vraag aan te stellen, dus... Maas Willemsen. Het gaat natuurlijk niet om het resultaat in zo'n wedstrijd, maar voor zijn doelman is het nooit prettig. Voor een verdediger zal het ook niet. En de prestatie is belangrijker, maar toch iets te makkelijk voor de club. Die twee doelpunten toen stond. Cheve Otsawa hebben we nog nauwelijks of niet aan de bal gezien. Slechte bal nu van Jakkers. En gelukkig staat dat vizier van zover niet goed afgesteld. Of Heerenveen had al een derde keer kunnen scoren. Onyedika. Hij vraagt wel geregeld de bal, maar hij krijgt hem niet. Sawa. Loopt er een beetje voor spek en bonen bij. Geen overtreding op Diakon. Dan moet je zeggen, weer balverlies. En hier komen ze nog een keer. Dylan Vente. En ineens maar trappen. Redding nodig. Maxence Rivera en Noordin Jakkers krijgt er een beetje... U weet wel wat van... Zoveel ruimte die weggegeven wordt. Mooie redding is het. Fotografenbal. Goeie bal opzij. Dit is ook goed van die Vente. Die heeft ogen op zijn rug. Goeie uithaal.
André Garcia, de Engelsman die in het voorjaar is gekomen en al bij Club Next heeft gespeeld. Of achter een vrije stap kan zetten. Misschien is dat nodig als straks Joaquin Seys ook vertrekken zou staan. Dat is niet uit te sluiten. Kassa rinkelt luidruchtig in Brugge. Dit is geen goede bal van Sauer. Stevig aangepakt. Hugo Sique achter de bal. 1 minuut 25 intussen. En die 1-2 tussenstand. Onyedika. Oef. Lastige bal van Sique toch. Slecht uitgespeeld. En hier komt weer een counter. Hij is wel alleen. Tegen heel veel blauw-zwart. Het is Forbes die terugwerkt. En de bal weer herovert. Maar een heel slordige vrije trap van Hugo Sique. En een arme zwaaiende Nicolo Tresoldi. Zo van, wat was dat? Wat waren we daar allemaal aan het doen? Vince Osuji. Rivera. Verzorgde opbouw bij Heerenveen. Dat is bekend. Lopende man aangespeeld. Willems kiest nu wel voor zijn doelman, maar daar komen ze dan wel weer goed uit. Netjes hoor. Met Ringo Meerveld als tussenstation. Zagatiris. Wordt weg Zaga voor de ploegmaat. Ja, goed voor Marcus Linde. Meerveld. In nummer 16 even tegen elkaar en hier is de aanvoerder weer Maas Willemsen. Niet meteen een voornaam die je verwacht, maar die veel voorkomt. Maas. Ja. Goed gedaan hoor, maakt zich sterk. Dat doen ze gewoon allemaal netjes bij de Friese. Kijk, de lopende man daar aan de binnenkant. Door het centrum geïnfiltreerd. Dat zijn de dingen die Robin Veldman graag wil zien. Maar toch opgepikt daar. Onyedika. En Forbes. Osuji. De Maréchal buitenom. Nou, glijdt er tussendoor. Geen buitenspel. Sique. En dan goed naar binnen verdedigd door Brode. Heerenveen veel meer met wat een basisploeg zou kunnen zijn dan club. Je kan ervan uitgaan dat
op Forbes, Tresoldi, Onyedika. En misschien Sieke, alhoewel, ik denk dat Sabbe toch eerder de basisman zal zijn. Dat het allemaal wisselopties zijn en geen basisspeler straks. Genre Mechelen, Seis, Sabbe. Van Aken. Dat is ver een omhaal. Een vrije omhaalkans eigenlijk. Voor Tresol, die had hij meer kunnen meedoen. Mocht zijn kans gaan, mocht zijn gang gaan. Carlos Forbes op het half uur, dus er komt zometeen wel een onderbreking aan als de bal buiten is. Sawa, daar was hij een keer. Marcus Linde. En nog eens zeggen, dus we zijn een half uur aan het spelen en zo meteen, als de bal is buiten geraakt, zal onze vriend Kevin van Damme het even voor bekeken houden. En dan gaan ze drinken. En we hebben een hele korte pauze, maar er komt een langere aan. Alleen die komt er pas na een uur, om dan nog eens een uur te spelen. De hele rit uitzitten. De Maréchal. Voor de corner gaan we even drinken, zegt Kevin van Damme. Gaan we ook doen. Twee minuten deze break. Op het WK was dat drie minuten, maar goed.
Hij is flink sproeien. Kan geen kwaad. Joseph Akpala daar ook nog met wat uitleg. Ja, Kevin, beginnen maar aan, vriend. Komt de corner eraan. Met Hugo Sique. Dat is te laag. Schiet door, maar wordt dan ontzet door Zagatiris. Rossucci, Onyedika, die mag het wel eens wat in handen nemen, denk ik dan. Koulibaly, aardig begonnen dat eerste kwartier. Een paar goede inspeelpasses, maar dan toch wat moeilijker gekregen. Dit is wel goed van Sawa. Maar Diacon van de bal gezet door Oliver Brode. Excuses, maar het is altijd wel wat met Diacon. Maar hij had zijn pols daar al wel ingetaped. En Nicolò Tressoldi deed teken van... Ja, er is wat met die pols weer. Die heeft zich echt wel bezeerd. Maar wel een heel bleek half uur gespeeld. Eens kijken hoe hij valt. Ai, ai. Ja, dat is niet goed. Die greep was wel goed. Van Brode. Hij staat weer, maar is er toch van geschrokken. Mamadou Diacon. Mamadou.
Nou, de inspeelbal van Brode nu. Een Noor naar een Deen. Maar dat was een beetje slordig. En Zweed doet het daar wel goed. Op het middenveld bij Heerenveen. Sieke. Moeilijk voor Forbes. Willemsen. Klaverboer speelt in. Rivera. Doorzien door Onyedika. Dat is goed van Forbes. Sieke. Zawa Onyedika. Forbes. Op zijn man af. Dat wil hij graag. Met de voorzet. Vindt geen Bruggeling. Suji voor Forbes. En bij Heerenveen verdedigen ze gedisciplineerd terug. Le Maréchal haalt er een nieuwe corner uit. Tweede zone, helemaal vrij daar, maar slecht gekopt. En een ander ruim overgetrapt. Door Garcia. Maar slecht gekopt door de nieuwkomer. Sazawa. Sawa natuurlijk. Cheveo. Sawa. Ja. Kan er op die manier veel te weinig kracht en ook niet te veel richting aan geven. Sinds de komst van Ardan Yashari is Zwitserland wel een ontginningsgebied geworden voor Club Brugge. Het heeft nog de 18-jarige centrumspits André Vasovic binnengehaald zo pas. Die krijgen we straks mogelijk ook nog wel aan de... Ja, misschien niet de volle 60 minuten, maar die krijgen we nog wel even aan het werk te zien. En Sawa, die komt van FC Zürich. Hij heeft daar ook een deel van zijn opleiding doorlopen. Afgelopen seizoen een vaste man bij Zürich. Jeugd international voor Zwitserland ook. Het beste een aantal goede... Aankomende jongen heeft, goede generatie. Zagatiris. Opnieuw. Damme snel uit de baan van de bal. Hyundai weer voor Trinskov.
Sam Kersten. Het is ook al eens echt gaan indribbelen daarnet. Voordeel voor de Friese. Linda. Treskov. Linda. Sam Kersten. Met een jagende Tsawa. Daar zit Jan Sommer trouwens links. Op de bank. Was blijkbaar al in de kleedkamer ook. Maar zat daar nu links op de bank. Daar in het midden, maar links in uw beeld daarnet. Ook een Zwitser natuurlijk. Dat is goed van Hugo Sikke. Dit is een ommetje van de Maréchal. Dat miste daar toch doelgerichtheid. Hier komt hij aan de bal, de heksman van Cercle. Waar hij mooie dingen heeft laten zien. Ja, Klaverboer misschien wel een klein beetje verrast door die teruggespeelde bal. Die kwam er van vrij dichtbij. Kijk, moet ermee lachen. Zo, zou hij gedacht hebben. Nou, nou. Die had ik niet zien aankomen. Maar hij reageerde uiteindelijk nog wel goed. Dat hij zich niet in de problemen draait. Uiteindelijk doet hij dit wel goed. En het is moeilijk te zien, maar het is wel degelijk binnen de lijnen van de 16 meter. Dat Klaverboer de bal is gaan grijpen. Onyedika. Agressief. Diako. Leeft weer, maar gaat wel weer terug. Ja, hij gaat de actie niet aan. Ja, als je het hier niet doet, als je het hier niet toont, dat lef, dat initiatief. Dan heb je toch straks een probleem als je je basisplaats wil afdwingen. Dit was een overtreding van Vince Ossucci. Tsawa werkt nu wel terug. Dat is een geschikte tik van Tessoldi. Hier zit wat in. Forbes afleggen. Nee, niet goed. Tessoldi en zijn poging sterft daar ergens onderweg. Tegen een paar Friese benen. Ook nog frisse benen momenteel. Kijk maar. Hier is Dylan Vente weer. De man van de eerste goal van Heerenveen. Over de goal van Noordenjakkers. Dat de dreiging vooral hier van de rechterkant moet komen. Met eventueel de connectie met Tresoldi. Maar aan de overkant, Diakon. Ja, die gaat de actie niet aan. Forbes wel, uiteraard. Twee man bij zich wel intussen. Tsawa.
Schot komt er niet door. Komt nu erg hoog. Kijk waar Koulibaly staat. En Onyedika toont zich een baas. Sike. Tresoldi. Opener voor Diakon. Nee. Nee. Nee. Trenskov. Rode. Essehao uit de hoek van de Nest, Schiervelde. En dan nog een trap en nog eens Klaverboer. Tsawa bijna. Eindelijk nog eens een echte kans. Ik heb het even opgezocht. 400 kilometer liggen er tussen Heerenveen en Schiervelde. Gasten zijn een uur of vier onderweg geweest. Misschien passeren ze nog wel even aan de Belgische kust. Zolang ze het netjes houden, is het goed. Le Maréchal. Ja, ik zie niet wie daar van zover daar wat mee aanvangen kan vangen. Normaal zou ik nu zeggen, we zitten in de blessuretijd van de eerste helft, maar niets is minder waar. We gaan gewoon door. Meedogenloos. Sique. Afzwaaier. We eens kijken naar die kans van daarnet. Suji met een goede bal. Aanname is goed. Schot ook richting de verste paal. Twee keer Bernd Klaverboer. Daar staat Luca Hooyen. En dat is dan de enige die er wel halverwege die 90 minuten waar Robin Veldman vanuit gaat, inkomt. Maar hij zal dus een uur en een kwartier spelen, 75 minuten. De ex-Genkie. Nolan Koertens. Belgisch paspoort dus. Soldi, aflegger. Dat was een deftige actie, kunnen we zeggen. Schotje van Rafael Onyedika. Maar uiteindelijk geen probleem voor deze man. Oye natuurlijk afgeremd door twee zware knieblessures. Kruisbandblessures. En dan heeft Racing Genk hem de vrijheid gegeven om zijn geluk te beproeven. Hij had dan nog een groot gedeelte van zijn laatste seizoen in Genk met Jong Genk gespeeld. Begon daar wel wat terug van zijn vroegere gevoelens en vroegere sensaties terug te vinden. Wel degelijk een overtreding van Koulibaly of van Onyedika. Wie was het? Het was Koulibaly.
En is hij bij Heerenveen terechtgekomen vorig jaar. Met gematigd succes. Positiewissels bij Heerenveen. Mensen die een andere zone gaan opzoeken. Maar anderen nemen dan wel hun plaats in. Kijk eens van waar Lindijk komt. Van dichtbij zijn eigen doelman. Niemand dan om die bal in doel te tikken. Luca Ojo ook niet agressief genoeg op die bal. Maar een hele lange inspanning van die Zweedse verdedigende middenvelder. En als je ziet van waar die kwam. Felix Le Maréchal, Diacon, 1 op 1, doe eens wat. Nee, weer naar binnen en terug. Zo wordt het niks, Mamadou. Geloof mij, Forbes. En Braude verrast doordat Sam Kerst die bal even beroerde. Corner voor Club Brugge. Nog maar eens. Mag vaak tot in de box komen. Bijna de ruimte gevonden voor het schot. Onyedika. Is eigenlijk het enige verdedigende probleem dat Heerenveen soms heeft. De lijnen die Carlos Forbes maakt, bal aan de voet. Tresoldi maakte wel die vroege goal. Verder redelijk discreet. En Diacon, dat heb ik u al verteld, die maakt eigenlijk helemaal niks klaar. En aangezien dat chronisch is, heeft hij een probleem. Forbes. Sieke. Sieke. Osuji. Kirsten werd het weg. Linda. Een nieuwe counter van de Friese. Meerveld. Maar is Linda een van de opvallende figuren. Bijna een klein missertje van Willemsen. Oh ja.
Laat hem liggen. Nee, het was deze Griekse linksachter natuurlijk, Zagatiris. Even dacht ik dat Luca Oje was doorgelopen. Maxence Rivera. Ja, Zagatiris maakt het zichzelf hier iets te makkelijk. Maar was te nonchalant. Gaf zichzelf net iets te veel tijd als hij sneller had beslist. Keuze gemaakt om die bal opzij te leggen. Dan had Nordin Jakkers een groter probleem dan nu. Nu kon hij nog wel tussen beiden komen. 5 minuten nog. Suji met een risicobal. Het is 8 uur geweest, de avond valt stilaan over Schiervelden. Zawa komt nu wel wat meer aan de bal. Koulibaly, Le Maréchal. Diakon, ja. Amai. Rustig blijven, Diakon. Maar het is... En dan is er een serieuze reactie. En dan gaan de poppetjes aan het dansen. Ja. Jongens, het begint wel bij een overtreding van uw eigen speler natuurlijk. Die hing er ongeveer een halve kilometer aan. Nu Diakon eindelijk eens de vrijheid kreeg. Misschien had wat dat kunnen gaan doen. Kijk, hier is de diepe bal. Braude en nog en nog en nog en nog. Maar ja, dan trapt hij gewoon, Diakon. Hij trapt gewoon. Moet hij natuurlijk ook niet doen.

Kevin van Damme doet niks. Daar zit Jan Sommer. Ook spannen. Tweede zone, Forbes. Allemaal een beetje gaan afkoelen. Zometeen. Kan helpen. Onyedika, afgeweken balcorner nog. Sikke. Einde van het eerste gedeelte, eerste helft kunnen we moeilijk zeggen. Maar ja, eerste lange helft dan. Twee tegengoals voor Norlien Jakkers. Drie vroege doelpunten in deze wedstrijd. Een snelle van Nicolo Tressoldi. Maar de reactie van Dylan Vente van de ploeg van deze Robin Veldman. En Trensko, denk ik. Naar de beste momenten kijken van deze eerste helft. Daar komt het snelle doelpunt aan. Draaien, schieten. Wijkt die bal nu even af of niet? Ik denk het toch wel. Het is zo niet te zien van deze cameraman. Nicolo Tressoldi krijgt wel het doelpunt. Forbes was niet ongevaarlijk. Deze bal duwde eigenlijk iets te ver. Maar dan toch nog een krul. En dan Forbes, net als Siquet, uitgespeeld. En ja, heel de verdediging eigenlijk uitgespeeld. Koulibaly, de nieuwkomer, niet meer te zien. Garcia te laat bij Dylan Vente. 1-1, de vrij snelle gelijkmaker van Heerenveen. En dan is dit goed gedaan. Opnieuw Vente, de voorzet. Treskov, met een gelukje krijgt hij hem. Van Jakkers terug tegen zijn voet. En zo rolt die bal toch in doel. En is het 1 tegen 2. Goed gedaan van Dylan Vente. Een goal en een assist. Daarna was het al een stuk minder. Het was een aardig begin. Dit was wel nog goed. Met een mooie zweefsprong van Norden Jakkers. Op het schot van Maxence Rivera. Mooie trap. Dan de bal voor Hugo Siquet. Meenemen, trappen naar de verste hoek. Laag gehouden. Twee keer doelman Klaverboer als een echte schoppenaas. Haal die bal eruit. Kans nog voor Zakaria.

Agatiris. Alleen in oog in oog met Mordiakkers. De bal voorbij de verste paal. Straks het tweede gedeelte, weer een uur voetbal. Maar nu kan u nog naar een reportage kijken over het referee department en wat nieuwe regels. Tot straks.

bent alweer een tijdje terug op Schiervelden. Waar ze uitgebreid hun tijd nemen voor de rust. Ik moet zeggen, ik denk dat het uurwerk van Kevin van Damme helemaal stuk is. Daar staat Luca Ooyen. Hier is Kevin van Damme. De korte pauze tussen de twee delen van de eerste helft ging 2 minuten duren. Wel, die heeft er bijna 4 geduurd. En de rust nu, ik weet het niet, maar ik heb het gevoel dat we al ruim over het kwartier zitten. Romeo Vermand zien we, Hugo Vetlessen zien we. Die was ook tegen Kortrijk de kapitein in het eerste gedeelte. Romeo Vermand met de haren wat afgebleekt van de zomerzon. Nog uitgebreid uitleg daar aan Bjorn Meijer, aan Jornes Spieleers. Kriane Sabbe moet zijn truitje nog aandoen, Lint Oudoor is er. Kunnen we eraan beginnen, jongens? Chandra Campbell. Oei, ik heb mijn t-shirtje nog aan. Kriane Sabbe. Argus Oscar van den Driessen. In het doel. Luca Ooyen heeft de bal naar Bernd Klaverboer. Of Brent Klaverboer gespeeld. Sabben. En hier is Van der Driessen. Meijer. Een hoop nieuwe mensen dus bij Club Brugge meegeven aan Sabbe. Voorzet. En de voet al nodig daar. Door. Naar de kant. Dat is de man die er straks ook toch een beetje geluk had met zijn noodingreep op Diacon. Kreeg dan ook een schop nadien.
een goal. Zo. Trensko. Zijn tweede. En wat een binnenkomer helaas voor Argus van den Driessen. 1-3 meteen al. Heerenveen maakt er weer eentje. In de bots. En is die even afgeweken op Jonas Pileers. En daardoor in een onmogelijke curve gegaan. Het zou wel kunnen. Ja, nee, ik denk dat hij hem echt zomaar los inschiet. Van Hoge en Jornes Pileers vormen daar nu dus het centrum van de verdediging. Björn Meijer links, Kyrianne Sabbe rechts, Lintau door, Hugo Vettelsen op het middenveld. Samen met Koren, die jonge Sloveen, groot talent, wordt 17 eind deze maand. Ook doorgeschoven van Club Next. Shander Campbell vanaf rechts, Romeo Vermand. En dan een andere nieuwkomer. Maatje van Samba Koulibaly. En dat is deze Lee. Veel ruimte voor Marcus Lindau. Elijah Lee is Frans-Senegalees. Het zijn twee boezemvrienden. Koulibaly en Lee kwamen samen toe bij PSG in 2021. En allebei een contract gekregen tot 2030. Ze zullen wellicht geregeld nog bij Club Next spelen of moeten spelen. Dat is goed van Lintau door. Koren. Kersten. Goed. Ooyen. Omvergekegeld. Door Gomez van Hoge. Mats Egbring is er ingekomen. Die lag mee aan de basis van de 1-3. Nou, Club Brugge moet toch liever wat maken van deze tweede helft. Het is een overtreding op Sambal, leek me. Hier is Lee, een eerste keer. Voet opzij, trappen maar. Koren, bijna in de draai. Goed geprobeerd. Maar hij is nu wel uitgespeeld. Spileers moet terug. Ooyen iets te makkelijk.
stevig van Spileers op Ooyen. Het was Gomez van Hoven. Twintig is die. Die zou wel Gomez van Hoven. Afwachten of hij een stap voorwaarts kan maken. Telefoneerde bal van Maas Willemsen daar. Campbell. Sabbe. Vermand in het blok bij Willemsen.

Ah, supporters van Heerenveen laten zich horen. Van stadion uit om mee te zingen. En omdat de rest niet invalt, niet meedoet, komt er boegeroep en een fluitconcert. Willems. Rivera. Vente. Spilers. En Krul. Van Jacob. Trenskov. Maken van twee goals intussen. De eerste lucky, tweede mooi. Dat is goed gedaan. Corin. Hier is Vettes. Maakt progressie. Campbell. Maar dit duurt iets te lang. Moet wachten op versterking. Hier is Vettes opnieuw. Spilers. Meijer. Lee. Het was eerder Nie dan Lee. Egbring die de bal ontzet. Meijer. Spilers. Hou door. Voorin. Te ver van de voet. Gedaan van Meerveld. Dat is minder. En hier is Vermand. Beetje onbesuist. Wist eigenlijk een beetje zijn aanname. Die tweede beweging.

Hoekschop. Slechte hoekschop. Bal schiet toch nog wel door. Ze willen een hensbal, maar het wordt gewoon een corner. Nieuwe corner. Kirian is Sabbe naar de overkant, zou je eens denken. Nee, nee. Dat hebben we mist. Is Hugo Vettelsen uiteraard. Sabbe kan het ook. Maar Sabbe staat hier. Dat is een getelefoneerde bal. Had het makkelijk kunnen maken. Campbell. Heerenveen heeft de bal. Echt breng. Het was gewoon heel goed gevoetbald. En hij is verdorie niet traag, maar nog net. Kom eens van hoog. Het kan niet altijd prijs zijn van ver. Dit was een iets te optimistische poging van Maxence Rivera. Heeft hij ook al gemerkt, ze hebben bovenop de rug nog een sponsor staan. Fietenolie. Ik dacht eerst dat er frietenolie stond. Maar ja, het is natuurlijk frituurolie. Ja. Ooie. Nee, dat was het niet van Trinskov. Hou door. Nee. Met een gelukje tot bij Vettelsen. Voor Club Brugge. Campbell nu met een beetje ruimte. Meegeven aan Sabbe. Campbell. Dat is geen kwaaie poging. Mikte naar de verste paal. Even naar binnen komen. Zichzelf de ruimte verschaffen. En dan een trap. Maar Klaverboer had er nog wel een goed zicht op. Elijah Ali. Ja, niet verkeerd. Net iets te hoog. En een duimpje van Romeo Vermand voor de jonge Franse. Wat was het? Senegalees, denk ik. Door ging er storen. En treft dan Klaverboer toch. Komt daar voor Lindai. Maar ligt nog snel in de hoek. Of gaat snel neer. Rent. Of Bernd. Klaverboer.
cornerclub. Spileers. Ooyen met ruimte. Luca Ooyen. Schot op Argus van der Dries. Negentien is hij. We spelen al 80 minuten en zo voelt het ook. Alleen de volgende nog 40. Maar vrolijk wordt op dit moment niemand ervan, denk ik. Bal achteruit, ze hadden moeten laten, Vetlessen. En schuift hem dan nog naast de paal. Maar ik denk dat Tian Corren daar wel graag zijn voet had tegen willen zetten. Dat balletje opzij. Campbell, bal achteruit en daar stond Corren klaar om die over te nemen. Vetlessen nam het uiteindelijk wel te baat en er komen wissels aan bij de Friezen. Zagatiris, linksachter dus naar de kant. Er kan nog wel wat volk komen. Bij Heerenveen stond er een stuk of 6-7 klaar. Ooyen. Hier is de nieuwe man, Bladi. En kijk eens, wat een actie. Alleen, waarom na zo'n lange ren ook nog willen trappen? Dat is dan het overzicht verliezen wat hij deed. Darling Bladi. Die zal maar Darling heten. Is een Franse vleugelverdediger. Heeft nog samengespeeld met de man die voor hem staat. Maxence Rivera in de jeugdopleiding van Saint-Étienne.
Hij ziet Maxence Rivera een beetje als een oudere broer. Eén wedstrijd gespeeld voor Betis Sevilla. Zat daar toch vooral ook bij de jongere ploeg. Kracht en een heel grote honger. Wil Darling of kan Darling Bladi toevoegen? Naar verluid. Linda. Nou, voor mij toch de meest opvallende man. Dus de meest stabiele. Speelt echt wel goed. Die Zweedse middenvelder. Dylan Vente doet dat ook wel goed. Egbring. Buitenspel, jawel. Meijer wel degelijk in buitenspelpositie blijkbaar. Geen 2-3. Dat is jammer voor Club Brugge. Eens kijken of dat ook klopt. Zou kunnen. Moeilijk te zien zo. Het zal wel. Kevin van Damme volgt zijn assistent. Dit was goed van Sander Campbell. Corin. Vermand. Maakt het wat los bij Club Brugge. Vetlessen. Te ver. Voor Meijer. Ze hebben weer een bal daar in de hoek. Daar zit Jan Sommer nu naast Noordin Jakkers. Sommer dus, mocht u dat gemist hebben, waar hij van Leeko van gezegd heeft dat hij de volgende oefenwedstrijd, dat is tegen Rennes, normaal wel in actie zal komen. Dat is komende zaterdag. Dat is een fout van Lee. Die had Egbring flink mee. Oh ja.
goed gevoetbald. Van Kersten. En dan een foute lange bal. We gaan zo meteen weer even onderbreken. En dus dan nog eens een vierde keer een half uur erbij doen. Spileers vindt Chandra Campbell. Houdt door. Misverstand met Sabbe. Het leek erop of de jonge nieuwe spits van Club Brugge André Vazovic ook klaarmaakte. Dat is dus ook een Zwitser met ook Servische roots. Komt van FC Luzern. Vermand. Nou, dat is niet meteen de specialiteit van Bjorn Meijer. Campbell. De man van de Pegel in Waregem, weet u nog. In blessuretijd. Dit was ook een goed schot. De Klaverboer toont zich. Onderbreken en er komen flink wat nieuwe mensen bij Heerenveen erin. Er zijn er al een paar in, maar de anderen die gaan er dus nu uit. Twee minuten onderbreking. Ik heb in elk geval mijn chrono ingedrukt om te zien hoeveel Kevin Van Damme er nu weer boven gaat gaan. In doel komt Andries Noppert in elk geval. Luc Brouwers komt erin. Komt erin. Esser Gürbüz komt erin. Hoop mensen.

Ses Wissens. Lezik.

7 nieuwe mensen in totaal.

proberen de administratie bij te houden, want het is verdorie niet gemakkelijk. Van wie dat er hier allemaal opkomt bij die Friese. Vasovic. Dat is dus ook een nieuwkomer bij club. Hij heeft zijn opleiding genoten bij FC Paardzoek 94 en FC Luzern. En daar heeft hij zijn jeugdreeks eigenlijk voort doorlopen. Zes goals in de Zwitserse Super League vorig jaar. Is jeugd international voor de Zwitserse U19. Ook hij heeft getekend tot 2030. André Vasovic. Een man voor de toekomst. De club probeert echt wel in die zin te scouten en binnen te halen. We zijn dus bezig aan het vierde van vier onderdelen van deze wedstrijd. Andries Noppert. Spileers. Met Zakaria El Kachati. Buitenspel van Romeo Vermand. Straks keurde hij het doelpunt af van Bjorn Meijer. Nu heeft hij opnieuw buitenspel gezien, de man daar aan de overkant. André Vasovic gaat meteen flink storen.
Koren. Houdoor. Krijgt die bal niet echt lekker mee. Dit doet hij goed. Hier is Meijer. Ja, die ging trappen. Uitkijken. Hopland, een van de nieuwelingen ook. En er is er eentje opgekomen die zelfs niet op het blad staat. Want we hadden al nummer 36. Dit is Bladi. Bladi er los onderdoor. Vetlessen.
eerste zone bijna. Voorzetje was het van Ensar Gürbüz. Ja, het is zoeken natuurlijk met al die wissels. En we krijgen niet zomaar allemaal snel die namen door. En daar is Andries Noppert. Vareman. ...32 intussen. Verluidt is dat toch Nolan Koertens die er terug is ingekomen. Die was al weg na een half uur. Raar allemaal. Oh, het Belgische roots dus uit Ukkel. Vermand. Vasovic. Ja, niet slecht gedaan. En Vermand die zijn lichaam probeert te gebruiken daardoor. Misschien nog Koren aan de bal had kunnen krijgen. Ooye. Brouwers. Wedstrijden voor Oranje, Andries Noppert. Niet te vergeten dat dat de doelman was van Nederland op het WK in Qatar.
Tiancora. Is er vandoor. Te ver van de voet.

Er komen er een paar voor Club Brugge ook erin. Corren er al af. Die heeft uiteindelijk niet zo lang gespeeld. Is natuurlijk wel erg jong. En je weet niet precies welke fysieke lood die jongens al gekregen hebben. Blijkbaar was de man die verdwenen is en teruggekomen is, Koertens, dus vooral naar binnen gegaan vanwege last van de maag. Maar nu voelt hij zich weer kiplekker. Kijk maar. Wilde eigenlijk Luc Brouwers aanspelen. Gianluca Ocon er dus in. En nog een jonge kerel. Even nakijken. Amengai er ook nog op met het nummer 97 en dus Gianluca Ocon. Oh. 1-3 nog altijd. En dat is een beetje vervelend voor Club Brugge. Na de nederlaag op Feyenoord in de Kuip. Hier onderuit gaan, maar goed. Heerenveen is dan misschien net iets minder lang bezig, maar zij staan hier veel meer met basisspelers. Met een basiskern. En dan is er bij Club Brugge toch nog flink wat volk afwezig. En moeten er ook nog nieuwe mensen komen. Extra aanwinsten. Om het vertrek van Christos Tsolis naar Arsenal op te vangen. En een, nou, wellicht ook nog een vermoedelijk vertrek van nog een paar anderen. Schot in de draai. En de bal overgetipt door Argus van den Driessen. Schot uit de tweede lijn. Daar was hij weer. Nolan Koertens. Snel doorgespeeld door Esther Gürbüz. Ja, Koertens dus. Vanuit de U21 van Heerenveen doorgeschoven. Corner met Luca Ooyen. Minuut 110 is het. Zwakke corner van Luca Ooyen. Bal wel gedrukt. Opnieuw door Koertens. Heel actief na zijn maagproblemen. Heeft wat kunnen rusten. Campbell in een onverwachte zone voor hem. Rechts buiten, maar hij staat links onder. Na die corner. Het was Christian Petrov. Eichbrich. Vasovic. Dat is minder. Ah, toch wel een paar best aardige dingen getoond. En erg vinnig. Vetlessen opent. Amenga.

Ocon. Een beetje de stijl van papa, toch? Gracieus. Gianluca Ocon, corner voor Club.

Shonda Campbell. Dat was niet zo'n verkeerde corner. Vasovic, daar was hij. Meteen doorstoren. Toont zich wel een bewegelijk ventje. Piep jong toch ook. 18 jaar. Trouwens. Spileers ertussen. Grote bocht. Van Aminkai. Vetlessen, loopactie van Romeo Vermand. Hier is Aminga. Houd door, Spileers. Breed genoeg voor Chandra Campbell. Maar die komt die Bladi ook niet zomaar voorbij. Overtreding op Ocon. Mooi atleet. Mooi rechtop ook. Dit is veel te ver.

0: Nog een minuut of zes. En dan is deze lange avond in Schiervelde Roeselare voorbij. En dan zal die alles samen 150 minuten geduurd hebben. Vermand. Sabbe. Campbell. Vettelsen. Hier komt Club nog eens. Leek gevaarlijker dan het uiteindelijk was, denk ik. Er verder naast dan het leek. Hugo Vettelsen. De reactie van deze nopper te zien was het er toch ruim naast. Laatste 5 minuten ingegaan. Spileers goed ertussen. Oudoor. Nee, te makkelijk neer daar in het duel met Luc Brouwers. Aanvoerder in het laatste gedeelte. Vermand. Pasovic iets te zwak. Hij excuseert zich meteen bij Hugo Vettelsen. Het is niet vol uitgehaald. En dus niet te moeilijk voor Andries Noppert. Oh ja, maar dan toch Ocon. Of Outdoor beter. Daar is Ocon. Club dus tegen Ren volgende week. Dan de fandag op zondag 26. En over precies 2 weken is er de Supercup tegen Union in het Jan Breydelstadion. Geen overtreding, zegt Kevin van Damme. En dus komt hier nog een goede kans voor Heerenveen. Maar daar maakt deze jongeman niet te veel van. Kevin van Damme vond van niet. Kom eens nog een keer met Luca Ooyen. Schaken. Ooyen. Om de voet van Meijer. Zeventien is die kerel daar op links. Chiraino. Schaken. Laatste 2 minuten. 1-3 dus. En nieuwe oefennederlaag zit eraan te komen voor Club Brugge. Is niet meer te vermijden, vrees ik. Maar Ivan Leko weet dat dit allemaal heel prematuur is. Vasovic, oef! Noppert. Even getwijfeld, maar dan toch een penalty. Helemaal aan het eind nog. Ja. Bijna in een baan om de aarde. André Vazovic, en die kan zich flink bezeerd hebben aan zijn nek. Heeft een serieuze smak gemaakt, hoor. Pff. Amai. Hij werd daar gecatapulteerd. De kans voor club om deze nederlaag wat kleiner te maken. Romeo Vermant wil die bal graag zelf binnenschieten. De strafschop voor zijn rekening nemen. En dat zal dan wel de laatste of het laatste wapenfeit zijn in deze wedstrijd. 120ste minuut. Romeo Vermant. Dat is hard in de hoek. Noppert was daar nogthans. En ja, die trapt die bal dan nu nog weg. 2 tegen 3. Daar kan hij nog mee lachen. Steeds een tekentje van kijk. Aha. Die zat er dichtbij, maar hij is er toch in. Twee, drie dus, alsnog. En krijgt Club Brugge dan nog even? En hoeft het dan? Na 120 minuten voetballen. En 25 minuten, ruim 25 minuten rusten. Daar is Schaken. Die heeft geschakeld naar een hogere versnelling. Schaken komt Argus van den Driessen tegen. Het ging wel vooruit met die jongen van 17. Vier minuten onderbreking tussen helft 1 en 2. Bijna 19 minuten tussen de twee echte helften van 60 minuten. En dan nog eens 3 minuten. En dat is ruim voldoende, denk ik, beste Kevin van Damme. Om deze avond van vanavond hier in Schiervelde, deze avond van 17 juni, te besluiten. Af te ronden. 2 tegen 3 is het geworden uiteindelijk. In het voordeel van Heerenveen. Goals na de rust nog van Trenskov, zijn tweede. En dus helemaal aan de tijd. Een penalty van Romeo Vermant, die toch nog wat terug deed. Club Brugge heeft nog veel werk. En het is niet zo dat er heel veel anderen al meteen hard op de deur bonken om een plaats in de basiself te gaan claimen. Dat denk ik dus niet. We gaan eens naar onze man daar in Roeselare. François-Nicolas Sepulcre. Als het goed is, heeft hij Luca Ooyen bij zich.
1: Comme celui-ci. Des bonnes équipes, on essaie de ce sont deux défaites de suite, c'est des matchs amicaux évidemment. C'est quoi les points que vous retenez auxquels Absolue doit faire attention pour être prêt en dessous? Récupérer très tard les garçons qui étaient à la Coupe du Monde, à quel point ça aussi, ça a un impact dans un match comme celui-ci, ça peut aussi avoir un impact dans le match contre l'Union.
0: Voilà, goede tegenstanders natuurlijk. En met nog veel wijzigingen in de ploeg en jonge gasten is het niet zo makkelijk. Er is veel rotatie en ze hebben een zware trainingsweek achter de rug. De zwaarste tot nu toe, zeer intensief geweest. De nieuwelingen moet je ook tijd geven om te integreren. Natuurlijk ontbreekt er nog veel kwaliteit met afwezigen van de wereldbeker en zo. En er zullen nog transfers komen. En er gaan zeker van die nieuwelingen nog veel gehoord worden. Nieuwe of mooie dingen kunnen laten zien. En wat hem zelf betreft was hij heel tevreden met zijn seizoenseinde. Dat was zijn beste periode. En dat vertrouwen neemt hij nu ook wel mee naar het nieuwe seizoen. Hugo Sikke. De momenten nog eens van de tweede helft. En dan komen we meteen bij dat mooie schot van Jacob Trensko. Zijn tweede goal. De Deen. En dat was de 1-3. En die bleef ook lang staan. Die 1-3. Club Brugge leek niet bij machten om er veel tegenover te stellen. Campbell wel eens met een goede trap. En nog eentje naar de korte hoek. Dan een goede poging van Kurtis. Nolan Kurtis. Die dus terug in het veld was gekomen. De redding van Argus van den Driessen. En een penaltyfout van Andries Snoppert. Op de nieuweling André Vazovic. Waarna Romeo Vermand snoeihard uithaalde. En scoorde. En zo dus 2-3 aan het eind. Daarmee kunnen we hier afronden. Dank voor uw aandacht. Fijn dat u gekeken heeft. Graag tot een volgende keer. Binnenkort zijn we er weer voor een nieuw seizoen. Dag.

0: ik ben natuurlijk geen voetballer en al zeker niet op hoog niveau. En ik ben ook geen wereldster. Maar Mbappé bijvoorbeeld leek te willen verzaken aan deze wedstrijd. Aasde een beetje op een rode kaart ook tegen Spanje. Is dat dan zo erg om te moeten spelen voor een bronzen medaille op een WK, vraag ik mij af. Dus toch, het is nog altijd toch nog...
1: Ja, nee, ja. Nee, maar goed, Frankrijk, Spanje, Engeland. Frankrijk, Engeland, om het bij die twee ploegen maar te houden. Die zijn maar met één doel naar daar gegaan. Dat is om wereldkampioen te worden. En Frankrijk werd terecht als de grote favoriet aangewezen. En als je dan eruit gaat in de halve finale, is dat gewoon een heel erg grote ontgoocheling. En ik meen wel dat je op dat moment, na die wedstrijd, het liefst gewoon naar huis gaat met verlof. Lof gaat. En die
0: wedstrijd niet meer speelt.
1: Ja, en die wedstrijd...
0: Het is toch een beetje zoals ook een judoka, die bij wijze van spreken topfavoriet is om Olympisch goud te winnen, en die moet dan herkansen voor brons, ik zeg maar wat. Het is een andere medaille.
1: Ja, tuurlijk, maar een Olympische Spelen is nog anders dan dit. Ik zeg niet dat ze... Die gaan ongelooflijk content zijn, de winnaar straks. Dat ze dat gehaald hebben, zeer zeker wel. Maar ik denk onmiddellijk na die wedstrijd... Want je wil weg ook uit die negativiteit. Ja. Hè, want dat is het uiteindelijk wel. Uit die druk ook. Je leeft al 5, 6 weken samen. En op een bepaald moment denk ik dat je dan na die wedstrijd... denkt van... Oh, ja. Laisse-moi rentrer à la maison.
0: Dat is correct, Frans.
1: Frankie,
0: ja, absoluut. Hoe heeft hij het aangepakt, by the way, Didier Deschamps?
1: Wel, 7 wissels.
0: Dat is niet weinig.
1: Nee, dat is niet weinig. Mignon mag blijven staan. Achterin een volledige nieuwe verdediging met Gusto, Konaté, Lacroix. Wel al ingevallen natuurlijk na een half uur Lacroix voor Saliba. In de halve finale dan Hernandez in de plaats van Digne op het middenveld. Rabiot, Cherki en Zaïre Emery. En vooraan Olise, die gaat naar de rechterkant schuiven. Mbappé centraal en Doué. Hij in de plaats van Barcola, ook geen Dembélé. Want hij wordt vervangen door Cherki. Dus ja, 7 nieuwe namen. Dus toch opvallend. Heel veel is dat.
0: Ja, en op zijn minst voor de neutrale voetballiefhebber ook wel leuk om sommige nieuwe namen eens aan het werk te zien. Het kan maar een frisheid in deze wedstrijd brengen, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee, wat ik net zei. Nieuwe mensen. Mensen met goesting nog, met honger.
0: Ja, met energie.
1: Dat is wel logisch.
0: Het kan een indruk zijn, maar... In de media had ik de indruk dat de spelers van Frankrijk het meer wilden doen voor Deschamps. Omdat die ermee stopt om hem door een soort, ja, door een grote poort, dat gaat nu niet echt meer lukken, maar een middelgrote poort, laat ons zo zeggen. Dan dat de Engelse spelers het nog voor Tuchel wilden doen. Of is dat nu puur perceptie?
1: Ja, ik denk dat dat perceptie is. Ik denk dat... ik denk altijd, je moet in de eerste plaats voor jezelf doen. Natuurlijk, de chance zijnde. Je wil, die neemt afscheid. Dat is het verschil met Tuchel. Die gaat nog een heel eind doorgaan in zijn carrière.
0: In beste geval.
1: Is het dan niet bij Engeland, dan wel bij een ander land. Of gewoon terug naar het clubvoetbal. Maar je wil natuurlijk niet de chance zijnde afscheid nemen van het internationaal voetbal. Met 2 nederlagen op een rij. En hoogstwaarschijnlijk willen de spelers hem inderdaad wel een...
0: Ja, dat zeiden ze op de persconferentie. Ja, hij verdient het, hij heeft heel veel voor ons gegeven. En ik denk dat ze daar ook bij
1: terecht hebben. Dat klopt helemaal. Een geweldige erelijst uiteindelijk.
0: Absoluut. Aan de overkant staat dus ene Thomas Tuchel. Die heeft heel veel kritiek over zich heen gekregen. Bakken kritiek, zeg maar. Kamions kritiek heeft hij over zich heen gekregen. En ik vraag me af... Stel dat hij nu een bronzen medaille wint vandaag met Engeland. Krijgt hij die perceptie nog gekeerd?
1: Ik denk dat dat moeilijk is. Ja, ik denk dat de wonde zo diep is. Als je dat allemaal hoort en leest. Ik heb veel zien passeren. Vaak overdreven ook. Hoe dat men daarop reageert. Maar de wonde is zo diep. Dat het nog moeilijk is voor hem om dat te keren. Hij heeft een contract tot na Euro 28. Wordt onder andere ook in Engeland gespeeld. Dus ik snap wel dat hij dat graag nog wil, dat ene toernooi. Maar of hij die kans nog gaat krijgen, dan moet hij sowieso al winnen vanavond. En liefst denk ik ook op een overtuigende manier.
0: Ja, en de konijnenpoot van Guy Thijs nog ergens opspitten.
1: Maar goed, dat wordt toch lastig. Ja,
0: ik denk het ook wel. En het verschil met Frankrijk, nu goed, die waren ook niet op de afspraak tegen Spanje.
1: Nee, de manier waarop was...
0: Voilà, de manier waarop. En vooral, je hebt het gevoel dat de bondscoach er meer aan kon doen tegen Engeland aan de nederlaag dan dat Deschamps er aan kon doen tegen Spanje. En dan vraag ik me ook af, welk geloof hebben die jongens vanavond nog Maar zoals je al zei, ze moeten het vooral voor zichzelf doen.
1: Ja, nee, de Rice, ik denk nu ineens aan Rice. Ik heb de persconferentie van Rice zien passeren. Die was nog wel een en al lof voor Tuchel. Die zei toch ook voornamelijk van ja, het is vooral, het zijn wij toch op het veld die het moeten doen. Maar zijn wissels waren. Waren
0: verdedigend,
1: wat we ook wel hebben aangehaald. Vooral ook heel erg vroeg in de wedstrijd verdedigend aan het spelen. En als je dan naar de statistiek kijkt, vanaf de 1-0
0: voorsprong... Van het balbezit bedoel je?
1: Ja, qua balbezit. Vanaf de 1-0 voorsprong tot de 2-1 voor Argentinië hadden ze maar 12% balbezit. 12%.
0: Ja, dan kon je geen bal meer in de ploeg houden.
1: Nee, en ook inderdaad alleen maar verdedigend. Gewisseld.
0: Ja. Geen Kane, geen Bellingham, je hebt het al aangehaald. Wie wel?
1: In de goal ook in Pickford. Henderson in de goal. Dan Kwanzaa die terugkomt uit schorsing als rechtsachter. Konsa, Gueye. Centraal achterin. Gueye is een blijver. Spence is ook een blijver op de linksachter in vergelijking met de halve finale. Op het middenveld Rice ook. Henderson niet. Hij vervangen door Eze. Rodgers mag blijven staan, maar die schuift dan van de rechterkant naar het centrum. Dan rechts Saka in de plaats van Bellingham zouden we dan kunnen zeggen, links geen Gordon, wel Rashford en in de spits dus geen Kane, wel Tony. Ook daar 7 wissels, evenveel als bij de Fransen. Dus ja. Ook opvallend.
0: 2 onuitgegeven teams. En dan vraag ik me af, geraakt dat ingespeeld op elkaar? Of moeten we daar ook niet te veel van maken? Hebben die jongens wel voldoende getraind en zijn die prof genoeg?
1: Ja, die hebben wel voldoende getraind, dat zeer zeker wel. Maar ik denk niet dat ze al veel op deze manier hebben gevoetbald. Want bij Engeland is dat wel een zeer aanvallend elftal. Hè. Met Eze, met Rodgers centraal op dat middenveld. Dus Rice als de nummer 6, dan Rashford, Saka en Tony. Dat zijn toch 5 aanvallend ingestelde spelers. Wat dat betreft wil hij precies een statement maken, Tuchel, en zeggen van ja,
0: ik kan ook aanvallen.
1: Dus ja, dat valt toch wel op. Dat ja. Hij toch voor op papier voor de aanval kiest.
0: Ja. Eén ding nog, zou dit een mooiere wedstrijd kunnen worden dan die van morgen? Met 2 ploegen die zoiets hebben van ja, pakken we dan brons, zoveel te beter en anders niet.
1: Als je kijkt inderdaad naar de opstellingen, dat zijn aanvallende opstellingen. Dus dat zou. En ik zou ook denken, ga er gewoon
0: voilà. Geef de neutrale voetbal iets aan.
1: Laat je maar eens gaan en verzorg het spektakel. En we zullen dan wel zien wie de winnaar.
0: We kunnen er maar op hopen, want in principe gaat het tot 1 uur of 1 vannacht duren. En dan kunnen we maar beter wat doen. Dan zie je Frankie als we ons hier levend en wakker willen houden. Voilà, we gaan kijken naar de wedstrijd. Het commentaar bij deze troostfinale Frankrijk-Engeland is van Michael van Varenberg.
2: Welkom in het Hard Rock Stadium, beste voetballiefhebbers, voor de troostfinale tussen 2 rivaliserende voetbalnaties. Frankrijk tegen Engeland, een strijd tussen 2 geslagenen. Al geeft dit een andere indruk natuurlijk. Thomas Tuchel die in gesprek gaat met Ousmane Dembélé, kennen elkaar van bij PSG, waar deze man natuurlijk ook een roemrijk verleden heeft. Ja, na het missen van een finale zijn de meeste spelers misschien wel een beetje geblesseerd aan hun goestingspier. Dat gevoel leeft er ook echt wel bij Engels bondscoach Thomas Tuchel meteen na de uitschakeling tegen de Argentijnen. Nobody wants to play this game, liet hij verstaan. Maar anderzijds kan zijn Engeland vandaag hun beste eindrangschikking op een WK behalen sinds de WK-winst. In 1966, 60 jaar in het verleden. En voor de Fransen staat deze kleine finale in het teken van het adieu van de meest succesvolle bondscoach in het bestaan van de Franse nationale ploeg. Het adieu van Didier Deschamps. Als speler was hij al de kapitein. Ook de baas in de kleedkamer van Frankrijk toen het in 1998 de Brazilianen klopte richting hun eerste wereldtitel. En hij is dus de bondscoach van datzelfde Frankrijk. Dat in 2018 die tweede ster verdiende. Een vierde finale op een toernooi zat er voor Deschamps niet in. Niet vergeten dat in 2016, toen hij nog maar 4 jaar bondscoach was, zijn eigen land een EK-finale bereikte en dicht bij een Europese titel kwamen. Maar de manschappen zullen wel willen dat Deschamps afzwaait met een bronzen plak om de nek. Mbappé heeft ook nog een mooi bericht de wereld ingestuurd op zijn social media kanalen. La dernière danse, The Last Dance, voor Didier. Op de tonen van Shakira morgen zal zij dit nummer live ten berde brengen. Hier redelijk veel kilometers vandaan, in New Jersey. Maar vandaag is het dus te doen in een broeierig heet tropisch Miami. 31 graden is het nog steeds. Het is hier op dit moment de vooravond, 17 uur. Een vochtigheidsgraad van 69%. Ja, dat kan ook wel zijn impact hebben, zijn stempel drukken op dit duel. Saka Eze, de Arsenal-mannen in de basiself van Thomas Tuchel. U ziet Kane, Pickford. En ook Gordon onder meer achterin lopen. Zij beginnen straks allemaal op de bank. 7 wissels, zoals Frankie al zei, bij beide ploegen. Maar je hebt toch het gevoel dat er bij de Engelsen meer een soort B-garnituur opgesteld is dan bij Les Bleus. En dit is ook mooi. Tuchel ook in de persconferentie, in de persbabbel, voorafgaand dit duel al lovend voor Didier Deschamps. Eigenlijk zijn het toch halve generatiegenoten. Het verschil in leeftijd bedraagt slechts 5 jaar. En dit is een echte Fransman. Met een baguette. Het leek me geen al te vers exemplaar. En dan kunnen we het zo meteen stilmaken voor de volkslieder. Het zal de laatste keer La Marseillaise zijn voor de bondscoach. Voor Didier Deschamps. Dat moet toch redelijk hard binnenkomen.

Ja, de emoties waren vooral intern. Niet echt uiterlijk merkbaar bij de bondscoach. En dan nu God Save the King. Altijd een verwarrend moment voor de inwoners van Liechtenstein. Want de hymne heeft exact dezelfde melodie.

Iets meer Engels had je het gevoel in Miami. Luidkeels meegebruld. De laatste keer vuurwerk in de Verenigde Staten voor de Fransen, voor Les Bleus en voor de Three Lions voor Engeland. Toevallig is dit duel ook de nummer 3 tegen de nummer 4 op de FIFA wereldranking. En de finalisten, ja, die staan op 1 en 2. Argentinië nu op 1, Spanje op 2, Frankrijk op 3 en Engeland op 4. Wordt het ook in realiteit zo? Is dat het effectieve rapport na afloop van dit laatste weekend van dit uitgebreide WK? Het is een ervaring geweest. Nog even op de foto. Ook dat voor een laatste keer. Declan Rice dus. Ja, sukkelt met zo goed als alles. Heeft enige tijd gekampt met een buikvirus. 3 dagen ook in bed gelegen in aanloop naar de wedstrijd tegen Noorwegen. Ook in dit stadion trouwens, die kwartfinale. Maar hij had ook al wel last van de rug. Net als zijn ploeggenoot Saliba zei het iets minder ernstig. Maar hij wordt toch weer voor de leeuwen gegooid. Ryan Cherki, die kan deze kleine finale in vuur en vlam zetten. De scheidsrechter moeten we nog vermelden. Die komt uit Venezuela. Jesus Valenzuela. Maakt het wel gemakkelijk om zijn naam te onthouden. Het muntstukje voor de scheidsrechter. Het is nog wachten op de captain, op Declan Rice. Leonardo González uit Uruguay is de baas over de videobeelden. Geflankeerd door een Amerikaan en een Spanjaard. Die Spanjaard, Carlos del Cerro Grande, is wel een bekende kop. Als je ook naar Champions League wedstrijden hebt gekeken de voorbije seizoenen. De basisopstelling dan van de Fransen. Ja, de Franse pers had het bij het juiste eind. En nog steeds een zeer sterke basiself. Wel een volledig andere defensie met Hernandez, Lacroix, Konaté en Gusto voor Maignan. Cherki komt dus in het middenveld met Zaïre Emery. Voorin geen Dembélé nog, Barcola wel, Désiré Doué, de ploeggenoot van bij PSG. En weinig tot geen kwaliteitsverlies. Mbappé en Olysee blijven staan. Thomas Tuchel ook 7 wissels. Hij zet Kane en Bellingham dus op de bank. Dus kan je dan concluderen dat dit duel misschien toch iets minder een must is. Geen Pickford tussen de palen. Het is Dean Henderson, de captain van Crystal Palace. Conference League gewonnen, die zijn 6e interland mag spelen. In de defensie Spence, Gueye, Konsa en Kwanzaa. Terug van 2 speeldagen schorsing. Declan Rice, Ebere Eze en Morgan Rodgers, die wellicht naar Chelsea verkast in het middenveld. Rashford, Saka en Ivan the Terrible, Ivan Tony. Tegenwoordig actief in Saudi-Arabië bij Al Ahly. Die mag spitsroedel op van deze Thomas Tuchel. En Mbappé dus 8 keer gescoord. Maar Messi staat virtueel aan de leiding in die Golden Boot rangschikking. Omdat hij meer assists heeft. 1 assist meer gegeven. De man die morgen dus de finale speelt, dan Mbappé. En dat is de eerste parameter waar ze bij een gelijk aantal doelpunten naar kijken. De andere is speelminuten. Op dat vlak, als Mbappé in het openingshalfuur een assist geeft, dan staat hij weer aan de leiding. Hij kan ook scoren natuurlijk. En we zijn er dus aan begonnen, aan die kleine finale. Als je Tuchel moet geloven, een soort verplicht nummertje. Maar laat ons gewoon hopen dat ze in de studio positief gevoel, dat dat realiteit wordt, werkelijkheid wordt. Dat het misschien zelfs een betere wedstrijd kan worden dan morgen, omdat er veel minder op het spel staat. Henderson tot bij Jed Spence. Geen beschermend masker meer. Begon daar het WK wel mee, nadat hij een kaakbreuk opliep. Rashford van de bal gezet.
door Lise. Maar het balbezit van de Fransen duurt helemaal niet lang. Eigenlijk zijn het gespiegelde elftallen. Dan was het meer een 4-4-1-1 dat Frankrijk speelde tegen Spanje. Met Olise dus achter Mbappé. En die ja, liep toch een beetje verloren. Berwijze. Op de huid gezeten door Olise en Emery. Opnieuw op links Rashford. Tegenover Malo Gusto. De voorzet van Rashford was niet onaardig. Tony een eerste keer gezocht. Lacroix ging fix dat luchtduel aan. Hij kon ook net niet goed genoeg bij de bal. Ingooien voor de Fransen. Terwijl Sweet Caroline van Neil Diamond in de achtergrond kennelijk nog ergens ingezet werd. Spelen matig. Goede steal van Declan Rice. Rashford wil hem op links. Rice plaatsen scoren. Maignan stond al knielend naar de situatie te kijken en had geen verhaal. Na 2 minuten voetballen is de band gebroken. Applaus. De goedkeuring, de instemming van de echte scherpschutter Harry Kane. Maar wat ging dit gemakkelijk als ze bij Frankrijk hyper gemotiveerd waren om de bondscoach een fantastisch afscheid te schenken. Ja, dan viel dat niet op in deze fase. Te gemakkelijk het balverlies. Rabiot doorkoppen dan Doué. Die niet goed kijkt. Zomaar inlevert bij Declan Rice. En dan mag die ver oprukken. Malo Gusto grijpt niet in. Ook Konaté zou iets actiever kunnen interveneren. En dan gaat die bal misschien nog via een stut in de rechterhoek vanuit het standpunt bekeken van Declan Rice. Nee, Zaïre Emery zit er niet aan. Het is echt gewoon plaatsen in die gapende ruimte. En zo Miami dus al heel erg vroeg de plek waar luid Engels gejuich te horen viel. En dan is het toch een goede set, want veel experten waren de wenkbrauwen aan het fronsen dat Rice ook in deze match weer aan de aftrap ging verschijnen. Hij werd ook gewisseld in de halve finale tegen Argentinië, omdat hij echt wel door zijn beste krachten heen zat. Maar Tuchel is wel het type coach dat graag zijn gelijk haalt. Ooit in een kleine finale een nog vroegere goal natuurlijk. In Turkije tegen Zuid-Korea in 2002. Hakan Şükür na 22 seconden. Dit was na 2 minuten. Het zal er misschien wel voor zorgen dat er meer spektakel kan ontstaan dan we eigenlijk op voorhand hadden durven dromen. Want nu moeten de Fransen natuurlijk meteen de kaart van de aanval trekken. Mooi van Rabiot en Mbappé in het 16 meter gebied afgeblokt. Door Rodgers die mee kwam verdedigen. Speelt met rug nummer 17. Doe er 100 bij. En dan heb je het bedrag dat Chelsea naar het schijnt in ponden dan op tafel wil leggen voor Rodgers. Om hem los te wikken bij Aston Villa. De deur staat in Birmingham wel wagenwijd open. Jurrie Tielemans ook al vertrokken naar Manchester United. En Rodgers dus zeer dicht bij een transfer naar het Chelsea van Xabi Alonso. Die daar een belangrijke rol in speelde. Wauw, maar absoluut. Rice, Tony. Iets te simpel dat inspelen. Getelefoneerde bal van Rodgers bedoeld voor Rashford.
Nakwa. Mbappé in één tijd, maar tekort. Goede inschatting van Konsa. Uitstekend inspelen voor Bukayo Saka. Die vertrekt niet. Die zet de afterburner niet meteen aan. En ze raakt hem heel eventjes. Rashford. En dan via de deviatie ging de bal uiteindelijk weg van het doelvlak van Mike Maignan. Nou, de Engelsen zijn op de afspraak. De Fransen. Nou, die lijken nog wat moe in de openingsfase. Via het dijbeen van Gusto is die bal buiten gegaan. Rice meteen met het afgesproken signaal. De eerste corner uit het duel wordt dus genomen door de doelpuntenmaker. De kampioen van de Engelse eerste klasse, Declan Rice. Met zijn rechter. En dan gaat er een Engelsman liggen. Cheryl Kwanza, maar was er geen sprake van een overtreding van Konaté. Deze. Rabiot laat zich daar toch van de wijs brengen door Rodgers. Het schot van is geblokt. En nu kan Frankrijk misschien aan een snedige counter denken. Jawel, uitstekend het inspelen. Mbappé kan hem niet goed genoeg meegerissen. Spence werd eigenlijk kansloos gelaten. Mocht hij hem wel hebben kunnen meenemen. Want een Mbappé op snelheid. Zelfs de snelle Spence die nog geweldig terugkeerde om een bal uit de voeten van Giuliano Simeone te halen tegen Argentinië. Had daar denk ik niet meer bij gekund. Maar de bal stremde even op het nogthans fantastische gras hier in het stadion van de Miami Dolphins. Klein foutje van Gusto, even haken bij Berwijze. En dus een soort korte corner voor de Engelsen. Als je wat closer naar dat gras kijkt, dan heeft dat toch een klein beetje te lijden gehad onder die vele wedstrijden. Dit is wedstrijd nummer 7 hier in Miami Gardens in het Hard Rock Stadium. De plek waar Engeland dus Noorwegen klopte. Waar de Spidercam, waar de televisiekabel in hun voordeel was. Weer Rice voor de standaard situaties. Het is al Engeland wat de klok slaat in de eerste 10 minuten. Hier komt de bal van de Arsenal middenvelder. Konaté kopt weg. Borstcontrole Tony die schiet weg van de borst. Cherki. Te gemakkelijk ingeleverd bij Declan Rice. Gay, Konsa en op rechts dus de teruggekeerde Gerald Kwanza. Fikse overtreding tegen Mexico en daardoor dus de wedstrijden tegen Noorwegen en Argentinië moeten missen. Spence wil hem op de linkerkant, maar het gaat dieper. Vriendelijke duim omhoog gestoken door Rashford. Lacroix. Een oppostende Mbappé. Heerlijke balbehandeling en dan meegeven met de man op links. Theo Hernandez. Die pikt er Doué uit. Die kan hem net niet meenemen. Cherki wel. De redding van Henderson. Eerste doelpoging van de Fransen. Land tussen de palen. Volgt meteen doelpoging nummer 2. Jawel. Maar die werd onderweg aangeraakt. De bal van Zaïre Emery was met minder overtuiging dan die van Cherki. En zo toch enigszins een antwoord geformuleerd door Le Bleu op die vroege achterstand. Henderson zo meteen ook wel opgewarmd. Hij is nu helemaal klaar voor zijn eerste WK-match. Rodgers, Saka vertrekt, Saka ontsnapt. Hernandez greep niet in, Bukayo Saka.
Ja, die moet de tweede scoren en dat doet hij. De twee goals zijn van Arsenal-makelij, maar het feestje gaat ten tweede maal niet door. De man uit Venezuela stak de vlag de lucht in. Dus kijken of hij het bij het juiste eind had. Ja, dat lijkt wel te kloppen. Net te vroeg vertrokken. Het lag er wel iets te gemakkelijk wagenwijd op. Theo Hernandez slaakt een zucht van opluchting. Odyssey tegengehouden door Gay. Dus ze blijft erbij 0-1, maar slaagt Engeland er echt kinderlijk eenvoudig in om voor dreiging te zorgen. Nee, als Spanje die wedstrijd in de halve finale een one-off was, zoals ze dat zo mooi in Engeland zeggen, voor de Fransen. Een collectieve wanprestatie die zeer uitzonderlijk is onder Didier Deschamps. Die 185 wedstrijden dit Frankrijk heeft mogen leiden. Ja, dan hadden we wel iets anders verwacht van Les Bleus in het eerste kwartier in Miami. Voorlopig geven ze geen blijk van beterschap. Het was vooral de aanval die het hard te verduren kreeg, waaronder deze Olise. Na die verloren halve finale. De cijfers die daarbij dan gevoegd worden maakten het wel correct, die inschatting. Dat de aanval het liet afweten. 0,3 XG. Dat is weinig. Minste ooit voor de Fransen sinds expected goals worden bijgehouden. Als nevenstatistiek. Hier de officiële offside replay van de VAR. Maar daarvoor hadden we de computer niet nodig. Dat was met het blote oog makkelijk waarneembaar. Nee, een tijd gespeeld Kwanza, dat valt even mee. Dat Rodgers overnam nadat Eze over de bal stapte. Mbappé deed het hier weer goed. Dat is al de derde keer dat hij flux kan wegdraaien van zijn belager. Désiré Doué. Cherki had hem graag gekregen, werd even genegeerd. Het moet naar de kapitein. Dubbele dekking op Mbappé, toch de versnelling. Mbappé en dan Gay in hoekschop. Ze hebben de Fransen ook een corner. En lijkt het toch weer van Kiki te moeten komen. Hij kan trouwens niet één, maar twee keer scoren. En dan is hij ook meteen WK-topschutter aller tijden. Niet alleen topschutter op dit WK. Dat is hij al als hij één keer raak treft. Maar Messi heeft 21 goals in totaal op een wereldbeker. Mbappé heeft er 20 in slechts 21 duels. Dus een doublé, een tweeklapper. En hij neemt de fakkel over van Leo Messi. Ook Bellingham en Kane maken in theorie nog kans op de topschutterstitel, op de Golden Boot voor dit toernooi. Maar dan moeten ze wel speelminuten krijgen natuurlijk om die kans enigszins gaaf te houden. Beiden hebben 6 keer gescoord. En zo Olise nog niet. Wel een handvol assists. 5 stuks om precies te zijn. Ook al viel hij een beetje tegen. Was hij niet op de afspraak op de meest bepalende momenten. In de kwart en halve finale. Vroeg gepiekt. Ook voor hem. Kan er nog eventueel een record meegenomen worden richting München. Bele had ooit 6 assists in een wereldkampioenschap in 1970 in Mexico.
McGee. Toch nog eens de snelheid voorin zoeken bij Rashford. Dat was te optimistisch.

Rabiot. Zaïre Emery. De Benjamin. Is nog maar 20. Het inspelen van Rabiot was onnodig, want Olise werd op de huid gezeten. En dan de omschakeling van de Engelsen. Ze hebben heel veel snelheid voorin. En zij tot bij Saka. Saka kappen, zoeken naar zijn goede linker. Schot nog tijdig afgeblokt. Daarnet zette hij de netten wel bol. Maar werd hij betrapt op buitenspel. Nu was er van offside geen sprake. Dat zien we hier goed weergegeven in de herhaling. Dan is Lacroix wel snel genoeg om terug te keren. En hij steekt hier nog een voetje tussen. Zodat Mignon niet hoefde in te grijpen. En zo een tweede hoekschop. Opnieuw dus voor de ploeggenoot van bij Arsenal. Van deze Saka. Van de regerende landskampioen. Kwanza en Gueye. Rond de penalty stip. Hier komt de bal van Rice. En daar is de tweede goal van de Engelsen. Kwanza. Ze hadden te veel oog voor Kwanza en Gueye. En dan was er nog een andere verdediger. Die niet de allergrootste is. Maar wel een enorme détente heeft. En zo 0-2. Dat is helemaal verdiend. Want de Fransen staan te slapen. Nee, de Engelsen. Ja, die gaan gewoon niet akkoord met de woorden van de bondscoach. Die zei dus na de nederlaag tegen Argentinië dat niemand nog zin heeft in die kleine finale. Wel, het lijkt alsof iedereen bij de Three Lions zin heeft in die troostfinale. En raakt weg bij Rabiot. Wint dan ook goed dat luchtduel. En dan is het de tweede keer Mignon die er gewoon naar staat te loeren, verbouwereerd, aan de grond genageld. En een tweede bal uit zijn netten moet vissen. De doelman van Milan. Dat is wel geweldig binnengekopt door Ezri Konsa. Zijn tweede goal voor de nationale ploeg. Zijn eerste op een week.

5 doelpogingen ook al. Vanwege de Engelsen. Dembélé niet goed gemutst natuurlijk. Het is na een minuut of 18 een dubbele achterstand. De vroegste 2-0 achterstand ooit voor de Fransen. Op een WK. Spence, Rashford is vanuit de zetel voetballen natuurlijk nu voor het team van Tuchel. Oh, een dekkingsfout van Konaté bij Tony. Die kan nog wel een bal richting Saka versturen. Maar werd ook betrapt op offside. Snel genomen vrije trap. De Fransen zoeken naar iets positiefs. Naar iets dat hun eerste helft kleur kan geven. De enige die eigenlijk tot dusver niet tegenvalt is Mbappé. Wat doen we? Cherki. En Odise komen amper in balbezit. Nu wel Cherki naar rechts tot bij Malo Gusto. Ryan Cherki. Ibrahima Konaté. Gratis overgenomen door Real Madrid van Liverpool. Gusto. Olise steekt hem tot bij Cherki aan de rand van de rechthoek. De ruimte ligt bij de kapitein. Goede controle van Mbappé. Die durft te trappen vandaar. Mbappé! Henderson begeleidt hem naast. Ja, we zeiden het nog daarnet. We moeten het misschien extra beklemtonen. De enige Fransman die er zin in lijkt te hebben is de man die nog aast op de topschutterstitel. Op dit toernooi. En op een WK in totaal. In de geschiedenis van dit wereldkampioenschap. We gaan eens drinken. En dat is nodig, vooral voor de Fransen. Zodat ze ook een time-out hebben natuurlijk. Zodat Deschamps tactisch kan bijsturen. Want het loopt hoegenaamd niet op wieltjes in Miami voor zijn elftal. Hier in dit stadion hebben we ook die geweldige partij gekregen tussen Kaapverdië en Argentinië, 3-2. Met die fantastische goal van Cabral, die dat dan in de tribunes ging vieren met de vriendin. Dat was de 16e finales. Dat is een beetje de thuisbasis ook van de Kaapverdiërs. Het meisje links, die beeldt toch een beetje uit wat het gevoel moet zijn bij de Fransen die in Frankrijk aan het kijken zijn of in het stadion. Al die zuurverdiende centen hebben uitgegeven om deze kleine finale mee te maken. Dit was de onderschepping van Rice, dat zette het helemaal open. Rashford trekt dan Gusto een klein beetje met zich mee, maar de zee gaat toch veel te gemakkelijk open. En de aanvoerder van Engeland vandaag, Declan Rice. Man die toch ook een aantal interlands voor Ierland speelde. Die werd geen strobreed in de weg gelegd. En dat was dus de openingstreffer na ongeveer 2 minuten. En zo is Engeland, zeker na het tweede doelpunt dat we hier ook nog eens te zien krijgen van Konsa, goed op weg om hun beste eindrangschikking op een wereldbeker te behalen sinds ze dat toernooi dus in eigen land wonnen. 60 jaar geleden. Het is hun derde keer dat ze zo'n troostmatch mogen spelen. De vorige twee verloren ze in 2018. Dat weet u nog. Dat zag u ook daarnet nog in de studio. 2-0 verloren tegen de Rode Duivels. Meunier en Hazard. En in 1990... verloren ze 2-1 van het gastland Italië. Totò Schillaci scoorde ook nog.

doelpunt in die troostfinale. Waardoor hij zijn aantal nog aandikte. En was niet bepalend om de topschutterstitel te pakken. Wat dus wel het geval kan zijn voor Mbappé. Het gebeurt wel vaker trouwens dat zoiets nog op het laatste nippertje verzekerd wordt. Daarvoor Šuker met Kroatië in 1998 tegen Nederland, tegen Oranje. Het strafste is toch Just Fontaine, die vier doelpunten voor zijn rekening nam in een 6-3 overwinning tegen West-Duitsland in 1958. Toen de dieren nog konden spreken. Hij had trouwens de landgenoot van Mbappé 13 doelpunten op dat ene toernooi in Zweden. En dat is nog altijd een record op een WK. Kwanza houdt hem binnen, maar legt hem eigenlijk klaar voor Theo Hernandez. Zijn broer zit ook in de selectie, heeft nog niet mogen spelen, nog geen minuut gekregen van Deschamps. Lucas Hernandez van Paris Saint-Germain. Theo verdient tegenwoordig zijn brood in Saudi-Arabië. Hij heeft ook lange tijd bij Milan gespeeld. Waar hij ploeggenoot was van Magic Mike, van Mike Maignan. En ook N'Golo Kanté heeft nog geen minuut gekregen van Deschamps. Er werd verwacht dat hij toch aan de aftrap zou gebracht worden als een soort eresaluut ook voor Kanté.

duwtje van Rodgers gaat de mist in. De onderschepping Rabiot. Meegeven voor Mbappé. Doué. En dan van de lijn gekeerd. Nogal onorthodox, maar nuttig. Marc Guéhi. Die krijgt extra complimenten van Dean Henderson. Frankrijk was dicht bij de aansluitingstreffer. Eindelijk kregen we Doué eens op de juiste manier in beeld. Maar Mbappé net te voortvarend, net te vroeg vertrokken. Ja. Met die rechterknie misschien net voorbij Gay. Nee, net voorbij Konsta. Het was Gay uiteindelijk die redding bracht. Was dat een obstructiefout? Valenzuela laat het voordeel aan de Fransen. Vloot eerder al Engeland in Qatar in een groepswedstrijd tegen Amerika 0-0. De Fransen hadden iets meer geluk met die Venezolaanse scheidsrechter. De achtste finales tegen Polen. Onder zijn leiding kunnen winnen. 4 jaar terug. In een toernooi waar deze twee landen elkaar ook tegenkwamen. Waar Engeland eigenlijk ook veel beter was. Maar minder de nauwkeurigheid uitblonk dan vandaag. Uiteindelijk won Frankrijk met 1-2. 10 minuten voor tijd liet Kane de kans liggen om langszij te komen van op 11 meter. Had eerder wel in die wedstrijd. In die kwartfinale in Qatar 4 jaar geleden kunnen scoren van op de stip. Odyssey schept hem richting Doué. Weggekopt door Gay. Opgeraapt Kwansen.

0: de stropdas van Berger. Tuchel druk aan het coachen. Hakpas, Tony komt niet aan. Geen overtreding op Eze. Mbappé, goede aanname. Trek naar de zijkant. Het zolenwerk uitstekend. Geweldig gedaan van Kylian Mbappé. Maar ja, dan is de derde man te grazen nemen misschien net iets te veel gevraagd. Er is een mooie wisselwerking tussen Olise en Mbappé. Die elkaar niet wisten te bereiken in de vorige wedstrijd. Nee, toch opvallend. Maar één pas van Olise naar Mbappé. In de halve finale liever tegen Spanje. Terwijl ze in de 6 wedstrijden daarvoor 66 passes naar elkaar verstuurden. Maar daar ligt het succesrecept natuurlijk. Daar ligt de sleutel voor Frankrijk om zich weer in deze wedstrijd te knokken. Nee. Getelefoneerd. Rabiot zit er net niet goed genoeg tussen. Kunnen zeggen, heel wat rode duivels zijn ook naar deze finale aan het kijken, want in september komen we Frankrijk tegen in de Nations League. Maar dat gaat ook een ander Frankrijk zijn met een andere bondscoach. De naam zoomt rond. De grootste naam misschien wel van het Franse voetbal, Zinedine Zidane. L'équipe weet het al zeker. Binnen afzienbare tijd wordt hij officieel voorgesteld als opvolger van zijn voormalig ploeggenoot bij de Franse nationale ploeg, Didier Deschamps. Dat zou dus al in kannen en kruiken zijn. Hij zou een stevige boterham verdienen. 300.000 euro op jaarbasis zonder premies. Dat weten de Franse krantenmannetjes blijkbaar al. Zijn totale staf zou uit 25 leden bestaan. Dus Zidane is klaar voor een strafproject. En het stond in de sterren geschreven dat hij in de nabije toekomst bondscoach ging worden van Frankrijk. Want na twee keer Real Madrid had je niet het gevoel dat hij bij een andere club terecht zou willen. Dat dat naar zijn zin was. Maar Les Bleus, dat dan weer wel. Rodgers in de middencirkel. Dat valt mee. Bedoeld voor Tony. Opgeraapt door Rashford. Ja, Saka vertrok goed. Maar werd genegeerd. Oeh, heerlijk. Rashford gaat die bal binnen. Nee, de redding van Maignan. Met een geweldige subtiliteit kreeg je hem door de beentjes van de man die hem op de hielen zat. Zaïre Emery vernedert toch. Als dit op een pleintje gebeurt, dan hoor je enorm veel kabaal ontstaan. Het schot was goed geplaatst, strak, net niet hoog genoeg. Maignan met een goede tussenkomst. Maar wel bijna een derde Engelse goal. Trekfouten, spins bij Sjerk. De mimiek van Tuchel. Je heet hem, or you love him. Dit is uitstekend werk van Rabiot. Mbappé, gaat hij scoren? Mbappé, nee, Henderson weer. Nou, de enige die al dicht bij een Franse goal is geweest, is de kapitein. Dicht bij doelpunt nummer 8 van het toernooi. Doelpunt nummer 9, wil ik zeggen. En blijft op 8 steken. Maar voorlopig blijft het dus bij doelpunt nummer 9 benaderen. En niet effectief scoren. De hoekschop levert niks op. nonchalance bij Olise. Die er een slopend seizoen op heeft zitten, dat is ook wel duidelijk. Op de omschakeling de Engelse. Saka, kijk naar de ruimte die hij geniet. Dit kan haast niet. Mignon is hier nog niet helemaal kwijt. Bukayo Saka achteruit getrokken. Geen controle bij Rodgers. En nu kunnen de Fransen een counter denken. Maar Olise temporiseert. Nou, het is wel een wedstrijd met open vizier. Maar wel eentje met bij momenten desorganisatie. En daar houden zowel Deschamps als Tuchel niet van. Maar bon, desorganisatie had je ook. Vooral op dat middenveld van de Fransen tegen de Spanjaarden. Moesten echt hun meerdere kennen. En Dani Olmo, Fabian Ruiz en Rodri. Dan valt de bal aan de voeten van Cherki. Gusto. Nog 10 minuten te gaan. Hij heeft die kans van Mbappé voor een slotoffensief van Frankrijk gezorgd. Voor de start van dat slotoffensief. Voorzet van Cherki was uitstekend. En de vrije baan voor Rashford Maignan. Ja, die probeert zowat te twijfelen. Twijfel te zaaien. Stond even in niemands land. Het is nog niet afgelopen. De dreiging blijft hoog. Rashford. Saka. En dan gaat die bal toch gewoon weer eenvoudig. Tegen de netten 0-3. Wat staat Frankrijk op manke poten te verdedigen. Wat een ruimte die ze daar in hun rug lieten. Het is totaal niet gestructureerd. En het lijkt alsof ze er met hun hoofd helemaal niet bij zijn. En nochtans had Deschamps dat gewild, had dat ook geëist. Ze kregen geen vrije avond in Miami, nee. Hij wilde absoluut die bronzen plak, plek nummer 3, bemachtigen. Maar dat lijkt vandaag toch niet meer te gaan lukken. Met minder dan 10 minuten nog te gaan in de eerste helft. Is het definitieve verdict toch al geveld hoor. Het is 0-3. En ze hebben veel kansen om instoot van de Engelsen te halen. Hier ook Theo Hernandez. Waarom blijft hij niet op die doellijn staan? Zet nog een paar stappen naar voren, onnodig. En daardoor kan hij minder goed redding brengen. Maar het feit dat hij daar laatste redmiddel was, is ook wel de fout van de doelman, Mike Maignan. Die heel lang twijfelt om op het moment dat Rashford in balbezit komt, een keuze te maken. Ofwel spurt hij meteen richting de spits van Engeland. Of hij loopt meteen richting zijn doellijn. Nu bleef hij daar wat... Ja, hangen in niemands land. Oké, dan moest er wel nog veel gebeuren. Maar het is tekenend voor de zwakte die Frankrijk hier in Miami toch al 37 minuten lang heeft vertoond. Totaal gebrek aan focus, totaal gebrek aan grinta. Ze zijn er met hun kopje echt niet bij. Voor Saka zijn eerste doelpunt dit WK. De versnelling op rechts van Bukayo Saka. Lacroix. Kan een hoekschop wel nog voorkomen. Maar het heeft iets van een veredelde oefenwedstrijd. Dat is vaak het geval bij zo'n troostfinale. Dat je zoveel ruimte ziet ontstaan. Al in de eerste helft, ja, dat is toch iets minder gewoonlijk. En ja, ook bij de Engelsen is dat al wel gebeurd in deze eerste helft in Miami. Maar het viel toch een pakje harder op. 2-3 keer al bij de Fransen. Rashford, Rob, weg bij Gusto. De voorzet is dan mislukt met zijn mindere been. Maar de versnelling, even de kapbeweging, de crochet was mooi. Toch weer symbolisch voor het gebrek aan daadkracht bij Frankrijk. Het matchmomentum lijkt nog enigszins verdeeld. Maar linksboven dat matchmomentum ziet u. Dat het verschil groot is tussen de Fransen en de Engelsen. Teruggekeerd naar de fase bij Douai. snel genomen vrije trap uiteindelijk. Die niks opleverde. Rashford. Die kwam daarna nog in balbezit. Jawel. Dus stond hij niet voorbij de voorlaatste verdediger. Maar omdat Maignan dus voor twee verdedigers stond, moesten we daar naar Lacroix kijken. En niet naar de doelman. En ook niet naar Theo Hernandez. Een balletje Saka. Vindt geen ploeggenoot. Tussen Konaté en Hernandez in. Deschamps is aan het vloeken, maar wellicht zijn baas ook, de bondsvoorzitter. Want zo'n kleine finale verliezen, dat heeft ook een financiële weerbod. Dien je toch een miljoen of drie minder dan de nummer drie. Rashford, gaan de Engelsen op 0-4 klimmen in deze eerste helft. Tony werd gezocht, niet gevonden. Los zand hoor. En dan altijd op goed geluk Mbappé diep sturen. Los jij het maar op. Doe hij Cherkinet, ook dit gaat hem mist in. Ik wil niet de negatieveling uithangen, niet constant op datzelfde knopje duwen, maar wat valt Frankrijk enorm tegen. Die superploeg, de absolute topfavoriet op eindwinst. Die met hun vingers in de neus de groep des doods, want zo werd die groep I toch wel een klein beetje gelabeld, hadden overleefd. Zonder kleerscheuren, 9 op 9 gepakt in een groep met Irak, Senegal en Noorwegen. 10 goals gescoord, slechts 2 doelpunten geslikt. Maakte eigenlijk ook nog vrij eenvoudig komaf met de Zweden. Paraguay was misschien al een eerste teken aan de wand. Tony. Een klein misverstand met Saka. De worstelaars uit Paraguay werden slechts met 1-0 geklopt in de achtste finales. Naar Marokko, dat ging eenvoudiger. Maar misschien ook wel niet helemaal de juiste weergave van de krachtsverhouding. En dat zagen we dan wel enorm in die halve finale. Dat Frankrijk qua vormcurve een enorm dalende lijn vertoonde in dit toernooi. En dat zet zich dus verder hier in Miami. Je mocht nog eens genieten van de twee Engelse goals. De derde. Die komt straks nog wel eens terug in de studio. Bij Ruben en Frank. Nog 1,5 minuut te gaan. In de eerste helft waar er maar 1 ploeg aanwezig was. In het Hard Rock Stadium. De voorzet van Gusto richting penalty stip was niet onaardig. Geen kwaaie bal van de rechtsachter van Chelsea. En nu weer de Engelsen die een klein beetje op de rem gaan staan. Als ze de gashendel helemaal opentrekken. Dan spelen ze die Fransen echt wel met sprekend gemak aan gruzelement. Die verdediging ziet af. Nou, de verklaring waarom, dat is toch moeilijk uit te maken. Er staat genoeg kwaliteit op dat veld. Je zou kunnen zeggen, de Engelsen hebben een zwaarder programma achter de rug. Tuchel haalt dat ook heel vaak aan, heel frequent. Ja, we hebben op hoogte moeten spelen in Mexico-stad. We hebben afgezien in de hitte hier in Miami tegen Noorwegen. Daarom speelden we als vodden tegen de Argentijnen in de tweede helft. Bobijntje. Dat verhaal dat coaches wel vaak bovenhalen. 4 minuten toegevoegde tijd. De bal bedoeld voor Rashford komt niet aan. Bedoeld voor Spence liever van Marcus Rashford. Even van posities gewisseld. De vleugelback van Tottenham Hotspur krijgt de overtreding mee. Draaien, Eze steekt hem richting zijn ploeggenoot Bukayo Saka. 0-4. Ja, dat is schitterend afgewerkt. Dat is mooi samenspel. Maar de Fransen blijven gewoon in hetzelfde beetje ziek. Nee, dit was dan toch verplichte kost. Dit was een wedstrijd die ze liever niet hadden gespeeld. En het is een vernedering aan het worden. Kijk ook naar het gezicht van Mbappé dat boekdeel spreekt. Zijn tweede van de avond in Miami. Net in de toegevoegde tijd scoort hij een vierde goal voor Engeland. Dat ja, zo goed als aan 100% afwerkt. Maar kijk dit, wegdraaien. Centraal van Zaïre Emery, die veel scherper op Eze moet zitten. En dan is het een koud kunstje voor Saka. Maar je kan toch ook stellen, zonder de kwaliteit van de afwerking te willen minimaliseren, dat die verdediging van Frankrijk ja, gewoon in totale slaapmodus verkeert. Alsof ze nu pas, nadat het toernooi, wat is het, 3 weken duurt, last lijken te hebben van de jetlag. Ze hebben Bellingham en Kane niet nodig gehad om voetballes te geven aan Les Bleus. En wat heb je toch te doen met Didier Deschamps in zijn afzwaaiwedstrijd. Een man die al zoveel betekend heeft voor het Franse voetbal. Als speler en als coach. Nee, ik denk dat Thomas Tuchel nu ook wel medelijden zal hebben met zijn collega in de andere dugout. Zal het dan toch liggen aan die 7 wissels? Nee, toch? Pas op hoor, de forfaitcijfers nog in de eerste helft. Ze behoren tot de mogelijkheden. Heel veel kijkers die zullen een klein beetje kieren van plezier toch. Want ja, sinds 2018 is Frankrijk voor ons, voor liefhebbers van de Rode Duivels, niet per se het favoriete land. Maar ze gaan echt met de billen bloot. Dat is normaal gezien meer voor Miami Beach dan voor Miami Gardens. Tony voor 0-5 misschien. Hoek was scherp. Afgeweerd door Lacroix. Wel nog een hoekschop. Met nog een halve minuut te gaan in de eerste helft. Hoekschop nummer 3 voor de Three Lions. Ja, het kan verkeren, zei Brederot. Op enkele dagen tijd. Van wat de Engelse pers een misbaksel noemde. In de tweede helft tegen Argentinië. Waar ze ja, na de openingstreffer en tot de winnende goal van Lautaro Martinez maar 12% balbezit hadden. Maar 26 geslaagde passes en nu dit. En gaat er nog iets toegevoegd worden aan de galerij? Gefloten voor een overtreding op doelman Maignan. En dan denk ik dat we toch zullen gaan kunnen rusten. Met 0-4 voorsprong voor de Engelsen. Toch een onwaarschijnlijk wedstrijdverhaal in Miami. Wie had dat gedacht op voorhand? Wie had deze taferelen voorspeld? Met vingers in de neus. Hebben ze 4 keer kunnen scoren tegen een enorm mak Frankrijk dat gewoon niet thuisgeeft in het Hard Rock Stadium. Ja, misschien hebben ze in de studio de juiste verklaringen. Ik ben alleszins zoekende.
1: Ja, wij zullen inderdaad proberen naar verklaringen te zoeken, maar makkelijk zal het niet zijn. In ieder geval, spring jij het vliegtuig op of ik? Om de Fransen wakker te gaan schudden.
2: Ja, ik denk dat het al te laat is.
1: Ik vrees er ook voor.
2: Pool 4, ik denk dat... nog proberen...
1: Een blamage.
2: Ja, proberen de schade nog te beperken, zou ik denken, in de tweede helft.
1: Zou er iemand een Michel Ronquetje doen? Je hebt mijn verhaal verteld daarnet dat hij bij de troostfinale waar jij speelde, dat hij bij de rust binnenkwam en zei, voor mij moet het niet meer.
2: Nee, dat was zo, maar goed.
1: Zou er iemand bij de Fransen dit doen, vraag ik me af? Van, jongens, oké, mooi geweest.
2: Nee, maar de ontgoocheling zal totaal zijn. Hè, na de opdoffer in de halve finale, nu dit er nog eens bovenop. Ja, dit is zeer en zeer pijnlijk natuurlijk. Met een Engeland die gewoon veel scherper begon. En de eerste 5 minuten ook op voorsprong kwamen. En dan hadden we wel een reactie van Frankrijk, maar eerst. Ja, ze waren al op achterstand gekomen door het balverlies hier van het Douai en het wijken. Waardoor Rice net genoeg tijd krijgt om zijn schot te richten. En hij heeft een goed schot natuurlijk, dat weten we. En plaatst hem mooi in de hoek. Ja. Maar het is hier een gemakkelijke bal van Douai in de breedte. Komt niet aan onderschepping van Rice, die zeer aanwezig was, moet ik zeggen, in deze eerste helft.
1: Maar Gusto heeft niet veel opties dan wijken, hè?
2: Gusto, je hebt ook nog de centrale mensen.
1: Die wel natuurlijk inderdaad.
2: Die moeten uitstappen, want Gusto, er was daar een overlap langs zijn kant, waardoor hij niet kan uitstappen. Maar centraal had er wel al iemand wat naar voren kunnen komen. Met de Rice plaatsen natuurlijk wel heel erg goed.
1: In die fase zie je wel onmiddellijk dat balverlies. Goed, deels nonchalance, iedereen kan ook wel eens een foutje maken. Dus je moet altijd opletten welk oordeel je er precies aan geeft. Maar als je hem dan later in die referee-camera ziet teruglopen... Niet dat hij nog bij de bal ging hebben, maar hij, het straalt wel onmiddellijk heel veel van de intentie uit.
2: Ja, dus de absolute wil om eventueel die bal te recupereren was er niet meer bij Douai. Maar hij kon daar ook niet echt meer... hij zou hem nooit meer kunnen gerecupereerd hebben. Maar goed, wat we zagen in die actie, in de totale actie van balverlies en de manier waarop ze Rice uiteindelijk tot die doelpoging mag komen, zetten zich ook gewoon verder in de rest van de eerste helft aan de kant van de Fransen. Weinig scherpte, weinig duels. We hebben geen duels gezien in deze.
1: En zeeën van ruimte. Ja, ongelooflijk. Ook. Ongelooflijk. Ik denk niet dat er al één wedstrijd geweest is waarin zoveel ruimte is geweest.
2: Nee, dat is zo. Ruimte weggeven, iedere keer afgestraft. Ook bij de 0-2. Rabiot laat zich aftroeven door Konsa. Hier krijgen we die al. Is hem eigenlijk van in het begin van de actie kwijt. Ook al ging hij eraan, dat gaan we zien in de herhaling. Oké, Rice, ook dit kan hij natuurlijk. Dat hebben we al vaak gezien bij Arsenal. Goeie hier, hè. Is hem onmiddellijk kwijt. Hij gaat roepen, kijk, hij roept voor iets. Voor een overtreding, denk ik, dat er helemaal niet was.
1: Ja, in de hoop misschien van beseffende, ik ga te laat komen. Ja. Dat is misschien een optie om het nog te redden.
2: Als daar dan net valt, dan... Oké, Konsa doet het, legt hem heel mooi weg, moet ik zeggen. Maar ook daar gebrek aan scherpte in dat duel. Wat we eigenlijk 45 minuten lang gezien hebben bij Frankrijk.
1: En dan zit je daar, Didier Deschamps zijnde.
2: Pijnlijk.
1: Ik moet zeggen, ik weet niet of ik straks op die bank zou gaan zitten. Ja, als mijn spelers het zo laten... Het is je laatste match, het maakt ook niks meer uit. Het is bijna een statement die je kan maken.
2: Nee, maar dat kan je natuurlijk...
1: Kan je dat niet doen?
2: Dat kun je niet maken.
1: Ik weet het niet. Nee, als je spelers je zo in de steek laten...
2: Dat komt wel aan bij de show.
1: Ja, dat denk ik wel, Als je zoveel ook voor die ploeg gegeven hebt... En zoveel prijs ermee gewonnen.
2: Ja, oké. En ook veel mensen. Mensen die weinig gespeeld hebben. Zahir Emery, Cherki, laat je meedoen. En die geven helemaal niet thuis. De enige die nog een beetje... Olysee ook weer niet, toch?
1: Heel veel nonchalance in het spel.
2: Alleen Mbappé is nog degene die het meest aanwezig is. Die voor de gevaarlijke momenten heeft gezorgd bij Frankrijk. Maar al de rest is een pijnlijk gegeven.
1: Ja, we gaan er niet de 3-0 erbij nemen, of de 0-3 zoals je wil natuurlijk. Veel doelpunten gevallen, dus het ene beeld na het andere op die manier.
2: Ja, maar dat begint ook hier met een doelpoging. Een goede redding van Henderson, doelpoging van Frankrijk. En dan is het hier, hè. Olise, die staat te slapen. Die niet beseft dat er iemand in zijn rug wegloopt. Er is nog de redding van Maignan. En dan nog eens een redding op het inzetten van Saka. Die zich snel recht zet. Tijdelijk de bal hier terugkrijgt en onmiddellijk trapt. Maar het begint ook met een gebrek aan focus bij Olise. Eerst zou je denken, het is Gusto hier nog op zijn rechterkant. Maar het is Olise die helemaal alleen maar staat te kijken naar de bal. En niet beseft dat er iemand in zijn rug is. Oké, dan hebben ze natuurlijk wel een beetje geluk. Dan na twee afgeblokte pogingen, de derde er dan toch in gaat. Hè, dat ze nog een derde kans krijgen om de 0-3 te maken. Maar goed, ja, ook verdedigend lag het heel erg vaak open bij.
1: Helemaal, ja.
2: Niet alleen op de zijkanten, ook centraal. En dat gaan we ook nog zien bij het vierde doelpunt. Maar dat was een gebrek aan scherpte van heel het begin bij Frankrijk, ja, hier de 0-4, wegdraaien van Eze op het middenveld. En dan centraal, ja, staan ze in niemandsland. Saka komt naar binnen. Goeie bal van Eze, dat zeker wel. Maar waar zijn die twee centrale verdedigers? Ja, die staan hier wijd open. Die gaan mee, zowel links als rechts, met een man. Maar ja, houden op geen enkel moment het centrum een beetje dicht waar Saka induikt. En de bal van Eze is perfect. Afwerking ook trouwens van Saka. Maignan geen kans gelaten. Oh, dan sta je daar.
1: 4-0.
2: 0-4, man.
1: Ja, we zijn al beginnen, uiteraard zijn we onmiddellijk in de archieven gedoken. Er is een 4-0 geweest in 94. Voor de derde plaats dan bedoel ik. Ja. Zweden-Bulgarije, gewonnen door de Zweden. En er is ooit een 6-3 geweest. Frankrijk-West-Duitsland in 1958, dat is de troostfinale met het meeste aantal doelpunten. Maar je ziet dus qua verschil, het 4 doelpunten verschil is maar 1 keer gebeurd. Ja. We zitten daar nu al aan na 45 minuten. Dit kan een echte afgang worden.
2: Ja, dat kan. Dat is eigenlijk nu al. Ja. Dit is nu al een onwaarschijnlijke afgang voor de Fransen.
1: Maar die verdediging inderdaad, zeker bij dat derde doelpunt, bij het vierde ook hoor, maar bij het derde doelpunt, ze staan dan enorm hoog omdat er net een aanval is geweest. Maar je ziet dan, ja, ze blijven vooruitlopen eigenlijk in het duel, allebei, terwijl er niemand terugdekking heeft. Is dat dan, ja, net door het feit...
2: Ja, maar dat zie je nu wel vaker, hè, dat er wordt doorgedekt. Hè. Ik geloof dat er in de wedstrijd van de Belgen tegen Spanje er nog een analyse is geweest tijdens de rust van doordekkende centrale verdedigers bij België.
1: Ja, bij Mechelen, ja.
2: Dat zie je hier nu ook. Alhoewel dit minder extreem was bij het laatste doelpunt. En dat geeft een zeker risico. Als er dan een goede bal kan gespeeld worden vanuit het middenveld en je hebt nog iemand die diep loopt, ja, dan is die ruimte er natuurlijk wel. Maar het is een gegeven van in het begin van de wedstrijd dat er een gebrek aan focus is, aan scherpte. En op een bepaald moment moet je ook een situatie kunnen inschatten en stoppen met het doordekken.
1: Terwijl wij eigenlijk dachten vooraf... dit is een Mbappé trouwens. Nee, dit zijn nog wat kansen voor Engeland. Terwijl wij dachten, ja, het zullen de Fransen die als eerbetoon aan Deschamps... zullen de Fransen zijn die eigenlijk het scherpst zullen spelen.
2: Ja.
1: Het tegendeel is waar.
2: Nee, dat is inderdaad het tegendeel. Maar hier ook op de zijkanten zijn ze ook te pakken. Dit was de kant van Hernandez. Dat er diepgang was hier ook weer. Iemand doordekken centraal. En dan is er een 1 tegen 1 in de 16. Oké, dan wordt het schot nog wel afgeblokt. Maar het is... kijk hier weer. Gusto die nog in allerlei terug moet lopen. Schitterende actie van Rashford. Geweldige bruggetje met de zool. Bij Zaire Emery. Goede trap ook. En Maignan had er toch nog wel wat problemen mee met het schot. En dit was ook pijnlijk.
1: Dit is ook tekenend, he, dat balletje van Mbappé.
2: Ja, dit is nonchalant. De nonchalant balletje van Mbappé. Ook Olise die dan terugkapt. Kan hem eventueel nog wel meenemen. Maar dit is allemaal gewoon te nonchalant acteren bij de Fransen. Kijk, hoe dat...
1: In drie passen sta je alleen voor de doelman.
2: Ja, vanuit een corner voor krijg je dit in de eigen 16. Dat is eigenlijk ongezien.
1: Ja. Mbappé, de gevaarlijkste man, probeert wel. Af en toe worstelt hij ook met zichzelf. Hier en daar wel een schot of een kans proberen te forceren. Ik kan niet zeggen dat hij niet zijn best doet. Hij doet wel zijn best.
2: Nee, maar hier had hij eigenlijk alleen op weg naar Henderson moeten lopen. Hij neemt de bal niet goed mee. Goede bal van Cherki. Hier een mooie beweging op het middenveld. En dan... Hernandez was het vrij te spelen. Die kijkt nog wel goed, maar ze zitten daar goed tussen achterin. Dan krijgen we nog wel het schot en de redding van Henderson. En Cherki snel uithalen met links. Alleen de bal niet genoeg in de hoek te krijgen. Maar het was vaak Mbappé hier ook. Mooi gedaan. En dan opnieuw gaat hij de bal krijgen, dacht ik. In een verder stadion gaat hij de actie maken en de bal achteruit leggen. Goede versnelling. Hier komt hij. En dan is het ook weer een goede opstelling daar bij de Engelsen. Maar het was in aanvallend opzicht toch heel erg vaak Mbappé bij de Fransen. Moet hier een bal plaatsen, gaat er toch nog wel een eind naast, moet ik zeggen. Hier... Vanaf zijn linkerkant waar hij wel veel opdook. Hè, waar hij het liefst van komt om dan naar binnen te komen. En te trappen met die rechter. Maar goede redding hier van Henderson. Hij de meest actieve toch wel bij de Fransen. De meest gevaarlijke. Maar nog niet kunnen scoren. Waardoor het bij 0-4 is gebleven.
1: Gebleven, ja. We zullen zien of dat zo blijft natuurlijk. Ik zie ondertussen dat de spelers zich weer stilaan aan het klaarmaken zijn voor de wedstrijd. Benieuwd of er veel wissels zullen aankomen. We zien dat Kane zich onder andere
2: bij de Engelsen,
1: aan het opwarmen tussen aanhalingstekens.
2: Bij de Engelsen moeten we dat nog niet verwachten natuurlijk. Bij de Fransen, zodat Digne, die ze maar aan het opwarmen zien we op het veld.
1: Ik weet niet of we er van volgend beeld meer van moeten maken dan dat het uiteindelijk is. Maar je bent dus net met de billen bloot gegaan tegen Engeland. Het is rust. Je zou denken, als speler met schaamrood op de wangen, bij de Fransen dan toch richting de kleedkamer. Dit is niet leuk, hier kan je niet mee lachen. Enfin, dat denk je dan toch. En ik zie ook niet dat Mbappé ermee lacht. Maar hij ziet er ook wel heel erg de relativiteit van in. Beeldje van in de spelerstunnel. Met Tuchel, de bondscoach van de andere ploeg. Hey jong, plezant matchje vandaag.
2: Ja.
1: Het is tof.
2: We kennen elkaar natuurlijk van bij PSG, maar... Het is een beetje vreemd toch. Ik denk niet dat ze daar in Frankrijk zo gaan kunnen mee lachen.
1: Ook wetende...
2: Dat je nog tijd hebt voor een grapje, zou het dan toch wel midden
1: en ook wetende, geweest. Daar loopt een camera bij, en een cameraman voor je.
2: Ja.
1: Dus je ziet die mensen...
2: Ja, je weet natuurlijk niet wat er gezegd is, maar je kan dat toch beter vermijden.
1: Ja.
2: Zo even lachen, zo tijdens de rust bij een 0-4 achterstand.
1: In een troostfinale. Goed, ze zijn ook daar weer, de Fransen. Benieuwd dus wat Didier Deschamps... gaat ondernemen of hij opnieuw plaatsneemt op de bank. We zullen het zien of hij een statement gaat maken.
2: En Dembélé lijkt te gaan inkomen. Barcola.
1: Barcola heeft ook al een shirt aangetrokken. Ja, ze moeten iets doen. Dit kan je natuurlijk niet zomaar blauw-blauw laten.
2: Dat wou ik net zeggen. Een vervanging of drie zou je wel mogen verwachten, denk ik.
1: Denk ik. Die maakt zich ook klaar. Dus er zijn vele basisspelers van de vorige wedstrijd die er terug bij komen. Frankie, één ding lijkt met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid waarheid te worden. We gaan geen verlenging krijgen.
2: Nee.
1: Denk ik.
2: Nee, goed. Maar als het 4-4 wordt, mag het nog altijd van.
1: Ja. En één ding is wel zeker. Het is wel al een mooie wedstrijd geweest.
2: Ja,
1: veel doelpunten, veel kansen.
2: Waar we op gehoopt hebben van twee ploegen die dan toch... relax spelen tussen aanhalingstekens, maar bij de Fransen is het net wat te relax toch.
1: En is Tuchel zijn vel aan het redden? Of maakt dat de Engelsen allemaal niks uit dit?
2: Ja, maar goed, dat gaat...
1: Want misschien zullen ze straks zeggen, het waren de Fransen die extreem zwak waren.
2: Nee, maar dit gaat hem wel een beetje helpen natuurlijk. Zoals al gezegd, de wonde na de verloren halve finale is natuurlijk wel diep. En dan hoor je en lees je ook, we hebben hem gehaald voor wereldkampioen te worden.
1: Dan is derde niet genoeg. Hè?
2: Nee.
1: Oké, we gaan kijken naar hopelijk een even boeiende en spectaculaire tweede helft. Het woord is opnieuw aan Michael van Varenberg.
3: Welkom terug, dames en heren. Ousmane Dembélé is klaar voor de tweede helft. Ja, kan hij het tijd keren. Het is een heel goede voetbal. Het is een gouden bal. Maar op zijn eentje van een 0-4 achterstand terugkeren, dat is onmogelijk, denk ik. Maar hij is niet de enige nieuwkomer bij het beginnen van de tweede helft in Miami. Ook Barcola, zijn ploeggenoot van bij PSG, komt erin. Cherki en Doué blijven in de kleedkamer. Konaté, een quantité negligible in de eerste helft, blijft ook in de kleedkamer. En Theo Hernandez, ja, die speelde ook niet fantastisch, zoals heel de verdediging. En ook Digne en Upamecano, die komen er dus in. Digne, die keert terug naar Paris Saint-Germain, wordt dus ook ploeggenoot van Barcola en Dembélé. En Upamecano, die moet vooral proberen in te spreken op Michael Olise. Want dat wordt ook gefluisterd dat Olise graag ook in clubverband de kleedkamer wil delen met Kylian Mbappé. Zou dromen van een kans bij Real Madrid. En Upamecano is dan degene die ervoor moet zorgen dat hij in München nog blijft en daar gelukkig is. Ook de Engelse wissel Oli Watkins komt ertussen lopen. Is dat dan voor Ivan Toni? Nog niet te veel minuten gekregen, Watkins, op dit toernooi. Toni was hetzelfde lot beschoren. En dus een 0-4 voorsprong. We hebben toch een vernedering voor Frankrijk gezien. In de eerste helft. Het benieuwt me wel. Of het minder sans-uniek wordt, minder inrichtingsverkeer. En of ze toch in staat zijn om een beter gezicht te tonen. Puur en alleen maar voor de bondscoach die afscheid neemt. Voor Didier Deschamps. Dat is het enige wat er nog op het spel staat. Voor de Fransen die eigenlijk al op voorhand, voor de eerste bal rolde, niks te verliezen hadden. Maar nu geldt dat misschien nog extra hard. Je ziet nog eens de doelpuntenmakers. Rice, Konsa en twee keer Bukayo Saka. Heel veel doelpunten met een rood-witte Arsenal-kleur. Rice, de openingstreffer, maar ook de assist voor de goal van Konsa. Saka scoorde er dus twee. Zijn tweede werd aangebracht door Barry Eze. Eén van die twee werd aangebracht door zijn ploeggenoot bij Arsenal FC. Zichzelf opvolgen, dat zal er niet in zitten, denk ik, als Ballon d'Or winnaar Ousmane Dembélé. En daar zit Pickford naast Stones. Zou hij het heel erg vinden, Jordan Pickford, dat hij deze wedstrijd aan zich moet voorbij laten gaan. Tonsa tikt hem in de voeten van Rabiot, maar die neemt te veel tijd. Zaïre Emery, vakkundig van de bal gezet door Watkins, die trouwens niet Toni is komen vervangen. Geen spoor meer van Rashford. Ander type. Aanvaller van een ander kaliber. Dan Marcus Rashford moet het van andere kwaliteit hebben. Oli Watkins. Maar altijd goed voor dubbele cijfers in competitieverband. Twee seizoenen op rij nu in de Premier League. 16 keer raak getroffen. Toni was dan weer vice-topschutter in de Saoedische eerste klasse. Na de sensatie van Mexico, Quiñones. Dat is goed gedaan. En Mbappé met zijn negende. Zo begint de tweede helft wel op een ideale manier voor de Fransen. Olise ook met de assist. Zijn zesde. Evenaard zo Pele, die in 1970 zes assists had op één wereldbeker in Mexico. En daar is dat gouden duo. Daar snakt heel Frankrijk naar. Samenspel tussen die twee. Het begint bij het opzitten van invaller Upamecano. Geen overtreding. Geweldig goede tussenkomst. En dan Olise, de lopende man bereiken in de rug van Ezra Konsa. Kylian Mbappé, dit laat hij nooit liggen. Dit is voor hem een koud kunstje. Gesneden brood. En nu dus de golden boot toch in zijn bezit. Hij wou deze troostfinale absoluut niet aan zich voorbij laten gaan. Ook Deschamps vond dat niet erg dat Mbappé nog zin had om er vol voor te gaan. Ook al is dat een pure individualistische houding natuurlijk. Want het gaat over een individuele trofee. Maar het mocht allemaal. Platini. Een voorganger van Mbappé als aanvoerder van Les Bleus. Zowel in 82 als in 86 de kleine finale niet gespeeld. Als aanvoerder niet hij liever de kansen speelminuten aan wat andere jongens. Odyssey. Wou uithalen van op die afstand. Zorgt dan toch de combinatie net als daarnet bij het doelpunt met Mbappé. Ik was zeer graag een vlieg op de muur geweest in de kleedkamer van Frankrijk in de rust. Nee, iemand daar het woord gehanteerd, het woord gevoerd. Dat is de bondscoach, dat kan haast niet anders. En als je toch iets wou zeggen, zei je meteen, hou je wafel. Geen Luikse of een Brusselse, maar een Parijse wafel dan of zo. Het heeft wel gerendeerd. Bal binnengehouden. Michael Olise komt rechthoek binnen. Olise. En dan gaat die bal richting het doel van Henderson. Geen enkel probleem. Ondanks dat kleine flipperkastmoment. 4 minuten verder dus in de tweede helft. En de vernedering is toch een beetje verminderd. Helemaal weggesmolten onder de lode zon van Miami nog niet. Klein beetje leunen toch van Digne bij Saka. Rabiot. In een tijd gespeeld Olise. En af van de bal werd nog op de slof genomen op zijn linker Adrien Rabiot. Maar het was een afzwaaier. Opnieuw Frankrijk dus. Dat van plan is toch zijn ware krachten tonen. Veel meer grinta in de tweede helft en dat levert toch al op. Zo kwam ook het doelpunt van Mbappé tot stand. En het anticiperen van Rabiot daarnet leverde een nieuw kansje op. Negen voor Mbappé, 8 voor Messi, 7 voor Haaland en dan Bellingham en Kane, 6. Het is echt het WK van de supersterren. Messi heeft natuurlijk nog de nabeurt morgen in East Rutherford, New Jersey. Mbappé vanuit de centrale positie probeerde Olise nu goed aan te spelen. De rollen zijn beter andersom. Rice tot bij Spence. Daar gaat Watkins in het duel met Upamecano. En die is sterk hoor. Wordt al jaren vergeleken met Marcel Desailly. Die kon misschien nog net iets beter voetballen. Upamecano. Wel een geweldig toernooi. Nog niet helemaal achter de rug, maar in de benen zullen we maar zeggen. Tony. Watkins Willem, maar dat was onmogelijk. Ivan Tony blijft wel opzitten. Zonder succes. Zaïre Emery. Odyssey terug. Gusto en Lacroix. Spel even verleggen naar rechts. Dacht Mbappé. Mooie controle van Ousmane Dembélé. Zocht Olise. Goed gelezen door Gueye. Knap van Eberhese. Nog steeds Eberhese. Upamecano heel even aan de schouder gaan hangen. En dan probeert hij het van erg ver. Maar was een beetje uit balans gebracht. En schampte dan zijn poging met links. Maignan stond redelijk veel meters voor zijn doellijn. zijn ballen die Kane beter trapt natuurlijk. We hebben hem dat ooit zien doen tegen Darmstadt. Daar gaat Barcola. Uitstekend bediend door Mbappé. En het staat 2-4. Ja, de Engelsen dachten kat in het bakkie. We hebben de schaapjes op het droge na een eerste helft waarin niks lukte voor Les Bleus. En dan zijn we nog geen 9 minuten bezig in helft 2. En hebben ze de achterstand gehalveerd via doelpunten van Mbappé en Barcola. Nu heeft Mbappé ook een vierde assist. Dat kan ook nog een rol spelen in die topshootersranking op dit toernooi. Het is wel even slecht verdedigd door Kwanza. Ja, als in de eerste helft door een paar Fransen. Je weet, ligt het wel aan dat 16 meter gebied, dat is behekst. Dat zorgt ervoor dat goede verdedigers ineens niet meer weten van welk hout pijlen maken. Het zijn geslaagde wissels van Deschamps. En met nog maar 2 doelpunten achterstand weet je nooit dat het hier in Miami gaat spoken. Ja, er staat weinig op het spel buiten wat prijzengeld. En de eer. Maar het is wel een leuke partij aan het worden. Geen 9 goals zoals in 1958, maar wel al 6. Een overtreding Barcola op Rodgers. Die voorlopig dat prijskaartje van 117 miljoen pond nog niet echt helemaal wettigt. Trouwens, dat is een miljoen pond meer dan wat Manchester City aan die andere Engelse international gaf. Nog niet zo lang geleden, Elliot Henderson. 116 miljoen pond. 135 miljoen euro is dat. De prijzen zijn echt om van te duizelen in de Premier League. De vrije trap met ook een man die meer dan 100 miljoen euro kostte. Declan Rice achter de bal. Heel makkelijk in de grijpgrage armen van Maignan. Meteen uitgegooid tot bij Mbappé. Op rechts de ruimte, maar hij kiest voor Ousmane Dembélé. Die vertrok nipt op eigen helft. Ousmane Dembélé kan met beide voeten, doet het nu met links. Trapt in het lichaam van Henderson. De onderschepping van Olise. En dan gaat die bal via de deviatie van Rice net niet binnen. Maar er is ook buitenspel mee gemoeid kennelijk. Nog eens de Fransen. Die zijn ontketend. Ze hebben dan toch ergens een verklaring gevonden. Of toch een oplossing. Om al het slechte van de eerste helft te doen transformeren in al dat goede. Het was misschien echt wel net buitenspel van Dembélé. Had nog een halve seconde langer moeten wachten. En had ook gewoon beter moeten afwerken. De bezorgdheid begint toch te groeien. Op de bank. Bij de Engels. We zijn nog maar 11 minuten bezig. Barcola. Ah, Saka, sterk zijn lichaam gebruikt. Dat is niet van zijn gewoonte. Even op karakter. Zijn ploeg kan het ook zeker gebruiken, want Engeland ziet nu af. Zes assists dus. Een evenaring van Pele. 4 van die 6 voor Mbappé. Nou, wat is er buiten beeld gebeurd? Jesus Valenzuela wuift alle protest van de Fransen weg. De bal ging ineens richting Henderson. Was het een terugspeelbal of meenemen Spence. En dan moet Upamecano spurten om hem bij te benen. En kiest goed positie. Uitstekend verdedigen van Dayot Upamecano. Wel een hoekschop weggegeven. Tuchel en Barry, zijn rechterhand, zullen blij zijn dat ze toch eens kunnen kamperen op de Franse helft. Dat is van voor de pauze geleden. Ja, popcorn Het is een filmische avond aan het worden in Miami. 70 mm zoals Odyssey. Het zou wel leuk zijn om voetbal op die manier eens te kunnen beleven.

aanvoerder Watkins. Die zit er misschien nog met een schoentip aan, maar geen bewuste balcontact. Zo kon hij Mignon niet te grazen nemen, die goed opletten, die goed tussen beiden kwam. En zo toch is de Engelse na dat Franse offensief. Tony naar links, tot bij Bukayo Saka, die daar zich eens even gaan positioneren is na de hoekschop. Deze actie mislukt. Mbappé vertrekt van op zijn lievelingskant. Mbappé, nog steeds Mbappé opzitten daar. Maar Konsa niet van de wijs gebracht. Rice tegenover Zaïre Emery. Meegeven met Rodgers. Slap balletje van Morgan Rodgers. Olise met ruimte centraal. Olise durft te trappen. Bijna legt hij hem in de linker benedenhoek. Dat scheelde een halve meter. Assist bij de vleet, maar een doelpunt op een WK is Michael Olise, de halve Engelsman, nog niet gegund. Het zou treffend geweest zijn, mocht hij die hebben gescoord tegen Engeland. Het is meer dan een halve meter, het is bijna twee meter naast. Dat was even gezichtsbedrog, maar weer dreiging, weer een kans toch voor Les Bleus. Die een fantastisch eerste kwartier spelen in helft 2. Maar nu wel achterin weer wat ruimte schenken aan Jed Spence, die meegekomen is. Rodgers wil hem. Voorlopig komt hij nog niet uit de verf. Saka achteruit tot bij Eze. Wanneer brengt Tuchel Kane en Bellingham? Of gaat hij weer defensieve wissels inbrengen? Ja, dan krijgt hij weer heel die Engelse persmeute over zich. 1 miljoen bondscoaches na het laatste fluitsignaal. 1 miljoen en 1, want je moet daar ook de Amerikaanse president Donald Trump bij rekenen. Die in dat persmoment van gisteren voor de finale even Infantino tactische les gaf. Dat is toch opvallend. Rice meegeven met Watkins. Holly Watkins blijft in balbezit. Eze, maar te veel blauwhemden in de buurt. Dit is schitterend gedaan. Balletje voor Tony, maar die is minder behendig. Ja, dan een Saka. Liet die bal van zijn schoen glippen. Maar wat een ingeving van Eberechi Eze. Allemaal blauwbloezen voor zijn neus. Dan maar even een ballonballetje uit zijn linker schudden. Geweldig geprobeerd. Maar Tony zal nooit de fijn besnaardste zijn. Mbappé. Typische bewegingen van Kylian Mbappé. Spence brengt redding. Nou, komt er knap uit, Jed Spence. Ook die heeft iets in zijn arsenaal. Ook al speelt hij voor Tottenham. Meegeven met Watkins. Oh, knappe overstap. En dan de voorzet. Weer Tony. Die toch technisch mankementen vertoont. Deze afgeblokt. Weggekopt Digne. Opgeraapt Rice. Weer Olise die zijn defensieve taken een beetje aan zich voorbij laat gaan. Voorzet van op links richting Ivan Tony. Die je wel op die manier moet zoeken natuurlijk. Zaïre Emery. In één tijd gespeeld Olise. Bradley Barcola. Heeft Doué ook wel als concurrent natuurlijk bij PSG. Maar Doué lang naar zijn goede vorm. Zijn vorm van zijn eerste seizoen bij PSG liggen zoeken. Deze Barcola. Ja, nam dan gewoon over. Goed van Mbappé tot bij Ousmane Dembélé. Maar met zijn linker is het afdrukken veel te slapjes. Dus een simpele tussenkomst voor Dean Henderson. Dan was het bijna 3-4 en we zijn al een paar keer in de buurt van die derde Franse goal geweest. Wat gaan we hier allemaal nog krijgen in Miami? Dat zijn de woorden van Nostradamus van der Elst van in de studio in de rust. Straks gewoon waarheid. Het mag gerust verlengen worden als het 4-4 staat.

trouwens, zo'n kleine finale. Maar één keer niet beslist op 90 minuten. Dat was 40 jaar geleden in die wedstrijd tussen Frankrijk en de Rode Duivels. Waar Frankie van der Elst dus aan meedeed. Op het WK in Mexico. Upamecano van op afstand. Safe van Henderson. Zag die bal laat komen. Dat was ook een botsende bal. Niet gemakkelijk om te verwerken. Digne tot bij Zaïre Emery. Durft hij ook te trappen vandaar? Nee. Momentum een beetje kwijt. Lacroix. Het is een omsingeling nu. Engeland in een stelling die ze kennen van in de halve finale. Een egelstelling. Meegeven met de man op rechts. Gusto op karakter. Gusto nog steeds. Mbappé afgelegd, maar in de verkeerde voeten. Ja, Engeland, Frankrijk en daarnet de Engelsen in een loopgraaf. Ja, dat wordt dan gevolgd door een bal die Mbappé weggeeft aan een Engelsman. Ja, dat waren bondgenoten, hè. In die symboliek, in die metafoor. Die we snel gaan laten voor wat het is. Want er is genoeg te beleven op het veld. Oh, meegeven. Simpele dubbelpas. En Mbappé met zijn tiende. Hij zit in de dubbele cijfers. 3-4. Kylian Mbappé zorgt voor de terugkeer van suspense. Van enorme spanning in Miami. Geweldig gedaan. Hoe snel ging dat? Je kon amper knipperen met de ogen. En de bal lag weer in de netten van Henderson. Wat een tweede helft spelen de Fransen. Wat een totale ommekeer. Het is nog niet helemaal succesvol, nog niet helemaal tot volle wasdom. Maar hij begint er wel van te zweten, Thomas Tuchel. Kunnen we nog eens kijken naar die geweldige goal. Ousmane Dembélé, Olise laat. En dan is het weer een assist voor Michael Olise. Zijn zevende, hij is nu alleen recordhouder. Wat weten die elkaar zo gemakkelijk te vinden. Het zou eigenlijk bijna illegaal moeten zijn dat Olise naar Real Madrid trekt, wat nu gefluisterd wordt. Uiteraard is dat hearsay, is dat nog een pure roddel. Maar als die twee in een goede verstandhouding verkeren, dan houdt niemand hen tegen. Dat zagen we hier wederom. Vijfde assist ook voor Mbappé. Dus de helft van zijn doelpunten op dit toernooi aangeleverd door Olise. En hier misschien richting de hattrick. Dat was de bedoeling, maar raakte de bal niet geweldig lekker. Maar Mbappé, ja, is van plan om toch een derde plaats in de wacht te slepen voor Didier Deschamps. De hydration break komt op het ideale moment voor de Engelsen. Die kunnen nu de koppen bij elkaar steken. Die kunnen vooral veel drinken en even naar adem happen. Kiki Dictador is aanwezig in de tribunes. Maar hij is een autoriteit op zich. Er is niemand beter als afwerker, als finisher. Misschien Haaland, dat hij op hetzelfde hoge schavot gezet wordt. Dat is meer een robot, een tank die je niet tegen kan houden. Mbappé is fluxer. Het is uiteraard een kwestie van smaak. Maar ik zie het wel graag gebeuren, zo'n Mbappé die alle ketens van zich afgooit. 7 goals in deze wedstrijd die dus om niks ging draaien. Een aberratie. Maar wel eentje die heerlijk omvolgen is. Hier de goal op assist van Olise na 49 minuten. Hij heeft er dus ook eentje geprikt na 68 minuten. Helemaal van bovenaan bekeken. Dat vogelperspectief. De goal van Barcola. 5 minuten na de eerste Franse treffer. En dan is het geloof weer aanwezig. Schitterende beelden van op de banken van het Hard Rock Stadium. Goals. Just Fontaine had er ooit 13 dus.
Jammer dat hij niet nog een wedstrijd mag spelen. En Deschamps, die heeft dan toch genoegdoening. Een verschrikking van een eerste helft heeft hij moeten beleven van op de bank. In zijn dernière danse. Maar dan in de tweede helft ging zijn chouchou aan het dansen slagen. En hij is op dit moment ook de topschutter all time van de wereldbeker. Dat waren we nog bijna vergeten. Hij heeft er nu 22. En Sergi, die gewisseld is, die bekijkt het met een bedenkelijke blik. Maar ik denk dat ook allemaal wel meevalt. We hebben hem ook nog het volk zien toespreken. Hij heeft weinig minuten gekregen dit toernooi, maar liet verstaan dat ze nog er alles aan gingen doen om die derde plek te bemachtigen. Dat heeft enige tijd gevraagd. Het was niet met Sergi dat ze in de buurt komen van dat brons. Go Mbappé, dat heeft hij even letterlijk genomen in de tweede helft. Ze zijn er trouwens nog niet helemaal. Het is nog 3-4. En ook de Engelsen gaan nog kansen krijgen. Maar wat een spektakel. Als dit de voorbode is voor wat er morgen allemaal op til staat in het MetLife Stadium. Die finale tussen Spanje en Argentinië. De killers zullen er niet bij zijn. Die waren er wel bij op de Champions League finale. Maar er is ook wel een Super Bowl-achtige halftime show. Met de ex van Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS en Chris Martin van Coldplay. Het zou wel leuk zijn om ook dat mee te pikken. En de schrik zat erin dat dat een half uur ging duren wel. Het is een pakje korter. Voor de goede verstaander aftrappen voor de finale is niet om 11 uur zoals deze kleine finale, maar om 9 uur al. Laten we toch hopen dat dat ook een wedstrijd wordt om duimen en vingers bij af te likken.

0: Druk zetten van Olise. Wel ten koste van een overtreding. Nog geen enkele gele kaart uitgedeeld door Valenzuela. Tien minuten nog te gaan. Ja, deze keer kan je niet zeggen dat het wisselkeuzes van Tuchel zijn. Die Engeland in de penarie hebben gebracht. Nee, het is een spelletje dat je met twee moet spelen. Het is vooral de verantwoordelijkheid van de omzetting qua mindset van de Fransen. Goed inspelen, Henderson. En dan een haakfout van Upamecano bij Tony. Die heeft dat gevoeld. Maar de kaarten blijven wel op zak. Trapte vooral zelf tegen het been van Upamecano. Maar was wel degelijk een overtreding op de bonkige spits van Al Ahly. Invallen tegen Argentinië was een WK-debuut. Nu zijn 10e interland. En dus 32 keer gescoord in de Saudi Pro League. Quiñones, de Mexicaan. Had er eentje meer. Maar Tony hield wel Cristiano Ronaldo achter zich. Een uitstekende interventie van Malo Gusto. Olise. Zaïre Emery. Ik kan niet zeggen dat hij een onmisbare schakel is, dit toernooi voor de Fransen. Bij PSG, na een geweldige seizoen of twee, toch een beetje weggedemsterd. Vooral Luis Enrique's lievelingstoplap, een paar keer rechtsachter moeten spelen. Gusto, hier is Olise, hij legt hem naast. De assistkoning van het WK blijft dus ongelukkig in de afwerking blijft. Ja, vruchteloos op zoek. Naar zijn eerste goal. Gusto van op rechts. In één tijd overname met links. En opnieuw anderhalve tot twee meter naast de kooi van Henderson. Dat gebeurde eerder al voor deze Michael Olise. Ooit zal dat doelpuntje wel eens volgen. Hij is nog jong, dus kan wel nog wat WK's spelen. Zaïre Emery. Rabiot. Die de mond wel gesnoerd heeft van de kritiekasters, Rabiot. Olise even wegleiden. Staat snel weer recht. Kans na kans in helft 2. We worden echt verwend. Mbappé moet nu vertrekken van erg ver. Kiest voor Digne op links. Oh, knap. De no-look 1-2. Deze versie van Mbappé hebben we bij Real te weinig gekregen dit seizoen. Kijk, geen penaltyfout. Mooi achter het steunbeen gekapt, maar dan iets te gemakkelijk gaan liggen. Valenzuela gaf geen krimp, wou er niks van weten. De video assistant referee uit Uruguay kan het wel nog herbekijken. Maar dit is gewoon Mbappé zoals we hem kennen. Bij het minste contact gaat hij onderuit. Hij wordt wel even door Morgan Rogers op de nummer 10 vastgehouden aan dat shirtje. Maar hij is een aanvaller die af en toe wel de vallende ziekte heeft. En nadien kreeg Saka nog een tik te verwerken van Digne. Terwijl we nog naar een teleurgestelde Mbappé aan het kijken waren. Het is tijd voor Jude. Kane blijft zitten. Bellingham. 6 goals, net als Kane. Gary Lineker had er in 86 ook 6. We kunnen veel records dus sneuvelen in zo'n kleine finaal. Bijna schitterend meegenomen door Le Petit Prince in deze petit finale. Barcola, Rabiot. Mbappé, daar is Dembélé. Oh, de aanvallende beelden. is eigenlijk een beetje een schande dat dat team niet in een finale figureert. En ja, Argentinië heeft de beste voetballer aller tijden wellicht. Maar daarnaast toch vooral veel bodyguards van die beste voetballer aller tijden. En dan heeft Frankrijk toch net iets meer offensieve geweldenaars. Foutje Watkins bij Gusto. Hier Gueye. Die Olise goed kent natuurlijk van bij Crystal Palace. Overleg tussen Dembélé en Michael Olise. Minder dan een kwartier nog te gaan. Frankrijk zoekt naar de gelijkmaker. Hier komt de bal van Dembélé laag. Niet echt geweldig verwerkt door Kwanza. Strafschop hebben we nog nooit gekregen in zo'n troostfinale. En dus ook maar één keer verlenging. Wel met Frankrijk. Oh, Adinje. En dan Mbappé. Blijft in balbezit. Mbappé. Voorzet of schot afgeweerd door Konsa. Adinje solliciteert naar de eerste gele kaart, maar krijgt hij niet. Fout op Watkins moet het geweest zijn. En het was Rodgers. Die even geknuffeld werd. Elliot Anderson en Jude Bellingham staan klaar om in te vallen. Tony naar de kant. En ook Abere Eze. Die wel impact had natuurlijk in de eerste helft. Maar compleet weg viel uit de picture viel. In helft 2. Maar ja, ze zijn er wel meer bij Engeland. Hij offert dus een spits op. En brengt twee middenvelders. Nou, bon, Bellingham kan je eigenlijk ook soms zien als een ersatspits. Zo begon hij zijn loopbaan ook bij Real Madrid. Dembélé. Zaïre-Emery, opnieuw Dembélé. Geen geslaagde combo daar tussen de twee PSG-spelers. Watkins. De eerste keer Bellingham. Nee, het was Watkins. Hier is Jude Bellingham. Jude Bellingham, schitterend gedaan. Wat een binnenkomer van Bellingham. Maar Maignan die redding brengt dan Rodgers. Die niet voorbij het uitgestoken been van Lacroix raakt. Jude moet er zelf om lachen. Nou, daar was hij toch. Ondertussen zitten we weer in de andere rechthoek. Barcola, Mbappé wil hem graag. De ruimte is er nu niet, dus moet hij dat even zelf creëren. Oh, prachtig gedaan. Oh, heerlijk, maar hij mist hem. En hij loopt er ook nog eens een kram bij op. Olise, alsof de goden mee gemoeid zijn. Ze zijn hem niet gunstig gezind, de voetbalgoden. Geweldig samenspel. Iedereen denkt, als je Ousmane Dembélé niet zou zijn, ik ga trappen, maar Dembélé kiest toch voor de bal richting zijn middenvelder, Olise. Die trapt hem een halve meter naast de kooi van Henderson. De 4-4. Daar was hij zo naar gemaakt, zijn allereerste dus, maar hij lijkt vervloekt. En dan moet hij ook vervangen worden, want verzuring aanwezig. Is diep moeten gaan. En niet vergeten, temperaturen liggen hier heel erg hoog. Ook de scheidsrechter heeft daar wellicht last van. Jesus Valenzuela. Kuitbenen worden even gemasseerd. En dus krijgen we een extra hydration break. Waarom ook niet? Engeland kan er eigenlijk het meest van profiteren. Op zoek naar hattrick nummer 25. Dat zou verlengingen bezorgen. Kwanza heeft ook last van krampen. Als het verlengen wordt, ja, dan gaan we alleen nog maar stervende zwanen zien. De Marokkaanse scheidsrechter Jalal Jayed is de vierde ref. Dus als Valenzuela niet meer voort kan, gaat hij de honneurs moeten waarnemen. Maar hij lijkt er wel klaar voor, in tegenstelling tot Kwanza. Rhys James wordt ook nog klaargestoomd voor de geblesseerde Kwanza dan. Ooit voor Liverpool zijn eerste goal gemaakt tegen Union Saint-Gilloise. Gerald Kwanza, nu actief in de Bundesliga bij Leverkusen. En vervangen dus door de aanvoerder van Chelsea, Rhys James. Dembélé. Komt er een nieuwe aanvalsgolf aan. Vanwege Le Bleu. Hadden we net nog die grote kans via Bellingham, maar eigenlijk is dat de enige echt noemenswaardige na de rust voor de Three Lions. Kijk ook naar het matchmomentum. Zaïre Emery. Barcola, de vleugelslag. Hij had niet helemaal zoals hij had gehoopt. Mbappé ontdoet zich van Anderson. Dan is het schot net te vroeg. Had nog een paar meter vooruit kunnen lopen. Misschien zelfs rechts kunnen kijken en een ploeggenoot zoeken. In plaats van meteen te trappen. Zo toch nog eens een bal tussen de palen. Nu zitten we in money time. Nog 6 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Reken daar nog een minuut of 5 bij. Want hebben de Fransen nog in de tank zitten. Fierheid, mocht het zo blijven, zal wel overheersen bij Deschamps. En ook wel het besef dat er misschien meer in zat. Niet enkel in deze kleine finale, maar vooral tegen Spanje. Bellingham. Naar de linkerkant, Rodgers. Wacht op de overlap. Die op komst is Spence meegeven met Jet Spence. Oeh, penalty fout. Gusto. Ai, ai, ai, ai, ai. Nee, dan zijn de kansen op een comeback voor Frankrijk toch verdwenen. Malo Gusto. Getuigt niet van slechte smaak, maar wel van een slechte inschatting. Ja, zo klaar als een klontje. Gewoon een penalty-overtreding op de snelle Spence. Die nog ergens de energie voelde om de oversteek te maken, om de overlap te vervolledigen. En dan is het een kwestie van timing. Maar moet je daar in de tackle gaan, kan je ook uiteraard afvragen. Maar, en dat is een belangrijke maar, Maignan is een gerenommeerd penaltykiller. Hij stopte dit WK ook al een penalty van de Noren, van Strand Larsen. Hij heeft als Frans international penaltyreeksen niet meegerekend 4 op 8 strafschoppen gestopt. Stopte er al van Salah in zijn carrière, van Memphis Depay, van Kvaratskhelia. Die maakte allemaal kennis met de muur van Maignan. En Saka neemt de bal over van Bellingham. Bukayo Saka. We willen niet meer terugdenken aan de EK-finale tegen Italië in 2021. Nee, dat was een trauma. Dat heeft hij wel van zich afgeschud hoor. Hij is op weg. Als hij de penalty weet te scoren naar een hattrick. Naar dan toch de hoogste behaalde positie op een wereldbeker in 60 jaar voor de Three Lions. Staat recht voor de bal. Saka of Maignan. Het publiek probeert ook zijn rol te spelen. Boegeroep richting Bukayo. En hij legt hem in de benedenhoek. Rechts. En dus is alle twijfel van de EK-finale echt helemaal in de prullenmand beland. Kane gaat meevieren. Een hattrick voor Starboy. En dus 3-5. Het is nog maar één doelpuntje verwijderd van die troostfinale van 1958. Toen er 9 doelpunten vielen. Toen trok Frankrijk aan het langste eind tegen West-Duitsland. Nu ja, lijkt het er toch echt op dat de Fransen aan het kortste eind zullen trekken. Bellingham was de bliksemafleider. Saka, die in het kampioenjaar 11 keer scoorde, 9 assists over alle competities niet optekenen. De man die 90 minuten op de bank bleef tegen de Argentijnen in de halve finale, is de absolute uitblinker, is de man waar het om draait, waar het over zal gaan. Zijn naam zal van de tongen rollen. Na het laatste fluitsignaal hier. Twee veldgoals en een penalty. En Saka nu ook met een goede interventie. Hij speelt een dijk van een kleine finale. Ook al heeft Engeland enorm, maar dan ook enorm afgezien na rust. Bellingham. Elliot Anderson. Rice hebben we in de tweede helft nog niet moeten vernoemen. Ja, en zo is het toch een Arsenal-feestje aan het worden in Miami. En is er toch ook wellicht in het achterhoofd bij die Arsenal-spelers een klein beetje een revanchegevoel voor de verloren finale van de Champions League tegen PSG. Trauma van Budapest. Maar ja, Toumar is al zeker kampioen. Dus dat was een heel leuk doekje voor het bloeden. Laatste minuut van de tweede helft. Upamecano, nee, balverlies. Wordt het toch nog 3-6. Bal bereikt Watkins niet. Het was weer Spence. Die een geweldige... ja, knock-out fase toch speelt. En Saka treedt in de voetsporen van Geoff Hurst. De man die de laatste Engelsman was die een hat-trick scoorde. Op een wereldbeker deed dat wel in een echte finale in plaats van in een kleine finale. We waren er bij 2 van zijn 3 goals. Wel wat vraagtekens. Bal over de lijn of niet. En bij de laatste goal waren er al supporters op het veld. Oef, schot van Barcola. Tegen het uitgestoken been van James. Wel een hoekschop voor de Fransen. In de toegevoegde tijd. 7 minuten bedraagt die toegevoegde tijd. Ik zou zeggen dat is te weinig om de verlenging uit de brand te slepen. Maar wie had ooit gedacht dat de Fransen na die wanvertoning in de eerste helft tot dit in staat waren. Koundé komt in de plaats van de onfortuinlijke Gusto. Niet omwille van zijn blessure, maar omwille van het weggeven van die strafschop. Buitenspel na die snel genomen hoekschop. Mag je eigenlijk niet overkomen op die leeftijd en op dat niveau. Kijk, Digne. Dat is toch even compleet het licht uit. Van 0 WK-goals voorafgaand deze wedstrijd naar 3. Zijn 17e in totaal gescoord voor Engeland in zijn 56e interland. Had ook in Qatar op het vorige WK 3 goals gescoord. Geen overtreding de vloot door Valenzuela. Olise vindt de vrije man, Jules Koundé. Dembélé tegenover Spence. Koundé biedt zich ook aan. Olise, geen overtreding van Declan Rice. Uitstekend getimed naar de bal blijven kijken. Dit is dan wel een foutje van Rabiot op Jude Bellingham. Die dan richting bank begint te schreeuwen. richting de assistentscheidsrechter over de vierde man, omdat er daar niet gefloten werd voor een overtreding aan de zijlijn. Ja, het is een mannetje, het is iemand die niet op zijn mondje gevallen is en af en toe ook eens een pets durft uitdelen, zoals hij deed aan Barco van Argentinië, die iets te ostentatief in het gezicht van heel wat Engelsen de bevrijdende treffer ging vieren. Trevor Chalobah krijgt nog zijn WK-debuut. Zijn tweede optreden nog maar voor de Three Lions. Hij was er op het laatste nippertje bijgehaald omdat Tino Livramento geblesseerd uitviel. En had dus tot de toegevoegde tijd van wedstrijd nummer 8 moeten wachten voor hij mocht meedoen. Centrale verdediger. Lacroix tot bij Rabiot. Olise. Meegeven met Ousmane Dembélé. Van de bal landt in de schoenen van Koundé. Geen buitenspel, want Spence lag er nog. Dembélé. Olise. Nee, die is moe gestreden. Zit er niet meer in. Mbappé. Olise, de hoek is scherp. Wil hij toch zelf proberen. Spence geduldig gebleven. Ja, ze gaan de bal niet buiten spelen nu bij de Fransen, omdat Spence krampen heeft. Nou, toch even het spel stilgelegd door de scheidsrechter. Wij Belgen vinden het nu hypocriet van de Franse supporters dat ze beginnen te jouwen. We willen van zogezegd tijd trekken van Spence. Dat bij deze temperaturen kan je er toch van uitgaan dat het allemaal geen komedie is. Nog altijd flirten met 30 graden, het kwik. Drukte gezichten bij Cherki en Marcus Thuram. Zo belangrijk voor Inter. Zo'n geweldige indruk geeft hij bij de Nerazzurri. Waar hij ook wel in een ander systeem speelt. Vaak met twee spitsen. Maar bij Frankrijk wordt hij genegeerd. Henderson, Rice en dan Bellingham. Het is een dravende slalommer. En kijk hoeveel meters hij kan oprukken. Stijlpunten, ja, daar heeft hij lak aan. Maar hij wordt ook wel onderschat qua techniek. Goed geanticipeerd door Upamecano. De ruimte ligt bij Dembélé. Zit er nog een 4-5 aan te komen. Ousmane Dembélé, jawel. Dembus zet zich ook op het scorebord. En Upamecano heeft er weer toch een rolletje in. Zeg maar een belangrijke rol. Net als bij de eerste Franse treffer. Ook toen gestart met een goede interceptie van de Bayern München verdediger. Van de man die toch het meeste Vincent Kompany ademt van alle spelers van Kompany in Bayern. Dit is toch op zijn Kompany, hoor. Als je hem zo ziet bewegen, biedt zich dan ook nog eens aan in de 16. Maar dat was niet meer nodig omdat Dembélé het subliem afronde. En zo 4-5. Hebben we toch evenveel goals gekregen dan in de troostfinale. Evenveel goals gekregen als in de troostfinale van 1958. Toen 6-3 voor Frankrijk, nu 4-5 en blijft het daarbij. Bij die 9 doelpunten. Dat is toch nog een vraag die we moeten stellen. Ook al is de tijd nu een bondgenoot voor Engeland. Vijfde toch ook op dit toernooi. Scoort tegen Irak, een hat-trick tegen de Noren. En hij pikte ook een doelpuntje mee tegen Marokko. Plant van zijn echtgenote. Rabiot. Zit er toch nog een gelijkmaker in? 5-5. Rabiot bewaart kalmte niet. Saka goed hoor. Tot bij Watkins. En dan de overname van Jude Bellingham. Even horden lopen bij Upamecano. Komt nog wel Lacroix tegen Bellingham. Ho, Jude. Wow, geweldig gedaan. Jude Bellingham. De kers op de taart. 10 goals. Ja, verdedigen. Ja, was er niet mee gemoeid in deze kleine finale. Maar wie maalt daarom? We hebben geweldige momenten gezien. We hebben offensieve weelden op de mat in Miami zien gebracht worden. Uiteraard is Deschamps misnoegd. Uiteraard had hij het anders gewild. Maar Engeland is derde. Dat is nu een uitgemaakte zaak. Upamecano zit er nog tussen. En dan de overname van een nog fris zittende Jude Bellingham. Die zijn 7e van het toernooi scoort. Ook dat is een record. Kane en Lineker blijven steken op 6 in 1 WK-editie. Deze Bellingham heeft niet te veel wedstrijden nodig gehad om die 7 te scoren. Niet te veel minuten eigenlijk ook tout court. Zeker niet in deze kleine finale. En zo staan er heel wat doelpuntenmakers van Real Madrid op het bord dit toernooi. We zitten over de 20 goals. En ook dat is dan weer een record. We hebben veel records zien sneuvelen. Hier in Miami Gardens. Het is geëindigd na een geweldig spektakel. In het voordeel van de Engels. Frankrijk tegen Engeland in het Hard Rock Stadium. Eindigde op 4-6. Een vooroorlogse stand toch. In het afscheid zal er eentje in licht mineur zijn. Maar Didier Deschamps kan met de borst vooruit naar nieuwe avonturen. 185 wedstrijden. De Franse nationale ploeg geleid. Het WK gewonnen in 2018. En hij is ook de coach met het meeste matchen op een WK op zijn actief. Mbappé zal grote kans maken om de Golden Boot te winnen. Maar de man die de wedstrijdbal mee naar huis neemt is Bukayo Saka. Auteur van een hat-trick. Hij heeft dus de helft van de Engelse doelpunten volgens de rekening in handen. Ja, naar de studio dus voor, laten we hopen, een uitgebreide nabespreking. Want dat is wel nodig na 10 goals.
1: Ja, voor de mensen die nu pas thuiskomen van Tomorrowland. Er is hier van alles gebeurd en er is hier van alles te vertellen.
2: Hier beter dan op Tomorrowland.
1: Ja, absoluut. Zelfs David Guetta kan er niet aan tippen die daar afgesloten heeft. Dag 2. 6-4 is het geworden. Nooit eerder zijn er zoveel doelpunten in een troostfinale gescoord. Er zijn ongelooflijk veel cijfers en records te melden. Ik ga dat een beetje spreiden, want het is te veel om allemaal in één keer te noemen. Eentje dat ik ook nog kan meegeven is dat Mbappé de eerste speler sinds Gert Müller is in 1970 die 9 doelpunten of meer maakt op een WK. Dat is al heel straf natuurlijk. Ja, we gaan er een beetje vaart met achter steken, want de medailleceremonie komt er ook nog aan. Dus die gaan we nog meepikken. Dus meteen met de deur in huis vallen met de 4-1, Frankie.
2: Ja.
1: Voor de Tomorrowland-mensen.
2: En die kwam er heel snel, de 1-4. Balrecuperatie, Upamecano bij Watkins. Die zet zich door. En uiteindelijk geweldige bal hoor, van Olissen in de rug van die verdediging. Daar nog, op de 16 meter. En Mbappé, die een knap afmaakt in één tijd met links. Hier het balverlies van Watkins, kreeg zijn eerste minuten. Hij begon met balverlies, wat het doelpunt van Frankrijk oplevert. Ja, mooi uitgespeeld, zeker wel.
1: En zeer keurig afgewerkt. 9e doelpunt was dat voor Mbappé op dat ogenblik. En toen dacht je nog, oké, de eer is gered. En wij die aan het spreken waren over geen verlengingen.
2: Nee, maar ja,
1: toen zaten 4-4, we nog comfortabel in de zetel.
2: Ja, maar goed.
1: Maar we begonnen te schuifelen, na verloop van tijd.
2: 6 minuten later al, de 2-4. En dan zat het momentum uiteindelijk helemaal bij de Fransen. Een schitterende bal in de rug van Kwanza. En Barcola die Henderson geen kans laat. Schitterende paas. In de rug van de oprecht spelende centrale verdediger eigenlijk, moeten we zeggen. Kwanza. Die zich hier iets te makkelijk laat ringeloren. maar zeker ook wel pas op tijd gespeeld, geen buitenspel. Dus wat dat betreft eigenlijk ook wel een mooi doelpunt.
3: Ja.
2: Moeten we wel zeggen.
3: Ja, dan nog was de kloof groot, nog geen man overboord voor de Engelsen. Tuchel zal er misschien al anders over gedacht hebben. Trouwens, over die eerste helft van Frankrijk nog één dingetje. Het was nog nooit in de geschiedenis van Frankrijk gebeurd, las ik daarnet, dat ze 4 tegendoelpunten in 1 helft hebben gekregen. Dus dat is een trieste primeur die ze hier op dat WK van 2026 hebben neergezet. Maar ze hebben hun best gedaan om er iets aan te doen. Mede door Engeland ook, denk ik, voor een stukje. Ja, ze hebben het sommige kansen wel prachtig uitgespeeld. Ja, maar het verhaal van de wedstrijd, ja, veel ruimte.
2: Zeggen, de ganse wedstrijd was het een beetje spelen en laten spelen. Heel weinig overtredingen. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de Argentijnen tegen Spanje in de halve finale.
3: Dit gaan we morgen niet zien, denk ik.
2: Nee, dat denk ik niet. Maar ook hier, hè, mooi deze tik terug van Olise op Mbappé, ja, vind ik geweldig. Buitenkant links. Geweldige aanval tussen Dembélé, Mbappé, Olise en deze tik terug. Ja, dat is formidabel. Dat is echt super gespeeld. Deze pas creëert de opening, de mogelijkheid voor Mbappé om te scoren. En met links opnieuw. 2 keer met links toch ook zuiver in die afwerking. Toch wel grote klasse.
3: Ja, 10e doelpunt dus. Messi staat nu op 8. Komt hij er nog aan, denk je? Of is de topschutterstitel voor Mbappé?
2: Goh, met Messi is dat gevaarlijk om te zeggen nee. Maar ik denk het niet, nee.
3: Ja.
2: Sla me dood of sla me niet dood, zoals je wilt.
3: Ik ga dat toch laten voor anderen, zal ik zeggen.
2: Maar ik denk het niet.
3: Ja, nee. En dan is het toch Mbappé zijn gelijk ook geweest om deze wedstrijd nog te spelen. Want ja, topschutter worden op EWK is altijd leuk. Volgens statistieken dat ik met jou dus nog wou delen. Mbappé heeft nu 1/3 van alle Franse goals ooit op een WK voor zijn rekening. Frankrijk heeft 66 keer gescoord in de geschiedenis op een WK. 22 doelpunten van Mbappé. Die hebben toch Zidane gehad, Henri, Platini. Enfin, die hebben toch geen slechte shotters gehad.
2: Dat is gewoon... Ja, het is nog niet gedaan, hè, want hij is 27. Dus hij kan er nog een paar spelen.
3: Ja, ik denk
2: dus,
3: het.
2: Er gaan nog wat doelpunten bij komen. Hij speelt geweldig WK.
3: Ja.
2: Van in het begin eigenlijk. Zeer gefocust. De absolute wil om wereldkampioen te worden. Oké, dat gaat niet lukken. Maar heeft er zeker alles aan gedaan om dit Frankrijk
3: over de streep te trekken.
2: Ja.
3: Ja, en net zoals alle andere topspitsen. Want het is ook een beetje het WK van de topspitsen geworden. Hè, met niemand, Messi, met Haaland,
2: betreft,
3: met Kane.
2: Niemand ontgoocheld, alleen Ronaldo.
3: Ja.
2: Moeten we dan toch wel zeggen.
3: Dat is zo. Voorleer we naar dat volgende doelpunt gaan kijken. Ook nog even meegeven dat Olise, Michael zei het al, een record aantal assists heeft neergezet. En dat is blijkbaar, ja, alles wordt bijgehouden en gemeten natuurlijk, dat hij de 3e speler is sinds het begin van de metingen die op 1 specifieke speler meer dan 4 assists heeft gegeven. Dus Olise op Mbappé. Eerder Ballack op Klose.
2: Ja.
3: En in een iets verder verleden, meer jouw tijd eigenlijk, Hessler op Klinsmann.
2: Ah, oké.
3: Okay. Ja.
2: Ja.
3: Ook geen slechte combinatie blijkbaar.
2: Hessler was er niet meer bij, denk ik, in Amerika. Maar
3: Je hebt nog WK's ervoor ook gespeeld.
2: Klinsmann nog wel, denk ik. Ja,
3: ja, Klinsmann zeker en vast. Maar ja, je bent die mannen misschien nog wel tegengekomen op WK's
2: daarvoor. Maar jammer, hè, met zijn kwaliteiten, Olise, dan dat hij niet zelf een doelpuntje heeft gemaakt.
3: Had meer dan gekund, hebben we straks misschien nog tijd voor. Om naar die kansen te kijken. Maar eerst, we zitten nog maar aan 4-2, we moeten nog naar 4-3. Hè, de mensen van het festival.
2: Toen begon het echt te nijpen natuurlijk. Hè,
3: bij ons ook, hè.
2: Ja. Maar ook vooral bij Tuchel. Hè. Dat zagen we, had al een stresskrabbetje in zijn hals.
3: Ja, toen werd het helemaal spannend.
2: Ja, maar
3: bij de 4-3.
2: Daarvoor, okay, het is gelukkig voor hem niet gebeurd. Maar stel dat daar nog de volledige ommekeer zou gekomen zijn, dan ging dat toch wel nog eens een klop erbij zijn op zijn hoofd. Gelukkig voor hem, dan is dat niet gebeurd. Maar de 3-4...
3: Nee, we hebben ze gezien. Ja, voor de duur. Dat was in de pas. We moeten naar de 5-3, naar de penalty eerst. Ja, dat is juist. Het is ook voor ons 10 over 1 s'nachts.
2: Nee, maar er is heel erg veel. Hè. Er was eigenlijk kans op kansen. Zo mogen we het wel stellen. En
3: Ja, net op het moment dat je dacht van Engeland kan nog ten onder gaan, kwam dit eigenlijk als een geschenk uit de hemel.
2: Het is op het juiste moment meegegeven van Watkins bij de opstomende Spens, die ook wel een goed toernooi speelde, een goede halve finale speelde. Ongelukkige overtreding van Gusto is het ook wel. En zo hebben we een paar penalties gezien op dit WK. En dit kwam toch op het juiste moment ook voor Engeland.
3: Dit hadden ze nodig. Ja. Saka dan.
2: Ja, mooi afgemaakt. Geen kans voor Maignan. Over de grond, diep in de hoek. Ja, niet te pakken. Ook al gaat hij hier naar de verkeerde kant, kun je ook wel zeggen. Maar sowieso niet te pakken voor de doelman.
3: En Saka is de eerste Engelsman sinds Geoff Hurst in 1966 die een hat-trick op een WK scoort.
2: Ja.
3: Dat is ook sindsdien niemand meer gelukt bij Engeland. Nu Saka, 3 doelpunten in 1 wedstrijd. Weer een statistiekje, voilà, voor de mensen die aan
2: dat was in de finale, dacht ik. Hè?
3: Dat was nog op een nog belangrijker moment natuurlijk een hat-trick maken. In alle geval 5-3, Kees, klaar is Kees. Kees was misschien ook klaar, maar het was toch vooral Kees, klaar is Kees.
2: Kees
3: klaar. Kees cleared. Of Kees closed.
2: Ja, ook.
3: Dat ook. Enfin, in alle geval dachten we, tot er dan nog een doelpunt uit de lucht viel. Pas op, het is nog niet gedaan. We hebben er nog 2 te geven.
2: Nee. Maar hier een goede interceptie van Upamecano. Dan veel ruimte bij Dembélé. En die het, ja. Goed afmaakt ook, hè. Dus wat dat betreft... waren ze zeer efficiënt langs beide kanten, maar dus ze hadden er nog meer kunnen maken. En Chaloba, nog maar net op het veld, ook zijn eerste minuten. Het was niet geweldig verdedigd, want dat zien we hier, hoe dat hij probeert Dembélé van het schot af te houden. Maar lukte niet. En toen werd het toch nog spannend, want... was nog een minuutje te spelen en je weet maar nooit
3: tuurlijk,
2: deze zotte wedstrijd.
3: Ja.
2: Maar het doelpunt viel dan nog aan de overkant. Bellingham, goed ingevallen. Hier waren ze eigenlijk aan het prutsen bij de Engelsen achterin. Verloren uiteindelijk wel de bal. We gingen hem dan toch maar wegkeilen, 2 keer eigenlijk. En dit was goed, minder goed van Upamecano, maar van de spits... was het goed van Watkins, denk ik dat het was. En dan Bellingham. Echt wel geweldig gedaan. Je zou gedacht hebben na de eerste passeerbeweging. Hij gaat trappen met links. Maar kapt dan toch nog eens naar binnen. Om met rechts af te werken. Eerst nog een schijnbeweging. Om de man die voor hem was opgedoken uit te schakelen. En hier... de overstap en dan denk je, hij gaat trappen met links, de kapbeweging en dan nog eens naar binnen komen. En dan tussen de benen, het is Lacroix die nog met hem meeliep en uiteindelijk tussen de benen van Upamecano die terug was.
3: Ja, je hebt een beetje het gevoel dat je naar een minima-wedstrijd hebt gekeken. Ja. 6-4. Ja. Maar wel een leuke match hoor, daar niet van.
2: Toch geweldig geamuseerd moet ik zeggen.
3: Ja, als je om 11 uur s'avonds nog moet inschakelen voor een match en je moet doortrekken tot 1 uur, kan het maar beter met veel doelpunten zijn. Vind ik, denk ik.
2: Ja, een beetje de match waarop gehoopt hadden. Hè, dat van 2 ploegen die er gewoon van
3: gingen. Ja, Frank en Vrij.
2: Zonder fel te zijn in de duels, in het verdedigen. Maakt dat we deze score hebben.
3: Ja, je hebt nog de 7-1 van Duitsland tegen Curaçao aangehaald. Ja. Maar deze wedstrijd heeft nog 2 doelpunten meer opgeleverd. 10 goals.
2: Ja, ik heb hier 2 keer gezeten in deze studio. We hebben 18 goals gezien, dus niet slecht.
3: Ja, ik zou zeggen aan de beleidsmakers. Jullie weten welk duo te kiezen in de toekomst. Als jullie veel doelpunten willen zien.
2: Voor over 4 jaar.
3: Meer kunnen wij niet doen dan dit tentoon te spreiden natuurlijk. Goed, we moeten natuurlijk ook nog een wedstrijd van morgen spelen. Enfin, wij moeten ze niet spelen, maar we gaan er wel naar kijken. De finale, zometeen ook nog de podiumceremonie. De medailles die uitgereikt worden. Of toch die bronzen voor Frankrijk. Morgen Argentinië-Spanje. In New York wordt die wedstrijd afgewerkt. Grote kans dat de spelers in allesbehalve goede omstandigheden die wedstrijd gaan kunnen afwerken. Er zijn blijkbaar grote natuurbranden in Canada. Een rook die blaast dan richting de oostkust. Dat zie je op deze beelden. Luchtkwaliteit bijzonder slecht. Het is een beetje beter vandaag.
2: Zijn dit, dat wou ik net vragen. Zijn dit beelden nog van gisteren? Of
3: van gisteren, denk ik. Training Spanje daardoor afgelast.
2: Dit zou kunnen helpen, hè? De weersomstandigheden. Goed. mag niet blijven regenen natuurlijk, maar de regen en de wind zou moeten helpen om de omstandigheden beter te maken. Ja. Laat ons hopen dat dat wel gebeurt, dat je niet moet spelen met rook om je hoofd.
3: Als er ook om je hoofd is erin. Heb je enig idee wat 10 jaar geleden in dat stadion is gebeurd? Dus voetbalgerelateerd, voor alle duidelijkheid.
2: Nee, 10 jaar geleden.
3: Het is geen onbelangrijke gebeurtenis geweest voor een ploeg die morgen speelt.
2: Ruben, dat ben ik slecht in.
3: Ja, maar dat is ook niet erg. We proberen de mensen thuis bezig te houden. Hè. Die zijn misschien nu al tegen elkaar aan het gokken en aan het roepen. Nee, het is de plaats waar Lionel Messi de finale van de Copa America heeft gespeeld. Strafschop moest nemen, dan miste stopt. Die strafschop.
2: Nadien zei dat hij ging stoppen.
3: Inderdaad, Frankie, dat is daar in dat stadion gebeurd.
2: Amai.
3: Dus hij miste de eerste penalty en ze verliezen dus tegen Chili.
4: Renuncias?
5: Ya está, la peleé mucho, lo intenté, ya son 4 finales, no pude ganarla, hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno, pero es evidente que no es para mí. Deseaba más que ninguno un título con la selección y lamentablemente no se me dio.
3: Godzijdank is die mens van gedacht nog veranderd.
2: Ja, en ondertussen een paar Copa Amerika's gewonnen, dacht ik, en wereldkampioen geworden. Ik zag ook vandaag op socials een brief van Enzo Fernandez, die hij toen 10 jaar geleden gericht heeft als jonge jongen aan Messi. Dat dan niet kon, alleen een zeer mooie brief, zeer emotionele brief. En dat ze verweest achterbleven. En dat hij toch moest doorgaan. En gelukkig is hij teruggekomen op die beslissing.
3: Ja.
2: Het is eigenlijk ongelooflijk dat je als jonge gast die brief schrijft. En dan
3: dat je dan later ermee in de ploeg
2: later,
3: staat.
2: Ja, dat is waar. Vele jaren later. Er is wereldkampioen en misschien 2 keer wereldkampioen mee wordt.
3: Ja. Over strafschoppen gesproken, terwijl we daar medailles zien komen. En we zagen ook Deschamps de lange gang richting de kleedkamer nemen. Over penalties, Argentinië en Messi gesproken. Er was nog een opvallend beeld uit de vorige wedstrijd tegen Engeland. De Argentijnen bleven heel lang op het veld toen, hè, om te vieren met de supporters. En die vonden dan uiteindelijk de drinkbus van Pickford. Met alle Argentijnse strafschopnemers daarop. Ik vond dat een heel opvallend beeld. En kijk, dit is wat Pickford had moeten doen.
2: Ja. Ik weet niet of dat zo verstandig is om dat zo ook te tonen. Hè, want er komt toch nog een wedstrijd aan. Hè. Spanjaarden zullen hier ook wel... Okay, die zullen zelf wel al de penalties bestudeerd hebben van de Argentijnen. Maar ze zullen dit toch ook nog eens goed bekijken, denk ik.
3: Het is niet zo dat Spanje nu veel meer is met deze info.
2: Oké, zullen we er wel eens naar kijken. Hè, en misschien een keer naast hun eigen bevindingen leggen en zien. Maar het is wel straf dat daar staat van bijvoorbeeld De Paul en dan stand right, move central, dive left.
3: Ja, ja, ja.
2: Ze zijn nog gedetailleerd ook.
3: Ja, absoluut.
2: Zo van even blijven staan. Of
3: deze bijvoorbeeld, hè, feel on the day. En van, kijk, ja,
2: dus we weten het, we weten het eigenlijk niet.
3: Laat jouw gevoel beslissen.
2: Ja.
3: Goed, de Engelse spelers staan stilaan klaar. Het podium is ook klaargezet. Eén ding nog over Didier Deschamps. Die is ondertussen in de catacombe verdwenen.
2: Ja, dat is wat pijnlijk.
3: Ja, met welk gevoel mag die terugblikken? Ja, niet alleen op vandaag, maar op die passage.
2: Met een heel goed gevoel. Hè. Alleen is het zuur. Hè. Op deze manier je interlandcarrière beëindigen met 2 pijnlijke nederlagen per slot van rekening. De vorige, zeer zeker. Deze ook, hè, bij 0-4 achterstand bij de rust. Het leek nog even goed te komen. Maar uiteindelijk toch gewoon te slecht verdedigd vandaag om uiteindelijk dit nog recht te kunnen trekken.
3: Dus, dat is waar. Al waren er mogelijkheden.
2: Ja, oké. Dat gaat toch altijd in de herinnering blijven hangen. Hè. Dat kun je niet ontkennen.
3: Ja, mede ook door de enorme score.
2: Je weet, de laatste indrukken.
3: Die blijven vaak het langst hangen.
2: Ja, hangen.
3: Dat is zo. Ik ga jou bedanken voor deze late-night interventie. Late-night show, absoluut. Morgen kijken om 9:00 finale.
2: Ja, zeker.
3: Match 104 van dit WK. We zijn aan het einde gekomen van dit monsterachtige WK.
2: Ja.
3: Hopelijk met een geweldige finale tussen Spanje en Argentinië. En ik ga het woord teruggeven aan Michael van Varenberg, want die begeleidt de podiumceremonie met commentaar. Fijne nacht.
0: Welkom opnieuw voor een laatste keer in het kot van de nacht. Harry Kane is al door uw beeldje gegleden. De man die 6 keer scoorde, maar vandaag in de kleine finale geen kans had om zijn aantal aan te dikken. Hij heeft de bronzen medaille al omgedaan. Ook de hat-trick held Bukayo Saka. Ook de mensen van de arbitrage kregen bronzen medailles. Toch altijd een beetje bizar gegeven. Waarom net de kleur brons voor de scheidsrechters? Dat ze medailles verdienen, dat wel. Een soort deelnemersbadge. En de Fransen zijn al in de catacombe in de kleedkamer. We zagen in het opgenomen beeld in de studio Deschamps afdruipen. Nog wat mensen in het publiek groeten. Maar je gunt hem toch een ander afscheid als bondscoach van de Fransen. En Thomas Tuchel, ja, die zal wel mogen blijven als selectieheer. Als manager van de Three Lions. Bij de FA zijn ze hem nog gunstig gezind. Ook Rashford en Menu zien we daar, die geen minuut gespeeld heeft. Gabby Menu van Man United was vandaag zelfs als geblesseerd aangegeven op het wedstrijdblad. Henderson met die armbreuk, nadat hij over de boarding sukkelde na de gewonnen wedstrijd tegen de Mexicanen. Die stond wel op het wedstrijdblad als zijnde fit. Deze supporter van Bellingham, die wil even aan Jude laten weten dat het zijn verjaardag is. Wel, Jude Bellingham heeft hem wel een verjaardagsgeschenk geschonken door de laatste goal voor zijn rekening te nemen. Een geweldige solo slim actie waar hij de tijd gewoon stilzet. Waar er weer matig verdedigd werd. En dat is iets te veel het geval geweest in deze bronze medal game. Het was geen promotie voor verdedigers. Maar wel voor de aanvallers. We hebben geweldige goals gekregen. 10 in totaal. En dus de beste eindrangschikking voor Engeland sinds 1966. Toen ze het WK in eigen land wisten te winnen. It's not coming home yet. Dat kan natuurlijk ook in eigen land binnen 2 jaar op het Europese kampioenschap. Maar ze zijn wel derde. Iets wat hen in Rusland niet lukte door toedoen van onze Rode Duivels. Nu dus wel. En ze gaan nog een ereronde rond gans het Hard Rock Stadium doen natuurlijk om al die supporters van Engeland die de moeite hebben gedaan om naar Engeland te naar Amerika te komen vanuit Engeland. En ook heel wat centen hebben betaald om naar deze wedstrijd te komen kijken die er zogezegd niet toe deed.

momenten tegen Congo. 2-1 wel gewonnen. Een passie, de doelman, wou zich lange tijd niet gewonnen geven. En daarna kroop Engeland toch met die 2-3 overwinning tegen Mexico. In Mexico, in het Aztekenstadion, door het oog van de naald. En in de kwartfinale profiteerde het dan hier in Miami van een matig optreden van Haaland en Noorwegen. Om die met 1-2 te elimineren. En dan in de halve finale dus een voorsprong weggegeven. 5 minuten voor het einde, 2 goals geslikt. Die 1-2 nederlaag versus Argentinië werd nog opgevolgd dus door dit momentje. Door de kleine finale die met 4-6 gewonnen werd tegen de rivaal Frankrijk. Saka met de brede glimlach. Ook Menu kan nog lachen, ook al heeft hij dus niet mogen spelen. En krijgt hier met Tielemans een fikse concurrent bij. Misschien nog zeggen dat die spelers van Engeland even rust krijgen. Even van vakantie kunnen genieten, maar de nieuwe competitie is daar snel. De Premier League begint met Rice, Saka en Eze. Die het als kampioen mogen opnemen tegen de kampioen van de Championship, tegen Coventry City. Dat is op 21 augustus. Diezelfde dag start ook de Franse Ligue 1. Met een duel tussen Marseille en Strasbourg. Dat zal zonder Arthur Vermeer zijn bij Marseille. Maar wel met Diego Moreira en Mike Penders. De beide mannen van Strasbourg. Bellingham die nog zijn maatje Watkins bedankt voor die assist. Hij was degene die voor de apotheose zorgde, voor de kers op de taart. We nemen van u afscheid met de beelden van de juichende Engelse supporters en Engelse spelers op het veld. En we willen u eraan doen herinneren. Om 9:00 morgen dus. Het echte werk. De finale tussen Spanje en Argentinië op VRT1. Nog een heel goede nacht. En graag bedankt. En tot de volgende keer.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En hier zijn we voor jou het komend 1 uur en 3 kwartier... in een ruime schatting voor het verslag van de grote prijs van België hier op Grand Prix Radio. De Formule 1 Moët-Chandon Belgium Grand Prix 2026 op Spa-Francorchamps. 44 raceronden, lengte van de baan 7 kilometer en 4 meter... en 102,2 meter aan hoogteverschil. Dat mag wel duidelijk zijn. Ooit de eerste hier gewonnen door Fangio. Hoofdaantal overwinning hier, Michael Schumacher. De winnaar vorig jaar, Oscar Piastri. Die zal vandaag wat heel speciaals moeten gaan doen. Wil hij dat weer voor elkaar boksen? Dit zijn de banden die Pirelli meegenomen heeft. Een tandje zachter dan vorig jaar. Natuurlijk zijn de Inter en de Wet op Spa er altijd bij. Maar die zijn er sowieso bij. De, ja, medium, soft en de hardband. En dit is beeld van de helikoptertieter. Er hangt wel wat daar. Er zit ook een druppeltje op een lens. Maar goed, we gaan zo dadelijk wel even kijken hoe dat er allemaal daadwerkelijk voor staat. Ook met de temperatuur. Want eerst moeten we met jou de startopstelling doornemen. Helemaal achteraan dus. Fernando Alonso vanwege gridstraffen. Naast hem Isaac Hadjar, idem dito. In Formule 3 ooit van plaats 23 naar 9 gereden. Dus hij kan het wel. 20e Lance Stroll. 19e Carlos Sainz. Ook door een gridstraf. Vanwege weer een probleem met de Mercedes-batterij. 18e Checo Perez. 17e Valtteri Bottas. Zijn beste startpositie van het jaar. Esteban Ocon ging op 16. Er voor het eerst uit in Q1 op Spa. En Alexander Albon kwam 7000ste tekort om door te gaan naar Q2. Dan Olly Berman. Hij 14e en de 13e stek voor een inderdaad 10 plaats in gridstraf voor zijn motor Lando Norris. 12 Nico Hulkenberg en 11 Franco Colapinto. Nu al vol spanning voor de WK-finale van vanavond. 10e Pierre Gasly. Ik kwam snelheid tekort, is wat hier geroepen heeft. En Liam Lawson start voor de 5e keer op rij in de top 10, ook vanwege de gridstraffen. Dan Gabriel Bortoleto en Arvid Lindblad. Mooie startrij met die twee jonkies. Beste kwalificatie voor Lindblad. Dan Oscar Piastri en Lewis Hamilton. Toch tevreden na zijn crash, maar zijn slechtste kwalificatie sinds Canada. 4e Charles Leclerc, there or thereabouts. Russell kwam een halve seconde tekort op Kimi Antonelli. En Verstappen, ja, de start zal vitaal voor hem zijn om eventueel even aan de leiding te komen. En de 6e pole uit de carrière van Kimi Antonelli. En de grootste marge van P1 naar P2. En dan belangrijk, hoe is het met de temperaturen ter plekke en eventuele verhalen van druppels regen? Kijk, we zien jasjes, maar ik zie geen paraplu's. Maar ja, deze mensen zitten overdekt. Kijk, dat is makkelijk.
1: Buitentemperatuur is 16,8 graden, zeg maar, rond de 17. De baantemperatuur is 28,1 graden. Dat is een 51% luchtvochtigheid. En ik hoorde zojuist de boordradio van Esteban Ocon, waar zijn engineer, de vrouwelijke engineer Laura Müller, vertelde dat zo'n 5 minuten na de start er een small shower wordt verwacht. Ze gaf niet aan achter op het circuit, voor aan het circuit, maar dat zullen we dan straks wel meer over te weten komen. De bandenkeuzes zijn gemaakt. Laten we zo zeggen dat iedereen op medium is gestart, tot Lando Norris. Lando Norris start op hard, dan Carlos Sainz op soft. En dan nog iemand op soft, dat was voor Valtteri Bottas. Die hopen dus allebei op een snelle safety car. En de rest die ik niet genoemd heb op harde, zal ik nog even noemen. Dat is dus Lando, Perez, Stroll, Hadjar en Alonso op hard. 5 op hard, 2 op soft en de rest op medium.
0: Zo makkelijk maken, volledige top 12 op de mediumband. Punt. En daarachter natuurlijk mensen die wat gaan proberen, willen proberen, kijken. En dan beginnen de belangrijke momenten. 2 lampen branden er nog voordat de formation lap van start zal gaan voor 44 ronden. 1 lamp brandt er nog. Dan gaan zo dadelijk een beetje de toeren omhoog en allerlei andere zaken. Het is zondag 19 juli 2026. Grand Prix van Spa, Tour de France. De klok lokale tijd daar, bam, op 3 uur exact. En dan weten we dat de lampen op groen gaan en men onderweg kan en mag. Belangrijk moment, kom je weg, rol je weg. Heb je geen probleem. Wil je een gaatje? Laat je een gaatje? Oh, Leclerc? Nou.
1: Wel een groot gaatje.
0: Ja, die denkt, ik wacht nog even. Maar goed, er zijn er meer die dat doen. Hè, omdat ze natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd de toer omhoog jagen. Eerste vorm van een proefstart. Oh, daar blijft er geen staan. Nee, net niet. Dat gaat allemaal goed.
1: Werd wel gezwaaid al.
0: Ja, maar dat doen ze sowieso als je te lang stil blijft staan. Het is wel de tweede opinie. Norris twijfelde ook, hè. Moet ik er al voorbij? Kan ik er al voorbij? Ik wil net beginnen van, ik hou mijn hart vast. En waarom zeg ik dat nou? Antonelli en Verstappen hebben eerder op de eerste startrij gestaan. Dat was dit jaar in Monaco. En ik ga niks jinxen, maar we weten hoe dat ging. Ik heb van de week een onboard gezien van een proefstart van Verstappen. Pwah, die was ook niet goed. Maar goed, weet je, een slechtere generale kan goed zijn. Onderin belt de strategie, starten op medium of starten op hard. Nou, de top 12 zal dus op die mediumband starten. Willen dan 20 ronden doen en 24 op de harde band. Maar dat kan ook wat eerder of wat later, al naar gelang waar je zit. Je hebt op de baan straks in de tijdbalk een 22-tal seconden, even ruim genomen, nodig om ervoor te zorgen dat je een veilige pitstop kan maken. Antonelli zal het liefst willen dat hij na de eerste ronde hier nog steeds zit. Verstappen die daar twee keer in zijn cockpit naar beneden zit te kijken. Zat even met zijn hand nog te pielen. Dus ik ben zijn
1: gordel misschien.
0: Gordel niet helemaal lekker zat. Dat zijn allemaal van dat soort kleine dingen. 400.000 mensen zijn er door de poort gekomen sinds de donderdag op Spa-Francorchamps. En dat is een goeie. Want volgend jaar gaan die niet komen. Want dit is de laatste wedstrijd dat ze in de kalender staan als reguliere Grand Prix. Ze gaan alterneren vanaf 2028. Dan zijn we dus pas weer terug. Tot op heden de snelste pitstop gemaakt door de mannen van Ferrari in Japan. Je ziet ook vanuit de cockpit van Kimi wat donkere wolkjes. Ja, een buitje op Spa is helemaal niet gek. Maar goed, als zij zeggen ja, het duurt 4 minuten, dan is het niet zo spannend. Langs de baan, op de kalender, zoals we met z'n allen weten. Een dingetje binnen van Ferrari, maar dat had te maken met de Ferrari Junior die wel lekker ging in de Formule 2. Dus dat is niet zo spannend. Maar dan gaat je horloge trillen en denk je, what the fuck.
1: Wat gebeurt er?
0: Ja, precies. Hamilton heeft trouwens meer uitvalbeurten op Spa dan op enig andere baan in zijn carrière. Dat is wel vrij bijzonder. Hij heeft hier al 5 keer de finish niet gehaald. Het is natuurlijk logisch dat je al zo lang meerijdt.
1: Maar hij gaf wel een mooie quote gisteren nog na die kwalificatie.
0: Even aanvullen nog. Eerste ronde uitvalsbeurten in 2009, 12 en 22. Dus allemaal dan in de eerste ronde.
1: Oké. Okay.
0: Maar ga door.
1: Maar hij gaf een mooie quote gisteren. Hij zegt, we zouden eigenlijk meer sessies moeten doen op dit circuit. Want elke sessie duurt eigenlijk te kort. Zo gaaf vind ik het hier. Verstappen en Antonelli zetten allebei hun auto echt richting elkaar.
0: Ja, tuurlijk. Kimi wil die eerste bocht aan de buitenkant afsnijden. En Verstappen denkt, ja, ik ga jou aanvallen. Dan is het wachten op de Aston Martin van Fernando Alonso, die dus stijf achteraan staat. Ja, het waren weer alles bij elkaar 30 gridstraffen. 30 plaatsen gridstraffen. Nou, hoe gaat dit hier? Auto van Max staat nog in de N van neutraal. Dan gaat er daar de vlag gezwaaid worden achteraan. En dan gaan we ons opmaken voor 44 ronden van de Formule 1 Moët-Chandon Belgium Grand Prix 2026 op Spa-Francorchamps. Gaan we veel jojo'en zien? Gaan we een mooie wedstrijd zien? Uitremacties, ik mag het toch hopen, maar we gaan het zien. Daar is de groene vlag, wachten op de lampen voor de start van de wedstrijd. Toeren omhoog. 1, 2, 3 lampen aan. 4... 5. Uit en we zijn onderweg. Verstappen heeft in ieder geval geen poepstart. Hij is gewoon eigenlijk voor zijn doen heel goed. George Russell kijkt aan de binnenkant. Verstappen heeft, ik denk, de beste start van het jaar. Maakt hem wat wijd. Russell zit daar aan de binnenkant. Dan moet hij gaan opletten. En hij moet in de buurt blijven van Kimi Antonelli. Maar vooralsnog lijkt het hele spul te gaan zoals het gaat. Ik zag daar even, dacht de Macarena-vleugel van Leclerc twee keer op. En daar, ik zei het, hij heeft in 1 poging op het rechte stuk. 1 poging, en daar was hij nog niet eens. Maar nu gaat Kimi Antonelli terugkomen. Verstappen heeft een beetje extra deployment gebruikt om daar voor Antonelli te komen. En nu wordt het 3 dik, want daar komt ook... Voilà, Charles Leclerc gaat naar de tweede plaats. En Verstappen heeft gelijk gehad. Ik zal achteraan kijken. Russell en Hamilton in de eerste ronde. George Russell kruist erdoor. En daarachter nog meer geharnas en getrut en gedoe. En ook Lindblad en Lawson zitten bij elkaar. Wordt dit een safety car? Dat zal de grote vraag zijn.
1: Haast wel, denk je toch? Hij staat in het grind vast.
0: Ja. Het is een lange rondje. Als ze hem daar snel weg kunnen krijgen. Ik weet niet wat voor kraan er in de buurt staat. Laten we de wedstrijdleiding in de gaten houden. Situatie. Antonelli, Leclerc, Verstappen, dan Hamilton. Maar ja, Hamilton heeft die geen schade. Want dat was een behoorlijk tikkie. Nee, Hamilton zit daar al niet meer. Daar zit al... Piastri. Piastri en dan Hamilton.
1: Oké.
0: Het is nog geel. Aan boord bij Max Verstappen. Even aan de leiding. En toen op het rechtstuk. Hij heeft dat gewoon specifiek gedaan. Hij heeft daar gewoon power gebruikt. Ik denk, nou, kom dan maar aan het einde van het rechtstuk. Maar we wel weer voorbij. Safety car. In lap 1. Rust en kalmte voor opruimwerkzaamheden. En daar is Russell. En dacht hij dat hij een slecht weekend had.
1: Door het publiek.
0: Er zitten natuurlijk veel van Nederlanders. Oei.
1: Oh, die is pist,
0: hoor. Ocon is klaar. Ook Ocon kan een kruis door. Ja, want daarachter gebeurde ook nog wel het een en ander, hoor. Dus dit is lap 1 Matt Hamilton. Ook kon even een lekker linker voorband met zijn Spider-Man helm. Dan moet hij even zo'n ding zijn hand eruit steken en dan die auto naar voren trekken. Maar kijk, die achterband ook. Ja. Iedereen opgevangen door Bernd Mailander. Piastri zit daar snor. Antonelli, Leclerc, Verstappen, Piastri, Hamilton achter de safety car.
1: Berman, Perez duiken de pits in.
0: Ja.
1: Bottas.
0: Hadjar. Ja, willen misschien wel van die harde band af. Of hebben ook wat schade opgelopen. Hè. Dat kan natuurlijk ook allemaal zijn. Hè. Een kleine verandering aan de voorvleugel in ieder geval bij Hadjar. Centraal, hè. Mooi is dat tegenwoordig.
1: Mooi. Matige stop.
0: Nou, de stop was volgens mij goed. Het wegrijden was vrij langzaam. Het zijn er wel weer een paar.
1: Hij is wel naar de medium gegaan, volgens mij. Zag ik.
0: Zet je nieuwe mediums? Ja, klopt. Lap 1 medium. Daar de auto van Russell. Daar is die kraan. Maar goed, die moet er naartoe rijden. We weten op het moment dat er tegenwoordig een kraan achter de vangrail vandaan moet komen. Dan is het heel snel. Zandvoort heeft natuurlijk een berg van die kranen staan op punten waar het lastig is. En dan kunnen ze hem gewoon van bovenaf oppakken. Sorry, van bovenaf oppakken. En dan hebben ze hem te pakken.
1: Goeie start van Alonso. Op dit moment op de 15e plek. 7 plekken goed gemaakt.
0: Start van boven. Verstappen echt, ik denk, de beste van het jaar. Samen weg met Antonelli. Dan die Ferraris. Dan zit George Russell daar te kijken. Verstappen kiest dan even die buitenkant. Dus heeft hij hier iets te veel. Dan denk ik, oei, daar komt,
1: Russell, ja.
0: Daar komt Russell aan. Die achtervleugel van Leclerc vind ik raar. Dan zie ik, bam, zie je twee keer die Macarena vleugel openklappen. Je kan lullen wat je wil. Bam, daar nog een keer.
1: Verstappen is dus al voor.
0: Ja, daar heeft hij hem. En daar zat op die achtervleugel. Dat doet hij geweldig goed. Maar dan weet hij ook hier van, nou, I'm the sitting duck. Want daar komt eerst Antonelli. Dan komt
1: Leclerc Hamilton aan.
0: En dan Hamilton en Russell. Piastri? Let op. En daar zit Piastri ook nog achter. Leclerc schiet daar dan weer door. Hamilton die krijgt hier een halve breaktest en pang op zijn achterwieltje. Dat doet hij wel vaker, zo eerlijk het zeg, maar dat gebeurt hem te vaak. Zagen we dus ook dat...
1: Maar het lijkt erop dat Hamilton een koers houdt.
0: Ja, maar het is... Let me op zijn stuurbeweging. Ik zeg niet dat hij hem eraf tikt, hè, maar hij komt wel. Het is wel weer voorwiel, achterwiel. Verstappen, stow, voorwiel, achterwiel.
1: Ja.
0: Zit helemaal aan de binnenkant, dus doet Russell het zelf. Ja, hij heeft een moment overstuur, zie je het? En daardoor raakt hij hem. Ik denk, waar de twee vechten, hebben er hier ook in dit geval de twee schuld. Ja. Openingsfase wedstrijd. Ik denk dat Lewis genoeg ruimte liet.
2: Car crossed over in front of me. I was right behind another car, so I had no front end.
0: Ik zat vlak achter een andere auto, dus ik had geen voorkant. En he crossed over to me. Ik denk dat dat het ook wel een beetje is. En Russell met de handen in het haar. Hier Carlos Sainz, die een goede start heeft, zeg. Poh. Althans, tot hier. En dan, voilà. Tikkie tikkie.
1: Ja, hij raakt
0: ja,
1: hem.
0: Ja, ja, ja, ja. Achter de kanten tikken. Oh, Esteban. Dit kan helemaal niet. Ja, op zijn teamgenoot. Oh, die Berman is brutaal. Die rijdt gewoon de linker voorband lek. Linker voorband is hier al lek. Let op het insturen. Kijk, gaat hij stilstaan. En kom je in het grind terecht.
1: Het is je teammaat. Bedankt, maat.
0: Ja, maar hij begon ook in te sturen op een rare plek. Dat leek eerst wel te lukken.
1: Kijk, dit is wel knap, hoor.
0: Maar dit wordt wel een gezellige dierbrief, zou je kunnen stellen.
1: Had je haar weer in de pit?
0: Ja. Teruggegaan naar hard. Weird. Apart. Dat is gek.
1: Ja.
0: Twee lap 3 weer naar hard. Ja, soms zet je een setje eronder en dan voel je iets wat niet goed is. En dan kan je het nu nog redelijk oplossen. Want ja, van achteraan naar achteraan naar achteraan naar achteraan verder naar achteraan gaat niet. Om het maar makkelijk te zeggen. We zitten inmiddels in de derde ronde van de 44 durende ronde wedstrijd. En we hebben er nog niet één volledig afgelegd onder raceafstand. En dan zou je weer kunnen zeggen, Verstappen heeft één plek verloren. Maar hij heeft, nou wat zal het geweest zijn, ik denk een meter of 600 aan de leiding gelegen. Ja. Maar gewoon geweldig gedaan. Daar de voorprikken, zeg. Ik hoop dat we nog iets anders te zien krijgen van die achtervleugel bij Charles Leclerc. Het gaat 100% dat hij twee keer, zie ik, ook uit het luchtveld die Macarena vleugel openklappen. Ja. Oh, dit is wel koren op de molen van Antonelli, want nu mag hij een rollende start hebben. Heeft hij Leclerc daar zitten. Ik wil niet wijzelijk zijn. De nummers 1, 2 en 3... Jij vroeg mij, wie wordt er 1, 2 en 3?
1: Ja, ik kijk niet. Ik kijk vanaf 4.
0: Ja, goed.
1: Piastri die staat op 4.
0: Eén ding is zeker, Russell gaat het podium niet halen.
1: Nee.
0: Oei, oei, oei, oei, oei. Ja, maar goed, er gaan dus weer tig punten. Hier, kijk, moet je kijken wat er gebeurt, joh. Als het zo zou finishen, dan valt hij al terug in het kampioenschap. Nou, die derde plek is wel redelijk safe. Leclerc, ja. Leclerc kan hem daar niet voor aanpakken. Maar Hamilton die kan wel weer naar de tweede plaats gaan. Dat zal wel weer meespelen in zijn hoofd. Want daar gaat het natuurlijk om. Deze race. Hamilton nu op 5. Dat is ook waar hij begon. Dus ja, niks verloren, niks gewonnen. Natuurlijk, de vorige wedstrijd hebben we de finish gehad. Terwijl de FIA zegt dat hij under investigation is. Terwijl we heel veel openingsfases gezien hebben, waarbij ze toch gewoon dit soort crashes...
1: Ja, maar dit is gegarandeerd vandaan gekomen bij Toto. Die is weer woedend geweest. Die heeft tegen race control gezegd, dit moet je onderzoeken.
0: Ja, nou ja, dat doen ze zelf wel. Dat hoeven ze niet te vertellen, want ze kijken er gewoon naar. En dan oordelen ze, als het goed is. Zonder te vooroordelen. We hebben natuurlijk de vorige wedstrijd in Engeland gefinished onder de safety car. Er zijn nu allemaal mensen die super, ja, de safety car regels moeten veranderd worden.

0: inparkeren is. En we weten hoe goed de Belgen zijn met inparkeren. Safety car ending. Dan komt het goed. Dan gaan de lichten zo dadelijk uit. En vanaf dat moment mag Kimi Antonelli het gaan bepalen. En moeten we kijken hoe goed hij is in herstart. Dat Verstappen er altijd heel goed in was, weten we. Dan moet Leclerc ook even oppassen. Jongens kunnen natuurlijk nu, in deze ronde, door te remmen op punten, door gas te los te laten op punten, die kunnen die batterijen gewoon helemaal lekker weer volle bak hebben. En daarna gaat het erom, wanneer gebruik je wat?
1: Ja, en dan wordt het tactisch voor Kimi Antonelli best een beetje spannend. Want wat ga je dan doen? Safety car gaat dan naar binnen.
0: Ja, en?
1: En dan, wat ga je doen? Ga je wachten? Ga je snel?
0: Als ik Antonelli zou zijn, maar goed, dat heeft dan met deployment te maken, ik zou in uitkomen Blanchimont gaan.
1: Vrij snel dus.
0: Ja, ik zou niet wachten tot aan de busstopchicane. Tenzij hij zegt, ik wil met een hele volle batterij de Camel rechterstuk op. Dan wacht hij tot aan de busstopchicane, zet hij daar de boel. En als hij hem in dit tempo volhoudt tot aan de busstopchicane, ja, dan is het dus iedereen zijn batterijdeployment straks aan het einde van Camel.
1: Hij laat het nu het veld een beetje in elkaar zakken.
0: Ja, dit is wat hij doet. En dan zit hij te kijken. En daar gaat hij. Blanchimont. Told you. Oh, Leclerc was wakker. Ze mogen nog niet inhalen, laat dat duidelijk zijn. Max zit daar een beetje lullig, want Piastri zit op zijn start. Verstappen had hem daar nog niet verwacht. En daar komt ook Lewis Hamilton weer aan de binnenkant. Het is toch bijzonder dat het stuur van Lewis Hamilton nog rechts staat. Nou, we hebben nog geen onboard gezien, maar laten we er voor hem van uitgaan. En dus zijn we in de vierde ronde weer onderweg met natuurlijk een ongewijzigde stand. Lewis Hamilton heeft daar zijn Macarena open wil gaan aanvallen bij Oscar Piastri. Doet dat aan de binnenkant. Dat lijkt succesvol te worden. Hij schiet niet te ver door. En dan wordt het weer gevaarlijk voor Verstappen op het lange Camel rechterstuk, want ze zitten er dicht achter. Allebei die achtervleugels gaan open. Van Hamilton en Piastri. Piastri valt weer aan. Dat kan een mazzeltje zijn. En Piastri pakt die plek weer terug van Lewis Hamilton. En is dit gat dan groot genoeg voor Verstappen om allebei die mannen van zich af te houden?
1: Het lijkt erop van wel.
0: Lando Norris, tiende plaats inmiddels. Hadjar, 20ste is wel voorbij. Nou kom, dat is ook een probleem.
1: Goede herstart van Antonelli, hoor. Goed gedaan. Vroeg gestart. En weg.
0: Portoletto Norris voorbij steken. Die was eerst aan hem voorbij gaan. Die kwam nu weer terug. Mooie groep jonkies daar, hoor. Met Lawson op 6, Lindblad op 7, Colapinto op 8 en Portoletto op 9.
1: Heerlijk.
0: Echt een goede groep. Verstappen heeft dat rechterstuk ten opzichte van Piastri en Hamilton overgeleefd. Zijn realiteit was, als het goed is, word ik hier 5e of 6e als het op de pure pace gaat. Maar goed, een stukje extra, dat weten we dat hij wel heeft. Max is derde, rondje nummer 5. Antonelli, Leclerc, Verstappen, Piastri, Hamilton, Lawson, Lindblad, Colapinto, Bortoletto, Norris in de punten. Kan Leclerc verrassen.
1: Norris zit wel bij Bortoletto op de staart, hoor. Gaat hij dat lang volhouden?
0: Check in de check. 14 is het toch of niet?
1: 13e was het net, okay. Ja.
0: Onboard gaat van Verstappen. Richting de bestop. De tijd Antonelli 51-6. Leclerc 51-6. Verstappen 51-3.
1: Norris voorbij aan Bortoletto.
0: Hamilton heeft die aanval geplaatst bij Piastri, maar daar betaalt hij wel een beetje nu de rekening voor. Hier staat Bortoletto meteen onder druk van Pierre Gasly. Albon daarachter, die dan ook wel echt serieus lekker van zijn plek gekomen is. Moeten we toch reëel zijn? Ja. Als je aan de goede kant zit, zit je aan de goede kant. Hè? Dan moet je reëel zijn. Hij komt vanaf 15.
1: Verstappen, Verstappen.
0: Ja, rechterstuk. En gejuich. Maar, dat was de vraag. Nederlander naar P2. Zien wij hier een yo-yo overtake? Ja, helaas moet ik het zeggen.
1: Ja, ja.
0: Of is dit... Hij krijgt dus de overtake van de maand voor de inhaal op Lewis Hamilton in Oostenrijk. En zeiden ja... Ik vind het allemaal leuk, maar ik heb gewoon een knop ingeduwd. En toen was ik er voorbij. Nou, dit kan hier ongeveer hetzelfde geweest zijn.
1: Maar het is hij daar goed in, hè? In dat soort teksten, hè?
0: Ja.
1: Ja, hoezo overteken van de man?
0: Maar dat is mooi. Hij lult er niet om. Maar goed, hij had natuurlijk hiervoor ook al de snelste raceronde. Hè? Dus laten we eerlijk zijn, de balans in de auto van Verstappen is goed. En dus zitten we nu met Antonelli, Verstappen, Leclerc. Oftewel, de nummers 1, 2 en 4 op de grid rijden nu 1, 2 en 3. Want George Russell is er tussen uitgevallen, niet lachen thuis. Rob van Zomer, die zit nu nog te gieren.
1: Wat ik wel verrassend vind, is dat Carlos Sainz, die dus als een van de twee rijders op rood gestart is, niet naar binnen is geweest.
0: Nee, maar hij heeft wel een goede start gemaakt. 14e van 19, hè? 19 kan die vandaan? Ja, 19.

0: Je zou denken dat hij dan naar binnen gaat om te wisselen naar harder rubber, maar heeft hij niet gedaan?
1: Nee. Aan de andere kant, met wat hij had kunnen voelen, als het lekker voelt, dan moet je er ook niet te veel aan doen. Laat Antonelli dit gebeuren, of is dit de pace van Antonelli? Want Verstappen gaat weer een toefje harder, volgens mij. Die rijdt nu 50-5. 1-50-5. Antonelli 51-3. Dat zijn nogal verschilletjes. En dus zit hij nu maar op 18e. En houdt hij daarmee natuurlijk wel het voordeel dat hij zijn overtake kan hebben. Want voor een overtake moet je binnen een seconde zitten. Kan hij hem gebruiken.
0: Norris 17e achter Colapinto.
1: Piastri dicht op Lewis Hamilton.
0: Op Leclerc.
1: Ja, die is er dus weer voorbij. Fout, die is er niet voorbij. Dicht op Leclerc. Excuseer. De race pace van Leclerc begint een beetje in te kakken. Reed 51-9 de afgelopen ronde. 1,4 seconden langzamer dan Verstappen. Berman zegt, achtervleugel van Sainz ziet er een beetje gevaarlijk uit, want hij hangt er een beetje half-half bij. Oké. Hier komt Hamilton weer dichterbij aan Piastri. Piastri in de sandwich van de Ferraris. Onboordgeluid van Lewis Hamilton. De schakel is opladen.
0: Als je dus meekijkt, zie je links in de balk naast Lewis Hamilton een geel uitroeptekentje staan. Of tenminste een geel vlakje met een zwart uitroeptekentje. Dat betekent dus dat hij under investigation is.
1: Antonelli loopt uit. Leclerc komt dichterbij. Maar misschien komt Leclerc meer onder druk van Piastri dan hem lief is. Piastri zoekt daar de buitenkant wat niet kan. Dus verdedigt Leclerc een beetje. Gaat dat dan weer het voordeel zijn van Lewis Hamilton? Want meestal is een aanval die niet lukt, is een aanval die je wel eens een plekje kan kosten. Verstappen weet dat gat met Leclerc redelijk oké te houden. Rondetijd van Leclerc nu wel weer gewoon 51-1. Hetzelfde aan Verstappen. Dus het zijn die rondes waarin ze zeggen, ja, kan even niet, ik moet opladen, ik heb het even niet, het duurt wat langzamer. Dus het is zo lastig om de vaste race pace ertussen uit te halen. Eigenlijk moet je al die negatieve rondjes weghalen. Hier komt Oscar Piastri. Ja hoor. Oeh, Hamilton knijpt.
0: Leclerc.
1: Oeh, sorry, Leclerc knijpt. Yeah. Oh, ze zijn ook elkaar. Front wing en plate. Touché. Oeh, dit kan lastig zijn voor Charles Leclerc. Causing a collision, forcing another driver of the track. Dat net niet helemaal, maar ik denk dat er een wing endplate weg is. Nee. Staat hij alleen maar op 5:30, 5:45, 6:45? Ook niet eens. Dan misschien schade bij de Ferrari, want ik zag toch wel degelijk dat er nog ergens iets uit de lucht vloog. Laat het ons zien. En als het op de vloer is, is het probleem nog groter of bij het bargeboard. Maar de auto van Piastri lijkt oké. Okay. Wing endplate is in ieder geval goed.
2: I can't believe enough space. That could have been a massive crash.
3: Is it all?
1: Hij zegt het netjes en ik denk dat hij gelijk heeft. Hij liet me niet genoeg ruimte.
0: Auto bij hem lijkt me oké in de voorkant.
1: Ja, dan zal het dus op het bargeboard zitten bij dingen. We hebben een gele vlag. Yellow.
0: Haalt wat spullen af van de baan, denk ik iemand.
1: Dat zou kunnen.
0: Marshall.
1: Dat zou kunnen, want hij is weg. Dat is natuurlijk het voordeel van een lange baan. Hè? Er is niemand nu bij Kemmel en bij Lecombe waar het gebeurde. En dat duurt ook nog wel een seconde 40 voor ze daar zijn. Dus dat kan prima. Ik denk dat je daar gelijk in hebt, Jack.
0: Het duurt wel lang, jongens. Die under investigation van Hamilton op Russell.
1: Ja.
0: Meestal in het begin van de race zijn ze met de mantel der liefde.
1: Kan nog steeds, hè.
0: Maar goed, even terug naar het begin dat we zeiden. Een rondje of een minuut of vijf krijgen we een klein buitje.
1: Ja,
0: Ik heb hem nog niet gezien.
1: Nee. Hamilton, hoorde je hem terugschakelen? Vlak voor boven op de radio. Om nu wat extra's te kunnen hebben. Maar we hebben ze nog allemaal in één beeld. Nummer 1 tot en met 5. Piastri heeft Hamilton aan zich voorbij moeten laten. Zie je wat ik eigenlijk net zeg? Als je een aanval pleegt die een keer niet lukt, dan moet je niet raar staan te kijken als je, ook als je dat al gedaan hebt met het gebruik maken van je electrical power. Hier komt de herhaling. Lithium niet genoeg ruimte, wat vliegt er door de lucht en van waar? Tang. Daar.
0: Achterkant van Leclerc. lijkt het.
1: Ja, een stukje misschien van de wing end plate aan de onderzijde, een stukje van de vloer. Maar goed.
0: Maar hij is wel noted. Leclerc en Piastri. Causing a collision.
1: Lando Norris inmiddels opgeklommen naar de 8e positie. Rijdt aan de start van de beide Racing Bulls. Bijna onderbelicht, hè, Jack. Die hebben toch een goede auto gebouwd, hoor.
0: Ja.
1: Helen Promijn en zijn mannen.
0: Ja.
1: De fabriek waar Laurent Mekkies natuurlijk jarenlang gezeten heeft. Vroeger Frans toast. Toen was het iets anders, want wat eten we voor de lunch? French toast. Oké. Okay. Met of zonder jam? Wat een andere vraag.
0: We hebben het al eerder genoemd dit seizoen. Maar volgens mij geeft dit ook aan dat ook Red Bull een hele goede motor heeft gebouwd.
1: Zeker. Daar komt de aanval van Lando Norris op los. En daar kan hij weinig tegen doen, denk ik. Ja. Hij denkt, oké, misschien ga ik dan wel zo met jou mee en pakken we samen mijn compaan Arvid Lindblad. Situatie na 10 ronden. 1 Antonelli, 1,4 seconden los van Verstappen. Dan Leclerc, een seconde daarachter. Dan Hamilton op een halve seconde van zijn teamgenoot. Piastri is inmiddels op een seconde gereden. En dan een gat naar Arvid Lindblad. Dat gat op de kop is al 8,6 seconden.
0: Hamilton krijgt straf.
1: Op Lewis 4,6.
0: Hamilton krijgt straf voor de overtreding op George Russell.
1: Oei. Oordeel. Hier heeft hij ook meer snelheid. Dan gaat hij kijken of hij zijn teamgenoot kan pakken. Daar is hij. Causing a collision.
0: 5 seconden.
1: Debatable. Moeten we er weer bij zetten.
0: Jongen.
1: Nee, luister, Jack's oordelen. En dan kunnen we het er wel of niet mee eens zijn. Maar ik vind hem, met wat ik gezien heb, ik vind hem vrij hard.
0: Ja.
1: Dat is het enige wat ik ervan wil zeggen. En natuurlijk zal George Russell zeggen, ja, terecht. En Hamilton zal, als de boordradio komt zodat ze het hem gaan vertellen, dan zal hij waarschijnlijk zeggen, why?
0: Ja.
1: Althans, het zou mij niet verbazen als hij dat zegt.
0: Ja, maar hij heeft wel een punt, toch?
1: Zeker.
0: Hij is de voorkant kwijt, want hij zit dicht achter een ander.
1: Ja, oké, maar dat
0: hij
1: is...
0: Hij glijdt.
1: Dat is natuurlijk geen... daar kom je niet mee weg. Want dan ga je dicht achter een ander rijden. En dan rij je tegen hem en zeg je, ja, maar ja, ik was de voorkant kwijt. Ja, je rijdt er zelf dicht achter. Nou,
0: een coureur lult altijd in zijn eigen zak, toch?
1: Zeker. Ja. Ik ben er ook goed in, hoor. Ik zeg het vanzelf. Arvid Lindblad rijdt voor het eerst sinds Australië en China zijn eerste 2 Grand Prix weer eens in de top 6. En dat is knap. Echt, echt goed bezig. Oeh, Leclerc daar. In 1 keer weer helemaal dicht gereden. Ronde tijd van Kimi Antonelli, 50-7. Die van Max 51-0. Die van Leclerc, 50-7. Nu krijgt Verstappen het lastiger. Maar hij doet nog steeds goed mee. En hij heeft wel gelijk. Hij moet meer in zijn spiegels kijken dan vooruit. Maar toch. Klein beetje rook wat je achteruit de auto van Lewis Hamilton ziet komen, is een overdrukvaatje. Niet te veel zorgen over te maken. Als er grote witte rookwolken komen waarvan je denkt, nou, het is een Cohiba waaraan gezogen wordt. Dat is een dikke sigaar. Dan wordt het anders. Stap aan het knipperen daar. Geeft aan. Ik ben aan het deployen. Daardoor houdt hij zijn voorsprong. Dan gaat het hem hier wat tijd kosten. Piastri, we have some damage to the right-hand side floor. Daar kwam het dus vandaan. Bij de auto van Oscar Piastri. Norris is inmiddels losgereden van Liam Lawson. Nu in de aanval naar Arvid Lindblad. Daar heb ik ook van geroepen. P6 zou knap zijn. Hoe zit het met Isaac Hadjar op dit moment?
0: Isaac Hadjar, 14e positie op die harde band.
1: Rondetijden?
0: Even kijken, 52-1.
1: Oké, 52-5 voor hem, 52-7, 52-6. Oké, dus hij kan wel die kant op. Bortoletto rijdt 51-8, maar dat is in vrije lucht. Nee, dat is achter Gasly. Oké. Leclerc en Piastri. Krijgen straks de situatie dat allebei die Ferrari's in 5 seconden straf krijgen. How about that? Leclerc krijgt door. De degradatie is minder dan we verwacht hadden. We gaan naar plan B. Oftewel, we gaan iets langer door. Laten we die dan maar zo lezen. Baantemperatuur 29 graden. Dat is wel oké. Als die baan kouder wordt, gaan die banden sneller oprullen. Noemen ze dan graining in het Engels. Dus je graining hoort. Het spaar redelijk verdeeld tussen links en rechts. Dus de rechtervoorband heeft een aantal hoge snelheidsbochten die hij voor zijn kiezen krijgt.
0: Er worden een paar track limits uitgedeeld, ook aan Kimi Antonelli.
1: Wereldkampioen Norris in
0: bocht nummer 4.
1: Met rookie Lindblad. Oké. Okay. Keep him posted. Op bord bij Lewis Hamilton. Rouge. Oh, die gaat hij inhalen. Ja, die gaat hem pakken. Bakkerijnenvleugel, wap. Nou. Leclerc. Zo, die loopt ook niet eens zo slecht door.
0: Hij doet hetzelfde als bij Piastri.
1: Ja,
0: zie je?
1: Met aanrompam.
0: Naar buiten toe.
1: Ja. Knap gehouden van Leclerc. Ik had echt gedacht van nou, boom, daar komt hij. Leclerc had dus nog wat over. Kan in het voordeel zijn van Verstappen, want het gaat dus nu weer 18e van een seconde.
0: Norris voorbij aan Lindblad. Rijdt nu achter Piastri.
1: De alle positie in de wedstrijd in handen van Nico Hulkenberg. Als je tv hebt, kijk je mee, zit hij links, zat hij links in de balk. Daarbij de Audi's nu 11e en 12e. 500 man van de fabrieken uit Hienwiel en omstreken naar Duitsland heeft Audi naar Spa gehaald. 500.
0: Zo?
1: Ja. 1,9 tussen Antonelli en Verstappen. 12 van 44. Als je een eenstopper wil doen, zul je... Ja, klinkt een beetje flauw, toch boven de 18 ronden uit moeten komen. We hebben natuurlijk twee rondjes safety car gehad, dus dat, daarmee kan je hem ietsje stretchen. Maar zijn er al vrije pitstops? Nou echt helemaal not. Mede doordat als je Antonelli nu een pitstop laat maken, komt hij terug op plaats 13.
0: Ja, dat komt uit de eerste groep. Je zit al wel lekker bij elkaar, hè?
1: Bij
0: de eerste 6.
1: Ja, het snapt zo buiten.
0: Ja. Norris komt er goed aan, rijdt een sterke race tot nu toe. Als enige zeg maar, in die top gestart op de harde band.
1: Ah, het gat tussen Piastri en Norris is wel 7 seconden. Ja, dus eigenlijk eerste 5.
0: En de eerste 5 rijden nog lekker bij elkaar.
1: 4, 5, zie je? Dit is het. Gelukkig zien we dat ze door deployment en aanhouden van overtake-momenten en verdedigen en dat soort dingen, dat ze gaten dichten en dat is het. Ik zie niet te veel gejojo. Hamilton met een rode uitroepteken, die heeft dus al een straf. Piastri en Leclerc, under investigation. Maar dan zal, als er wat uitgedeeld wordt, dat echt bij Leclerc terecht gaan komen. Hamilton, volgende poging bij zijn teamgenoot. En weer verdedigt hij. En nu moet hij het buitenlangs proberen. Dat gaat niet. Op de curb, half op de curb. Boah, bijna zijn rechter wing endplate op het achterwiel van Leclerc gezet.
0: Dan gaat Hamilton zeggen, moving on the braking.
1: Ten opzichte van zijn teamgenoot weet ik dat niet. Hij doet dat zelf ook, hè, dat afknijpen.
0: Ja.
1: Dat is wel een beetje...
0: Maar hij ging eerst naar rechts en toen weer terug.
1: Nee, dat mag. 1 keer.
0: Ja, maar je mag die tweede keer mag je toch niet meer terug dan?
1: Nee, maar als je het 1 keer doet, je gaat naar rechts. Dus dat is het, en dan ga je terug. Maar kijk wat hij zegt.
2: Quicker than Charles, I got more pace.
1: Ik ben sneller, ik heb meer snelheid. Felipe, Fernando is faster than you. Rob Smedley ooit op de radio in Hockenheim. Dat was de eerste vreselijke teamorder die uitgesproken werd. Ze konden niet zeggen, laat hem maar voorbij. Spa heeft de drone ontdekt. Ja, die houdt die ding alleen even niet bij. Antonelli naar 2.1. Dus die is heel rustig bezig om zijn voorsprong zachtjes, maar zeker uit te brengen. De afgelopen ronde pakte hij 2/10. Maar Verstappen pakte ook weer 2/10 op Leclerc. Hier, dat rijtje weer een beetje uit elkaar rekt. Het is een soort race-accordeon waar we naar zitten te kijken. Er worden nog geen valse noten gespeeld.
0: Nou, een paar.
1: Ja, ze haakt ook wat af, kijk maar. Bam, daar is die pas, zie je?
0: Ja.
1: Dit was het ietsjes beter voor elkaar. Maar dit is allemaal nog dat er hier... Ik denk Piastri net niet, maar Hamilton, als hij dit heeft... kan hij ook gaan zeggen, doe mij maar een undercut.
0: Nou, maar hij moet, als hij een undercut gedaan heeft, geen zin... want dan staat hij 5 seconden langer stil in de pitstraat.
1: Dat is waar.
0: Goed. Met zijn straf.
1: Ja,
0: dus dat heeft geen enkele zin.
1: Nee, dus moet hij eigenlijk een overcut doen. Ja. Moet hij eigenlijk doorlangen. Ja, ja, slim. Je hebt gelijk. En dan ook nog hopen dat degene om hem heen net even een pitstop hebben.
0: Ook nog.
1: Ja. Terug aan boord bij de Lewis Hamilton. Negende wedstrijd dit jaar. Achtereenvolgend. Dat Antonelli aan de leiding van de race rijdt.
0: Ja. Bizar. Ik vind het trouwens wel heel fijn dat de Ferraris meedoen voorin, hoor.
1: Zeker.
0: Dat het dus niet alleen een wedstrijdje van Mercedes... of een seizoen helemaal van Mercedes wordt.
1: Nou ja, als je naar de resultaten van pole position kijkt wel, maar...
0: In de race?
1: Ik hoor wat je zegt.
0: Ja, heerlijk. Ook Max, die als tweede rijdt, heel goed, heel sterk.
1: Ja.
0: Dat is fijn, dat voorspelt voor de komende races wel. Wat zegt Sergio Perez?
1: Ik denk dat mijn ophanging gebroken is... Er breekt toch veel af bij die Cadillac. Dat moet ik er even zeggen. En dat wil je als je Cadillac bent niet hebben. Want dat zijn dingen... Dat is makkelijk. Als je denkt dat het op het randje is... Ja, dan maak je die met 1 laagje extra koolstofvezel... maak je die gewoon een klap sterker. Want dat zijn ze. Ze zijn niet van staal. Waar ze vroeger wel. Voorlopig 14 ronden. Een redelijk pure wedstrijd, om het maar zo even te zeggen. Nogmaals, het accordeon-effect van de ene ronde die de andere ronde die is allemaal logisch. Maar ze hebben het wel redelijk voor elkaar. De pitstops zullen wel heel cruciaal gaan worden. Wanneer kan je het doen? Wanneer wil je het doen? En belangrijker vaak, wanneer moet je het doen? Want die zitten er ook bij. Die zitten gewoon, uiteindelijk gaat die pace weg, omdat ja, de band de grip niet meer levert die je nodig hebt voor je rondetijd. 51, 51, 51 voor Hamilton.
0: Gasly in de pits.
1: Pierre Gasly.
0: In de pitstraat.
1: Gaat van zijn mediums naar zijn harde band.
0: Ook Sainz komt er binnen. Die gaat van rood. Oh, duurt te lang.
1: Neus.
0: Ja.
1: Ah, die heeft natuurlijk die touché gehad. 10, 12 seconden extra. Die gaat ook naar een harde band. Ah, gaat hij wel met veel tijd mee verliezen. Maar goed, die deed al niet echt heel erg mee voor de punten. 14-4, inclusief een nose job. He? Er zijn plastische chirurgen die er langer over doen.
0: Zo. Bartoletto zien we even links in de balk. En fout, sorry. Hadjar.
1: Goed.
0: Goed, hè? Rijdt al 11e.
1: Ja.
0: De 10e inmiddels.
1: En al 2 stops gemaakt. Hij vond dat niet goed. Hij zegt, ik was het niet eens dat we een voorvleugelwissel deden, want het was niet de voorvleugel, het is de vloer. Ja. Oké. Okay.
0: Stond dus te lang stil voor zijn gevoel.
1: Hij weet wel dat hij komt, maar dan had hij hem, daar ga ik weer. Dan moet je hem eerder af. We gaan een pitstop doen en we change your front wing. Roepen ze maar. Dan moet hij dan zeggen nee.
0: Wil ik niet.
1: En, maar we weten niet wanneer deze radio is. Hè? Moet hij hem niet op laten zetten als de rijder erop. Ze zeggen, nou, die had ik liever niet gehad.
0: George Russell is weer terug in de pits en ik lees hier een quoteje van hem.
1: Ja?
0: Zullen we die eens even doen? Zullen we die er even ingooien?
1: Ja hoor.
0: I just got totally swallowed up down the straight. Lost 3 positions down the straight. And the incident was a racing incident, zegt hij zelf. Maybe I could have gone wider. Maybe he could have braked a little bit more. I have no words at this moment.
1: Ja, belangrijk.
0: Hij helpt dus Lewis. Hij zegt niet, Lewis, hak hem er maar af.
1: Ik denk ook dat het een raceongeval was. Daarom vind ik ook strafvrij hard. Lawson is binnen trouwens. Wel wat vroeger, hè?
0: Colapinto ook?
1: 17. Oei, dat is allemaal van hetzelfde groepje wat daar zit. Dus allemaal in lap 16. 3.1. Wat zeggen we dan? Niet verkeerd, maar zeker niet van... kom, we schrijven een brief naar huis, het ging allemaal top. En Antonelli is op dit moment gewoon een klap beter. Rijdt lage 51ers. Stappen 2-3 tienden langzamer. Leclerc rijdt ook een lage 51. Hamilton zakt wat in. Lando Norris rijdt 50-6 op die harde band. Hey. Die is even goed bezig.
0: Antonelli heeft al 2 track limits aan zijn broek.
1: Ja.
0: Die moet oppassen.
1: Ja, maar ik denk dat hij ze incalculeert. Dat is net als met boetes, weet je. Die moet je incalculeren. Als je de 4 hebt, dan denk je... Oké, nou moet ik rustig aan gaan rijden. Maar zolang ze die heb, ja, ik had ze ingecalculeerd. Huh? Gewoon op de rol gezet. €300 aan boetes dit jaar. Mooi.
0: Ja, dit is de max. Meer doen we niet.
1: Maar 7 punten tussen Hamilton en Russell, hè, aan het begin van deze Grand Prix. Dus dat wordt wel groter. Daar moet Hamilton ook over nadenken. Zie je trouwens wat er met die auto's gebeurt op het moment dat ze op dit punt die Active Aero openzetten. Je ziet de hele auto
0: omhoog
1: komen. Omdat die niet meer naar beneden gedrukt wordt. En dat heeft heel veel gevolg ook voor het gevoel van de rijder. Maar je ziet het hier specifiek op deze plek uitkomen bij Stavelo. Je ziet het gewoon gebeuren. Want je denkt, hé, die auto maakt een hupje. Oh, Leclerc en Piastri is. En dan zie je, dat vind ik dan weer zo raar.
0: Ja,
1: nee, dus die rijden allebei door. Dat moet ik dan wel eerlijk zijn. Maar, oké. Het is wat het is. Slikken, door, niet zeiken. Hamilton dus gaat een lange pitstop maken straks.
0: Arvid Lindblad op een prachtige P7 in de pitstraat. Rondje 17, wat is het? Ja,
1: ja. 17. Alonso terugvallen naar 13. Dat zijn de gaten. Ja, het zit daarachter ook niet zo lekker hoor. 4.1, ook geen fijne stop. Er zijn er meer die zich aan het voorbereiden zijn op een stopje. Achter Lawson terecht. Dus dan zou je kunnen zeggen dat... Nee, voor Lawson. Ik wilde net zeggen, dan zou je kunnen zeggen dat Lawson een onbedoelde undercut gedaan heeft. Hij zit er nog voor. Maar kijk eens, erbovenop. En nee, nu zit Lawson er wel weer voor. Dus dat is wel, die zijn jammer dat we het niet zien. Antonelli, wat zegt hij?
3: Your tires are looking good, Kimmy. Better than others, so you can afford to use them.
1: Kimmy mag een beetje gas gaan geven. Ocon is binnen.
0: Ja, wat al langer hoor. Dat duurt te lang.
1: Ja? van Ocon.
0: Oh, hij is al weg. Ja, Ocon is al weg. Hij heeft lang binnen gestaan.
1: 14.
0: Hebben ze wat gerepareerd, misschien?
1: Iets weggetrokken. Volgeplakt met gaffer tape. Lindblad en Lawson dus bovenop elkaar, zeg maar, niet letterlijk, maar figuurlijk teruggekomen op de baan. En Verstappen nog steeds hard vechtend voor een podium. Het is toch bizar dat we hem hier wedstrijden hebben zien starten, dat hij verder achteraan gestart was dan nu en dat hij nu alweer aan de leiding lag. Maar ja, die tijden zijn vervlogen, dat weten. En voor de competitie en voor het beeld is het natuurlijk mooi, want er is wel een gevecht gaande met Schalke. En daar gaat hij naar binnen. Rond 17, ronde nummer 17. Duikt hij als eerste van de groep van voren naar binnen. En waar komt hij dan terecht? Dat was een goede vraag geweest, als ik hem van tevoren had aan zien komen. Harde band.
0: Goeie stop. 2.5.
1: Ja, dat is rondje 18 trouwens, want dat gebeurt op het moment zo. Zei je 2.5?
0: Ja.
1: Dat is oké. Het gat waarin ze hem wilden hebben, en daar kan hij ook een beetje hulp van hebben, is bij Hadjar in de buurt.
0: Ja, die rijdt dus gewoon al in de punten weer, hè?
1: Ja. Jawel, maar die moet natuurlijk straks, die heeft natuurlijk, omdat hij rijdt waar hij rijdt. Kijk, Verstappen maakt die stop van de kop. En dan kom je hier terecht als je die stop maakt van waar Hadja nu rijdt. Hadja even 20 erbij, komt hij op 43, dan zakt hij terug naar plaats 15.
0: Maar hij heeft al voldaan aan Zeker. Het bandenreglement.
1: Ja.
0: Zou je dat kunnen fixen? 40 rondjes op hard?
1: Poef. 44 ronde Grand Prix, ja. Ik wil het proberen. Ik heb eerder geroepen en Russell is dus weggevallen. Als Hadja achtste wordt, dan is hij dus...
0: Knap, ja.
1: Hey, top 4 teams. Virtual safety car.
2: Wat lappen we hier?
1: Oeh, dat is pech.
2: Waar de hell? I told you what strategy I wanted to do. Just to put me out with everyone else now.
4: Ja, dan plan B.
1: Ja, maar er is een virtual safety car. Dus dat zal allemaal moeten.
0: Ja.
1: Die gaat bij Lewis dan ook wel in die zin...
0: Iets minder pijn doen.
1: Ja, maar ja, hij moet wel weer... Nou ja, hij moet die 5 seconden extra staan, dus... Voor Lewis wordt dat eigenlijk een normale stop. Verstappen is lullig dat hij net geweest is. Zeg je dat goed?
0: Oh, virtual safety car ending alweer.
1: Oh, dat is vlot. Nou, dan gaan er dus geen mensen vanwege de virtual safety car nu naar binnen. Ah, Antonelli, box, box, box. Is dat dan... Oeh.
0: Dat zou wel eens pijn kunnen doen.
1: Wie weet. Gaat dan door tot achter Norris terugvallen. Zoals deze jongens door kunnen. Ja, het zou kunnen. We hebben ze natuurlijk eerder gezien dat ze het bij Mercedes missen. Oeh, heel dicht langs de muur ook nog. Nelly. Lap 19.
0: Die dachten dat die virtual safety car langer zou duren.
1: Ja, ze zouden goed genoeg moeten zijn om dat nog in te schatten. Ja, achter Norris, kijk maar. Die staan al in Las Cruz Herpin, links onder een beeld. Hoppa.
0: Of stap aan.
1: Ja, Max. En dus hebben we de beide Ferraris aan de leiding. Het hart van Ronald Molendijk, de disjockey, maakt een sprongetje. Ferrari, fan als hij is. Huppel de pup. Maar ja, er staat wel een nulletje achter. Dat wil zeggen, nog niet gestopt. En dus hebben we twee Ferraris, twee McLarens, Antonelli, Verstappen en Hadjar. Sterker nog, Verstappen en Hadjar, twee Red Bulls, dan twee Audi's, dan Berman die redelijk opklimt en Albon is binnen. Valt zijn mediumband af na 19 ronden. Kan natuurlijk ook zijn als de tire degradation minder is, dat ze weten, dan kunnen we met die harde band dus ook langer doorrijden. En dan kom ik weer wat jij vaak roept. Ze zullen natuurlijk bij de bandenslijtage van Hadjar gekeken hebben, toen hij op een nieuwe set uiteindelijk weer ging in die tweede stop. Wat slijt hij in het aantal ronden wat hij erop gereden heeft? Dat valt wel mee. Dus kunnen we Max eerder binnenhalen om tot die 44 te komen. Dus dat is in zich kan een goed plan geweest zijn.
0: Teamplayers.
1: Ja, kan zijn.
0: Hoe is het met de teamplayers tussen deze twee mannen van McLaren?
1: Het is voor Piastri natuurlijk uitermate pijnlijk. Alhoewel we niet weten wat die schade op zijn vloer betekent als hij als zesde start en Lando Norris als dertiende. Dat we na 19 rondjes, als je in de spiegel kijkt, dat in Lando Norris ziet, die gewoon veel meer snelheid heeft. En hier opgehouden wordt als een teamgenootje. Je moet het team wat aan doen. Laat hem varen, zo te zien. Ik zie geen vuur meer bij Piastri.
0: Nee.
1: Het hele jaar al niet echt.
0: Nee, ook verbaal niet en ook op de baan niet.
1: Toch gesloopt door die papaya-regels van vorig jaar, vraagteken?
0: Ja, goede vraag.
1: Nee, ik wil een antwoord.
0: ik denk mede gesloopt en ook dit jaar helpt niet mee, hè?
1: Nee.
0: Wat zegt Lewis?
4: And we are opening the gap to Piastri and we need to serve a 5-second penalty, that's why.
2: another one.
1: Ja, goede reactie van Lewis. Hij zegt, ja, we doen dit omdat we het gat naar Piastri willen openen. Maar ja, we'll open up the gap to Piastri. Dat is maar 7 seconden. En dat is inmiddels Norris. Dus ik weet niet wat hij hiermee gaat winnen. Hij heeft een stop van Hamilton. 22 bij 24. Ze moeten kijken naar Bortoleto en Hulkenberg. Maar die moeten ook nog stoppen, dus dat kan hun mazzel zijn.
0: Verstappen pakt de snelste ronde. 1.50.0.
1: Ja. Nieuwe band. Hier Piastri. Ja, jojootje. Zag je het? Oh. Jij mij net ingehaald, ik jou nu ingehaald. Maar dan verlies je allebei niet te veel tijd mee, dat scheelt. Virtual safety car, daar gaan we weer.
0: Marshall's at track staat er nu bij.
1: Lidlot Lawson incident. Die hebben elkaar dus bij het uitkomen van de pitstraat. Hebben die elkaar even. Wat, die zaten toch op 0-0 en ding ding en ding ding. Daar is de Marshall. Off track. Grote stappen gauw thuis. Dat is een kreet uit de zeilwereld. Als je lekker ging met je boter, was het oké, mannen gaan we. Grote stappen gauw thuis.
0: Het kan inderdaad hier op deze baan.
1: Ja. Er zit namelijk een heel groot gat achter Sainz en bij Stroll. Ik zou je zeggen, iedereen rijdt nu zo'n beetje hier. En alles vanaf Kemmel is helemaal vrij. En nu halen ze Hamilton naar binnen. Moet hij voor Hamilton hopen. En Claire ook. Gaat Hamilton dan door? Of gaan ze hem stekken?
0: Ja, dan hoop ik wel dat Claire lijkt voorop.
1: 4 seconden, ja dat kan ook. Hè. Ja, dan komt langzaam aan. Als het goed is, hoeft hij niet te wachten. Komt hij aan in de achtergrond. Kijk, hij hoeft niet te wachten.
0: Maar hij moet toch stil
1: wachten.
0: Hij moet
1: nu wachten. 1, 2, 3, 4, 5, go. Juist. 2.8. Moi. Kijk. Antonelli. De leuter. Want Leclerc zit ervoor. Die stop van Antonelli was er 1 te vroeg. Eerlijkheid behalve, de stop van Antonelli. Gedaan toen net die virtual weg was. En de stop van de Ferrari.
0: Ja.
1: Maar ja, safety cars en virtuals. Er is er altijd een die roept, ik heb pech en ik heb mazzel. En nu zal die moeten gaan jagen. Hier Bortoleto, dat zei ik net al, die zijn allemaal ook nog binnen. Dus Hamilton heeft daar ook weer een beetje geluk van gehad. Norris aan de leiding. Leclerc tweede, Antonelli derde. Verstappen vierde, Piastri vijfde. Dan Hamilton, Hadjar en de rest van de kinderen.
0: Charles heeft elkaar weg, we zijn weer onderweg. Even kijken, no further investigation nodig voor Lindblad en Lawson. Dat is beter.
1: Ja, zou ik sowieso zeggen, teamgenoten. Wat zijn bij Hamilton? Is het niet helemaal goed gegaan, dan ben ik stop ook. Oh, wow, monteur! Oh.
2: Oké.
1: Okay,
2: okay.
1: Gleed hij uit?
0: Nee, hij zegt het went green. Zegt hij eraf. Nee. Die ging gewoon.
1: Nee, dat is logisch. Maar
0: ik denk dat hij in de weg stond. Hij was te laat weg, denk ik.
1: Hij had volgens mij die,
0: hij stond nog.
1: Dat pistooltje om de voorvleugel aan te passen. Oeh. Maar ik weet uit het verleden dat er bij Arrows een keer iemand was die door het achterwiel geraakt werd. En die heeft gewoon 2,5 jaar lang van alles gehad. Omdat alle banden in zijn knieën, spieren, alles wordt dan losgerukt. Goed, het voorwiel is geen aangedreven wiel, dus dat scheelt. Hè? Maar als je onder een achterwiel terechtkomt wat wielspin heeft, dan is dat niet tof, laat dat duidelijk zijn. Wel de goede reactie van Lewis. Gelukkig zeg, is hij oké? Ja, is oké. Ga maar door.
0: Daaraan.
1: Nee, Lewis rijdt alleen maar weg als het groen is. Maar ik...
0: Lando Norris had een heel sterk weekend tot nu toe. Toen kreeg hij die gridstaf, dat wist hij natuurlijk al van tevoren. Maar hij rijdt dus nu gewoon weer op kop. Maar hij is de enige...
1: Virtueel kop, hè?
0: Die nog naar binnen moet.
1: Ja. Want tel nu 22 beur op waar hij zit. Dan valt hij terug tot achter Isaac Hadjar.
0: Je kan nog even een kruis zetten, Olaf.
1: Oh.
0: Sergio Perez.
1: Ach, zo lang binnen gestaan? Ja, we moeten opletten tegenwoordig, hè?
0: Klaar.
1: Er zijn van die teams die gaan heel lang binnen staan. En dan 3 rondjes voor het einde reizen weer naar buiten. Situatie halverwege de koers. Want we zijn in België en dus alles wat een wedstrijd is koers. Norris. 19 op Leclerc, dan Antonelli op 3 seconden. Verstappen op 7 seconden. Piastri op 8 seconden. Hamilton op 13, inclusief. Dat is een 5 seconden gridstraf, tijdstraf tijdens de pitstop. Had je op 21. Dus Norris, ja, dat zal wel omhangen. Gaan ze daar proberen?
0: Ach, nee.
1: Iets te doen.
0: Ik zie weer wat bij race control.
1: Okay.
0: Weer een straf voor Hamilton. 5 seconden. Causing a collision.
1: Oké, 15 uur 4.
0: Gee, man.
1: Nee, dat kan niet. 15:04.
0: Oh, sorry, fout. Ik lees niet goed.
1: Excuseer.
0: Penalty served staat erachter.
1: Juist.
0: Fout.
1: Nee, maar daar,
0: luisteraars, wakker blijven, Jack.
1: Nee. Maar dames, ik denk 15:04. Ja. Jij dacht een collision voor die man.
0: Ik dacht, hij heeft die vent aangereden. Nee, krijgt hij er ook nog weer straf voor.
1: Ja, ze zijn soms niet zo handig in wat dingen.
0: Even goed wakker blijven.
1: Penalty serve over vlakke.
0: Ja.
1: Geen stress. Lewis is... Nou, luister eens. Hij heeft niemand meer wat achter zijn naam staan... behalve een klokje van de snelste raceronde van Verstappen. Maar daar is Kimi Antonelli mee bezig om zijn leven wat zuurder te maken. De vraag is hoe hard gaat Kimi Antonelli dan zo dadelijk? Kijk, die heeft hem nu. 1.49.3. Verstappen was 1.49.7. Dus Antonelli, ja, hij heeft de snelste auto.
0: Leclerc gaat in de aanval, denk ik.
1: Ja, Leclerc is aan het oplijnen. Logisch. 20 ronden nieuwere banden. Maar nu gaat het om deployment. Ferrari versus Mercedes. Nou ja, is er voorbij. Jojo inhaal. Sorry dat ik hem zo moet benoemen. Maar goed gedaan. Vroeger was dit echt... Ik ga met grotere B-ballen door Radion en Rouge. Rouge en Radion. En dan heb ik een echte aerodynamische toon. En tegenwoordig is het gewoon van... Ja, oké, overtake. Boom. Ingaan. Nieuwe leider in de wedstrijd, Charles Leclerc, na 23 ronden. Vooralsnog stelt Spa op droog niet teleur. En het veld dan in die zin ook niet. Alhoewel Verstappen voor het gevoel net even, daar is hij. Te ver weg is achter Kimi Antonelli wel die 4 seconden. Dan zat hij voor die pitstop ook zo'n beetje op 3,5.
0: Ja.
1: Dus dat is niet zo spannend. Alleen, er hoeft er nog maar 1 hier vandaan. Dus Verstappen is wel aan het vechten voor het podium. Antonelli is aan het vechten voor een overwinning. En dat doet Charles Leclerc ook. Een unsafe release. Ja, kan je het ook noemen. En dan wordt het een team...
0: boete.
1: Een team boete. Neem ik aan.
0: Ja, denk ik ook.
1: Ik denk wel dat ze zeggen, will be investigated as a race. Ze moeten precies zien wanneer het licht groen was. En dan daar met allemaal cameraatjes op die palen. Max roept, ik heb geen grip op deze band. I have no grip.
0: Achter hem, Piastri rijdt dezelfde rondetijd ongeveer. En achter hem, Hamilton... Iets langzamer nog, dus...
1: 14e.
0: Hij hoeft niet helemaal achterom te kijken nog.
1: Nee. Nou, dat is de afgelopen ronde. Na die goede ronde van Kimi was hij maar 10e langzamer. Ja, veel sneller dan de rondetijden van Lando Norris. Dus Norris moet goed gaan nadenken. Maar ja, 20 ronden nog. Er zijn er weinig die 20 ronden gereden hebben op die mediumband. Oh, dat is Norris. Denkt, ik heb de pace om door te gaan. De snelste race ronde nu van Charles Leclerc. Logischerwijs met SCA. Onboard gaat voor Kimi Antonelli, plaats 3 achter Lennon Norris. Stort niet echt in.
0: Schakelt wel terug, moet hij ook.

0: midden in Poegon terugschakelen. Ik ga niet zeggen het is een schande, maar dat is het. Maar goed, we hebben er maar mee te dealen, dus dat is ook simpel. Hamilton.
1: Did he put front wing in or not? We did a manager.
0: Dat is het.
1: Ja. Yeah. I can't turn the cars in.
0: De man die daar was, met dat soort blauwe pistooltje, er zou nog een mooie slow-mo van kunnen komen, maar dat doen ze meestal niet als er iemand door een auto geraakt wordt. Die moest die voorvleugel aanpassen. Ik denk dat het daar niet goed ging.
2: Ja, geen communicatie.
0: Er was geen tijd meer. En ik denk dat hij toen half struikelde. En dat was en daardoor is het ook, we did manage, we kregen het niet voor elkaar.
2: Ik denk dat hij het wel wilde doen, maar dat hij iemand het licht op groen zette. Sukkels.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook tegenwoordig, doen ze centrale. Vroeger was het met twee man, met zo'n boormachientje aan de buitenzijde van de voorvleugel. Nu doen ze het centraal, dan lopen we met kabeltjes aan de binnenkant. En dan moet je daar maar zien te komen. Want er zit natuurlijk ook een jackman voor, dus dat moet van half van de zijkant. Dat is heel gek, en dan is je linkerarm makkelijker, maar je zal maar rechts zijn. Dan moet je dus
2: ja, maar als je linkerarm doet, zie je de auto niet.
0: Lastig. Dat is zo makkelijk. Daar komt Kimi Antonelli voor een aanval bij Lando Norris voor de tweede plaats in de wedstrijd. Nog niet. Ja, nog niet. Nu wel. En verdedigen. En schuine lijn terug mag. Nog een keer terug mag niet. Dit is zoals het mag.
2: Waarom laten ze Lando zo lang buiten, denk ik dan?
0: Ja, omdat ze niet zeker zijn of die op de mediumband 19-20 ronden kan. Dit is wel zo'n beetje het punt, hoor. Als ze nu binnen twee ronden niet binnenhalen, heb je kans dat hij misschien wel voor een softband gaat. Zie je, dit gaan ze after the race onderzoeken. Ze alles even willen weten en ook willen weten of het allemaal oké is en of dat een communicatiefoutje was. Misschien was iemand zijn radio uitgevallen, misschien kon hij het lampje niet. Dat kan je allemaal bewijzen. Oftewel, er is niet zo heel veel aan de hand. En als ze het fout vinden, komt er een boete voor het team. Dus de Hamilton fans kunnen opgelucht ademhalen dat er niet weer een straf boven het hoofd hangt. Nu is het interessant of Antonelli wat kan richting Blanchimont, want hij heeft daar toch een truc. Althans, hij kan op andere punten goed uitsparen, waardoor hij hier wat doet. Soms doet hij midden in dit soort bochten even een korte lift om wat op te laden. Gewoon midden erin. Bam, korte lift van 2/10, 3/10 en weer door. En dan lijkt je afstand te laten, maar je pakt hier dus dingen terug. Kijk. Nee, niet dicht genoeg bij. Wel bij het aanremmen. Blijf bizar om te zien hoe het huwelijk tussen Formule 1, Mercedes, Kimi Antonelli gegroeid is sinds hij Formule 2 deed, waarin, ik heb het vaker gezegd, ik vond hem daar heel grillig. Ik vond hem daar niet. Hij was daar niet the man. Hij was goed.
2: Maar Norris weer ietsje weg.
0: Ja. Maar hier gaat hij komen. Kijk, zit dichterbij dan de vorige keer. Komt hij aan. Plop, eentje terug. Door. Short shift up. Ja, nu is het een sitting duck. Vorige ronde uitgeprobeerd. Oké, ik moet het dus eerder doen. En dus is hij terug op de tweede plek. Maar moet hij een gat gaan dichten naar Jean Leclerc van 3 seconden inmiddels. Hij heeft hem dus wel. Hij heeft hem 18e gekost. Achter Lando Norris. Sorry. Even kijken in het rijtje.
2: Piastri, zijn achterstand op Verstappen blijft een beetje gelijk als 1,3, 1,2, 1,1. Dus Verstappen houdt Piastri achter zich. En zodoende nog zicht op het podium, want Lando Norris gaat daar nog weg.
0: Ja. Hoe langer die doorrijdt, hoe groter de kans is dat hij naar soft gaat. Er ligt meer rubber. Oh, oké, die gaat keurig aan de kant. Ik zie een langzame auto, denk je. Er ligt meer rubber, dus die softband die zal minder snel grading krijgen.
2: De auto is lichter.
0: De auto is lichter, precies. Dus, maar dit is wel een beetje het sleutelmoment om die keuze te maken. Want als hij nog langer doorgaat dan dit en hij blijft die 50 hoge 50ers rijden, dan gaat het niet echt opschieten, denk ik. Want Verstappen rijdt 49,8. Dus ja, dat is ook maar 2/10. Dus hij verliest nog niet eens zo heel veel. Kijk, die Aston Martin stond beschamend dat die auto van links naar rechts uit de kant moet, jongens. Dat is niet normaal. Alonso zelfs. Stroll, we hebben een probleem met de koppeling. Oké. Kruist het door. Ja, ik kan niet eens zeggen uithuilen en overnieuw beginnen, want ik denk dat ze nog een half jaar moeten uithuilen.
2: Ja.
0: Ik denk dat ze de mazzel hebben dat ze, hoort onze vriend, Adrian Newey, aangenomen hebben daarom deze. Elke andere ontwerper voor die auto, met het resultaat wat we het hele jaar al zien, was afgehakt. Maar er is niemand die zou durven zeggen, nou, Heb ik gewoon een kat in de zak gekocht met die nieuwe.
2: Ja, met die nieuwe, ja. Helemaal klaar.
0: En hij heeft het geluk dat de motor het niet doet. Want ja, dat blijf ik roepen. Als je een motor hebt die het niet doet en die brengt je niet naar je aerodynamische waarde, dan weet je niet wat je gebouwd hebt. Er moet eerst een normale motor in. Maar goed, Honda heeft nu weer toegegeven. Ja, Verstappen zegt nu, ja, oké, ik weet het, deze banden werken niet. Want ze hebben waarschijnlijk dan straks op de radio geroepen. Ze komen misschien wel naar je toe, maar ze zegt, nee, they don't work. Dan komt Piastri ineens weer angstig dichtbij. En dat gaat wel om een podium, hè?
2: Ja, podiumplekje.
0: Max heeft al veel pech gehad, veel succes gehad ook op Spa. Maar ik zou hem toch onder deze omstandigheden, 2026, met de problemen, op Spa zou ik hem een podium ontzettend gunnen. Zou hij ook heel trots op zijn, ben ik van overtuigd. Want het staat niet in de pipeline. Engeland reed die podium. Vleugeltje. Dus het zou wel loon naar werken zijn. Norris kan hier natuurlijk ook een, ik zeg niet, negatieve rol in spelen. Maar kijk, Norris kan zorgen dat Verstappen met vuile lucht in de schoot van Piastri geworpen wordt.
2: Ja.
0: En als ik McLaren was, zou ik ook zo denken. Hoe kan ik die Verstappen nog wel aanhaaien?
2: Ja, we willen een auto op het podium.
0: En dat Norris van achteraf niet naar het podium komt, zal niemand beschamend vinden. Maar als Norris hier Max zo lang vuile lucht kan geven, zodat hij Piastri kan laten aansluiten, dan verdwijnt Norris straks voor zijn pitstop. Dan wordt hij, wat zeg ik, vijfde, zesde, zevende misschien, zevende. Wordt hij zevende, geen schande. Maar als daardoor Oscar Piastri derde wordt, hebben ze als team gewoon hartstikke goed gedaan. En zo fanatiek zijn ze.
2: Even een klein stukje opschuiven. Isaac Hadja keurig op een zevende plek. Dan nog netjes Gabriel Bortoleto, achtste. Ja. Arvid Lindblad, negende.
0: Awesome.
2: Die jonge gassies gaan punten scoren vandaag.
0: Het is een goede lichting. De Formule 1 teams dan toch echt goed gezien. Met en Hadja en Bortoleto en Lindblad. Awesome loopt natuurlijk wel al iets langer mee. Dus die gooit daar niet helemaal mee toe. Ja. 27 ronden al op die harde band. Want hij rijdt makkelijk nu naar Norris toe en dan wordt het lastig. Hij moet hem snel clear. Het kan ook zijn op het moment dat Verstappen nu ergens een punt vindt op de baan, dat hij Norris voorbij gaat, dat ze hem dan naar binnen halen. En dan denk ik dat mijn theorie geklopt heeft. Want dan ben je op 2.4 met Leclerc. Zullen we die even
2: op gaan bijhouden?
0: Een papiertje opschrijven.
2: Wordt niet echt veel groter, hoor. Tonelli komt niet echt veel dichterbij. Gaan we eens even bijhouden.
0: Steeds een beetje is ook heel veel, hè? Uiteindelijk.
2: Het tegeltje.
0: Ja.
2: Lap 28. 2.8.
0: Ik weet niet of Verstappen nu blij is. Dat kan natuurlijk ook nog zo zijn, hè? Want als dit zijn pace is, dan denk ik, ja, ik vind het wel prima. Ik heb af en toe nu, ik heb in ieder geval overteken, want ik rijd binnen een seconde van iemand voor me. Ik heb af en toe een beetje een normale slipstream. Als Norris zo dadelijk naar de 30-31 ronde gaat, dan kan hij met die pitstop echt naar de softband als hij wil. Rondetijd Verstappen, 30-3. Rondetijd Piastri, 50-3. Rondetijd Piastri, 50-0. Komt 3/10 dichterbij. Rondetijd Lando Norris, 50-7. Dat is wel een dingetje dit. Ja, hier zie je die onderlinge verschillen. Dat snap ik. Per rondje, dan een seconde, dan 19. Maar nu zit die klem. Nu heeft hij wel een goede run. Maar hij komt van ver. Nee, dit is een goede run. Kom op. Ja, denk je dat je Verstappen fopt daar? Hij maakt hem wel wat wijd. Oeh, komt er die curbs aan. Hij kan terugkomen. Nee,
2: hij knijpt.
0: Ja, hij knijpt weer goed af.
2: Mooi hoor.
0: Goed gedaan. Oké.
2: Nou, komt hij weer terug in de aanval.
0: Ja, nou, hij heeft natuurlijk gebruikt wat hij had. Dus hij moet ook nog een beetje gaan opletten nu. En dan kijken wat ze hier nu gaan doen. We krijgen nu de boordradio. Lando, box. Zou het zijn, hè? Kijk, hij doet niks fout, Piastri, maar hij doet ook niks helemaal goed. Het is een beetje kleurloos. Die zou toch nu meteen op de boordradio moeten komen? Hé, ik heb versere banden en meer pace. Laat mij die P3 proberen te pakken. En daar zit Norris nu tussen. Dat is toch het eerste wat je op de radio roept nu als coureur zijn, hè? Als je gif hebt. Dat heeft hij niet.
2: Nou, misschien roept hij het wel. Krijgen wij het niet te horen?
0: Nee. Ja, maar hij valt toch in de categorie nette, aardige, brave, welopgevoede jongens die niet zo vaak wereldkampioen worden.
2: En ik dacht dat dat juist in het begin wel zo was, dat hij
0: die droogheid. Ja, nee.
2: Nou, wat gaat Norris doen? Gaat hij dat door?
0: Hij verschiet.
2: Nee. Norris gaat mee.
0: Piastri verremt zich. Piastri laat die tijd liggen. schoot veel te ver door. Maar ook echt. Ineens 1,2 seconden. Wat hij kwijt is. Niet 0,9, 1,2 zit hij.
2: Kijk, dit zou ook zo'n soort strategie kunnen zijn, hè? Dat als je Lando zo lang mogelijk mee gaat rijden.
0: Wat zeggen ze?
3: En Lando, I don't want any yo-yo racing with Oscar. I'll explain why later.
0: Zijn er dus gelukkig ook zo. Ik heb geen zin dat we gaan zitten yo-yo'en met Oscar. Ik zal je later wel uitleggen waarom. Maar voorlopig is hij vrij.
2: Als je heel lang wacht met je pitstop,
0: ja,
2: dan is het veld wat langer uit elkaar gerekt. Dan kom je dus misschien eerder op een vierde plek terug. En als je dat nu doet, kom je op een zevende, achtste, negende plek terug. Ja, dat zou een theorie kunnen zijn.
0: Ja, maar dan moet je knetterhard naar de computer kijken.
2: Ja, dan zie je de tijden.
0: En die kop rijdt die tijden. En dan moet je gewoon, waar die rijdt, moet je er nu 21 bij optellen. Komt hij op 30. Hij zit op de rand nu van Bortoletto. Hij zou nu terugkomen op P8 als hij een stop maakt. En dat is gewoon een harde rekensom. Ook omdat die jongens daarvoor dit tempo of harder rijden.
2: Oké, dat gaan we opschrijven. Hij komt terug op P8, nu.
0: Ja.
2: Stel, ze wachten nog 10 ronden. Kijken we waar hij terechtkomt.
0: Oh, jij zegt dat dan op dat moment... Dat kan zijn, hè? Dat dus Hadjar en Bortoletto en... Nou, Hamilton niet eens, maar Hadjar en Bortoletto dusdanig gaan inkakken.
2: Ja.
0: Dat hij dan dus op... Maar dan komt hij op P6 terug.
2: P6 misschien nog wel.
0: Oké. Okay.
2: Dat zou dat een rekensom kunnen zijn.
0: Dat kan.
2: Meer punten.
0: Klopt. Ja. Maar ja, geen podium voor Oscar Piastri. Nee, maar dat is... Ja, maar ja,
2: dat is het.
0: Dat krijg je dan. Nou, komt hij. Box. Ging hij lang door, hè, Jack?
2: Ja, ik denk nog één rondje nog.
0: Jongen, dit is Murphy's Law. Maar nu kijken. Of het klopt. Ja, 30,8 op Bortoletto. En hij heeft zelf 8. 30, hij kan net voor Bortoletto. Dit kan precies dat momentje zijn. Maar dan moeten ze het ons wel laten zien. Hopen dat deze mannen ook daar een beetje voor opletten.
2: Gaat niet goed. Linksachter.
0: Klaar.
2: Oh, man.
0: Ja, dat zou je dan ook nog hebben, hè? Dat heb je dan ook nog. En dus komt hij zeker achter Bortoletto. Kijk, daar komt Bortoletto aan. Nou, ja, die, ze hadden uitgerekend dat hij ervoor kwam. Maar nu komt hij erachter. Kijk, maar daar is Bortoletto rechts. Dankjewel, regie. En door die fout in de pitstop had hij hier precies voor moeten zitten. Dat hadden ze berekend. Kijk, dit dus. Maar daarom, het is... lachen dat het vaak zo'n risico is om een pitstop... Je moet ze doen. En daarom weet ik nog, toen Verstappen toen het was voor de snelste race ronde, hoeft niet, Max. Ja, maar dan kom ik er even binnen voor nieuwe banden. Ja, maar dus link, ik kom toch binnen voor nieuwe banden. Ja, dan zal je dit gebeuren.
2: Ja.
0: En dan ben je daar net gewoon die tijd aan kwijt.
2: Maar Lando Norris moet Bortoletto op pace wel weer kunnen hebben.
0: Ja. Is hij trouwens... Nou, hij is aan het nieuwe mediums gegaan. Oké, we hadden het natuurlijk over soft, maar medium had hij ook nog liggen. Nou, prima keus. Leclerc.
4: These posters, I can tell you, so bad. Out of one, so bad. So hard.
0: Leclerc begint dingen in zijn auto te horen waarvan we weten dat Lewis Hamilton het ook wel heeft als je de leiding rijdt. Dus ja, vanuit bocht 1 is mijn eerste versnelling klinkt zo verrot, zo hard, zo slecht. Ja, je moet nog even. Ja, het is maar gelukkig een ongeluksgetal wat hij nog moet. 13 rondjes.
2: Het is niet veel.
0: Het zou wel wat wezen, hè.
2: 1,4 seconden rijdt Antonelli achter Leclerc. Ze rijden ongeveer dezelfde rondetijden. Nee.
0: Nee, het was 2,4, hè?
2: Ja.
0: Pak 3/10.
2: En Max en Piastri... 2,2 seconden. Dus Piastri heeft iets moeten toegeven aan Verstappen.

0: komt-ie. Lando Norris op Bortoleto. Nee. Nee, hij sorteert voor. De Sourcep in. Hij zit achterin. Nou, dan kan hij mooi oplijnen. Doro Roes naar beneden, die tip. Toing, naar boven.
1: Ja, oké, maar op een medium band. Het is al los van de grip. Kijk, hij zit hier aan onze,
0: hij zit er al naast.
1: Onze neuskegel. Oké. Ja, het kost gewoon een ronde, weet je. Je wordt die denk ik volg jou lekker. Kijk, nu moeten we oppassen, want dit was al twee keer heen en weer. Hè? Dan is het weaving on the straight. Hij krijgt nog een gevecht in zijn broek, hoor, want die Antonelli zit inmiddels al op een seconde. Ik denk dat Hadjar gaat proberen hem uit te rijden. Hoe is het met de rondetijden van Hadjar? 50-1. Dat is niet echt zo heel slecht, hoor. Hamilton rijdt harder. Max rijdt ook 50-1, dus daar is niks mis mee. Dan gaat hij Leclerc proberen twee wedstrijden achter elkaar te winnen voor Ferrari. Hoe is dat dan?
0: Hoe kan dit toch zijn, joh? Bizar, mooi.
1: Heeft dat nog gevolgen voor het kampioenschap? Ga ik daar eens eventjes kijken. Ja, als we zo finishen gaat Hamilton naar de tweede plaats. Straks Russell naar de derde plaats. En komt er tussen Verstappen en Piastri maar 3 punten te staan. 12 punten naar Norris. Dus dat zit ook maar lekker dicht bij elkaar.
0: Antonelli zit wel heel dicht op de start inmiddels al van Leclerc.
1: Eens kijken.
0: 17e.
1: Het kan een jojootje worden, deze. Hier het doen. Daarna, nu opletten, er zitten natuurlijk ook nog achterblijvers in de buurt. Dat kan weer een overtake triggeren voor Leclerc. Hij is te ver. Hij is te ver. Maar wel aangesloten. Dus Ferrari en Leclerc. We got ourselves a fight on our hands, zou ze nou roepen. Hadjar 15 plekken gewonnen vanaf het begin, hè?
0: Goed hoor.
1: Ja. Ja, en met twee pitstops, dat is helemaal bijzonder. Hard, medium hard. Onder het geluid van Charles Leclerc. Leider in de wedstrijd. Daar Kimi Antonelli, jagend op die leider. Verstappen op 6,8. Ietsje, ja, pace deficit. Leclerc has been squeezing cars outside of turn 5. Hou het in de gaten als je hem gaat inhalen vlak voor Lecombe. Leclerc doet dat daar steeds, zeggen ze dan.
0: Oh, okay. Rijdt in de weg, Bottas of niet?
1: Nee, hoeft niet. Ja, hier wel. Nu wel. Dat was eentje te veel. Maar ja, je kunt niet in het niks verdwijnen. En de auto leunt daar zo hard op links, dat je kunt ook niet ineens naar rechts. Dus het enige wat hij netjes gedaan heeft, is een buitenkant hebben en de buitenkant houden. En Leclerc komt aan het einde daar ook naar buiten. Ja, dan komen we elkaar een beetje tegen. Dus ik zie hier niet echt een probleem. En ik heb ook geen hand uit de cockpit gezien van Charles Leclerc. Antonelli is heel langzaam maar zeker bezig om de Ferrari en de achterkant van de Ferrari op te vreten. Daar Verstappen in de achtergrond. Lijkt, ik zeg erbij lijkt, hadden wel afgelopen ronde, was Piastri in tiende. Ik denk dat ze bij Red Bull op dit moment het podium van Max aan het uitrekenen zijn. Wat moeten we rijden om die Piastri achter ons te houden? Won ooit al twee wedstrijden achter elkaar, deze Leclerc. Vandaag wordt het lastig, want daar komt Kimi Antonelli. Dat was ooit België en Italië in 2019. Nu gaat Antonelli via de buitenkant, hij kijkt al opzij, dan weet je het. Daar is de overtake. Op de power. En Antonelli is terug waar hij was. Ik kan nagaan wat hij aan pace heeft. Hè. Inclusief zeg maar het pechmomentje met de virtual safety car. Laten we dat zo maar noemen. Ik zal zeker geen foute call willen noemen van
0: Mercedes. Nee, hij is pech. Ik weet niks meer. Want je zag dat die tweede virtual safety car duurde veel langer.
1: Ja,
0: dus dat kun je niet berekenen.
1: Precies, kijk. Hier wat ik u net schetste, hè? Want als hij nu finisht gaat hij George Russell met 3 punten voorbij. En Leclerc komt dan ook alweer in de buurt. Een heel vervelend weekend voor George Russell geworden, hoor. Hey, eerst een halve seconde erachter, daarna vervolgens roepen... kunnen een miljoen problemen zijn aan boord van mijn auto. Is het de vloer? Is het de bird? Is het de man? Is het een aeroplane? Nou, het is een auto die... Hij riep in die quote die jij mij net gaf, riep dan straks... heb je ook 3 keer straight line, straight line. Ik heb de straight line en daar zit zijn probleem.
0: Ja.
1: En daar zit ook zijn pijn. Tien ronden nog te gaan. 1 Antonelli, 2 Leclerc, 3 Verstappen, 4 Piastri, 5 Hamilton, dan Hadjar Norris. Bortoleto zijn we bij P8. 9 Liedblad en 10 Colapinto. Argentinië. Eerst volgende Spanjaard, plaats 16. Tweede Spanjaard, plaats 19. Dus Argentinië en Spanje op vier wielen vandaag. Is er vooralsnog voor Argentinië met Franco Colapinto, die ook nog een keer een punt pakt. Maar hij heeft 1,6 seconden achter zich aanrijden. Zijn teamgenootje Pierre Gasly. Snelste race, 100 keer Mie Antonelli. Hè. Vrije lucht, kom maar op met de geit. 16 ronden houdt die banden. Ik zal eens even laten zien hoe het zit. Kijk, hier zie je dus dat Charles Leclerc zijn overtake in heeft. Gedrukt, zo zeggen. Het is niet iets wat je uitdoet en weer indoet.
0: Lando Norris in de McLaren achter Isaac Hadjar in de Red Bull. Oscar Piastri in de McLaren achter Max Verstappen in de Red Bull.
1: De rondetijd Norris 49-3, rondetijd Hadjar 50-2. Maar er zit 9 seconden tussen. En dat is, ja, dan gaat hij er precies tegenaan rijden aan het einde van de rit. Voor die zesde plek.
0: Ja.
1: Roundabout en precies. Kijk, hier komt het kleven dichterbij. Je ziet wat Antonelli verbruikt heeft. En ik vind het jammer dat ik het zo moet vertellen, maar zo is het ook, hè. Dat is niet, je zit niet naar race pace te kijken, je zit naar momenten te kijken. Kimi heeft veel elektriciteit gebruikt om voor hem te komen, en dus kan Charles daarna weer wat dichterbij komen. Maar zie ik verder een leuke wedstrijd?
0: Jazeker.
1: Ja, maar, ja.
0: Maar je hebt gelijk, het gaat niet meer om racecraft.
1: Nee.
0: Het gaat om intelligentie van energieverbruik.
1: Ja, en software en snappen. En ja. Dat zei Hadjar nog van die tow. Hij zegt, mijn auto raakte volledig in. De software snapte niet waarom ik van mijn gas afging. Dus ging hij de batterijen uitsluiten. En dus was ik bij die tweede tow die ik Max gaf. Had ik niet het vermogen om weg te komen, was ik eigenlijk veel langzaam. Daardoor kwam Max zo angstig erbij. Omdat de software snapte niet wat ik deed. Jongens, denk daarna.
0: What the fuck, ja.
1: Het reglement zegt toch dat je een auto als coureur zelf moet bereiden. Ja. En ik denk dat je daaronder, een klein team, zou dan er wel eens een case voor op kunnen zetten, hoor. Van hoeveel van de software, door die elektriciteit shit, wordt er weggehaald bij de racecraft van een coureur. En het reglement was, daarom vroeger hadden we volautomatische bakken. Je kwam een bocht uit, die zei knop, en dan schakelde die zo mooi open naar de 6. Knop, terug naar de tweede versnelling.

0: ziet er goed uit nu op dit moment.
1: 10,8.
2: Ja, dat
0: 2,4?
2: Ja, sorry. 10,8 heeft Piastri op de kop, 2,4.
0: Ze rijden bijna dezelfde rondetijd. Het wisselt een klein beetje.
2: Nou ja, 3/10 per rondje verschil is wel weer is best een oké marge.
0: Antonelli weer een track limit. Volgens mij zit hij aan zijn max.
2: Ja.
0: Als hij er nog eentje heeft, krijgt hij een black and white. Dus hij moet opletten.
2: Hij speelt ermee. Denkt hij genoeg intelligentie heeft dat hij hier gewoon mee werkt en mee speelt. Hebben we verder nog dikke tegenvallers. Nou, buiten de top 10, Gasly, Los en Hulkenberg, Berman, Albon, Sainz, Ocon, Bottas, Alonso. Nee. Meevallertje, Cola Pinto en Gasly, 10-11. Ja, op de punten zien we de Alpine wel regelmatig. Bortoletto, supergoed. 8e.
0: Ja, knap hoor.
2: Ja.
0: En die Lindblad ook.
2: Ja, Lawson is door die pitstop toch wel weer teruggevallen, hè? Toen kwamen we dus bij elkaar samen naar buiten. Zit nu toch op echt een groot gat, Los. Lindblad zit op 40. Lawson zit op 63. Wat is er met Lawson aan de hand? Ja, hij rijdt ook gewoon 51-8. Ja, maar Lindblad rijdt 50-9. Dat is gewoon, wel bijna een seconde. Wat is Antonelli aan het doen? Is Antonelli hier spierballentaal aan het tonen van... Oké, nou jongens, je achter me aan berijving is prima. Als je maar niet te dichtbij komt. Kan ook. Hamilton pakt tijd op Piastri. De mazzel van Verstappen kan zijn dat Hamilton Piastri onder druk gaat zetten. Want onder druk wordt alles vloeibaar en zeker Oscar Piastri.
0: Zeker. Lando Norris komt inderdaad toch wel aan het eind van de race bij Isaac Hadjar in de buurt, hoor.
2: Oké, maar Norris heeft 6 ronde oude mediums en Hadjar heeft 16 ronde oude gebruikte harde banden. Die is naar die tweede set gegaan die hij in het begin had. Ja. Daarmee heeft hij die nieuwe erop gezet. Hadjar, we expect Norris to catch up within 2 laps to go. Head down, pace is good compared to the others. Head down, all you've got. Nou, dat kan je tegen Hadjar, die kan je wel...
0: Ja, die kan je wel hebben.
2: Daar gaat hij wel op. Dat vindt hij wel, dat komt hij wel, vindt hij wel lekker deze. Doet hij al van, kom op met die geit.
0: Dan kan je zeggen, dat gaat natuurlijk eigenlijk niet zoveel meer over een 6e plek. Maar ik denk dat het eer is, hè. De eer van die Hadjar van, kom op maar.
2: Laten we simpel zijn, gewoon van achteraf. Kom op met de geit, goed gedaan, slim gedaan. Goede keuze gemaakt, uit de narigheid gebleven.
0: Ja.
2: En we hebben in het verleden toch ook jongens gezien, moeten we heel eerlijk zijn, die met een beetje hooghartigheid, beetje te veel wielspin daarvoor, Leclerc, bij het uitkomen van de Lassoers. Jongens die achteraan moesten, dat die met een beetje te veel hooghartigheid door dat veld heen wilden roeien. En daar dan hun vleugel kapot reden. Van, ja, want ik hoor hier niet te vechten met Valtteri Bottas. En ik hoor hier niet te vechten met Checo Perez. Dat soort dingen. Ja, en dat doet hij wel goed. Hij heeft het gewoon goed gedaan. Dus los van dat ik hem eerder wel als best of the rest zou zien, zou ik hem vandaag toch ook wel voorlopig best of the rest geven. Bortoletto maakt daar ook wel aanspraak op. Aan de andere kant, Bortoletto begon ook in die top 10, hè?
0: Ja.
2: Ja, die begon als 8e.
0: Ja, dus hij heeft Lindblad ingehaald. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen dat hij het beste doet van die jonkies.
2: Ja. 38 van 44 op Spa-Francorchamps. De Formule 1 Moët-Chandon Belgium Grand Prix. Met Antonelli die alles ingezet heeft om voor Leclerc te komen. En vanaf dat moment denkt van, een seconde, ik vind het prima. Stappen nu op 8,1, rondetijd stappen 50-0. Rondetijd Piastri 50-3. Onderling verschil 3 seconden. Verstappen heeft Piastri dan de kniep.
0: Denk ik ook. En Antonelli heeft natuurlijk helemaal een topdag.
2: Ja.
0: Met degene die achter hem stond in het kampioenschap.
2: Russell.
0: Verliest een plekje. Degene die het dichtst erbij staat op dit moment is dus Lewis Hamilton. Die wordt 5e. Dus ja, dit is een topdag voor Antonelli.
2: Mm-hmm.
0: Tot nu toe.
2: Andere kant van het verhaal. Antonelli zelf, foutloze wedstrijd.
0: Ja. Bij de start werd hij zich een beetje
2: foppen,
0: denk ik, te overstappen. Of liet hij dat gebeuren?
2: Ik ga nog een stap verder. Dit zijn twee van die gastjes die roepen, joh, je hebt best kans dat ik hem daar voorbij flik. Maar kom aan het einde van de richting. Kan het?
0: Ja, kan. Absoluut. Ze kunnen het goed vinden met elkaar.
2: Heb ik even... Kan ik ze even laten juichen op Campbell Street. Want daarna heb ik toch niks meer te vertellen. Maar dat je niet schrikt als ik hem ernaast zet. Ja. Want het is gewoon, ja. Zo ziet Verstappen dat. Ja, ik heb een knop en als hij het daar doet, dan kan ik jou inhalen.
0: Ja. Maar inderdaad, er is nog wel wat dreiging bij Piastri van achteren.
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Dat zou gunstig kunnen zijn voor Verstappen.

0: hij komt ook met redelijke stappen.
1: Komt hij aan, hoor? Niet. Gaat hij het doen?
0: Verdedigen is weer half bakken, hè. Dus zo laat kost het alleen maar koren op de molen van Verstappen. Let maar op, Piastri nu op 3 seconden. Kijk, bang, 2/10 al meteen erbij op de GPS. Alleen maar in zijn spiegels kijken, die gaat dit ook niet volhouden. En dan moeten we eerlijk zijn dat hij voor McLaren begrippen vandaag een redelijke wedstrijd rijdt.
1: Ja.
0: Maar ja, zijn teamgenoot komt van 13, zit nu op 7. Engine braking plus 1, it's not over.
1: Ze geven hem een klein beetje meer. Leclerc.
0: Ja, engine braking betekent dat er meer elektriciteit naar de accu gaat. Dat hij harder afremt op de achteras. Maar dan moet je dus ook opletten bij het aanremmen dat hij niet onder je vandaan begint te springen.
1: Dat vind ik toch wel de goede stappen die Ferrari aan het maken is, hoor.
0: Kort, bondig, helder.
1: Ja.
0: Ja, dat en, ook, dat.
1: En niet aan het eind, we geven het op. Ja. Nee, we hebben nog wat.
0: Ja, precies.
1: Dat is de hand van Fred Vasseur, 100%.
0: Hadjar Norris roept er dus inderdaad dat dat over 4 ronden gaat gebeuren. Ja, dat is op de vlag. Want dan hier ook niet, kost ook tijd. Halve seconde verloren, hè, Piastri, door dit verdedigende gedoe met Lewis Hamilton. Die gewoon zo dadelijk op het rechte stuk, als hij verstandig is, er gewoon voorbij kan. Want een heel erg verse monden. Nee, 19-3-4 rondjes nieuw. Nee, is niet zo spannend. Op het geluid van Lewis Hamilton. 40 van 44 ronde Spa-Francorchamps. Richting Eau Rouge Radio. Achter Oscar Piastri.

0: schakelde niet terug in Horloge. Weer hetzelfde verhaal. Al buiten langs Lewis Hamilton. Lekker wel. Dit is wel een goeie. Als het aan het einde van de remzone gebeurt, dan vind ik het een oké inhaal. En is dit geen jojo, heeft hij het goed gedaan. Moeten we nu weer gaan kijken of dat weer spannend wordt met de 4 seconden die hij nou Verstappen heeft. Moet die seconde per rondje. Ja, moet die seconde per rondje sneller zijn. Dus een afgelopen rondetijd wordt natuurlijk een beetje beperkt door de pace die Oscar Piastri had. 50-7. Hij rijdt er wel makkelijk vandaan.
1: Komt nog een kreetje bij.
0: Antonelli.
2: Remember track limits.
3: How many do we have?
2: 2. You have 2 already. So we don't want any more.
1: Oké. Ik was al een 3.
0: Ja. Oké.
1: Misschien is er eentje weer weggehaald, hoor. Dat kan ook.
0: Dat is ook nog wel eens. Wedstrijdleider met een gummetje. Dit is wat Charles Leclerc ziet. Voor zich Antonelli. Die zojuist dus een waarschuwing van zijn team gekregen heeft. Voor track limits. Oei, je schiet weer wel door, hè. Niet voor het eerst vandaag. Nee.
1: Een klein incidentje nog tussen Bortoleto en Lindblad. Leaving the track and gaining an advantage.
0: Voor Bortoleto?
1: Ja, Bortoleto wordt als eerste genoemd.
0: 2,5 seconden verschil.
1: Dat 16, moet dan eerder gebeurd zijn.
0: 16, 5 minuten geleden.
1: Ja.
0: Maar niet gezien. 25.
1: Oh, dan is hij misschien ergens rechtdoor gestoken. Ja, en is hij wel achter hem gebleven of voor hem gebleven?
0: Dan weer teruggeven. Wat zeggen ze bij Piastri?
4: Hamilton is under investigation post-race for unsafe release. We need to stay within 5 seconds. Hamilton under investigation post-race.
1: Goeie call.
0: Ja, maar ook een beetje buiten de realiteit. Ik heb niet vaak gezien dat ze post-race 5 seconden gaan geven. Nee. Want die 5 seconden zijn ervoor dat als je over de finish komt, bam, bam. Maar als dit post-race is, ja, dan zal het voor later in de uitslag en is het voor de punten en dat soort dingen. Maar ik kan niet, want als ze het na de race als ze het heel zwaar vinden, dan geven ze hem 3 plaatsen rust af voor de volgende race. En dan ga je niet degene daarachter bevoordelen door die 5 seconden vanavond om 8:30 uit te delen.
1: Maar het is wel een ideale manier om een beetje energie erin te stoppen.
0: Ja, dat mag bij ons komen. Rode peper zou misschien ook helpen tijdens de eerste volgende pitstop. Maakt niet uit, gewoon er binnen gooien. Zien we waar je terechtkomt. 41 van 44.
1: Ik zou dat toch wel knap vinden, hoor, dat die Verstappen weer op het podium komt.
0: Zeker. Loon naar werken, zo moet je het zien. Hij zal ongetwijfeld, weet je, dan weet je, ja, 9 seconden op de kop. Maar goed uitgewerkt, balans in de auto gekregen. Uiteindelijk al die deployments voor elkaar gekregen. Op één van wat ze zeiden, de moeilijkste baan op dit. En dat moeten we niet vergeten. Engeland was ook moeilijk. En dan lag hij voordat die crashte ook derde.
1: Ja. Ja.
0: En dan snap ik wel dat Raymond Vermeulen zegt, nou, Hongarije en Zandvoort, daar zie ik nog wel wat ongelijkheden. Want daar speelt dit
1: weer
0: bijna niet. Wordt daar zoveel geremd en gelift in bochten dat er gewoon overal genoeg deployment is. En dan kun je het nog terugdraaien. Er zijn niet genoeg rechte stukken
1: om het op te maken.
0: Om het op te maken. Dus dat wordt lekker racen. Ach, Alonso. Ik heb er gewoon mee leren mee. Ja. Ik zweer het je. 2 ronden achterstand.
1: Lando Norris, nog 2,2 seconden.
0: Op. Hadjar.
1: Isaac Hadjar. Gaat hij denk ik net niet redden.
0: Snelste race, ronde 48,9. Ja, maar weet je wat het goede nieuws is? Hadjar rijdt 49,4. Dat is een halve seconde. Maar hij rijdt ook zijn persoonlijk snelste ronde. Dus hij is gewoon volle bak bezig.
1: Ook knap hoor, even achteraf aan.
0: Dat is gewoon heel goed gedaan. En nu moet hij, en dat moet hij allemaal leren, want ja, Hadjar is zo'n mannetje dat, ja, zie je wel. Dus als ik gewoon had kwalificeren en ik had Maxi toe helpen en ik had 4e gestart, dan had ik hem kunnen winnen. Zo zit hij erin. Maar de weekenden moeten voor hem nog een keer helemaal in het ritme vallen. Dat doe ik dan, dat doe ik dan, dat doe ik dan. Ah, piekmomentje in kwalificatie. Geen gekkigheid, geen idioterie met die in de weg, zus in de weg, niet schreeuwen uit de cockpit als het ergens om gaat in een vrije training. Ik noem maar een voorbeeld. En dan in de wedstrijd een keer het geluk hebben dat het kwartje jouw kant opvalt. Dat is prima. You're gaining 2 or 3 tenths a lap on max. Difficult, but possible. 3,9 seconden. Dat is gewoon een rekening. Ze gaan ervan uit dat Lewis Hamilton voor gas niet meer kan rekenen.
1: Ziet dat nou?
0: 2/3 tiende wint. Met nog 2 ronden te gaan.
1: Ja.
0: Dan komt hij op 2 seconden en een beetje.
1: Het is wel wel een beetje over de top.
0: Als hij 3 tiende wint, komt hij op 2,9. Als hij 2 tiende wint, dan houdt hij het zelfs boven de 3 seconden. Dus.
1: Nou, gelukkig. Bortoleto en Lingblad, no further investigation.
0: Nee, is goed.
1: Ze worden met rust gelaten.
0: Als hij iemand gewoon die plek teruggegeven heeft, dat is ook het goede.
1: Maar goed, er zijn natuurlijk altijd van die rekensommen. Bij het team van Ferrari zullen ze ook denken, als we die 5 seconden niet hadden gekregen, hadden we op het podium gestaan.
0: Precies.
1: Hè? Als we die vleugel hadden kunnen herstellen op de juiste stand.
0: Ik hoor ineens Jack Campus.
1: Oh ja, gek een beetje
0: als. Wat als dan? Ja? Wat als? Nee, maar dan als nou. Hier hadden we al 1000 doden kunnen vallen. Ja, maar die vielen er niet.
1: Jack Campus ook
0: nee,
1: gewoon.
0: Stop. I've done the best I can with the wing that I have, zegt Lewis Hamilton. Ah, die pakt weer terug op het feit dat die voorvleugel niet gelucht is. Dus hij zegt van ik geloof het wel en geeft ook op. Zie je dat?
1: Ja.
0: Wel ook, maar ook wel, wel weer een eerlijke boordradio van ja. Niet sneren, ja, als jullie met die vleugel niet... Nee, ik heb het beste wat ik heb ik gedaan en dan is het maar wat het is. En dus hebben we een Mercedes, een Ferrari en een Red Bull. Dan een Mercedes, een McLaren en een Red Bull. En is het al zich voor de algehele brede liefhebber van de sport met 3 verschillende auto's op de eerste 3 plaatsen. De Italianen die zeggen, Kimi Antonelli moet voor ons, waarvan Toto Wolff gezegd heeft vanochtend, ik ga ervan uit dat Ferrari een poging gaat doen hem bij mij los te weken. Dat zou natuurlijk ook heel logisch zijn. Als ik Kimi Antonelli was, zou ik het niet doen. Zeker niet. Laatste ronde op Spa-Francorchamps is ingegaan. En dat betekent dat voor iedereen die in de Radion zit en verder, dit de laatste keer is dat ze die auto's zien. Dat blijf ik altijd een pijnpunt vinden.
1: Ja.
0: Ook naar de fans toe. Deze mensen zien hem nu naar de finish gaan en zien hem daar niet meer. Want wat gaan ze doen? Na de finish richting Las Serpin en dan rechtsaf tegengesteld door de pitstraat richting Podium en Park Vermee.

0: Norris nog 9/10 van een seconde achter Hadjar.
1: Haalt hij niet.
2: Hij ziet hem wel. Ja. Ik zeg het wel. Nee, ja, je kunt soms, ik heb er 100 tijd te zien waar die motor 14/15 uitmaakt. Maar dat maakt niet uit. Kimi Antonelli. Uit Bologna. 19 jaar nog. Zijn 34e Grand Prix gaat over naar zijn 6e Grand Prix overwinning. De eerste won die in China 2026. Kijken of er daarachter toch nog wat gebeurt. Norris met veel snelheid. En Verstappen naar het podium. Dat is toch ook wel weer een fijn hoor. Had hij natuurlijk eigenlijk in Engeland al moeten hebben. Maar dan gaan we weer in wat als dan. Dat gebeurde niet. Het is wederom Kimi Antonelli in de Mercedes. Die zorgt dat Esteban Ocon net niet op een rondje gezet wordt. Bottas en Alonso waren dat wel. Antonelli, victory op Spa. En een hele mooie, zwaar bevochten ook. Hij moest terugkomen. En daar wordt Charles Leclerc als tweede afgevlacht. Ook een mooie serie voor Leclerc. Winnen in Engeland, tweede op Spa. En hier dan Verstappen op zijn geliefde Spa. Vanaf 2 op de grid wordt hij uiteindelijk dan derde. En dit is het moment dat Lewis Hamilton al gefinished is. Daar Oscar Piastri is. En daar dan Isaac Hadjar met heel veel wielspin de kortste lijn kiest. En heel knap zesde wordt voor Lando Norris die zevende wordt. Denk even na, hè. Norris als 13e begonnen. Hadjar als laatste begonnen. Heeft Hadjar gewoon een tijd van de wedstrijd gereden.
0: Ja, supergoed.
2: Antonelli, Vittoria.
3: Well done there, mate.
4: Let's go!
3: Good effort,
4: let's
3: mate.
4: Go! Thank you so much, guys.
3: Yeah, well done,
4: thank
3: mate.
4: You.
3: Yeah, it was a busy race, that one. But well done, kept cool head.
2: Boy, it was a busy race. Felicitaties ook aan Franco Colapinto. Hij wordt 10e, Argentinië. Verslaat Sainz op 16 en Alonso op 19. Dus Argentinië gaat eigenlijk met een soort met van 1-0 voor.
0: Ja.
2: In onderlinge wedstrijden vandaag. Vanavond richting die WK-finale om 9 uur natuurlijk.
0: Ik ga de perschef van Kimi Antonelli nog wel even een berichtje sturen. Hij moet even wat anders zeggen als hij wint.
2: Ja.
0: Let's go.
2: Dus was hij aan Vettel, hè?
0: Let's go.
2: Was hij aan Vettel, was hij eerst. Kijk die remming, want het is een partij heet. Alle teams hebben dus opdracht gekregen om geen VIP's en fans toe te laten op dit moment in de pitstraat. Omdat het verkeer ook van de andere kant komt. Allemaal safety. Prachtig podium met Antonelli, Leclerc en Verstappen. Laten we daar eerlijk in zijn. Gisteren ook weer naar die kwalificatie. Die mensen zeggen, ja, die Antonelli en die Max, die staan daar maar met elkaar te praten. En de armen om elkaar heen. Dat zeg ik, ja, dat is wel oké. Okay. Max natuurlijk weet, als je in deze flow zit als jonge coureur. En je doet even de gevestigde oren af en toe een beetje pijn. Hoe lekker dat voelt.
0: Ja, en even een arm eromheen slaan van, jongen, top gedaan. Volgende keer pak ik je weer.
2: Ferrari mag tevreden zijn. Ja, en Antonelli is dus de allereerste winnaar van de Belgische Grand Prix vanaf pole position sinds 21. Er wordt niet zoveel vanaf pole gewonnen, dus dat is wel mooi. Mercedes heeft dus nu, dit jaar, al 8 wedstrijden gewonnen. Ja?
0: Ja.
2: En dat zijn er dus al meer dan in alle 4 andere vorige seizoenen bij elkaar. Toen hadden ze 7 overwinningen in 4 jaar. Dus het gaat wel even lekker dit. En voor Verstappen, vergeet dat ook weer niet. Mooie dingen gezien. Maar gewoon 300ste podium als een constructeur, hè, voor het team van Red Bull als finish. En voor Max ook het 4e podium van het seizoen.
0: Ja, iedereen blij op het podium. Ook Leclerc.
2: Terecht. Goede wedstrijd gereden. Realiteit. Ik bedoel, hand en tand verdedigen heeft soms geen zin. Het zijn helemaal niet met deze auto's. Deze jongens weten ook als iemand hem op een bepaald punt inhaalt van ja, dat is niet omdat hij daar meer grip heeft. Dat is omdat hij nu elektriciteit aanzet. En het kortje zijn kant op valt. Het is wel grappig dat hij het in de goede zin, hij wordt niet verwaand, maar hij is het wel gewend inmiddels. Dat zie je.
0: Goed weekend voor Ferrari.
2: Pak
0: uit 30 punten in de constructeurstitel.
2: Charles kijkt even naar de uitslag, want die aan de muur hangt. Daar gaat door.
0: Mercedes pakt 25 punten, McLaren 16, Red Bull 23 punten. In de stand verandert niks. Dus Mercedes blijft nog aan de leiding met 358. Voor Ferrari, voor McLaren, voor Red Bull.
2: Het is best een paar magere jaren gehad met Verstappen ook. Hè? Want niet alle podiums zijn aan elkaar geregen. Dus ik ben echt blij dat hij er weer staat. Vaak ook van verder terug moeten beginnen. Een beetje pech gehad. En Hamilton meteen aan het babbelen over die voorvleugel.
0: Ja.
2: dan nou precies goed of fout ging. Kijk, dit. En hoe ging het bij jou? En hoe ging het bij jou? Ja, geweldig. 6 overwinning. En Hamilton met een niet verfijnde body language die terugloopt.
0: Ja, die moet er even naar George Russell. Sorry, George.
2: Ja, luister, ik bedoel, de wedstrijdleiding in jury sport, heb je jury sport, ik kan het eens. Ik vond hem hard. Ik vond hem iets te... En George zei het wel netjes, hè, van ja, ik vond de racing incident.
0: Een Monegask en Italiaan spreken samen Italiaans.
2: Ja. Ja.
0: En Antonelli met Max weer Engels.
2: Ja, ik denk dat Antonelli geen Duits is. Maar Antonelli gisteren ook gewoon dat hij er stond met Norris en Verstappen. Dat hij daar stond. En dat, dat die presentatrice en Omi Schiet zei... Ja, staat hij naast twee halve Belgen? Ja, ze hebben allebei een Belgische... Allebei! Ja, allebei. Geweldig. En was alleen Stroll nog vergeten. Toch weer een eerste ronde incidentje voor Lewis Hamilton. Hè? Ook als we er al begin zijn met 2019. En Jacques Villeneuve. Zou die azijn gedronken hebben vandaag of niet? Dat is vaak de vraag als Jacques gaat interviewen.
1: Kimi Antonelli, amazing win. I mean, you had pace all weekend, very strong. You were very cool with the battle with Max on the first lap. Then virtual safety car, you had to fight back to the lead. Leclerc super fast, stayed in your mirrors. You didn't crack. How does it feel to get back to the winning circle after the tough races?
5: Yeah, no, it's great to be back on the top step after obviously a few difficult rounds. And yeah, it was a hard fought race, you know. We lost obviously the first place with a virtual safety car, but then we managed to make our way back. And yeah, it was a tough win because Char was quick, and we had to hold on to that.
1: Oh, congratulations.
5: Thank you.
1: Charles, aggressive race today. We saw you very aggressive in the race. You come from a win in Silverstone. Once again, I mean, you were giving him a hard time. You kept up with him. You have this car under control now. Can you fight for the rest of the season?
6: Well, I believed in the win until the end. We had a little bit of luck, obviously, with FVSC at the right time for us. But the pace was relatively strong. There's been some 5-6 laps on the hard where I've been struggling with the front axle, and then it came back a little bit. I felt better with the car. There's still some work to do, but surely it's a step forward.
1: Well, congratulations.
6: Thank you.
1: Max, you tried everything this weekend. The tow in qualifying, you really were wanting it. Interesting strategy at the start. You know, you made everyone believe, okay, maybe he can get the lead, but then was it a question of surviving? Are you happy with your result?
7: Yeah, I mean, I think so. I tried everything I could in the race. I mean, the first stint wasn't too bad. Second stint probably a little bit more difficult, but at the same time also I think Kimi and I, we got a little bit unlucky with the VSC as well. So I think for us to be on the podium is very good. I mean, I gave it everything I had, and I think actually P3 is good.
1: Well, good points to bring home.
7: Yep.
1: And Kimi, the last few races, I mean, you had a lot of lead in the points. It's been dropping through a little bit of bad luck, and now you've built a big gap again. Do you think you're back in the role? You got the momentum going again?
5: Yeah, no, I think the momentum was always there. It was just about, you know, getting the result. And, you know, today we were a bit lucky with what happened in terms of championship, but that's why, you know, you got to try to take every opportunity, because we saw that it can really swing very easily, the situation. So, yeah, we just got to keep performing, keep bringing the result, and then we'll see what happens at the end of the year.
1: Well, carry on.
5: Thank you so much. Thank you to everyone. Thank you.
0: Gaat een beetje uit als een nachtkaars, hè?
2: Jacques Villeneuve is nog kleiner dan Kimi Antonelli.
0: Ja, het is jammer dat het dan... Ik vond zijn vraag wel heel goed aan Antonelli.
2: Ja, maar goed, ze moeten natuurlijk keurig hun vragen stellen... en zij moeten keurig een antwoord geven. De plek vind ik ook niet... Als je kijkt naar het podium in Monza, dat is een podium.
0: Ja,
2: dit is weggebouwd achter in een pitbox... omdat het zo vaak regent op Spaak vinden. En dat geeft voor de jongens ook te staan... We staan in een soort, ja, vlak voorbij de busstop in een soort luxe bushokje.
0: Ja, dat is het
2: en
0: wel
2: dat is voor
0: beetje.
2: Het beeld wel goed, maar het is ja, afgeschermd voor Jan en alle mannen. Je ziet alleen maar een beetje op tv. Hier tekent hij de fles van Moët Chandon. Dan wordt straks ook zijn naam weer mooi in die Louis Vuitton-case gedaan. Ja, al met al denk ik... dat we een aangenaam spektakel voor het oog gezien hebben. En niet te lang over nadenken hoe het nou komt en wat er nou is. En het resultaat is voor Antonelli-fans prima, voor Ferrari-fans prima, voor Verstappen-fans prima.
0: En George Russell-fans hebben een vreselijk weekend achter de rug.
2: Ja, precies. En dat gebeurt af en toe. Hij uitgevallen, Perez uitgevallen en Lance Stroll dus uitgevallen. Kimi Antonelli, zoals zo vaak benoemd dit jaar, met kop en schoudertjes er bovenuit. Want het is niet zo'n bokser als Hadjar. Hadjar goed gedaan. Lewis vierde, Piastri vijfde, Hadjar zesde, Lando zevende, Gabriel Bortoleto achtste, negende, Lindblad. En het laatste punt gaat dus naar de Argentijn Franco Colapinto. Ik heb wel een leuke middag gehad, Jack.
0: Ja, dat was een mooie race. Leuk.
2: Precies. Betekent dat we tegen de fans die met ons meekijken op tv zeggen: kijk lekker verder waar je kijkt. F1 Pro TV, ofwel via Play, of misschien wel bij RTL Duitsland. Wij gaan hier op Grand Prix Radio plaatsmaken voor de man die zojuist op de bok is gaan zitten. En zijn naam is Rob Spijker. En hij gaat dat doen samen met Max Koebelt. Gaan we een beetje nababbelen, toch?
0: Ja. Dat
8: gaan we zeker doen.
2: Oké.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat een nieuwe hittegolf verwacht wordt vanaf dinsdag. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Zo'n 90% van het drinkwater in Kuwait komt van zeewater dat ontzilt is. Het gaat volgens het ministerie van Energie en Water om dezelfde installaties die vrijdag werden aangevallen. Iran meldt aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, aldus de staatszender Al Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX-toestellen verder verhogen. Het bedrijf werkt nu toe naar 47 stuks per maand en wil daarna doorgroeien naar 52, als dat verantwoord is volgens de veiligheidscontroles. Die beslissing wordt genomen op basis van de interne veiligheidsbeoordelingen. Boeing maakte dat bekend in aanloop naar de Farnborough Airshow, die morgen begint in Groot-Brittannië. Dat is een van de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza, die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend, omdat er in Spanje een nieuwe hittegolf wordt verwacht vanaf dinsdag. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. Uit een interne nota blijkt dat medewerkers passagiers om die reden mogelijk zonder extra kosten wilden omboeken naar luchthavens in Miami of Fort Lauderdale. United zegt later dat die instructie verkeerd was geformuleerd en niet geldt. De luchthaven kreeg onlangs officieel de naam van de Amerikaanse president Trump. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Hallo iedereen en welkom in de Sport als supporterszetel. Het zijn nogal een 6 weken geweest. We zijn overal geweest in Vlaanderen, van Putje Meulebeek, wat daar fantastisch was. Daar herinner ik mij het meeste naar de Hive op Rockwerchter. Het waren fantastische plekken om nu eindelijk te stranden in het mooie Blankenbergen. Met een iets of wat onstuimige zee, omdat ja, ik denk dat de zee ergens zelf ook wel voelt dat het vanavond spannend gaat worden. Dat hebben we ook gewoon nodig. Al is de Blankenbergenaar, of hoe zeg je dat, chill op de sletsen met korte mouwen over de dijk aan het wandelen. Dus die zien het allemaal zitten. En bij op de zee, op het strand, aangestroomd, de one and only, de slimste mens ter wereld, Felix Heermans. Hallo.
1: Hallo.
0: Blij dat jij er vanavond bij bent, want wat weet je over Lionel Messi?
1: Lionel Messi, 39 jaar, Argentijnse topvoetballer, aanvaller. 8 keer de gouden bal gewonnen, meeste aller tijden. Ploegen, Barcelona, PSG, Inter Miami en regerend wereldkampioen.
0: Voilà, dat hebben we al. Dat is goed. Lamine Yamal, wat weet je daarover?
1: Lamine Yamal, jongste debutant bij Barcelona, is nu 19 jaar, onlangs jarig geworden, van hetzelfde geboortejaar als ik. Ook een Spaanse voetballer.
0: Wie mag er van jou winnen, Felix?
1: Spanje mag van mij winnen.
0: Voilà. Ja. De mooie laatste woorden van Felix. Wij zijn er klaar voor en ik geef het woord heel graag aan jullie, Ruben, Riet, Wesley en Imke. Geniet ervan.
2: Op 11 juni speelden Mexico en Zuid-Afrika de openingsmatch. 38 dagen, 103 wedstrijden en 307 doelpunten later is het tijd voor de finale. Vandaag verdwijnen statistieken, voorspellingen en favorieten. Een finale kent geen verleden, alleen een toekomst die in één avond wordt geschreven. Aan de ene kant Spanje, meesters van de bal, geduldig, genadeloos, briljant. Aan de andere kant Argentinië, een volk dat voetbal niet speelt, maar voelt. Wie wordt onsterfelijk en wie blijft achter met een droom die voor altijd net buiten bereik leek?

0: Vania. Vamos a beginnen.
1: De vraag is simpel. Wordt het een tweede opeenvolgende WK-overwinning voor Lionel Messi? Of wordt het een triomf voor het strakke voetbal van La Roja? Een hele goede avond, Riet. Een hele goede avond, Imke. Een hele goede avond, Wesley. Voorleer we gaan vooruitblikken, snel even terugblikken op het voorbije WK. Niet te lang nadenken, snel antwoorden. Beste speler van het toernooi, Imke.
2: Olivier voor flegmatiek, Messi voor efficiëntie en total.
1: Oké.
3: Okay. Rodri.
1: Rodri.
4: Messi.
1: Messi, dat is twee keer Messi, heb ik gehoord. Mooiste match van het toernooi?
2: Laatste 20 minuten van België-Senegal.
1: Dat is geen volledige match, maar oké, we berekenen het goed.
3: Tweede helft, Engeland-Argentinië.
1: Right.
4: Idem.
1: Idem, ik sluit me er ook bij aan, maar ik heb voor de rest geen stem natuurlijk. Ontgoocheling van het toernooi.
4: Nederland.
2: Portugal.
3: Ik heb hetzelfde, Nederland.
1: Nederland.
2: Zijn jullie samen naar hier gereden?
1: Daar is gebeld geweest.
2: Voor mij eigenlijk verschillende landen. Ik vind Duitsland, Turkije, maar evenzeer Portugal. En dan kijk ik niet naar Ronaldo, maar wel evenzeer naar Vitinha, waar ik net iets meer van verwacht had. Okay. Binnen 10 seconden.
1: Ja, korte antwoord. Ik heb er nog twee. Mooiste doelpunt.
2: Cabral.
3: Alvarez.
1: Alvarez.
4: De penalty van Yuri Tielemans tegen Senegal.
1: Dat was een ferme. Ja, je bent Belgisch gezien.
4: Moedigheid.
1: Tot slot, beste coach van het toernooi.
4: De winnende coach. Dat was grap, hè?
1: Ja, heeft dat ook een naam? Degene die vanavond gaat winnen. Ja. Dat is de beste coach van het toernooi geweest.
4: Dat is de enige die gelijk heeft.
2: Riet, sluit zich aan?
3: Nee, net niet. Ah ja, misschien we zo'n straks weten. Scaloni van Argentinië. Dat okay. Zien.
2: Ik De La Fuente.
1: Ja, goed.
3: Dus, voilà, dus ja,
1: sowieso eigenlijk. Keuze uit de finale vanavond. Ja. Tot zover het juryrapport. Het is een WK met 48 landen geweest. We hebben geweldig veel wedstrijden gezien. 104e wedstrijd vanavond is onwaarschijnlijk. Mag het een blijvertje worden?
4: Nee,
1: Vijf weken
4: voor
1: voetbal.
4: Mij niet.
1: Nee?
4: Dat is te veel, Ruben.
1: Ik heb wel mooie wedstrijden van leuke ploegen. Curaçao, Kaapverdië,
4: ja,
1: hebben mij aangenaam
4: verrast. Te veel. Je kunt niet alle wedstrijden volgen. Ik vind dat vond ik het leuke aan de vorige WK's. Dat je elke wedstrijd...
1: Maar had dat ook niet met het nachtelijke uur te maken?
3: Dat denk ik ook wel. De vermoeidheid erin kwam.
2: Ja, voor mij mag het wel blijven in die zin dat ik zeker die hoop dat hij nog gaat uitbreiden. Want daar is hij al aan het denken.
1: We kunnen opschalen. Hè?
2: Maar ik vind wel, ik ben aangenaam verrast geweest door de passie, emotie... Verzetbaarheid van die kleinere landen. Ik dacht op voorhand van, dat zijn wedstrijden die we
1: dat
2: gaan moeten uitzitten.
1: Dat de slagbank zouden geleid worden.
2: Ja, en ik kijk uit naar die knock-out fase, maar ik heb evenzeer eigenlijk wel genoten van die groepsfase.
1: Ja, en als ik dan toch nog een klein statistiekje, ten voordele van Gianni Infantino, ik weet dat dat een hele rare zin is die ik nu uitspreek, het gemiddelde aantal doelpunten op die 2K 2,98. En dat is op zijn minst hoger dan de voorbije 4 WK's. Dus er is gewoon meer gescoord.
2: Oké, maar dan zou je weer denken van dat heeft misschien ook wel te maken dat er zwakkere kandidaten op het toernooi zijn. Maar ja, ik heb dat zo niet beleefd alleszins. Ja.
3: Nee.
1: Enfin, goed, maakt niet uit. We gaan ons opmaken voor de finale. En die finale, het wordt dus een strijd tussen het geoliede voetbal van Luis de la Fuente en de Argentijnse passieploeg van Luis Scaloni. Welkom, dames en heren, bij de finale van het WK van 2026. Welkom bij Argentinië tegen Spanje.

0: U zag de wereldbeker, maar u ziet vooral het New York Stadium. En ergens daar op de tribune zou Donald Trump zitten. Voor het eerst dit WK laat de president van de Verenigde Staten zich in het stadion zien. Daar zal dan wel een beeld van komen, zeker. Is dit een droomfinale, Riet?
1: Moeilijk. Ik denk, als we de tweede helft van Argentinië nu deze week hebben gezien, ja. Hè, twee leuke ploegen tegen elkaar. Maar het probleem is dat Argentinië echt wel twee gezichten heeft. Ik vind Spanje leuk voetbal spelen. Het moderne voetbal, zoals ze zeggen. Dus op die manier kan je dan wel ja antwoorden.
0: Oké, en met alles wat we nu weten, Wesley Imke, wat zou dan een andere droomfinale geweest zijn?
2: Nee, ik vind, je hebt op voorhand favorieten. Je hebt tijdens de groepfase, ik heb het meeste genoten, die toernooi, van het mooie aanvallende voetbal van Frankrijk, maar dan zwaar teleurgesteld tegen Spanje. Dus in dat opzicht ben ik wel blij dat deze twee totaal tegenovergestelde landen tegenover elkaar staan. Je hebt het zelf al aangegeven. Het is bijna de steriele precisie van Spanje tegen ja, een land vol emotie dat op het begin wat meer fysiek gaat spelen. Maar als ze overschakelen op voetbal, dan zijn ze meedogenloos.
0: Wesley, had jij graag een andere finale gezien?
3: Nee, omdat ik vind dat Spanje niet alleen in het interlandvoetbal, maar ook in het clubvoetbal erbovenuit steekt, al jaren vind ik. Die winnen de meeste prijzen. En Spaans voetbal, dat is herkenbaar voor ons. En nadat we Argentinië gezien hebben, ja, het lijkt wel of als die gasten in dat elftal komen en voor hun land spelen en voor Messi, is dat dat een heel andere elftal kan worden.
0: Ja, ik denk dat veel mensen daar ook door gecharmeerd zijn geraakt. Dat die dat graag zien, dat mensen vol overgaven, zolang het niet te veel over de grens is natuurlijk. De spelers zijn dus het veld opgekomen. Opwarming is bezig met uiteraard vele ogen op Lamine Yamal. Die had wat lichte klachten op training, maar dat zou ondertussen allemaal opgelost zijn. We zagen ook wat beelden van Rodri onder meer, de vormgever op het middenveld bij Spanje. Heeft een van de twee ploegen het overwicht, vraag ik me af? Of het mentale overwicht?
1: Mentaal zou ik dan nog eerder Argentinië zeggen. En zeker de manier waarop dat ze de halve finale hebben gewonnen. Maar Spanje zit ook wel in een flow, aantal clean sheets, het is ongezien. Dus ik denk niet dat een van de twee echt een voordeel heeft, maar dat is leuk.
0: Ja, het is Messi versus Yamal voor een stukje. Al die anderen spelen natuurlijk ook mee en die spelen ook een heel belangrijke rol. Maar goed, u weet, zo kranten werken, dat gaat zo. De jongste speler op het veld tegen de oudste speler op het veld. Met wie zouden jullie het liefst in de basis beginnen, van die twee?
2: Dat vind ik echt een onmogelijke vraag. Maar als
3: Messi.
2: Ja.
0: Ik was helemaal verrast. Wesley vond ze niet onmogelijk.
3: Geen onmogelijke vraag, nee. Ik heb dat hier vorige keer ook gezegd. Zolang dat die jongen speelt en die mens speelt, moeten we ervan genieten. Want we gaan dat niet te snel mee terugzien. En Yamal is een hele goeie. Ruben, dat is een topper. Maar het is geen Messi. Dat is
0: nog niet.
3: Nog niet.
0: 19
3: nog niet.
0: Ja,
3: dat is wat ik bedoel. Maar ik vrees dat het nooit een Messi zal worden.
0: Ja, fijn. Ja, wie wel, wie kan
2: dat? Dat heb je ook over zijn persoonlijkheid een klein beetje.
3: Ja, ik vooral de manier waarop dat hij is. Ik denk dat Messi nooit op die manier zich tentoon heeft gesteld aan de wereld.
2: Het is een
3: heel andere manier van benadering van hoe je bent als mens.
0: Zien jullie er voor een stuk ook een symboolmatch in? Namelijk Messi die het stokje doorgeeft aan misschien de Messi van de toekomst, maar dan zonder helemaal die statistieken.
2: En ook in een andere fase van het leven. In die zin, we zijn ook 2026. Yamal wordt ook al groot in een totaal andere voetbalcultuur dan deze Messi. Los van verschillen in persoonlijkheid vind ik het wel mooi waarom dat Messi dat ook in zijn interview heeft aangegeven. Van kijk, hij is een van de beste ter wereld en het is bijna onmogelijk dat er zo'n foto bestaat. Het lijkt echt AI, maar wat is die kans, Ruben?
0: Ja, het voelt een beetje zoals op een totaal ander niveau. Het voelt een beetje als Johan Museu Tom Bonen destijds op het podium van Parijs-Roubaix. Zo, ik geef het nu door, ik heb mijn ding gedaan. Maar goed, dat is een ander sport en een ander niveau. Enfin, een ander niveau. Minder op wereldschaal, want het was uiteraard ook topniveau in wat ze deden. Imke, Rodri, moeten we het even over hebben?
2: Ja, ongelooflijk goede speler. Dat is een understatement. Is iemand die heel veel balans geeft aan dit Spanje. Je ziet hem niet altijd, maar je moet hem eens in de gaten houden. In deze fase zoekt niet altijd de man op. Hij is eigenlijk iemand die zones afzet. Veel meer, kijk hier, je zou zeggen, defensieve middenvelder gaat zoeken naar echt zijn tegenstander, hij niet. Hij is zo bezig met oké, daar ligt heel veel ruimte. Ik ga daar mij in positioneren dat daar geen bal tussen kan komen of zich geen speler gaat aanbieden om daar die bal te krijgen. Dus hij is zo, waar dat je Messi hebt die intelligent is om die bal te gaan krijgen, heb je hem aan de andere kant bij Spanje die zo intelligent is om ruimtes af te zetten en ervoor te zorgen dat in dit geval, als het dan Frankrijk heel veel moeite had om een aanval op te zetten of dominant te zijn in dat middenveld. Dus ja, ook heel veel rust aan de bal. Hij heeft het meeste aantal passes gegeven. 655. Hier moet je eens kijken. Kijk, scant links. En hij gaat ook naar de andere kant kijken. Rechts. Dus heeft wel geregistreerd waar zijn tegenstanders zijn. Of alleszins de ruimtes, waar de ruimtes liggen. En nu gaat hij zich positioneren. Hij gaat eigenlijk twee jongens opvangen. Hij gaat zeker niet één op één spelen. Blijft scannen. En probeert zich zo te positioneren dat hij die bal niet durft echt aan te spelen of te gooien. Want hij is gewoon nabij. Dus dat maakt hem zo ongelooflijk nuttig. En is altijd een safety net in je ploeg. Dus ja. Als ik met iemand zou samenspelen, zou het zeker ook Rodri zijn.
0: Hij heeft zich enorm gesmeten en heeft zich, had niks meer te bewijzen natuurlijk, maar heeft zich nogmaals bewezen op dit WK. Argentinië met geweldig veel overgave gespeeld. Jullie hebben het al aangehaald tegen Engeland. We hebben die beelden er toch nog eens bij gehaald, omdat heel veel mensen waren daar toch door beroerd. Met dat volkslied, daar zie je het natuurlijk al, hoe ze het uit volle borst zingen. De bondscoach die doet mee, dat is met name brullen, roepen eigenlijk. Dan tackles, opstootjes van alle kanten, vechtlust ook. Word jij erdoor gecharmeerd, Wesley, door de overgave?
3: We hebben jaren gehad dat we hier de Italianen op een WK en dergelijke, omdat die fantastisch aan het zingen waren. Wel, de Spanjaarden daar in hun nationale volkslied is er geen tekst. Om maar te zeggen dat iedereen moet dat pakken zoals het is. Wij Belgen zijn er heel veel die meezingen. Er zijn heel veel dan niet. Kevin De Bruyne bijvoorbeeld, Eden Hazard en zo vroeger, die zongen bijna nooit mee. Dus het is goed dat je daar zelf in staat. Maar zij hebben wel die passie, Ruben. En dat beeld hier, dat zegt alles. Wat 39 jaar, alles gewonnen in zijn leven. Alles wat je kunt bedenken, heeft die mens denk ik gewonnen. En toch doet dat iets met hem. Dus dat zegt al heel veel. Hè.
0: En vandaag kan er nog een sprookje geschreven worden voor de Argentijnen. Het stadion is helemaal uitverkocht. Ja, logisch natuurlijk met een finale. Maar de Argentijnen lijken ook opnieuw in de meerderheid. Zijn jullie ook benieuwd of de broer van Arnar Vidarsson opnieuw gaat kijken?
1: Ja.
0: Ja, zijn jullie benieuwd? Die zit bij de Argentijnen. Ja, je moet maar eens even meekijken.
2: Amai, mega.
3: Ja, amai.
2: Ja, de oudere broer.
0: De oudere broer. Ja, de broer die ondertussen al wat op leeftijd is.
3: Ik dacht, wat is dat?
0: Ja, nee, maar het is een beeld dat ik op een bepaald moment op social media zag passeren. Dat was ineens Arnar Vidarsson die daar kwam. Goed, het is ondertussen stil aan tijd om naar het stadion te gaan. We kunnen het helaas niet over de opstellingen hebben. We zijn wat later aan ons programma moeten beginnen, dus dan gaat dat zo. Dan wordt dat geskipt, maar Filip zit daar natuurlijk in het stadion om dat allemaal bij te praten voor de mensen. Ik wil nog heel even meegeven dat u deze finale ook weer met audiodescriptie kan volgen. Geniet ervan en laat ons vooral voor onszelf, voor iedereen hier in België hopen op een geweldige finale. Het woord is aan Filip Joos.
4: Een goede avond, beste voetballiefhebbers. Welkom in New York, New Jersey. Welkom bij de tweede finale van een wereldbeker op Amerikaanse bodem. De World Cup, maar eigenlijk is het een mondiaal, want de wereldbeker spreekt Spaans. Argentinië tegen Spanje, geweldige finale in het licht van wat beide landen hebben laten zien. En om het dan maar al even heel kort over de ploegopstellingen te hebben. Bij de Spanjaarden geen enkele wijziging vergeleken met die perfecte halve finale tegen Frankrijk. De Argentijnen, ja, toch een verrassing. Montiel speelt in de plaats van Molina op de rechtsachter. Dat is nog niet eens zo raar. Maar ook Nico González start. En dat is voor het eerst dat hij aan een wereldbekerwedstrijd begint. Hij is een aantal keren heel erg goed ingevallen. En er is geen Paredes. En dat is toch wel zeer bijzonder. Er wordt gespeculeerd over een eventuele blessure. Maar daar is tegelijk nog niks officieels over verschenen. En hij zit wel op de bank. Dus benieuwd wat daar later de uitleg van is. Maar dat zijn de twee wissels bij Argentinië als we het vergelijken met de halve finale tegen Engeland. De ceremonie protocolair gaat zo meteen beginnen. Hier in een buitenwijk van New Jersey met een overvloed aan Argentijnen. Minder rood op de tribunes. Maar dat is bij elke wedstrijd van Argentinië op deze wereldbeker zo geweest. De vlaggen van de 48 landen die meevoetbalden staan opgesteld rond de middencirkel. En we krijgen muziek. In principe zouden we moeten beginnen met het volkslied van de Verenigde Staten en Jennifer Hudson.
5: maakt zich klaar om dat te zingen. Ze mocht Amazing Grace zingen op de begrafenis van Aretha Franklin. Dat is toch een beetje alsof je over een jaar of, wat zullen we zeggen, 50, 60, aan iemand zou zeggen, je mag jongleren op de begrafenis van Lionel Messi. Met de bal. De opbouw naar de finale. 28 graden in New York, een briesje. Zeker hier op de perstribune, het is al veel warmer geweest. De staat van de grasmat, niet ideaal. Gisteren gelukkig veel geregend in New York. En dan zijn we klaar voor het volkslied van de Verenigde Staten. En mogen we niet vergeten dat ook Mexico en Canada deze wereldbeker mee mogelijk maakten en organiseerden. Zeker niet. Rise if you're able. Dat is altijd lief, de manier waarop ze dat zeggen. Recht staan als u daartoe in staat bent. En daar de presidenten.

Kijk, als dat een voorteken is voor de finale, dan staan we er goed op. Zelfs de Argentijnse fans applaudisseren. En die zijn het niet gewend om andere volksliederen fijn te vinden. Daar ziet u de enorme vlakte waarop het stadion van de Giants en de Jets, NFL-teams, zijn hier de Tenants. De ploegen die hier spelen. En dan gaan we door met Robbie Williams. Scherzinger en Laura Pausini. To the ones we lost and the souls they saved. Het is een Adidas finale, dat ziet u. One

0: broederlijk naast elkaar en zusterlijk, dat vooral. Tijd om de trofee even te tonen waarom gevoetbald wordt. In uiteraard een soort brandkastje van de sponsor met Carlos Alcaraz en Andres Iniesta, die dan toch vooral $713.000 zou hij waard zijn. De opvolger van de Coupe, Jules Rimet. En Iniesta mag hem tonen. Hij die scoorde in 2010. Een beeld dat de Argentijnen niet zo fijn zullen vinden. Maar oké. Okay. Ook Mario Kempes mag doen wat hij in 78 deed. Toen doelpuntenmaker in de finale tegen Nederland voor Argentinië. De trofee bestaat sinds 1974, dan voor het eerst uitgereikt aan de Duitsers in eigen land. Van Brazilië mocht de Coupe Jules Rimet houden in 1970. Die is wel gestolen in 1983. Tom Cruise moet ons iets vertellen.
1: Well then, 30 days ago, 48 nations began a journey. They crossed oceans. They crossed borders. They crossed cultures. And together, they showed us why this game belongs to the world. From three countries across them, and from every corner of the globe, we have witnessed greatness. And we have shared in moments of joy, moments of hope, moments we will all never forget. Football is a language spoken without words. A force that unites people, that turns strangers into friends, and reminds us of what we all have in common. Today, only two teams remain. España y Argentina.
0: Hij wees naar de verkeerde kant voor Spanje.
1: But these stories, now these stories belong to each and every one of us. To every nation, to every player, to every supporter, to every volunteer, to every dream carried on the pitch. So as we gather for one final chapter, let us celebrate a tournament that brought the world together. Let us celebrate each other. This is football. This is unity. And this, this is greatness.
0: Respect, want goed uit het hoofd geleerd. Daar staat geen autocue voor zijn neus. En hier eindelijk de beelden uit de tunnel. De echte protagonisten, de ware artiesten. Mission Possible is het nu nog voor en Argentinië en Spanje. Met Rodri, de metronoom. Met Messi, de man die alles ontregelt en die aan zijn beste wereldbeker ooit bezig is. Beter dan die in Qatar. Met een team dat bereid is voor hem te sterven. Lamine Yamal met het nummer 19. Het rugnummer waarmee Lionel Messi zijn allereerste wereldbeker speelde in Duitsland in 2006 als invaller toen. Speelde geen minuut in de wedstrijd waarin ze daar uitvlogen tegen Duitsland. Scoorde één keer toe. Net als Lamine Yamal op dit moment aan één doelpunt zit. Het is niet zo makkelijk in een wereldbeker meteen voor de beste cijfers zorgen. Achtste wedstrijd hier in New Jersey. We begonnen met Brazilië tegen Marokko.
2: Er was een mooie Frankrijk-Senegal, een geweldige Ecuador tegen Duitsland. En Noorwegen schakelde hier Brazilië uit. Maar dit is de apotheose. Waar we 102 wedstrijden lang op gewacht hebben. Die 103e, die mogen we vergeten. Die van gisteren, dat was geen wedstrijd, maar een soort kermis. Leuk voor wie graag goals ziet, maar niet voor wie van competitiviteit houdt. Spanje links, Argentinië rechts. En tijd om ze op het veld te laten, onder leiding van Slavko Vincic, scheidsrechter uit Slovenië, die in tranen uitbarstte toen duidelijk werd dat hij de finale zou mogen fluiten. En onmogelijk om niet nog even te denken aan ref Omar Artan uit Somalië, die de toegang tot de Verenigde Staten werd ontzegd. Wat zou het geweldig zijn mocht Vincic bij een VAR moment dat nog even in herinnering brengen. Maar dat zal niet gebeuren. Messi en Rodri leiden hun ploegmakkers het veld op. Het is nog een heel eindje stappen. Daar komen ze uit de tunnel. Links schuin boven in beeld. Een onderwandeling. Richting het wereldtoneel. Bij de vorige finale van Spanje, eenmaal in 2010, kwam Nelson Mandela even piepen. 91 was hij toen op een golfkarretje. Hij bleef niet tijdens de finale. Het was een weergaloos moment in Johannesburg. En ook Sepp Blatter was er. En dat we qua menselijkheid misschien niet snel nog een president van een land als Nelson Mandela zouden krijgen. Dat viel wel te verwachten, maar dat we Sepp Blatter nog bijna zouden gaan betreuren, nee. Dat had toen niet meteen iemand kunnen voorspellen. De opstelling rond de middencirkel. En dan eindelijk tijd voor de volksliederen. En wat Wesley zei klopt. De Italianen zongen ook even luid toen ze werden uitgeschakeld in de eerste ronde op WK's. Het is het zuiverste voorbeeld van hinein-interpreteren. Achteraf zeggen, ja, we zagen het al bij het zingen. Zingen is zingen, voetballen is voetballen. En dat weet Spanje inderdaad als geen ander met hun woordeloze hymne. Performed by Spanish Brass. Favor de ponerse.

En na de relatieve ratio van dit volkslied, klaar voor de emo. De koning van Spanje is aanwezig. De premier ook. Milei, de president van Argentinië, niet. Althans, een goede vriend van de president van de Verenigde Staten. De hymne van Messi en Co.

Ze deden gekker tegen de Engelsen, maar dat is zoals er een dame meezingt. Lionel Messi met zijn 207e Interland. En zo goed als zeker zijn allerlaatste. Dat alleen al een reden om deze wedstrijd, wat er ook gebeurt, helemaal tot op het einde uit te zitten. En wie houdt het best zijn zenuwen onder controle? De wereldbekerfinale van in Qatar, algemeen beschouwd als een van de allerbeste ooit, maar 80 minuten lang was Frankrijk daarin niet om aan te zien. En dan was er plots Kylian Mbappé. Die opstond en die Frankrijk uit een zeer diep moeras trok. Uiteindelijk Argentinië toch nog met de overwinning. Vergeleken met die ploeg twee jongens eruit. Otamendi en Di Maria. Otamendi zit wel nog altijd op de bank. Lisandro Martinez en Nico González zijn nieuw in deze basis. Elftalfoto van Spanje. En de Argentijnen deze keer wel in hun blauw-witte shirt. Hemelsblauw-wit en niet in het donkerblauw. Een shirt dat ze absoluut aan wilden tegen Engeland. Wegens de herinneringen aan 1986. Maar met dat donkerblauwe shirt twee WK-finales van Duitsland verloren. Respect en vaantjes uitgewisseld. En de VAR is Bastian Dankert. Net als Vincic was hij actief bij de laatste nederlaag van Argentinië op een wereldbeker. Die tegen Saudi-Arabië in Qatar, wedstrijd 1 toe. Beetje te vergelijken met wat Spanje hier tegen Cap Verde overkwam. Plots toch even schrikken. Spanje 0-0. Argentinië verloren tegen Saudi-Arabië met 2-1. De namen van Spanje met Unai Simon, Cucurella, Laporte, Cubarsí en Porro achterin. Rodri voor de defensie, maar eigenlijk ook overal. Fabian Ruiz, Dani Olmo. Geweldig middenveld. En Alex Baena, Mikel Oyarzabal en Lamine Yamal. Dat zijn de jongens voorin. Waarin vooral Oyarzabal eigenlijk overal terecht komt op het veld. Beide Argentijnen, Emiliano Martinez, Taliafico op links, Martinez en Romero centraal achterin. Montiel dus rechtsachter, viel goed in tegen Engeland. Maar ja, wie niet? Nico González, idem dito, McAllister, Enzo Fernandez en Rodrigo De Paul. Nieuw opnieuw in de ploeg. Julian Alvarez en Lionel Messi zijn de mannen voorin, waarbij Alvarez voor anderhalf zal lopen. En Messi voor twee zal voetballen. In de hoop van de Argentijnen, Luis de la Fuente, bondscoach van Spanje. En zijn vriend en leerling, Lionel Scaloni. 9 jaar geleden ging hij op cursus bij de Spaanse voetbalbond. En kreeg hij een lesje teambuilding en evolutie van het voetbal. Bruce Buffer vindt dat we ready to rumble moeten zijn. En Michael ook.

We zijn in Amerika, mocht u daar nog aan twijfelen. Aftellen richting de aftrap in de Big Apple. Het grote appel voor Spanje en Argentinië. Messi voetbalt de wedstrijd op gang. Taliafico. Nico González niet gevonden. Invallen is natuurlijk altijd iets anders dan starten voor hem. Hij is een van de 5 spelers ooit die debuteerde in de basis op een WK in de finale. Startte niet in die wedstrijd tegen Jordanië dus. Die Argentinië met min of meer zijn tweede ploeg speelde. Messi kwam nog even in, scoorde op vrije trap. Zijn toen al 6e goal. Eerste geweldige bal van Cubarsí, Olmo. En Oyarzabal die al ruimte zoekt. En McAllister doet kiezen. Fabian Ruiz. Laporte. Ze kunnen allemaal geweldig voetballen bij Spanje. Allemaal balbezit houden. Baena voor Dani Olmo. Cucurella. Een geweldige wereldbeker bezig. Fabian Ruiz met balverlies en de eerste overtreding is er eentje van Pedro Porro op Nico González. Lisandro terug op Emiliano Martinez. Romero die positie kiest, moet eigenlijk naar links. Daar staat Lisandro Martinez vrij. Lamine Yamal. Niet meteen doorschuiven. Dat is werk voor Oyarzabal. Taliafico mooi door de benen van Porro. Een eerste keer Julian Alvarez. Die de flinke flankwissel nog niet meteen aandurft. De bal. Uit de basis tegen Engeland. Dat was vreemd, want hij is de cipier van Lionel Messi. Maar ook hij kwam schitterend in. Toen Argentinië de Engelsen aan gort voetbalde. Martinez met Enzo Fernandez. Spanje kan als geen ander druk zetten. Argentinië voetbalt er goed onderuit in deze fase. Messi in de middencirkel. Aan het loensen, aan het loeren.

Angel met dat levensbelangrijke doelpunt tegen Engeland. Oververdiend, maar je moet het maken. Tagliafico. Niet de beste paas richting McAllister, maar voor de bank van Lionel Scaloni. Cubarsie. Zal voor eeuwig toch ook aan de Rode Duivels verbonden blijven. Vrije trap in het voordeel van Spanje. Duel Montiel-Baena. Niet meteen helemaal duidelijk wie omver trekt. De eerste fout leek inderdaad wel van Argentinië. Cubarsie. Olmo. Draaien zoals hij dat kan. Oyarzabal en een eerste keer Lamine Yamal naar binnen. Bal wijkt af. Hier is Yamal. Geen buitenspel. Yamal. Oh, nog de voeten. Nadat die bal wordt afgeweken. Bijna 1-0 Spanje. Eerste kans van de wedstrijd. Prachtige aanval. Lamine Yamal. Drie Argentijnen open. Beetje meeval met de paas. En dan Lisandro Martinez die bal nog even raakt. Balverlies daar van Argentinië. Met Rodri. Meegeven Yamal. Yamal wil hem voorzetten. Lisandro. Spanje voert even de forsing. En Rodri. Recuperatie hoog op het veld. Cubarsie niet. Messi. Nu misschien wel. Messi. Geen buitenspel. Messi. Terugkeer van Unai Simon. En Julian Alvarez. Eerst die tik te ver. En dan geen controle. Want Simon mijlen ver uit zijn doel. 5 minuten bezig. En allebei al dicht bij een goal. Als daar Messi de bal mag geven naar Julian Alvarez, dan is hij helemaal juist. En als hij hem terugkrijgt, de kans ook groter dat de Argentijnen zouden scoren. Even de verkeerde man op de juiste plek. Rodri. Wat doet Argentinië met Rodri? Pressen, wat de Fransen totaal niet deden, de Rode Duivels ook niet. Wat in de Premier League een aantal ploegen wel goed deden. Zoals bijvoorbeeld Bournemouth met Junior Kroepi. En dan was Rodri heel bleek. En hier is hij zonnebankbruin. Simon. Een gewonnen weddenschap van De La Fuente. Iets te zeggen, Real Sociedad. Meer goals binnen dan 2 van de 3 degradanten. Goed van Oyarzabal. Ruimte op dat middenveld. Rodri. Rodri aan het kijken met die periscoop. Krijgt een duw van Alvarez. Montiel in de problemen tegen 3 Argentijnen. Depaul komt even helpen. Want hij tegen 3 Spanjaarden. Hier is Porro. Porro! Ja, de fout van... Oh, een duidelijke fout van McAllister. En alles lag open. En de Argentijnen hebben het moeilijk. No, no. Yes, yes. Kijk hier. Je moet een beetje denken aan de manier waarop Porro erdoor geraakt tegen de Fransen. Voor de 2-0 toe. Enorme ruimte. En natuurlijk was het een fout. Olmo. Met Romero uit positie getrokken. Pasen is niet ideaal. Daar komt Cucurella. McAllister. Balverlies. Alexis McAllister. Spanje is beter in de openingsfase. Nog geen klein beetje. Geen slimme duw van Lamine Yamal. Want nu geef je Argentinië even tijd om adem te halen. En dat hebben ze nodig. Dit moment dus. Fout achterin bij Spanje.
Messi net niet. Niet meer die enorme snelheid van Weller. Dat is logisch. En kijk, kijk, kijk, kijk. Hoe dicht we bij een on-goal waren. In deze finale. Cubarsí. Achteruit lopen, klaar kijken, het goed koppen. Fabián Ruiz. Dat overkomt hem zelden. Ingooien Argentinië. Dat drie van de vijf gekste wedstrijden speelde in deze wereldbeker. Een wereldbeker van de 3-2 kan je zeggen. Tegen Caverje, tegen Egypte en tegen Engeland. Tegen Caverje en Egypte twee keer 3-2. De andere match, ja, België-Senegal 3-2. En Mexico tegen Engeland 2-3. De wedstrijden, de meest precieze. Ja. Spanje. Een man met een grote pot confituur en een man met veel stroop aan de baard. Ook een beetje Nederlandse gem van Mark Rutte. Lamy zette zich wel, maar dan niet om uiteindelijk bij de bal te komen. Romero met Enzo Fernandez die de bal wil. Nico González één duel met Pedro Porro. Laat hem liggen voor de rechtsachter van Tottenham. Via Laporte Cucurella. Baena zeer centraal, waardoor Cucurella in principe veel tijd heeft om diep te gaan. Fluitconcertje voor de 19-jarige. Alvarez kreeg een duw van Cubarsí. Dat mag vaak. McAllister, balverlies Argentinië.

De eerste corner is voor de bezoekers. En ze zijn zelfs thuis. Al lijkt het niet zo op de tribunes. Zij blijven supporteren. In voor- en tegenspoed, dat hebben we deze wereldbeker al gezien. Baena voor Spanje. Met een Argentinië dat het bijzonder moeilijk heeft in de openingsfase. Het zelf al vier keer scoorde op een spelhervatting, maar niet over het grootste elftal beschikt. Romero. Schuift door, dus ruimte bij Olmo. Lamine Yamal heeft Baena bij zich. Laat hem staan. Tikje is kort. Baena toch nog even bij de bal. Yamal kiest voor de corner. Was gewoon even gaan wandelen in New York twee dagen geleden. Manhattan. Een verademing. Voor hem dat mogelijk was. Dat kan hij in Barcelona vergeten. Cucurella. Zijn minst opvallende start aan een wereldbekerwedstrijd tot dusver. Heeft aangekondigd dat als Spanje wereldkampioen wordt, hij stopt bij de nationale ploeg. En een tattoo laat zetten van zijn trainer. Op zijn bovenaf. Eén slippertje dus van Spanje dat hen zwaar had kunnen komen te staan. Maar voor het overige. Spanje dat de wedstrijd domineert en dicteert. Argentijnen. Overhaastig aan de bal. Weinig oplossingen ook. En dus vooral het terugplooien. Oyarzabal met Romero die dacht kans te maken. Lisandro die dan weer balverlies leidt. Dat doet nu ook bijna Porro. Maar Rodri even de schouder erin. En dan een wilde tackle van McAllister met wat bal. En vooral ook veel been. Vincic niet van plan om een kaart tevoorschijn te toveren. Het scheelt toch? Kijk. Heeft nog geluk, McAllister. Dat Olmo op zijn been belandt. En niet andersom, maar dat is echt puur toeval. Wilde ingreep. En niet voor het eerst dit toernooi. Een Argentijnse voetballer die van een gele kaart gevrijwaard wordt. Vincic zegt, ja, ik beslis. Dat mag, maar beslis dan goed. Een parade van sterren ook in de tribunes. De halve NBA is hier. Victor Wembanyama, Stephen Curry, Draymond Green, Kevin Durant, allemaal aanwezig. Lisandro Martinez. Voorlopig nauwelijks baltoetsen voor Lionel Messi. En Argentinië heeft hem nodig. Daar is hij. En de duw van Baena is bijna een cadeau. Dat was een vervelende bal en hij zat opgesloten tussen een aantal Spanjaarden. Een vrije trap die Argentinië graag op de koop toe zal krijgen. Oudste veldspeler ooit in een WK-finaal. Oudste keeper. Dat is Dino Zoff, die ouder was dan 40. In 1982. In Bernabeu. Rodrigo de Paul achter de bal. Zeer centraal. Montiel zou de hoek kunnen maken.

Paul wil het zelf. Nico González, vlag bleef beneden. Ik even te twijfelen tussen hoofd en been. Maar net te ver. Poro. Tagliafico 1 op 1 met Lamine Yamal. Yamal de paas en Dibu Martinez. Kiept dus met een gebroken vinger of minstens de naweeën daarvan. Zo neem je een bal mee. Alvarez probeert de druk te zetten. En dat levert resultaat op. Redelijk stroef. We hebben veel teams hier voetballen aangegeven. De rug van Nico González. Uiteindelijk toch nog Porro die kon terugkeren. Olmo wilde achter het steunbeen hakken. De Argentijnen bijten in de bal en doen dat te fel. Goed, eerst balvoordeel gegeven. En dan toch de overtreding gefloten. Op Dani Olmo. Niet op Lamine Yamal. Later. Al was het er ook, hè? Keek Tagliafico totaal niet meer naar de bal. Dit werd een passeerbeweging, of toch bijna. Alex Baena. En daar de ruimte. Ja, Baena had het gezien. Daar waar Argentinië in gebreken bleef ook tegen Zwitserland bij de goal van Danendoy. Tussen Romero en zijn rechtsachterin. Romero die nu even de mannetjesputter in zich laat gelden. Vooral op het eind dan. Goed doen de Argentijnen nu. Enzo Fernandez gevuld. Dani Olmo's poging tot ingrijpen. Maar het zegt veel over de manier waarop Spanje de wedstrijd aanvalt. Ook dit soort inworpen. Geen enkele Argentijn voetbalt zonder druk.

Laporte. Bal die stuit en dan McAllister. En Spanje met Olmo, Lamine Yamal, ingreep Lisandro Martinez. Messi, die zich even rept. Eigenlijk speelt hij voor het eerst in zijn leven tegen Barcelona. Tegen dat type voetbal. Tegen veel jongens van Barça. Nee, dan hadden ze allebei last met het defect. Maar ook buitenspel. Oyarzabal. Hij vertrok er in 2021 richting PSG. Na een seizoen waarin hij in La Liga toch nog 30 keer had gescoord. En voor 11 assists had gezorgd. Alvarez, geweldige kopbal. González, geen buitenspel. Lionel Messi voor het eerst vrij aan de bal met het gezicht naar doel. González had er misschien beter afgebleven. Dan leek de paas niet ideaal. Maar zeker, want hij stond ook buitenspel. Julian Alvarez liep in de rug. Olmo. Slim van Lisandro Martinez. Een metertje geven, dan word je niet in het ootje genomen bij een korte draai. Waar hij specialist in is. Martinez voor zijn naamgenoot. Ja, lang wachten is om problemen vragen. En dan dit. Buitenspel Oyarzabal. Duim van de ref. Maar de vlag was zeker omhoog gegaan. Mocht Oyarzabal in balbezit zijn gekomen. De finale is wat ingezakt. We stevenen af. En ook de eerste drankpauze. Met Rodri. Cucurella die is schaat. Baena. Die hem meteen wil aanspelen. De bal is mee. Geen buitenspel. Cucurella. Tweede corner voor Spanje. Dat Cucurella achterin houdt nu. Ja, wat heet achterin? Staat op een meter of 30 van het doel van de Argentijn. Romero bij Laporte. Dibu Martinez. Geen lopende medemaat. Dus wachten. De scheidsrechter was aan het tellen. Lisandro. Wie biedt zich aan? Tagliafico. Enzo voorlopig niet in de wedstrijd. McAllister probeert er zich in te knokken. Messi, fout eigenlijk van Rodri. En dat is goed van Vincic. Eerste overtreding gefloten. Die vindt hem zelden ingebreken, Rodri. Hier. Heel even. En in de eerste drankpauze. Kan je niet anders dan denken aan Federico Fellini, beroemde Italiaanse regisseur, die toen hij het voornemen van de studio's te horen kreeg dat zijn films in twee zouden geknipt worden om een pauze en ijspralines toe te laten in de cinema, zei: een emotie mag je nooit in twee knippen, nooit. Benieuwd hoe lang straks de rust duurt. 17 minuten heeft de FIFA beloofd. 3 minuten opbouw van het podium. 11 minuten zingen. En 3 minuten weer afbreken. Het is een vlammende start van deze finale. Waarin vooral Spanje zich het gevaarlijkst toonde. Eén keer bijna Argentinië de vrije weg naar doel gaf. Voor het overige, ja, domineerde.
Argentijnen die gaandeweg wel iets beter in de wedstrijd zijn gekomen zonder echt Alvarez of Messi goed aan de bal te krijgen. Dat is voorlopig zeker positief voor de Spanjaarden.

Rodri. Mee bepaalt natuurlijk hoe Spanje speelt. En Messi die dat bij Argentinië doet. Mannen die zozeer het kloppen van de zweep kennen dat ze misschien wel beter nog dan hun coaches zien wat er moet gebeuren. Veld intussen gesproeid, dat is goed. Zullen de spelers ook niet erg vinden. Zijn we klaar voor het tweede kwart van de wedstrijd. Met Mick Jagger die natuurlijk maar wat graag Engeland had zien spelen. Balbezit Argentinië. Stabal die zich richting Messi spoedt en zich bijna verontschuldigt. Messi met Enzo Fernandez. Die moeten ze meer aan het voetballen krijgen, de Argentijnen. Maar dat is moeilijk in die kooi van Spanje. Cubarsí. Een hand, maar omdat hij geduwd werd, geeft Alexis McAllister aan. Dan heeft hij eigenlijk gelijk. Kijk daar, Rodri. Even een zetje. Dat is kort van Pau Cubarsí. Julian Alvarez was er dichtbij. Cucurella houdt binnen. En mag inwerpen. De excuses van de 19-jarige. Fabián Ruiz. Weg is weg. Romero. McAllister niet. Julian keert eigenlijk terug uit het buitenspel. Poro. En Lamine Yamal. Onder de grond gestopt. Tagliafico. Zal elke vezel van zijn lichaam gebruiken. En dit soort dingen moeten doen om Lamine Yamal uit de wedstrijd te houden. Rodri. Maar voorlopig werkt het één voor alle van Spanje beter dan het alle voor één van Argentinië. Zonder dat dat al op het scorebord tot uiting is gekomen. Poro. Lisandro. Met Montiel die mee met Baena naar binnen was gekomen. En nu de paas had moeten krijgen. Enzo Fernandez lost het op. Hij had geen andere mogelijkheid dan deze paas. Poro, lastige bal. De bal in de buurt. Opgelost door Cucurella. En nu een countermogelijkheid voor Spanje. Drie Argentijnen voor de bal. Cucurella. Maar echt snelheid maken is het ook niet. En nu alleen nog Messi achter de ballijn. Dat is zijn natuurlijke positie. Als de tegenstander in balbezit is met Lamine Yamal.

Moet het Argentinië nageven zonder goed te zijn? Zorgen ze er wel voor dat Spanje niet helemaal in zijn spel komt. Nico González. Tweede ballen zijn voor Spanje in die zone. Altijd weer schrikken hoe snel je aan het half uur zit. Maar dat komt natuurlijk ook door die drinkpauze, die 3 minuten. Die je ergens kwijt bent. Interventie Tagliafico. Romero laat zich opsluiten. De Paul. En kijk. Een soort drietrapsraket, maar uiteindelijk toch Spanje in balbezit. Fabian Ruiz. Baena. Mooie dribbel. Baena, de voorzet. Te laag. De borst van Romero. Wegknallen Montiel. Oyarzabal, een duw. Als dit allemaal mag. Aan beide zijden, maar het zorgt er natuurlijk wel voor dat je als aanvaller extra in het nadeel bent. Oyarzabal had gelijk om daarover te klagen. 1 kaart niet gegeven die op McAllister voorlopig. Die nu wel die bal goed bijhoudt en zich dan voor Rodri gooit. Vrije trap Argentinië. Handig gebruik gemaakt van het feit dat hij bij het shirt werd gegrepen. De Argentijnen putten moed op de tribunes. Messi en De Paul. Romero mee voorin. Net als Lisandro Martinez. Erg ver om die bal daar met wat venijn te krijgen. Dus lijkt dit logisch. Foutje van Enzo Fernandez. Technisch dan. Messi. Nee. Eerste keer dat hij met Lamine Yamal in zijn buurt aan de bal komt. De boel ophouden, denkt Alvarez. Poro trapt vrije trap snel. En nu Cubarsí met Rodri voor zich. Dani Olmo. Lamine voorlopig niet in een dribbeldag. Of dan helemaal in het begin van de match. Cubarsí. Ook tegen Frankrijk had hij eigenlijk 1 foutje. Zat hij 1 keer verkeerd. Maar de voorzet van Koundé was niet goed. Anders dan in de wedstrijd tegen de Rode Duivels. Cucurella. Inderdaad buitenspel. Toen een geweldige bal van Castagne. En Cubarsí die in de rug zat van Charles de Ketelaar. Enige tegengoal van Spanje. Nip dus. Waarschijnlijk net.

Lisandro Martinez. Spanje dat zijn faam van emotiekiller bij de tegenstand eigenlijk alle eer aan doet. Argentijnen die dat ook wel al vaker hebben meegemaakt op het moment dat het nog 0-0 stond. Ze gaan pas echt gek doen bij een achterstand. Nico González met Porro. En altijd maar weer Rodri. Krijgt de fout mee. Porro met Nico González die om zich heen kijkt. Olmo die ging lopen. Romero Tagliafico. Bij Lyon in de rug van Malik Fofana. Balverlies Enzo Fernandez. En Olmo. Goeie rechts-links. Cucurella. Initiatief. Montiel. Mooi doorzien. Sterk. Van de rechtsachter van River Plate. Goed verdedigd. Een goede actie van Cucurella. Sinds 1 juli de enige speler van Real Madrid in de selectie van Spanje. Jamal. Toch opvallend hoe Spanje op het EK de ploeg van de vleugels was. Nico Williams en Lamine Jamal nu vooral centraal excelleert. Voorzet Cucurella. De hak van Romero. Cucurella. Opnieuw bij de bal. Olmo. Wie snijdt in? Olmo vindt bijna Baena. Appel voor Hens. Van heel dichtbij. Aangeschoten. Julian Alvarez. Maar wie is dat? Rodri. Hier kan je inderdaad niet voor fluiten. Waarom tegen het lichaam? Vooractie van Baena. Daardoor komt hij vrij. Montiel die hem te veel ruimte geeft. Paasje komt er niet uit. Nico González zit in de problemen. En Lisandro Martinez ook. Argentinië hangt in de touwen. En Spanje is uitermate geduldig. Hier Olmo bijna en nu Oyarzabal. Redding Martinez. Tweede bal tussen de palen van Spanje in de wedstrijd. Dan waren ze plots. En dan mag er al eens een bal misschien wat verkeerd gaan. Want eigenlijk was hij bedoeld voor Dani Olmo. De volgende staat dan wel klaar. Doorkoppen van Nico González. Het is bijna het enige schema dat de Argentijnen in deze wedstrijd voorlopig kunnen ontplooien. En het is ja, op goed geluk. Cucurella. Geen buitenspel, Baena. Montiel laat hem stuiten. Komt dan toch als winnaar uit dat duel. McAllister. Messi zit helemaal rechts. En ze gaan hem toch aan de bal moeten krijgen. Daar is hij. Ja, in balverlies speel je met 10. En als je ook in bal bezit. Zonder Lionel Messi voetbalt. Speel je een hele wedstrijd met zijn tien. En dat kan Argentinië zich niet permitteren. Dat kan niemand zich permitteren tegen Spanje. Dit is dus beter. Messi. Julian Alvarez. Daar zijn ze plots. Eindelijk is. Depaul. Lastige bal. Lisandro. Zaagt Oyarzabal omver. En is de eerste die een gele kaart krijgt.
niet goed van De Paul was het vooral. Die daar toch op rechts een beetje vrij kwam. Dan deze ziekenhuisbal gaf. Terecht geel. Even de manier waarop ze bij Spanje achteraan aan de bal komen en in dat middenveld. Tegenover hoe de Argentijnse defensie altijd wordt vastgezet. Dat is echt een gigantisch verschil. Correa. Enzo Fernandez schuift richting Rodri. Cubarsí. Lamine Yamal zou kunnen. Oyarzabal, daar is hij weer. Slim tikje. Porro, de voorzet. Tweede zone, niemand daar. Spanje, de betere ploeg. Zonder... voorlopig echt grote kansen. Toppaas van Pau Cubarsí was het dan. Voorlopig de beste 19-jarigen op het veld. Daar zal Lamine Yamal het mee eens zijn. McAllister zomaar weggegeven. Hier is Lamine Yamal. Zijn paas onderschept. Krijgt een herkansing van Fabian Ruiz. Cucurella. Benieuwd hoe lang Scaloni Paredes op de bank houdt. Want nu moet Enzo Fernandez in die rol staan en mis je die echt op het middenveld. Cucurella. Voorlangs. Beetje gekraakt zijn schot. Metertje naast. Dat had Martinez echt wel in de mof. Lisandro Martinez heeft een probleem. Is erbij gaan zitten. Dat doe je niet zomaar. Veel blessureleed bij Manchester United. En een wissel die zich opdringt. Exit Lisandro Martinez. Hij neemt een geweldige assist voor Lionel Messi. In die wedstrijd tegen Kaapverdië. Een wedstrijd waarin hij ook scoorde. En dan krijgen we een 38-jarige Nicolas Otamendi. Die gediend gezegd fantastisch inviel. Tegen de Engelsen. Zeer hoog ging spelen, maar ja, dat deed heel Argentinië. Ook hij, River Plate. En nu dus 10 van de 11 van de finale van... 2022 in Qatar op het veld. De enige die geel kreeg eraf, dat is dan weer geen nadeel. Wel een wisselmoment kwijt. Emiliano Martinez. Eerste keer Otamendi. Lamine Yamal. Nico González. Speelde dit seizoen bij Atletico één keer echt linksachter tegen Yamal. Daar is Victor Wembanyama. Uiteraard zit hij in de schaduw. Met zijn ogen. Die toren boven het stadion uit. Vedette van de San Antonio Spurs. Maar geen Frankrijk hier. Toen hij tickets regelde, zal hij dat ongetwijfeld wel gedacht hebben. Julian Alvarez is weg. En moeilijk was het zeker. Die bal meenemen.
vanuit je rug al lopende. Oh, het zegt wel iets over de manier waarop Argentinië zich wat gevaar probeert te creëren. Dat de paas van Martinez kwam. González kreeg toen dus rood tegen Lamine Yamal. Ondernemen toch op die flank. Maar niet meer de beste versie, die van bij Fiorentina. Die ligt al even achter ons. De bal beperkt Cucurella. En dat is al heel wat. Maar komt zelf nauwelijks aan de bal. Schijnbeweging met een tweede bal. Argentinië met McAllister. Enzo Fernandez. Messi die zwaar diep ging. Goeie combinatie. De Paul, Montiel. Paas is dan minder. Doordekken. Weer wel goed van Rodrigo De Paul. Rodri. En hij heeft natuurlijk zwaar de pesten.

0: 4 minuten toegevoegde tijd dus. Olmo. Zowel Oyarzabal als Minjamal probeerde diep te gaan. Want dat is een verschil met het Spanje van De La Fuente en dat van Luis Enrique. Baena. Oyarzabal. In de trechter. Foutje op Messi. Oyarzabal wil een handje geven. Messi draait zich om. Bal gerecupereerd. En de trap, ja, die was duidelijk. Hij mocht even boos zijn richting de scheidsrechter. Een schamper lachje. Cristian Romero, lastig. Messi houdt hem wel bij. En dan vrij onbegrijpelijk van Enzo Fernandez. Waarom hij die bal niet in de voeten speelt van Montiel. Nu de excuses buiten uw beeld. Maar hij is redelijk onherkenbaar. Je moet ontzettend veel om zich heen kijken. Om die infiltrerende Spanjaarden aan banden te leggen. En dan heeft hij last van eens die aan de bal komt. Romero. Otamendi even. Emiliano Martinez. En dan gaan we rusten met 0-0 in de finale van de Wereldbeker. De 23e met Lionel Messi die zich beklaagt bij onder meer Enzo Fernandez over een tekort aan lef aan de bal bij Argentinië. Maar dat heeft uiteraard te maken met Spanje en met hun enorme positiespel. Maar 0-0 en dus nog alles te doen in de tweede helft. Tot over een uurtje, zou ik zeggen, aan jullie.
1: Zoveel zal het uiteindelijk niet zijn, maar inderdaad, we gaan er even tussenuit. Wie steekt het vuur, of het vuur aan de lont, of blijven we schaken? Dat is de vraag, zo meteen het strenge maar rechtvaardige oordeel van Wes, van Riet en van Imke.
2: We krijgen een vrije trap. Oh, wat een goal! Oh.
3: En deuren. Achter elke wissel, elk scène en elk spoor zit iemand van dit team. Let's go! Word jij onze nieuwste aanwinst? Score een job op infrabel.be/jobs.
4: Ah, kijk, de genomineerden zijn er al.
5: Wie wint VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. De 20 genomineerden zijn er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee de hit van deze zomer op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
6: Hey kidnetters, Hallo Kroket komt ook naar VRT Zomerhit.
7: Kom de hele zomer van maandag tot vrijdag live kijken in Blankenbergen.
8: En de zomerhit van Delijzen? Die hoef je niet te kiezen. Je vindt ze bij Delijzen.

0: Hier zijn we terug, zo meteen de halftime show, maar eerst het belangrijkste, de voetbalanalyse natuurlijk. Waar is de passie gebleven, waar is de genialiteit? Of mogen we niet zoveel verwachten van een finale?
1: Goh, we missen toch wel
0: iets
1: ja, in de wedstrijd. Het is jammer, oké, je weet, een finale, altijd gesloten, weinig goals, allee, buiten de vorige keer dan. Maar ja, ik verwacht meer.
0: Ja, ik denk iedereen.
2: Ja, ik denk Spanje wel, typische beeld. Allee, los van het feit dat ze ook nog niet zoveel kansen hebben gehad, maar wel heel dominant. Zorgen ook wel dat die uitbraken van Argentinië nooit niet echt tot iets leiden. Maar heel veel afval in het spel van Argentinië. Maar goed, je hebt het straks ook zelf gezegd, Argentinië twee gezichten. Ik denk die eerste helft, het staat nog 0-0 en straks schieten die in gang en kan het wel iets worden.
0: Rekenen op de ruimte die kan komen.
2: Ze zijn wel minder agressief dan in die eerste helft.
0: Ja, dat is ook opvallend. Bij Engeland. De passie is toch wel wat lager. Als er al kansen, sorry.
2: Ja, nee, ik weet niet of dat te maken heeft met de passie. Maar goed, los. Ga je gang, Ruben.
0: Nee, we bellen even met Scaloni, of dat met de passie te maken heeft. Nee, als de kansen kwamen, dan kwamen ze van Spanje. Van Jamal bijvoorbeeld, vroeg in de wedstrijd.
3: Ja. Was er een mogelijkheid waar Spanje goed balbezit speelde. Van daaruit dan die actie. Beetje geluk hier wel, maar dan weer goed van Olmo. Deed me een beetje denken aan die 1-2 met Porro toen dat hij hem binnentrapte. Hier heeft uiteindelijk Argentinië wel wat geluk, want Martinez raakt die bal. En de andere Martinez, die pakt hem ook heel goed, want die bal wijkt een beetje van zijn lijn af. Maar ja, echt grote kansen hebben we niet gezien. Hè. Dit was eigenlijk de beste.
0: Dit was de beste. Er waren een paar schotjes vanuit de tweede lijn, die we ook niet als supergevaarlijk kunnen beschouwen. De Spanjaarden zijn altijd meester in het balbezit, zijn meester in het positiespel. Ja. Zijn ze dat vanavond ook?
3: Ja, dat is met de paplepel ingeven. Die mannen die kunnen zo goed positie kiezen in het laatste derde van het veld. En van daaruit proberen ze natuurlijk dan in de 16 te komen. En dat lukt natuurlijk wel minder, omdat de Argentijnen redelijk verdedigen, weinig weggeven. Maar je moet eens kijken naar die gasten. Die staan het mooi tussen de linies, altijd snel voetballen. Wachten op de goede moment. En dan proberen dan het laatste derde om daar dan die beslissende pas te geven. Hier was Jamal richting Olmo. Dat gaat net verkeerd. De eerste was voorzet. Het is toch heel vaak via de kant. Maar dan hier toch centraal. Kijk eens. Alles heel snel. En dan was het Oyarzabal met de trap. Ja, was goed gedaan. Dat is nu niet echt een kans. Als deze binnengaat, dan moet je zeggen wauw.
0: Ja, of dan
3: maar zo speelt Spanje altijd.
0: Ja, het moet er nog meer uitkomen. Ja. Ze hebben een aantal van die goede acties gehad, maar het zal er nog meer moeten uitkomen in de tweede helft. Onze Rodri Watje vanavond heet Inke Courtois. Je hebt er vooraf al over gesproken. Hoe heeft hij het gedaan?
2: Ik zag net al, in balbezit is hij altijd betrokken, maar ook weer in balverlies doet hij het schitterend. Kijk, kiest zijn momenten ook altijd om druk te gaan zetten. Interceptie, eigenlijk hele goede bal. Oké, misschien net iets te scherp voor Jamal, die ook wel echt nog zoekt naar zijn beste tijd. Kijk, ook hier de druk verder zetten en zelfs vanuit druk kan die altijd wel iemand aanspelen of vrij vinden ook hier. Kijk, uiteindelijk is hij op dat middenveld zo belangrijk. Om deze pas was een hele beloftevolle aanval. Alleen stuit ze ook wel op Argentijn die de bal uiteindelijk tegenhoudt. Heel slim, voelen Messi aan de bal. Hier ga ik een foutje maken. Wij noemen dat dan een professionele fout. We weten van oké, hier ga ik net geen geel voor halen. Maar ik breek een aanval wel af. En dit heeft hij eigenlijk heel vaak gedaan in de eerste helft. Hè. Echt wel. Als je zo'n defensieve middenvelder voor je staan hebt als centraal verdediger, dat is echt een godsgeschenk. Kijk ook hier. Hij is niet de snelste, maar omdat hij zo goed het spel kan lezen, is hij gewoon eerst op die bal en kan hij die speler uitblokken. Dus weer een hele belangrijke rol om die stabiliteit te behouden in dit team.
0: Ja, Riet, vraagje voor jou. Simon, is dat een doelman of is dat een libero?
1: Ik denk beide. Het leuke daaraan is gewoon dat hij ons laat kennismaken met een andere manier van keepen. En ik denk hier moest hij niet zo'n hoge positie zijn dat Messi wel meer had kunnen doen. Hij voorkomt gewoon heel veel reddingen. Het aantal grote saves dat hij op dit WK heeft moeten doen, zijn er nog niet veel. Maar dat komt ook gewoon doordat hij op zo'n moment de risico's neemt. Dat was juist hetzelfde in de halve finale. En ik vind dat chapeau. Hier ook een klein foutje, maar als hij niet op zo'n hoge positie staat, zitten ze van Argentinië ertussen. En je voelt ook wel de rust die dat Spanje uitstraalt, komt ook doordat de keeper zo'n rust uitstraalt. Hier Cucurella, hij kan gewoon terugkoppen. We weten, Simon zal er zijn. En dat is gewoon als ploeg ook denk ik heel belangrijk dat je weet dat je op je keeper kunt rekenen. Eerst was in de laatste minuten van de eerste helft. Hup, no nonsense, gewoon weg ermee. En ja, goede doelman.
3: Zeer moeilijk. Wat? Doelman die moet inschatten hoe snel de bal naar hem toe komt en hoe snel de tegenstander is. En daar gaat het heel vaak fout. En in het verleden heeft hij heel vaak fouten gemaakt, maar dit toernooi foutloos.
0: Heb je zin om te dansen, om te zingen? We moeten naar de halftime show. Ja, zo snel gaat het allemaal. Tegenwoordig wordt nauwelijks nog over voetbal gesproken, Inke.
2: Ja, ik dacht even dat we echt moesten gaan dansen en zingen en springen.
0: Maar het mag, hè.
2: Ik ben blij dat we gewoon gaan kijken.
0: Ja, ik denk niet dat Filip Joos dit van commentaar gaat voorzien, dus geniet van het International Sound.

Please, love.

0: Zo, dat hebben we ook weer gehad. Achter de rug. Ja, we hebben de analyse van het voetbal gedaan, dus graag jullie analyse van de halftime show nu. Welke fases willen jullie opnieuw terugzien?
1: Van dit?
0: Ja.
1: Geen enkel.
0: Geen enkel. Dat is duidelijk, Wes. Het mag afgevoerd worden.
1: Niks, dat heeft niks met voetbal te maken. Ook die hydration breaks en zo, dat mag allemaal de prullenbak in. Voilà.
0: Wie hebben we eigenlijk allemaal gezien?
2: Justin Bieber, dat
0: goed,
2: weet ik.
0: Ja. Ik heb hier een lijstje gekregen van daar. We moesten nog eens kwetsen.
2: Vooral Ronaldo en
0: Ronaldinho.
2: Jullie gaan daar dan staan en wanneer ze verder... Dat is toch,
0: ja,
2: dat is toch
0: ja, maar Madonna heeft persoonlijk gebeld om te vragen, jongens, voor jullie...
1: Dan mocht je niet straks aan Flip vragen, die kent die allemaal.
0: Ja. Hij mag het lijstje vervolledigen alleszins. Nog één ding erover. Ja, jij natuurlijk als grote kenner van het live optreden, Wesley. Ja, je hebt al op veel grote podia gestaan. Wat vond je van de live performance?
1: Volgens mij was het niks live.
0: Het was async. Dat
1: de mensen thuis hebben dat waarschijnlijk ook gezien. Ja, dat precies niet.
0: Ze waren al andere woorden aan het uitspreken terwijl het geluid andere dingen verraden.
2: Werk aan de winkel dus, voor het geval.
0: Merk aan de winkel. Zullen we dan toch nog maar even over voetbal hebben? Liefst wel, hè. Ja. Messi, 6 WK's ondertussen gespeeld. 3e finale op rij. Heel even, toch nog eens. Hij verdient het natuurlijk. Het is mogelijk zijn allerlaatste WK-wedstrijd. Waarschijnlijk zijn allerlaatste WK-wedstrijd. 2006, zijn debuut erin gekomen in de wedstrijd tegen Servië en Montenegro 2010. We zitten ondertussen al bij 14 zelfs, toen eruit in de kwartfinale tegen Duitsland. Speler van het toernooi geworden in 14, in 2018, dit is tegen Nigeria. Dan de wereldbeker natuurlijk in de lucht gestoken tegen Frankrijk in 2022. En dit, ja, de zeer emotionele Lionel Messi op verschillende momenten, want dit was niet na Engeland bijvoorbeeld, dit was na de wedstrijd tegen Egypte. Om maar te zeggen, hij weet ook wel dat hij aan zijn laatste loodjes bezig is.
2: Tuurlijk, en ik denk dat wij er niet bij stilstaan hoe eigenlijk, hij gaat zo lang mee, maar hoe weinig WK's dat zo iemand speelt, hè, dat zijn er geen 10,
0: 15.
2: Ja, goed, maar 6 is eigenlijk, als je dat bekijkt, niet zo bijzonder veel. Dat gaat over heel veel jaren, omdat dat pas om de 4 jaar is, maar... In dat opzicht zijn we gewoon heel lang verwend geweest. En nogmaals, ik ga geen beschrijving doen over hoe goed dat Messi is, maar ja, het is toch altijd een vorm van afscheid.
0: Ja, Wesley wil dat ongetwijfeld doen, hoe goed Messi...
1: Nee, maar ja, als je de 6 WK speelt erop en speelt 3 finales, dat is echt wel genoeg.
0: Haalt hij Mbappé nog bij in de topschutterstand?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee? Hij was eigenlijk heel jammer, vond ik gisteren. Het was eigenlijk een trainingswedstrijd.
0: Ja, maar goed, toch al zo laat. Ik was nu wel blij dat er 10 doelpunten vielen.
1: Ja, ik snap dat wel. Maar uiteindelijk, als je daar als liefhebber zit naar te kijken, dan denk je, wat is dat?
2: Hij gaat er ook sowieso altijd wel over gaan. En Mbappé is veel jonger, die gaat nog zoveel jaren meegaan. Dus ja, het stond ook sowieso wel in de sterren geschreven dat hij erover ging.
1: Maar als er een andere echt uitblinkt op dit WK, Ruben, dan was het wel Kylian Mbappé. Dat is heel duidelijk.
0: Ja, dat is waar. Natuurlijk. Die wedstrijd tegen Spanje was dan voor hem ook een off-match.
3: En die stappen moet hij denk ik dan nog zetten, want Messi neemt dan wel zijn momenten, staat dan wel recht in de allergrootste. En dat is dan misschien Mbappé de komende jaren die rol voor hem zal opnemen.
0: We zitten nog met een heel bijzonder familiaal verhaal ook vanavond in de studio. We hebben de mensen, maar het zijn twee broers, we hebben ze uit elkaar getrokken. Voorlopig is er nog niks aan de hand, want het staat

0: Neergestuurd geweest.
1: Oké, okay, stel. Gewoon stel nu even, hè. Spanje wint. Wat mag er niet gebeuren? Wat mag hij niet doen om de familiebanden op het spel te zetten?
2: Ik weet vooral wat wij zullen moeten doen als Spanje wint. Dat ze een Argentijnse asado geven thuis. Dus dat is al op zijn minst een wederdienst.
1: Ah ja, je hebt een tractatie dan aan je broek.
2: Voilà, ja.
1: Oké, okay, stel dat het tegenovergestelde gebeurt. Argentinië wordt wereldkampioen. Wat ja.
0: Dan hebben we dezelfde deal, maar omgekeerd. Dan gaan wij een barbecue moeten organiseren voor de familie.
1: Ja. Het enige wat ik mij nog afvraag, zijn jullie opgebeld geweest? Hebben jullie zichzelf gemeld? Want ja, wie vindt dat nu uit? Een finale.
3: Of is dat zo snel gebeurd dat er nog iemand mee een Spaanse
1: Argentijn gemaakt?
2: Zo snel zou het dat niet gefixt. Maar inderdaad, deze morgen werd ik opgebeld door Jeroen van Sporta.
1: En
2: ja, kijk. Ik wist natuurlijk niet dat er nog een Spaanse dan ook in de familie was. Dus dat maakt het...
1: Ah, dat heb jij aan de telefoon dan?
2: Ja, ik dacht meteen van oké, waarom niet mijn broer en Spaanse schoonzus dan ook meenemen. Dus
1: ik vind het een geweldig familieverhaal. Ja. En voorlopig zitten we met 0-0 nog helemaal goed. Hoe zit het was bij de eerste helft? Waren er vijandigheden over en weer? Of?
2: Vijandigheden zeker niet.
0: Dus maar spanningen, maar geen vijandigheden.
2: Voilà. Tot nu band. Ja.
1: Voilà.
4: Altijd een winnaar in de familie.
1: Altijd een winnaar.
2: Goed. Ja, maar de wereldbeker blijft in de familie. Ja.
4: Voilà, kijk, mooi.
1: Oh. Maar waar winnaars zijn, er zijn verliezers. Dat is nu eenmaal zo. En we gaan dat misschien ontdekken in de tweede helft. Misschien in de verlenging. Misschien tijdens de strafschoppen. We weten het nog niet. Alleszins zit Filip Joos zelfs na die halftime show nog altijd klaar om de wedstrijd van commentaar te voorzien.

0: Red Bull geeft je vleugels.
1: Een gigantische verrassing hebben we achter de rug. We zijn inmiddels 25 minuten verwijderd van het laatste fluitsignaal van de eerste helft. De heer Infantino had 17 minuten beloofd, dus ook hij. Maar dat is inderdaad geen verrassing. Volop in het fake truth tijdperk aanwezig. En je moet toch het gore lef hebben om Love te promoten in een land waar een heleboel voetbalsupporters niet binnen mochten, geen visum kregen voor het WK. Maar gore lef, ook dat hoort bij 2026 en veel van de mensen die het in dit tijdsgezicht voor het zeggen hebben. Laten we maar weer gaan voetballen. En laten we de notie Amerika en halftime shows maar even gewoon vergeten. De inwoners van het land kunnen er ook niet aan doen. Zij houden ervan, maar zij zitten hier niet. En werkelijk niemand enthousiast. De enige die hun telefoon bovenhaalde, dat waren Amerikanen. Leandro Paredes, dat lijkt niet onlogisch. En Nico González naar de kant. Paredes was dus niet geblesseerd. En dan mag Lionel Scaloni toch van geluk spreken. Want goed pakt het niet uit. Die basisopstelling, dan mag hij van geluk spreken. Dat er geen averij was. Paredes begint aan zijn 84ste interland voor Argentinië. Nico González leek meer op Justin Bieber dan Justin Bieber zelf. In de eerste helft. Bang aan de bal. En dat kan je niet gebruiken. Argentinië is wel een troef kwijt als invaller. Want dat deed hij wel goed. Enzo Fernandez kan nu hoger gaan voetballen. Benieuwd of de Argentijnen daar profijt uit halen. Klaar voor de tweede helft. Aftrap Spanje. En Oyarzabal. Depaul richting Cucurella. Pedro Porro met Olmo. En die typische draai van hem. Tagliafico had meteen kunnen spelen. Otamendi leidt balverlies. En daar is Lamine Yamal, maar ook Romero. En het begint bij Tagliafico, die veel te veel tijd neemt. Een euvel waar veel Argentijnen aan lijden. En nu Otamendi met weer een dramabal. En dus

Dus Baena, naar binnen, Baena! Uiteindelijk geen probleem voor Martinez. Maar een zeer matige start van de Argentijnen. Rust, roest. En zeker bij Nicolas Otamendi. Ja, die is al 38 ook natuurlijk. De uittrap. Weer Spaanse bazen bij Julian Alvarez. Ondankbaar natuurlijk voor de spits. Cucurella gooit nog een linkerbeener tegen. McAllister. Ruimte gevonden bij Rodrigo De Paul. Daar zit de Argentijnse Hinchas achter het doel. Lionel Messi. En een eerste keer Paredes. Die eigenlijk een toptoernooi speelt. Nu al een beetje lastig begint te doen bij Dani Olmo. In het begin niet in de ploeg. En natuurlijk vaak op en net over het randje. Maar kijk, dat heeft Argentinië nodig. Een defensieve middenvelder die zich durft aan te bieden. Spurtuel, Laporte tegen Montiel. Dat zijn twee diesels. In een soort Salomons oordeel. Met een corner. Benieuwd wat de VAR daarvan denkt. Want mij leek het alsof Montiel die bal als laatste raakte. Even kijken. Oh nee, het was een witte schoen van Laporte. Hoekschop. Voor Argentinië, eerste in de wedstrijd, Lionel Messi richting cornervlag. Eerste zone en bijna McAllister die bal op de hakken krijgt. En dus doeltrap voor Spanje. Als je hem daar even kan verlengen. Altijd levensgevaarlijk in de tweede zone dan. Cubarsí. Dat moet Hansi Flick toch ook enigszins jaloers maken. Dat je met Cubarsí een nummer 10 achterin hebt staan. Ja, dat weet hij. Maar dat je er ook voor kan zorgen dat je dan geen goal slikt. Dat heeft de trainer van Barcelona nog niet helemaal door. Tagliafico. Bellion in de rug van Malik Fofana. Belgische goudklomp. Maar jammer genoeg die zware blessure dit seizoen. Anders zat hij wel in de selectie. Komen er nog meteen twee wissels aan. Dat zou opvallend zijn. Messi, McAllister. We zagen Medina voor Tagliafico dan. Maar na 4 minuten in de tweede helft. Terwijl je al één window kwijt bent in de eerste helft op het einde met die wissel van Lisandro Martinez. Scaloni wil wisselen. Walter Samuel toont dat ook. Toch nog even wachten. McAllister. Julian Alvarez met een gelukje. Maar goed van McAllister. En Tagliafico met een van zijn laatste inspanningen in de wedstrijd. Alvarez. Paredes. De Paul ging diep. Foutje op Montiel van Alex Baena. Knie geplant. Het komt wel aan. Op de dijk. Grootste verrassing misschien wel bij Spanje.
Romero. Daar zat Fabian Ruiz goed tussen. Paredes in het luchtledige getackeld. Lamine Yamal. Voorlopig zeer kalm aan de bal. Behalve dan in die eerste 5 minuten. Toen wel veel dreiging. En kijk. Paredes. En dan dit, Paredes. Ja, zijn potje kookt al over. Kijk wat hij nu doet onder het oog van de ref. Tuurlijk geel. Hoe dom kan je zijn? Leandro Paredes. Waar agonisme overvloeit in stupiditeit, daar is hij altijd wel in de buurt. Tweede gele kaart, Argentinië. Daar gaat hij al even in de rug duwen van Rodri. Dat zou eigenlijk al geel moeten zijn. Sowieso. En nadien mochten er geen Spanjaarden in de buurt komen van het slachtoffer. En nu weer dit. Ja. De slechtste versie van Paredes en de kans dat dit fout afloopt voor Argentinië is zeker niet denkbeeldig. Nu botst hij even tegen Oyarzabal. Alsof de Spanjaarden er schuld aan treffen dat hij op de bank moest beginnen. Boca Juniors inmiddels. Rodri. Romero die het risico niet nam om die bal te laten lopen. Depaul. Yamal komt. Zwakke bal van Martinez. Romero zet het recht bij Dani Olmo. Voorlopig niet aan zijn beste WK-wedstrijd bezig. Een paar keer goed opgevangen door de Argentijnen. Het is natuurlijk qua geest van voetbal een beetje ook Atletico Madrid, Argentinië dan, met Simeone als coach tegen Barcelona en in cupwedstrijden dit seizoen. Atletico zowel in de Champions League als in de Copa, de Spaanse beker. Barça uitgeschakeld onder het oog van de scheidsrechter. Een speler tegen de ref duwen. Chapeau. Als de renners uit hun bed kunnen lichten voor een dopingcontrole, mag je Paredes ook laten plassen. Klein duwtje. Montiel die gokt dat de scheidsrechter daar op ingaat. Nee, de fraaie versie van Argentinië hebben we nog niet gezien. Die van de geweldige remontes. Goeie stijl van Lamine Yamal. In de rug van McAllister. Unai Simon. Julian Alvarez, hoe lang houdt hij het vol om voor twee te lopen? Ruiz. Olmo, schitterende bal. Oyarzabal, Ruiz is mee. Oyarzabal, Ruiz afleggen. Terugkeer van Otamendi. Die het wel nog had doorzien. Zijn benen kunnen niet altijd nog mee. Maar zijn hoofd werkt nog uitstekend. Maar even die snijpasses van Spanje. Lamine Yamal. Geen overtreding. Enzo Fernandez. Depaul. Messi komt in de bal. Het zal nodig zijn. Achtervolgd door heel Spanje. Dibu Martinez neemt deze keer geen risico. En dan Julian Alvarez die zich wat breed maakt in de rug en Laporte mee heeft. Argentijnse wissels. En toch weer even achterwege gebleven. Scaloni roept ze nu toch weer bij hem. Deze aanval was misschien zo mooi dat ze het ook te mooi wilden afmaken. Even in de spiegel kijken, Spanje.
Daar is Olmo. Achteruit gelegd. Cucurella komt. Montiel. Corner Spanje. Dat de forcing voert. Eerste hoekschop in de tweede helft. Olmo met uiteraard Cubarsí. Een looplijn die eigenlijk niet zou moeten kunnen. Vanuit Argentijns oogpunt. Schitterend wat Gonzalo Montiel doet. Alert verdedigd. En dan mag je die bal raken hoe je wil. Je krijgt toch het vermoeden dat mocht Spanje 1-0 voorkomen, dat we ook niet meer die furieuze versie van Argentinië zullen zien, dat ze dan wel uitspelen. De mannen van De La Fuente. Dat het fout zou zijn voor Argentinië om daarop te gokken. Maar je moet kunnen natuurlijk.

Facundo Medina van Olympique Marseille. Het is Montiel die eraf gaat. De man van de beslissende penalty tegen de Fransen in Qatar. Toen hadden ze ook Dybala, die in minuut 121 in het veld kwam. Medina dus tegen zijn voet. Op de rechtsachter. Oh, wat zeg ik? Het is Molina. Excuus. 26 en niet 25. De man die net klaar stond. Nou, El Molina. Dat is logischer. Rechtsvoetige. Op rechts. En aan een matig toernooi bezig. Tegen zijn ploegmakker. Tegen Alex Baena nu. Rodri. Het is in elk geval niet de prettigste interland van Lionel Messi. Tot dusver. Gewoon zo goed als niet aan de bal. Een lot dat wel meer voetballers tegen Spanje beschoren is. Lamine Yamal, balverlies. Alvarez. Kijk, Enzo. Ook een schim van zichzelf. Gaat dan even jagen, maar dat kan je beter achterwege laten. Als je het in je eentje moet doen. Dani Olmo, vrijgelaten door Otamendi. Die het moeilijk heeft. Fabian Ruiz. Spanje lijkt klaar voor de doodsteek. Porro, aangetikt. Vrije trap. Paredes als altijd de vermoorde onschuld. Maar kijk, veel duidelijker kan het niet zijn.

0: ooit één keer tegen elkaar. En het grappige is dat de drie doelpuntenmakers van die wedstrijd allemaal nog in leven zijn. En dicht tegen de 90 zit. Argentinië won met 2-1. Lamine Yamal bij de bal. Lijkt zeker te ver om het ineens te proberen met de koppers die mee zijn. Baena kan eventueel ook nog wel een bal liften in die tweede zone. Het wordt toch Lamine Yamal. Laporte was al weg. Lamine in de muur. Hier zit wat in. Baena legt hem terug. Geen corner. En de ingooi, zowaar voor Argentinië. En dat wordt op de tribunes gevierd. Als was het een doelpunt. Spanje met twee wissels. Pedri komt en Ferran Torres. Nog wat meer Barça erin pompen. Oyarzabal eraf. Blijft dus op het doelpunt een aantal van Butragueño. En van David Villa. In 86 en in 2010. Pedri kunnen inbrengen, ja. Dan heb je wel wat materiaal zitten. Fabian Ruiz, zijn 50ste interland, heeft er nog geen enkele verloren met Spanje. In de 49 voorgaande. Het zal van zijn ploegmakkers afhangen of dat zo blijft. Overtreding Otamendi. Ja, Vincic heeft gelijk. Eerste fout op invaller Ferran Torres. Die tegen Portugal de assist vond. Voor Merino, want die hebben ze ook nog op de bank zitten voor als het absoluut nodig zou zijn. Lamine Yamal. Tagliafico met applaus voor de lijnrichter. En hij, ja, gewoon niet in vorm. Die blessure voor het WK zal er geen deugd aan gedaan hebben. Helemaal niks was er ook niet aan de hand. Daar heeft Yamal zeker geen ongelijk. Natuurlijk de foto van hem en Messi. De baby en de verlegen, net geen tiener meer. Nu aan de bal. Zocht de 1-2. McAllister, balverlies. Goede ingreep van Paredes. Wat moet hij doen? Meer de ruimte aanvallen dan de man. Want de man, dan riskeert hij eraf te vliegen. Porro. Olmo vraagt. Romero, zomaar weggegeven. Die kan die bal ook bij een ploegmakker koppen. Cucurella. Baena. Cucurella. Molina van de bal weg de overtreding. Maar Pedri, goed balvoordeel gegeven. Dan de fout van Romero. Pedri, Olmo. En een halve blunder van Emiliano Martinez, die goed wegkomt. Waar hebben we dat nog gezien? Op een Spaans schot. Zo zie je maar. Handen achter de bal. Knie geopend. Je ziet het aan zijn mond bijna aan het blazen. Omdat hij bang was. Op nummer 4 Spanje. Lamine Yamal. Eerste zone. McAllister alert. Porro krijgt de bal. Baena liep erover. Yamal, één bal kan voldoende zijn. Dit was een goeie. Uitstekend geplaatst, Leandro Paredes. Ja, als hij zich met voetbal bezighoudt, heeft hij al bewezen dit toernooi. Ik
1: kan hij echt wel belangrijk zijn. Mooi gezwierd van Lamine Yamal. Van op de positie waarop Messi gevaarlijk was. Halve blunder weer van Martinez. Romero. Ja, voor zich. Geen afspeelmogelijkheid.

avontuurlijk. Vanja Fico kopt hem in een vrije zone, P3. Cucurella. De aanvalsgolven enkel rood getint. Baena. Tagliafico. Het gevoel qua lichaamstaal dat Emiliano Martinez vroeg om die bal te laten gaan. Weer de hoekschop voor Spanje. Lamine, eerste zone. Simpel weggekoopt, McAllister. Opnieuw Jamal. Ertussen. Zoals spelers dat zo vaak doen. Bal is binnengebleven. Kopbal Ferran Torres. In de handen van Martinez. Maar dit houdt Argentinië toch niet vol, zou je denken. Nieuw slachtoffer. Romero ligt tegen de vlakte. Vijfde bal tussen de palen voor Spanje. Nog geen enkele voor Argentinië. Terwijl Enzo Fernandez daar wat risico nam. De DJ zet weer de muziek aan. En qua hydration break... Ja, moeten we wel zeggen, deze is echt wel nodig in deze omstandigheden. Hier is niks mis mee. Ja, als Romero er ook nog uit moet, toch de rots in de branding. Dan wordt het heel erg moeilijk. Dan hebben ze nog Marco Senesi zitten, verse speler van Tottenham. Geweldig seizoen achter de rug bij Bournemouth. Hij grijpt naar de Achillespees. En life is life. Nou, dan denken we toch aan één Argentijn. Maar hoeveel leven zit er nog in Argentinië? Boksbal van Spanje, maar nog niet knock-out. Dan mocht je aan één ploeg vragen, tekenen voor strafschoppen. Argentijnen zouden het onmiddellijk doen. De Spanjaarden zouden weigeren. Fotografeert de wedstrijd.

ze Medina nu. En Simeone. Om er een beetje snelheid in te krijgen. Beetje gekte. Ik zie Depaul. En ook Romero. Ah ja, Argentinië. Cristian Romero naar de kant. Simeone dus op rechts. En Medina. Dus geen Senesi. Linksachter is hij Medina. Los het maar op. Zonder Lisandro Martinez. Zonder Cristian Romero. Zonder dat ijzersterke centrale duo hier. Op deze wereldbeker. Medina, dat is alvast een goede pas voor Tagliafico. Alvarez. Het is uitermate vermoeiend als je voortdurend achter de bal moet lopen. Argentinië heeft nu 5 wissels doorgevoerd. Otamendi komt nu rechts centraal te staan. Die bij Benfica ook speelde toen Jan Vertonghen daar voetbalde. Vertonghen toen links uiteraard. En Messi. Collectief opgevangen zonder enig probleem voorlopig door Spanje. En dat konden die Engelsen dus niet meer na hun voorsprong. Verschil toch. Giuliano met balverlies, maar Baena dan ook. Dat was even Molina. Rodri zowaar, een bal in de voeten van een tegenstander en McAllister met een uitstekende paas voor Tagliafico. Messi blijft wat hangen. Dat is niks nieuws. En ze krijgen hem niet aan de bal. Dat is in deze wedstrijd ook niks nieuws. Nu wel, Lionel Messi. Paasje voor Simeone. Oeh, had hem in één tijd kunnen tikken. In alle geval beter dan dit. Nu moet hij terug, Baena. Paredes doet daar de deur al een beetje dicht. Giuliano Simeone. Als je misschien wel voor het eerst van de wedstrijd zoveel mensen mee in de 16 hebt. Behalve dan bij die ene corner. Gooi hem dan. Lamine Yamal. Met handen en voeten tegengehouden door Tagliafico. Paredes. Julian Alvarez. In de fuik.

23e WK-finale. 8 keer kregen we een verlenging. 3 keer penalties. De bedoeling van Lamine Yamal. De dribbel was goed. Als buitenkant voet, nee. De wissel. Yamal blikt naar de kant en vreest misschien dat hij eruit moet. Al staat Nico Williams klaar. En dat zou dan toch meer Baena zijn. En ook Mikel Merino. Volgende keer dat de bal uit het spel is. Dibu Martinez. Geen goede controle en dus geen goede trap. Zou absoluut naar Juve willen, naar het schijnt. De wissels. Dani Olmo mag gaan zitten. En inderdaad ook Baena. Merino. Boer, pas op uw ganzen. En hij weet waar de klepel hangt in het strafschopgebied. Dat weten de Rode Duivels. Dat weet de Portugezen. Cubarsi. Merino. Meteen Paredes. Die toch echt moet gaan opletten, hoor. Voortdurend flirt met een tweede gele kaart. Was even geleden, maar kijk hier. Komt te laat. Daarvoor ga je ze niet krijgen. Akkoord. Coro vanuit de stand. Cubarsi. Balverlies. Merino. Julian kan niet profiteren. 7:07 lokale tijd. 6 uur later in Europa. Pedri. Kunnen terugkrijgen. Maar dit is beter. Pedri kreeg een duwtje. Pedri komt niet tot een schot. En ja, kreeg daarna nog eens een zetje van Alvarez. Op een zakdoek. Plots ruimte. 1 keer duwen en nog eens duwen. Eigenlijk moet je fluiten. Op het moment dat hij trapt, alle coördinatie kwijt. Lamine Yamal. Het is een belegering nu. Ferran Torres. Opnieuw Lamine Yamal. De kappe is mooi. Lamine legt hem terug. Medina. Als ze nog lager gaan zakken, de Argentijnen, zitten ze in de Hudson. Cubarsi. En Dibu Martinez. Bal niet buiten geweest. Lammes zal zich in elk geval wat beter voelen. Het is hem meer dan gegund. Rare reddingen toch. Als je het reddingen kan noemen. Het was Merino in de buurt. Argentijnen moeten opletten met hun duw- en trekwerk. Vincic. Floot. Denk ik eigenlijk nadat de bal getrapt was. Medina zegt, ik deed niks. Nico Williams. Ingooi Argentinië. Nog redelijk kosher allemaal. Dat leek bij wat er soms gebeurt.
Merino.

doet een beetje denken aan die finale van 90 van Argentinië tegen West-Duitsland. Toen Maradona eigenlijk met een aantal ploegmakers samen voetbalde die het niveau niet hadden om daar te staan. Die wedstrijd werd beslist met een zeer dubieuze penalty in het voordeel van de West-Duitsers, omgezet door Weile Andy Bremen. Een van de slechts 8 strafschoppen die in een WK-finale werden gefloten. De eerste in 74, na 1 minuut. Johan Neeskens scoorde. Porro. Ze grossieren intussen in hoekschoppen. De 7e al voor Spanje, 5e na de rust. Het is pompen voor de Argentijnen. Martinez mag dan wel half gek zijn. Vol vertrouwen kan hij toch ook niet meer zitten. Kort genomen, Julian Alvarez in de buurt. Nico Williams. Zone vreemd op rechts. Pedri. Meegeven met Nico Williams. Voorzet. Laporte, maar weer zonder al te veel problemen voor Martinez, die de bal weg wil. Giuliano Simeone. Diep en dan even Cucurella omverlopen. Geef hem gewoon geel, Vincic. Geef hem gewoon geel. Geen sermoen, nee. Cucurella stopt graag. Maar de duur was totaal fout weer. Cubarsí. Argentinië staat voor het eerst redelijk nu. Maar kijk, dan nog komen ze er eigenlijk makkelijk uit. Rodri. Je moet er tegelijk respect voor opbrengen. Voor wat de Argentijnen proberen te brengen. De manier waarop ze zich niet gewonnen geven. Geen land ter wereld verliest minder graag. Ze haten het meer om te verliezen dan ze ervan houden om te winnen, wordt wel eens gezegd. Merino met een foute baltoets. En Rodri. Dat was ook wel even van de bal weg de fout maken. En ja, je krijgt dus geel als je protesteert. Niet als je iemand in de rug aanloopt. Enzo Fernandez. Unai Simon. Tagliafico. Zijn doelman erbij riep. ...82 minuten ver. Pak 5-6 minuten toegevoegde tijd. Dan moet Argentinië nog een kwartier volhouden. Vooraleer het aan een verlenging kan beginnen. Medina. Zodra je even minder balcontact hebt, valt Spanje aan. Zeer riskante breedtebal van Paredes. Otamendi met Metier. Lamine Yamal. Net geen buitenspel. Kwam terug. Cubarsí. Nico Williams. Net te gretig neer. Wie we daar hebben. Lionel Messi. Molina. Daar wil je idealiter Simeone, maar die is achterin gebleven. Fout van Enzo Fernandez. En dan willen ze hem geel aansmeren. Goed, van Vinci zat hij daar dan niet op ingaat.
Ze zijn al zeer, zeer, zeer, zeer diep moeten gaan. Het echtpaar. U mag zelf kiezen welk. Jamal. Goed balletje. Medina trekt voorlopig zijn streng. Zeer ondankbare omstandigheden om in te vallen daar. Je zit wel meteen in de wedstrijd. Enkele keer een verlenging moeten spelen. Argentinië twee keer. Tegen Kaapverdië. Tegen Zwitserland. Het is van 2010 geleden dat de ploeg die de tweede finale, halve finale speelde, wereldkampioen werd. Of Europees kampioen. Toch een teken dat die dag extra rust geen nadeel is. Spanje mocht gisteren niet trainen buiten, wegens het onweer. Dat boven New York en New Jersey hing. En werden meegesleurd naar een soort spektakelpersconferentie waar De La Fuente terecht zeer boos om was. De ruimte bij Rodri. Goed aangespeeld door Merino die meeschuift. Rodri, daar is Mikel Merino. Zoekt Ferran Torres uit de draai. Hij is zeer actief. Afleggen van Rodri wat minder. En dan is hij eigenlijk Otamendi wel wat kwijt. Is dit moeilijk? Zeer moeilijk.

0: Messi. Unai Simon konden we bijna tot hierboven horen. Messi komt te laat. En even Pedri. Lamine Yamal. Voor de neus van Julian Alvarez. Pedri. Schijnbeweging van de verdediger, maar dan moet je wel nog de bal hebben. Williams. Kubarsi. Tamendi. Al weggegeven. Lamine Yamal. Goeie draai. En Rodri. Nico Williams. Sterk van Molina. Zowel Montiel als Molina hebben eigenlijk min of meer hetzelfde. Als ze invallen, doen ze het goed. Dat geldt ook voor Nico González. Andere wedstrijdomstandigheden ook vaak in dit toernooi voor de Argentijnen. Als ze starten, laat het vaak te wensen over. Kubarsi, Rodri, centraal. Rodri, nee. Hij heeft veel pijlen op zijn boog. Maar dit is heel vaak een losse flodder. Behalve dan in de finale van de Champions League tegen Inter. Maar dat was een ander schot. Dichter bij het doel. Op een andere manier aangespeeld. Dit is voor heel veel voetballers moeilijk. Niet voor de Bruines van deze wereld. Zelfs elke bal van de doelman is een prooi voor Spanje. Messi. Nu zitten ze, de wereldkampioenen. Met ook Jesus Navas. Ramos, Puyol, Iniesta, Xavi, Casillas. Hoeveel tijd krijgen we erbij? 4 minuutjes slechts. Fout tegen Ferran Torres. Krijgen we dus voor de 9e keer een verlenging. Eerste keer in 34. In Rome, bij Italië, Tsjechoslowakije. McAllister, dat is een goed paasje. Messi. Opgevangen door Laporte. En Paredes, de eerste die zegt, ga je daar geen geel voor geven? Haal Paredes weg bij de scheidsrechter. Je speelt snel met zijn team. We hebben samen gevoetbald. Dat is echt wel obstructie. Geel had gemogen. Er is geel voor iemand op de bank bij Argentinië. Misschien wel de protesterende Walter Samuel. Uren staan ze al in de zon. Ze hebben weinig reden tot dansen en zingen en springen. Nu dan toch even. Messi, Simeone. Dat is geen man die vanuit de dribbel iets kan forceren. Wel vanuit het lopen. Messi. Tackle van Rodri was op de bal. Maar hier is Argentinië met Paredes en Julian Alvarez. Giuliano Simeone, de voorzet. Moet dan toch beter. Een prooi voor Unai Simon. Spanje wil counteren. Otamendi zit mee voorin. Hier zit wat in voor Spanje met Nico Williams. Wat doet Medina? Medina is om zich heen aan het kijken. Nico Williams. Paul op Martinez. Enzo. Oh, Enzo Fernandez. Slechts geel. En dus rood, want net protest. Ja, tuurlijk heb je geel. Tuurlijk mag je zelfs blij zijn met geel. Exit, Enzo Fernandez. Iedereen dacht dat het Paredes zou overkomen. Het is Enzo Fernandez, die Argentinië heel diep in de penari duwt. Cubarsí, even kijken en kijk dan Enzo. Zo dom. Pau Cubarsí. In de Olympische Spelen krijg je daar toch redelijk wat punten voor. Ze zijn hem aan het verzorgen nog altijd overigens. Laten we hopen dat dat meevalt. Waar wijsden die Argentijnen nu op? Out. Ja. Het blijft zonde dat zijn eerste kaart voor protest was. Er is veel meer gebeurd dan dat. Toen er geen geel werd gegeven voor de fout op Messi. Ja, het kantelpunt van de finale toch? Enzo Fernandez en de aftocht. De held van tegen Engeland met de gelijkmaker. Toen 5 minuten voor afluiten. De winnende goal ook tegen Egypte. In Atlanta op die voorzet van Lautaro Martinez. Cubarsí. Hoe zit het? Met zijn schouders, want dit is een... praten achter de mond. Ja. Daar ging het dus op. Dat hebben we er ook bij gekregen. Een vraag om daar rood voor te geven. Dat deed Vincic al eens eerder het toernooi. Bij Hinkapje. In de wedstrijd tussen Ecuador en Mexico. Maar de VAR heeft niks fout gezien. Spanje leek al een man meer te hebben. In de voorbije 90 minuten. Ik zou bijna zeggen, ze hebben er nu 2 meer. 10 Argentijnen. Die al op hun tandvlees zitten. Spanje maar 1 opdracht. Daar doorheen voetballen. Ze hebben zo meteen nog een half uur om dat te doen. Of klaren ze de klus alsnog voor de toegevoegde tijd. Porro gaat nog veel meer die loopactie maken. Lamine Yamal. Echt een van zijn minste wedstrijden uit zijn carrière toch. En de vrije trap voor de Spanjaarden. Paredes komt te laat. Blijft een risicopatiënt. Voor een tweede rode kaart. Pedro Porro of Lamine Yamal. Lamine eerder al geprobeerd met een zeer matige vrije trap. In de muur. Zij klaar om te juichen. Lastig. voor Martinez, want te centraal om echt een hoek te kunnen kiezen voor een keeper. En een links- en een rechtsbenige. En ook nog eens een Spaans muurtje opgebouwd daar. Porro of Yamal. Porro scoorde al twee keer. Ook dit toernooi. Wat ziet Martinez? Toch Lamine. Toch Lamine. En een geweldige redding van Dibu Martinez. Zijn beste actie uit de wedstrijd van de Barcelonees. Martinez laat zich niet verleiden om een stapje te zetten. Spanje, corner 8. Opnieuw Nico Williams. Voorzet. Goed verdedigd. En het fluitsignaal. Een nieuwe rustpauze. Dibu Martinez denkt nog altijd aan penalties. En je kan penalties bereiken. In zijn geval na een wedstrijd die je eigenlijk heel lang Archi hebt gedomineerd. Of je kan penalties bereiken. Zal hij nog altijd hopen na een wedstrijd waarin je eigenlijk geen poot aan de grond krijgt. Maar waarin het wel nog altijd 0 tegen 0 staat. Goeie redding. Goed opzwepen. En dan het woord even aan Brussel.
1: Nou, maar dan moeten we... Oh, hier zijn we. Moeten we toch wat zuiverder spelen. We waren nog aan onze parlay bezig.
2: Jan.
1: Het is een vervelende 0-0. Het is niet fijn om naar te kijken. Maar ik denk dat we stilaan de reden ook wel weten waarom dat Argentinië en Spanje dat pact hebben gesloten. Dat is natuurlijk om de familie De Vlo te sparen. En ervoor te zorgen dat er ook geen twisten verschijnen in die familie. Toon en Lode, voorlopig alles nog in orde. Maar laat toch maar even jullie frustraties op de kijker los bij deze wedstrijd.
3: Ik denk dat als je gewoon al puur kijkt naar statistieken, dat ik ben niet altijd voorstander, maar deze spreken wel voor zich in die zin dat over heel de wedstrijd gezien heeft Argentinië 1 balcontact gehad in de 16 meter van Spanje en voor de rest is dat gewoon alles op nul. Expected goals, grote op doel, grote kansen. Het zijn al 2 uiteindelijk geworden op het einde nog. Dus,
1: Argentinië.
3: Ja, dat is niet om echt warm van te worden. En ik vind ook, het is weer net iets te veel Argentinië van de eerste helft. Namelijk weer heel veel duels. Die fysieke brutheid. En je wacht dan op dat moment dat ze toch weer gaan voetballen. Maar goed, Spanje heeft het ook wel nog niet klaargespeeld om te scoren.
1: Ik heb zo'n beetje het gevoel bij Spanje dat het hetzelfde procedé is als tegen België. Veel balbezit, hè, daar valt allemaal niks van te zeggen. Maar om nu te zeggen dat daar ongelooflijk veel dreiging uit komt.
2: Maar Spanje is zo'n ploeg die heel veel op balbezit speelt.
1: De wurgslangtechniek.
2: Ja, dat is balbezit spelen, maar ze hebben niet echt de spits, de killer.

0: vrij veel.
1: En dat zag je wel doorheen de hele tweede helft. Vond ik dat Martinez zo wat onzeker was op die afstandsschot. Er klopt toch iets niet met die bal. En dat is dan een groot verschil met Simon die wel die rust uitstraalde. En dan hier een kopbaltje. Dat was een goede actie van Jamal, moeten we ook wel zeggen. En op basis van de kans, ja, Spanje verdient het om voor te staan. Maar het is ook niet dat het wereldsaves zijn. Buiten dan de laatste misschien kunnen we wel een heel goede save noemen. Maar hier weer afstandsschot. En weer dat Martinez zo'n rare beweging maakt. Zijn handen staan totaal verkeerd. Dus ja, Spanje is aan het dreigen. Ik denk dat misschien komende half uur wel echt een goal zal vallen van hun. Ja, dit is hier al een kattensprong om te tonen van ik ben er klaar voor. Maar ja, dat was nu toch niet... Dat. En dan ja, hier een goede omschakeling, dat kunnen de Spanjaarden wel. Maar het is altijd ja, net dat laatste, dan boksen. Oké, maar het komt er niet uit. En dat is wel jammer. Jamal neemt wel zijn momentje hier. Dat was een goede save, allee, zeker in zo'n laatste momenten. Maar ja, we zijn aan het wachten op iets en ik hoop dat dat straks komt.
2: Ja, ondertussen is de TOS al de lucht ingegaan. Dus gaan we kijken naar die verlenging en zien of die rode kaart het kantelpunt was waar Filip over sprak. We gaan kijken naar voorlopig de laatste 30 minuten. Van Spanje tegen Argentinië.
3: Welkom terug in New Jersey. Waar Spanje het eerste deel van de verlenging zal aftrappen. En Messi nu meer dan ooit eenzaam op een eiland zal staan. Een eiland waar geen proviant is. De vraag is, wat doet Lionel Scaloni? Je zou zeggen, ja, je wil hem houden voor de penalties. Hij heeft natuurlijk wel al twee gemist, dit toernooi. En je wil hem misschien vooral houden voor als Spanje 1-0 voorkomt. Wie weet kan je dan toch nog eens een moment opduiken voor de neus van Unai Simon. Pedri. Maar je verdedigt met 8 veldspelers tegen een ploeg die sowieso al nauwelijks van de bal te krijgen is. Eén keer niet scoorde op deze wereldbeker. Tegen Kaapverdje sowieso een beetje de missing link tussen beide teams. Allebei hadden ze het daar dus knap lastig tegen. Porro. Lamine Yamal. Schitterend hoe Ferran Torres voortdurend zich aanspeelbaar probeert te maken. Tagliafico. Krijgt de fout mee. En wees maar zeker. Dat ze alle tijd zullen gebruiken. Voor alle zekerheid. De arm ook al hoog. Kijk. De bal overgelaten aan de doelman. Argentinië. Gaat proberen aantonen dat je ook met de nieuwe regels nog tijd kunt rekken. Emiliano Martinez. Alvarez niet gevonden. Nou, die ballen moeten beter. Te diep getrapt. Nog eens zijn save. Aan de kant van zijn Argentijnse vlag. Ferran Torres kapt zich nog richting de achterlijn. Lamine Yamal net niet. Nu weer wel. Balverlies Argentinië. Pedri heeft wat tijd. Goeie bal. En geen kopbal bij. Nico Williams, Martinez, McAllister, veel last met de bal. Dat is het enige wat de Argentijnen nog doen, dat is hopen dat Spanje een overtreding maakt.

om dan een beetje te kunnen opschuiven. Raakt hij hem of raakt hij hem niet? Met zijn palmboom, denk ik. Dan kan je weinig kracht zetten. Overigens, Colina heeft gesproken. Die bal heeft de kabel echt niet geraakt. Foei, wij allemaal dat we dat durven denken. Ook al zag je duidelijk. En de bal heeft heel erg duidelijk de Kroaat geraakt. En diens haardos. En niet haardos, want een haar registreren ze niet, maar wel de schedel. Kijk. Ja, het is echt de palmboom. Een Hawaii-kobbal. Een Miami-kobbal. Giuliano met een duw in de rug. Doelpoging tegen 0. Dat is toch niet voor mogelijk te houden. Je zou er bijna toch ook respect voor krijgen. Op een wat gekke wijze. Martin Zubimendi. Volgende eventuele invaller. Rodri, balverlies. En dan Simeone, echt een brokkenpiloot. Zodra hij moet voetballen. Lopen, briesen, allemaal goed. Nee, dit Argentijns elftal hangt nog met haken en ogen aan elkaar. Spanje mag het zichzelf nooit goed praten. Mocht het hier tot de strafschoppen komen. Nooit vergeven, dat woord zocht ik. Nico Williams. Daar is Giuliano. En dit doet hij wel graag. En hij kon er bijna nog vandoor. Stel je voor dat die bal goed stuit. Alle beetjes helpen. Porro. Merino zoekt positie. Hier is hij. Merino. En geen fout of wel een fout? Wel een fout. Leek me er eerder een op de keeper. Vincic heeft gefloten. Geen goal voor Nico Williams, die overigens niet juichte. Het was zeer bizar toen Merino scoorde tegen de Rode Duivels. En dat was toch vrij hoge noten. Vincic heeft gefloten voor een overtreding. Hier dan. Moeilijk te zien. Hier is er eigenlijk ook niet al te veel aan de hand. Hier is het al gebeurd, maar daar heeft hij voor gefloten. Daar ligt hij ook de bal. Dan raakt hij een klein beetje Emiliano Martinez, maar zonder al te veel erg. En dan profiteert Nico Williams. De VAR checkt wel even. Hij heeft wel pas gefloten, leek mij, toen de bal al binnen zat. Merino, een van de beleefdste mensen op een voetbalveld, ging even vragen wat is er precies aan de hand. Otamendi maakt een enorme val en grijpt zich naar het scheenbeen. Dus daar kunnen we misschien wel even naar kijken op het moment dat we de herhaling vanuit een andere hoek krijgen. Lijkt me wel dat het beslissingsmoment van de VAR achter de rug is. Dubieuze fase, zeker. De Spanjaarden snappen nog altijd niet goed wat er aan de hand is. Die wereldbekerkettingen zijn voorlopig zeker nog een oké aankoop aan Spaanse zijde.
Dubbele wissel. Eric Garcia. En Martin Zubimendi. Gaandeweg uit het team verdwenen bij Arsenal. Ook wel met wat blessure leed. Rodri eraf. Dat gebeurde ook tijdens de rust. Van de EK-finale. Eric Garcia dus. Laporte niet meer okselfris. Misschien een paar foutjes dit seizoen bij Barcelona. Niet de immense kwaliteit van Cubarsi. Julia. Daar is Pau Cubarsi. Poro. Nico Williams. Goed in balbezit gebleven. Spanje. Nico Williams wil de bal. Giuliano dacht even daar al te kunnen ingrijpen. Doet het nu. Molina. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Simpel doortikken richting Giuliano Simeone. Niks lukt nog bij de Argentijnen. Messi slepen ze gewoon mee naar de eventuele strafschoppen. Lautaro Martinez is zich aan het verbijten. Otamendi. En hier is Lionel Messi. Met een foutje. En wat frustratie. De bal ging naast. En Messi mag dat. Tja. Staat hij op het scheenbeen. Oh, daar staat hij wel even op de voet. Het is een contactsport. Laten we wel wezen. Daar een penalty voor geven zouden we allemaal overdreven vinden. Mocht het een verdediger zijn die het overkwam. Want duidelijk keek hij naar de bal. Maar het tientje komt toch goed weg. Ik kan niet zeggen dat er niks aan de hand is. Wel wat theater er ook bij daar. Nico Williams. Geweldige voorzet van Porro. Goed weggekopt. Molina. De belegering houdt aan. Minuut 100. Pedri. Cucurella buitenspel. Dus naar Zubimendi. En Cubarsi. Jamal. Opnieuw. En opnieuw. Matig. Redelijk indrukwekkend als je het vergelijkt met Lionel Messi. Lamine Yamal, als Messi 19 jaar en 6 dagen oud was, had hij 11 caps. Lamine heeft er 32. Alvarez er ook af voor Senesi. Messi had 9 goals en 5 assists bij Barcelona. Lamine heeft er 49 en 52 assists. Vroeg rijp is hij zeker. Het toont alleen maar hoe moeilijk het is om spelers te vergelijken. En zelfs al tijdperken. Er zit gewoon 20 jaar tussen die twee. Messi krijgt de fout niet mee. Pedri wint het duel van Simeone. Puur op techniek. Porro. Williams. Cucurella niet. Nu wel de goal. Merino. Oh, Merino. Wat laat hij liggen. Wat laat hij liggen. Wat hij nooit laat liggen. Geweldige bal van Nico Williams. Tagliafico komt te laat. Zie je maar, de Argentijnen. Met een 5 achterin nu een kopkans weggeven. Het zal ze bekend voorkomen. En ook in Engeland zullen een aantal mensen zeggen
Ha. Dat kennen we. Nu Taliafico, de meest centrale. En Medina, de man die toen ze met z'n vieren nog achterin speelde. Meest centraal stond, die staat nu linksachter. Op Lamine Yamal. Maar het probleem is vooral Molina tegen Nico Williams, die ontketend lijkt. Goed werk van Paredes. Messi. Medina komt. Messi op wippertje. En buitenkant voet. Lichaam zetten. Simeone, niks aan de hand. Oordeelt Vincic. Huh? Hij ging er nadrukkelijk naar op zoek. Maar het was ook niet niks natuurlijk. Daar aan de zijlijn. Lamine Yamal en Taliafico. Zonder erg. De hele bank recht. Geel voor Scaloni. Die zijn spreekwoordelijke flegma verliest. Oké. Hij gaat even halt houden. Maar zoekt hem ook niet te fel op. Hier had je toch, wat mij betreft, voor moeten fluiten. En dit was keurig, gezien de omstandigheden. Nou, met zoveel politie in de buurt. De Argentijnen op de tribune krijgen er schik in. Nog eens zeggen, geen doelpoging voor Argentinië. In meer dan 100 minuten voetballen. Drie minuten komen erbij. Paredes. Opnieuw aan de bal. Daar zit Pedri tussen. Molina. Geen fout. Opnieuw Paredes. Wie biedt zich nog aan? Wie durft nog? Wie kan nog? Spanje dat sowieso kampioen is in het afsnijden van paaslijnen. En dus dit. Poro. Opnieuw Spanje. Veel ruimte bij Pedri. Ferran Torres met de goede terugkeer van Taliafico. Cubarsí, daar moet Messi wel meer op doen. Dat is goed van McAllister. Giuliano Simeone gaat zowaar combineren. Paredes. En nu de tackle eruit gooien, pas maar op. Merino zat ertussen. Pedri stuurt Nico Williams niet diep. Giuliano. Messi. Een corrida is het. Messi, ruimte bij Medina. Maar altijd maar weer Pedro Porro. Het is meer dan ooit techniek tegen karakter. Met die kanttekening dat de jongen met het meeste techniek bij FC Karakter voetbal. Ferran Torres ging duwen bij Taliafico. En dat speelt allemaal in het voordeel van de Argentijnen. Nergens voor nodig toch? Giuliano. Put wat moet. Met die actie van net. Krijgt een uitbrander. Hij dan wel. Ja, zo ongeveer iedereen die graag een strafschop ziet nemen bij Argentinië. Is al vervangen. Vincic is heel veel aan het praten nu. Argentinië mag ingooien. Spanje krijgt nog een vrije trap.
En dan zit deel 1 van de verlenging erop. De penaltynemers van in Qatar. Lionel Messi staat nog op het veld. Paulo Dybala niet opgeroepen. Leandro Paredes staat nog op het veld. Bijna tot ieders verbazing. En Gonzalo Montiel is vervangen. Dat waren de vier. Omdat ze er maar vier nodig hadden. Want Kingsley Coman en Aurélien Tchouaméni misten. En hier miste Mikel Merino. De final countdown is al lang bezig.

0: eerste keer dat een Europese kampioen en een Zuid-Amerikaanse kampioen elkaar treffen in de WK-finale. En de beste aanval. Jawel, Argentinië met 0 doelpogingen vandaag. Tegen de beste defensie, Spanje. Terwijl het Argentinië is dat nog altijd niet barst. Ja, dat kan je meer zeggen. En alles geven om ook de volgende 17 minuten te overleven. Er zit niks anders op voor Argentinië. Ze beslisten het zelf in 78 tegen Oranje. In de verlenging. Kempes en Bertoni. Toevallig de naam van de firma die de wereldbeker maakt. Ze verloren in de verlenging in Rio van Duitsland. Nicolas Tagliafico. Oplappen is de boodschap. Dat is waarschijnlijk de reden dat hij mee centraal staat. Senesi gaat voetballen bij de Spurs. De kuit van Molina. En staat dus als meest centrale. Otamendi. Rechts van hem. Links Tagliafico. Rechts achter Molina. Links achter Medina. Het klinkt muzikaler dan ze voetballen. Tweede zone. En bal teruggelegd. En nu wel de goal. Ja, ja, ja, ja. Ferran Torres scoort. Spanje 1-0 voor. Oververdiend. De cornervlag moet eraan geloven. Ferran Torres brengt Spanje op een zucht van de wereldtitel. Voorzet Porro. Goed teruggelegd. En Ferran Torres. In het dak van het doel. En wat kan Argentinië nu nog? Je zou denken, niks. Niet meer dan wat ze al getoond hebben. Alle wissels opgebruikt ook. Dus geen sprake van het brengen van Lautaro Martinez. Alles op de verdediging gegooid. Spanje op weg naar een tweede wereldtitel. Nico Williams, subliem ingevallen. En niet toevallig Molina die de boter gegeten heeft. Het overkwam hem tegen Engeland. In de halve finale een man uit zijn rug laten komen die hij wist staan. Het overkomt hem eigenlijk ook nu. Loepzuiver binnengetrapt. Dat is nog niet echt makkelijk. Door Ferran Torres. En dan mag dit ook. Staatseigendom. Messi. Molina. En Pedri. Unai Simon. Bijna alle straten in New York. Enkele richting. Wel, het is een eenrichtingswedstrijd. Vrije trap Argentinië. Mama van Lamine of van Nico Williams. Geweldige invalbeurt van Nico Williams. Aan Wat flauw seizoen bij Athletic de Bilbao. Ja, Molina. Al een hele wereldbeker. De zwakke plek. Zo zie je maar, Spanje vindt dat dan toch. Bij Digne. Tegen Frankrijk. Die de penalty-overtreding beging. En nu met Molina. De 12e bal tussen de palen is de goeie. Cubarsí. Voor Porro. Wat een ontdekking. Is altijd een goed teken als spelers verrassend veel beter presteren bij hun nationale ploeg dan bij hun clubelftal. Molina is er natuurlijk wel ingebracht door Lionel Scaloni. Senesi heeft een goede pas en dat laat hij meteen zien. Tagliafico richting Messi. Aanname, beetje tijd kopen. Paredes. En dan Molina. Die is de bal liever kwijt dan Rijk. Messi. Porro ertussen. Messi. Nee, dat duurde te lang bij Medina. Het is natuurlijk na Engeland de eerste top tegenstander die de Argentijnen tegenkomen. Paredes. Messi was al niet meer aan het kijken op die bal. Verwachtte die paas zeker niet. Martinez ook geen poging om die voorzet eruit te halen. Hij was misschien ook echt wel ver, maar toch. En dan ook niet helemaal snel terug naar het midden van zijn goal. En je toch moet staan. Laat zich weglokken op die bal. Dus geen mogelijkheid tot wereldzegen. Die was wel nodig geweest, sowieso. En dat valt te begrijpen. Molina die even niet op deze wereld wil zijn. Lamine Yamal. Merino. Gooi achter zijn steunbeen. Tagliafico schoffelt hem onderuit. Eerder geel voor McAllister net. Vier keer geel Argentinië. Nul voor Spanje. En dan is de 207e interland van Lionel Messi. En naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste. Toch geen fijne. Paredes ging weer eens even een grof middel bovenhalen. Zou die geweldloosheid prediken bij zijn kinderen? Leandro Paredes. Dan weten ze hoe te rebelleren als ze gaan puberen. Cucurella. Pedri. Diepgang bij Ferran Torres. Die dus in het voetspoor van Iniesta treedt. Met een goal in een verlenging van een WK-finale. Nederland toen ook een rode kaart gekregen met Johnny Heitinga. Twee keer geel. Er zijn veel parallellen. Speler van Barça die scoort. Toen op paas van Fabregas. Nu op uitstekend terugleggen van Nico Williams. Nu is er haast mee gemoeid. Het erge is dat je met die 324 passes, want dat is niet abnormaal, dat je aan veel minder combinaties komt dan Spanje. Randje buitenspel. Ferran Torres, 2-0. Nu wel de vlag de lucht in. Dus 1-0. Maar toch even checken met de VAR. Deze man heeft de zon in de ogen. En heeft er ook al een lange namiddag op zitten. Toch benieuwd hoor. Ah. De VAR bevestigt. Sterk. Van de man aan de overzijde met het blote oog. Niet meteen te zien. Messi, subtiel tikken. Molina. Ik heb er medelijden mee. Nou, hoewel Molina. Otamendi schuift mee. Senesi, Medina. Al die verdedigers richting de 16 van Spanje. Unai Simon klaar om in te grijpen, dat zie je. Hij moet zijn verstand gebruiken. En Paredes moet die bal beter trappen. Molina, twee wereldgoals met Atletico Madrid in april. Schoten van ver buiten de 16. Messi, mooi oppippertje voorbij Pedri. Messi, de voorzet, corner Argentinië. Kleine opleving. Dat oppippertje was typisch. Tweede hoekschop voor de Argentijnen. Kort genomen. Paredes, opnieuw Messi. In één tijd, hij gaat hem brengen. Nee, geen goede bal. Heel klein beetje denken aan de goal die Ronaldinho ooit maakte tegen David Seaman. Maar dit moet hij beter kunnen. Emiliano Martinez. Laatste minuten van een enerverende finale die geen schoonheidsprijs verdient. Maar wel met een voorlopig uitermate verdiende winnaar. Nico Williams, Ay Molina. Oh! Ja. Ze zijn boos en ze hebben gelijk. Ferran Torres denkt, wat doe je nu? En het was echt de bedoeling. Maar in plaats van links-rechts moest hij toch rechts-links, wilde hij die bal voor krijgen. Zelden gezien dit. Na een goede dribbel eerst. En zeker de man die het heeft doen kantelen. Simeone. Houdt die bal binnen. Messi. Messi. Oeh, dat was een goed schot, ja. Merino geraakt. Een Argentinië dat een corner wil, die niet zal krijgen. Eentje voor het vaderland. Krijgt hem gelukkig niet op de neus. Lamine Yamal die nog even aan Nico Williams gaat vragen, besef je dat we een WK-finale aan het voetballen zijn en dat we de 2-0 aan de voet hadden. Als je daar niet iets heel erg geks wilde doen. Unai Simon zegt, ook terugkeren. Een lesje anatomie. Waar begint de schouder? Al vaak gezegd, we moeten naar voeten. Om vol te vrezen dat Arsène Wenger dit zal aangrijpen. Om naar zijn befaamde zonnestraaltheorie te gaan. En dat is omdat er mensen zijn die voetbal verwarren met doelpuntenkermis. Merino weer min of meer bij zijn positieve. Vincic geeft de bal aan Argentinië. Zo hoort het ook. Ze waren in balbezit. Paredes met Porro dicht bij zich. 10 Argentijnen vechten tegen de bierkaai. Die heeft een rood truitje aan. Molina. Medina. M&M. Matig. Jano Martinez. Otamendi gooit zich in de strijd. Dat is goed. Messi. Pasje tot bij Cubarsí. Wat een toernooi. Van de 19-jarige. Duwfout van Nico Williams. Niet slim. Twee 19-jarigen bij Spanje. Pelé werd wereldkampioen op zijn 17e. Bergomi op zijn 18e. En Mbappé op zijn 19e. Spanje voegt daar twee tieners aan toe. Telkens een tiener speelde in een WK-finale. Worden ze ook wereldkampioen? Of denkt Lionel Messi daar toch nog anders over? Kort nemen. En nu de paas is een goeie voor Giuliano Simeone. De voorzet. Wow! De corner. Want wie dook daarop? Beste aanval die Argentinië in elkaar heeft geknutseld. Was het weer Merino? In elk geval hoekschop Argentinië. Zo zie je, maar als Messi zich er niet mee moeit, komen ze echt tot niks. Je krijgt het gevoel dat je de volgende WK's veel minder rekening had moeten houden met Argentinië. Nieuwe hoekschop. Toch paniek bij Spanje. Nico Paz zit op de bank. De man van Como, 80 miljoen waard. Real kan hem terugkopen. Het grote talent. Geen Messi, maar ja, wie wel? Vijf minuten nog. Lionel Messi, deze keer wel lang. Zijn corners nog niet altijd top op dit WK. Maar de kans! Oh, wat een misser! Giuliano. De man bij wie die bal niet moet komen. Simeone Junior. Onttrekt zich even aan het gewoel. Het is slim gedaan van de Argentijnen. Dit was echt de bedoeling. En dan moet je hem laag houden. Die is in principe niet zoveel moeilijker dan wat Ferran Torres met zijn mindere linker moest doen. Hij krijgt hem op zijn in principe goede rechter. Oh, Spanje dan toch nog in een soort moeilijk parket beland. De vreemde wetten van het voetbal. Vincic fluit geen overtreding. Otamendi mee diep in de spits. Messi. En dat is dus voor iedereen die Tuchel alles verwijt. Dat is nu eenmaal voetbal. Voorstaan, achterstaan, maakt allemaal een gigantisch verschil. De Engelsen moesten achteruit. En de Spanjaarden doen dat nu ook. Tegen Argentinië, zodra ze voorstaan, zelfs met een man meer. De wonderenwetten van deze sport. Spanje klinkt nu toch in het Met Stadium. Was buitenspel van Lamine Yamal, slim. Wat hij deed, nog wat lastig zijn zonder die bal te willen raken. Otamendi, goed vrijgemaakt. Vrije trap, Argentinië kan nog eens opschuiven. Messi achter de bal. Oei, die is ver. Slechte bal van Lionel Messi. Luis de la Fuente. Europees kampioen, wereldkampioen. Is er super dichtbij. Voor de man die op een annons reageerde om bij de jeugd van Spanje aan de slag te gaan. En zozeer gewaardeerd werd binnen de federatie. Dat ze hem na het échec van eigenlijk 3 wereldbekers op een rij. Van stroperig traag voetbal. De kans gaven. Hij heeft gebeld met Del Bosque. De man van de WK-finale 2010. De man met het standbeeld in de prachtstad Salamanca. Argentijnen zwaaien met hun handdoeken. Kijk hoeveel mensen op die bank bij Spanje. Enfin, niemand meer op de bank. Er allemaal af. Ferran Torres, einde van de wedstrijd. Spanje is voor de 2e keer in de geschiedenis wereldkampioen. En deed dat op oververdiende wijze. Niet de super briljante vorm van Spanje, maar meer dan goed genoeg om dit Argentinië te kloppen. En natuurlijk nog wat ruzie ergens op het midden van het veld. Met knokkende Argentijnen. Paredes, die moeten ze voor de rest van zijn leven niet meer op een veld laten komen. Gewoon schorsen. En nooit meer in Interland laten spelen. Tranen, die zijn te begrijpen. Scaloni is als altijd de slimste. Probeert brandjes te blussen. Is een heer in het verkeer. Chapeau, Lionel Scaloni. Altijd maar weer. Dat weet ook Borja Iglesias. U heeft het niet in beeld gekregen. Want de regie heeft meer oog voor de vedette van andere sporten. Zonder de meest briljante versie van Lamine Yamal. Met een erg goede invalbeurt van Nico Williams. Tot en met zijn assist. Nadien werd het wat minder. Deze 19-jarige maakt gigantisch veel indruk. En de Rode Duivels kunnen vertellen dat ze er zijn uitgevoetbald door de wereldkampioen. En dat ze als enige team in dit toernooi een doelpunt hebben gemaakt tegen Spanje. Dat was een verdiende zege voor Spanje toen in LA. Maar een veel minder eenrichtingswedstrijd dan deze. Daar liggen ze. De boys van het EK, niet de boys van het WK. 1 goal Lamine Yamal. De eerste van Spanje in dit toernooi. Een straffe assist van Nico Williams. Met dank aan Molina. En dit beeld zegt meer dan 1000 woorden. Scaloni als brandweerman actief. En Luis de la Fuente. De oudste coach die ooit wereldkampioen werd. Otamendi en Rodri van Argentijnen kunnen maar beter hun wonden likken zonder er extra bij te willen maken bij de tegenstander. Dat heeft geen enkel nut. Ferran Torres, ooit was hij het vriendje van de dochter van Luis Enrique. Dat was niet al te simpel. Luis Enrique die eigenlijk met pek en veren het bondscoachschap moest verlaten van Spanje. Nadien redelijk fantastisch een gram haalde bij PSG. Maar toen ging het traag. Tegen Marokko, tegen Rusland. In Rusland en in Qatar. Uitgeschakeld. En Lionel Messi heeft zijn land lang laten dromen met een fantastische wereldbeker. Maar vandaag bleek dat wanneer de tegenstander zoveel beter is en Messi niet aan de bal komt, ja. Kein Jamal zal wel doodop zijn. En Javier Bardem, dat lijkt me iemand voor een City die nooit slaapt. De Big Apple is een zure appel gebleken voor Romero en zijn boys. Hij eraf. Sandro Martinez naar de kant vroeg. Enzo Fernandez met die uitsluiting. Je kan over die eerste gele kaart echt wel discussiëren. De tweede is en blijft dan oerdom. Ze hebben karakter getoond, absoluut. Ze hebben getoond waarom ze hier beland zijn. Kijk, kijk, kijk, Paredes. Jongens, toch. Waarom? Met Eric Garcia. En dan nog eens dit. Gewoon schorsen, zeggen niet meer op een voetbalveld in een internationale wedstrijd. Dat lijkt me vrij duidelijk. Tranen van vreugde bij Spanje. En als we, hoe heet het, Ultimate Fight analisten in de studio hebben, ga jullie gang. Straks weer naar hier voor de prijsuitreiking.
1: Mercedes-Benz. Altijd een keeper.
2: Belgen weten waarom.
3: Hey, viva España. España, por favor. Het is 7:00 PM en we hebben een wereldkampioen.
4: Eindelijk, denkt de neutrale voetballiefhebbers, denk ik. Verdorie, zeg.
5: Ik ben blij dat het niet tot strafschoppen gekomen is, want dat was het, ja.
4: We moeten een kat een kat noemen, het was een vervelende finale.
5: Het was een vervelende finale, maar nogmaals, ik ben blij dat Spanje gescoord heeft, omdat Argentinië was eigenlijk echt niet fijn de manier waarop. Ik denk zelfs het laatste akkefietje van Paredes, die had 4 keer geel moeten krijgen op het veld. En ook dit laatste.
6: Dat is gewoon rood, ja.
4: We gaan Beeld er meteen bij halen als Beeld er al is, maar ik denk het wel natuurlijk, aangezien je er onmiddellijk over begint, over Paredes, ja.
5: Het is gewoon een opvallend beeld. De coach Scaloni is nu de verstandigste. Die heeft door. Ik moet hier al die spelers uit elkaar halen. Gaat hem ook nog eens hier uithalen. Het is waanzin eigenlijk.
6: Dat kan toch niet?
5: Nee.
4: Hier moet naar, allez, hier moet sowieso naar.
7: Ja, maar dan gaat er een schorsing. Ja, en terecht ook. Maar de Argentijnen moeten niet kwaad zijn, hè, want ze hebben niet gevoetbald vandaag. Ze hebben niks gedaan, ze hebben niet op de goal getrapt.
4: Nooit gebeurd sinds de statistiek wordt erbij gehaald, ja. Sinds 66.
7: Nee,
4: geen enkele keer op doel heeft getrapt in de finale. Nee. In 90 minuten
7: bedoel ik, ja, dit is echt, het was schrijnend. En zo lyrisch, we waren tweede helft tegen Engeland.
4: Heeft dat wat zand in de ogen gestrooid? Of?
7: Nee, ik denk het niet. Ofwel is het zo dat Spanje gewoon nog veel beter was dan wij dachten. Zeker in de finale, dat ze met hun balbezit toch de tegenstander kunnen pijn doen, laten lopen. En je speelt dan met iemand minder. En als je dan nog in balbezit als Argentinië zijnde niks doet, ja, dan krijg je dit
4: absoluut
7: soort wedstrijden.
4: Spanje, oververdiend wereldkampioen, absoluut. En toch heb je het gevoel, het is geen spectaculaire ploeg. Ik weet niet of ik er van word.
5: Nee, ben ik mee eens. Het is niet het Spanje waarmee ze het EK hebben gewonnen. In die zin van, toen had je de jonge Jamal, nog steeds jong Jamal, Nico Williams met die explosiviteit en net iets meer swing. Maar desondanks vind ik wel, Ruben...
4: Je
5: krijgt maar één doelpunt tegen, omdat je zo dominant kan
4: van België,
5: voetballen.
4: We zullen het nog maar eens zeggen.
5: Van België.
4: Gaan we de ketelaar.
5: Die counterpress, het is inderdaad, ze duwen de energie langzaam uit een ploeg en weten dat gewoon op een heel mooie collectieve manier waar te maken. En je hebt dan wel een ster, Jamal, maar eigenlijk is dit echt een collectieve prestatie, veel meer dan Argentinië, die vooral moest rekenen inderdaad op Messi.
4: Jamal vandaag wel 2-23 bal verliezen.
7: Ja, de eerste 90 minuten was zoiets, hè. 2-23 op 60. 61 balcontact, dat is eigenlijk heel veel voor hem. Maar goed, als je veel onderneemt, kan je af en toe eens verkeerd doen. Maar het is niet slecht als je nog geen 20 jaar bent en je bent al Europees en wereldkampioen.
4: Dat zijn
6: lekkere
4: statistieken.
6: Maar je wou hem
5: niet in de ploeg, hè?
6: Ja,
7: nee, dat is journalistiek. De vraag was, met wie zou je het liefst samenspelen?
5: Oké, ik herneem mijn vraag.
7: Het is 9 na middernacht, maar nu ben een nachtraaf.
4: Schiet helemaal wakker.
7: Dus ja, dan, als ik zou nog altijd kiezen voor Messi, want hij speelde ook niet zijn beste toernooi. Dus Spanje is gewoon een hele goede ploeg, punt. Daar komt het op neer.
4: Hier wordt geschakeld naar een interview, maar dat gaan we even aan onze neus voorbij laten gaan. Die ene had Martinez daar meer kunnen doen?
6: Het was heel mooi uitgespeeld. Williams, goed ingevallen. Perfecte assist. En dan Ferran Torres mooi op de slof genomen. Maar dat was het eigenlijk, die voorzetten die moesten komen. Verlengen. We voelden het ook wel aan dat Spanje ging scoren. Hier perfect teruggelegd, Williams. En dan
4: Ferran Torres. Je hebt het gevoel dat die bal lang onderweg is, maar misschien toch te moeilijk om daar tussen te doen.
6: Ja, misschien wel. Maar ik vind het momenteel eigenlijk niet.
4: Dat is geen flagrante fout.
7: Nee, maar het is wel slecht verdedigd van Molina. Die kijkt.
6: Hij heeft het deze WK nog eens gedaan, hè? Slecht verdedigen. Dus, ja.
5: Ook wel gek hoe Williams die bal nog in die hoek kan terugleggen.
6: Ja. En hier ook wel die cornervlak. Die fotograaf die daar zat. Ja.
4: Zijn leven gewacht, wel de foto's van zijn leven getrokken.
6: Waarschijnlijk, als hij het knopje heeft geduwd. Ja.
4: Ja, dus we zeiden het net al, de Belgen de enige ploeg die gescoord tegen Spanje.
6: Ja, dat was toch het meest opvallende, het aantal clean sheets dat Spanje heeft gehaald.
4: Eén doelpunt tegen op een heel WK.
5: Ja, ik blijf erbij. Het heeft te maken met het feit dat ze hebben volgens mij altijd meer dan 60 of zelfs meer 65% balbezit gehad. Het is ook sowieso al moeilijk om in balbezit te komen tegen Spanje. En dan die counterpress heel snel terug in balbezit. Je hebt daar de beste defensieve middenvelden voor je staan. Ook Cubarsi heeft eigenlijk een goed toernooi gespeeld.
7: Ik zou zeggen, Imke gaat een open brief krijgen naar Rodri. Ze is stapel verliefd op Rodri.
4: Ik ben
5: heel blij dat Wesley dat voor mij kan uitmaken.
4: Nee, we hebben 104 wedstrijden. Het doet wat met anderen. Het is niet evident.
7: Nee, maar Spanje heeft een paar principes. Die geweldig zijn. Hè? Niet alleen balbezit, maar ook ver van eigen goal verdedigen, counterpress. Ja. Die doelman die een andere taak meekrijgt dan misschien Martinez van Argentinië. Dus het en vooral zorgt ervoor dat je als tegenstander heel weinig kan creëren tegen deze.
4: En zijn wij dan de ploeg geweest die het Spanje het moeilijkst heeft gemaakt?
6: Ja, we hebben toch als enige kunnen scoren, dus ik zal dan ja antwoorden. Ja,
7: het straffen is dat eigenlijk de ploeg die ze het moeilijkste gemaakt dat Capverdi was. Dat was 0-0.
4: Met een paar landen moeilijk gemaakt.
7: Dus je kan het soms niet begrijpen, het voetbal. Het is en blijft een lage scoresport, dus je hoeft niet altijd goed te spelen om een goed resultaat te halen. Dat hebben we vandaag ook gezien.
4: Het rood van Fernandes. Kantelpunt, geen kantelpunt. Ja, ik moest over iets anders beginnen.
7: Ja,
5: het speelt sowieso wel een rol. Ik denk dat we ook toen we naar de tweede helft aan het kijken waren. Vooral omdat Spanje is voortdurend in balbezit. En je weet dat Messi niet mee gaat verdedigen. Dus door het uitvallen, ook hier van Fernandes, moest je eigenlijk met 9 gaan verdedigen. En dat speelt altijd wel een rol, denk ik. Dus wat terecht. Hè. Ik zeg het, eigenlijk zijn er nog weinig kaarten gevallen.
6: Dat is laat eigenlijk. Dat er voor de kaart valt.
4: De lijn van het toernooi geweest.
7: Het rare is dat hij bij die fout eigenlijk, nu ga ik, iedereen gaat zeggen, maar kijk, hij trapt zelfs niet. Dus hij zet zich, maar ik ga niet zeggen dat het geen kaart is, hè, maar dat soort spelers, ik snap dat ook niet. En Paredes en Fernandes, die gaan over de schreef en je zag al in de mimiek waarmee hij naar de bal ging, dan dacht je van oei, en hij heeft al geel. Dan creëer je een probleem en dat gaat ook zo zijn. En dat heeft de wedstrijd veranderd natuurlijk.
4: Ja, wij creëren hier nog problemen in de studio, want ik zie dat de jongsten van het gezelschap, die zijn helemaal aan het opgeven. Ja, het is 13 over middernacht, wat doen we de mensen aan? En straks moeten we nog naar die podiumceremonie terugkomen. Ik stel voor dat we toch een aantal mensen absolutie geven en zeggen ga maar op je gemakje naar huis, naar bed. Het is al veel te laat. De kansen van Argentinië op het einde. Jij zei dat dus ook echt altijd waar, Wesley. Er komt altijd nog een kans.
7: Ja, omdat je risico neemt. Hè. Heel veel trainers die als je onder ligt, die zeggen als het 1-0 staat, hou die 1-0. Want je krijgt altijd je kansen. Dit was zo'n moment met Simeone. Nog een tik van Messi. Het was Senesi die bijna die bal nog kon binnentikken. Dit was een zeer goede voorzet. En dan nog de hoekschop met de grootste kans. Ja, en eigenlijk, als je op dit niveau speelt, moet je daar beter mee doen. Maar gelukkig voor de wedstrijd gaat hij niet binnen. Want ik heb niks tegen Argentinië, maar het zal...
4: Het zou een aanfluiting voor het voetbal
7: zijn vanavond. Ja, daar ben ik het volledig mee. Ja,
4: maar het was eigenlijk een soortgelijke, Philip zei het ook al, soortgelijke afstand, soortgelijk schot.
7: Ja, anders.
4: Moest uitvoeren.
7: Ja. Soms, bij die laatste moest je meer leggen, zodat je die bal naar beneden kunt houden. Die van Ferran Torres, die kwam meer iets naar hem toe.
6: En ook meer volk voor hem, natuurlijk. Ja. Dus moeilijker. Dus ja.
4: Messi heeft een geweldig toernooi gespeeld, geweldige statistieken voorgelegd, vandaag onzichtbaar.
7: Ja, maar als Messi niet presteert, dan creëert Argentinië ook niks.
4: Nee.
7: En dat is heel duidelijk geweest. We hebben daar...
4: Ze stonden ook voortdurend veel te laag om...
7: Ja, absoluut. We hebben bijvoorbeeld de tweede helft. Dit zijn de passes op de helft van de tegenstander van Messi. Dus 1 corner en 4 passes op de helft van de tegenstander. En meestal als Messi die bal dan inlevert bij een ploeggenoot, ja, kwam daar niks van. Oké, je kan hem proberen zoeken, maar het is ook het feit... Als je dan soms dekking of dubbele dekking hebt, ja, en je ploeggenoten beginnen achteruit te spelen en je bent op de helft van de tegenstander, hier ook, balrecuperatie, je probeert snel 1-2, bal onderschep, balverlies, ja, dan heb je wel een probleem als Argentinië zijnde. Dit is ook heel goed gevoetbald. Uiteindelijk komt die bal bij hem, versneld, speelt die bal naar de rechterkant, naar Simeone, en dan probeert hij weer Messi te zoeken, de paas is niet goed, ja. Dan begrijp je wel waarom dat dit Argentinië heel weinig creëert. En dit was een bal van hemzelf dat dan zelf verkeerd gaat. Ja, dan besef je dat het binnen 90 minuten 0 keer getrapte goal, 0 expected goals. Ja, dat is nog, volgens mij nog nooit gebeurd.
4: Dan heb je het eigenlijk ongelooflijk ver gebracht, hè?
5: Ja, tuurlijk. En ik vind, je kan het hem ook niet kwalijk nemen. Hè.
4: Ja, je kan het niet elke keer forceren. Of
5: nee, hij heeft het eigenlijk tot in die finale wel gedaan. Dus nog altijd wel een schitterend toernooi gespeeld.
4: Ja. Beelden van vreugde, ja, die komen niet uit Argentinië natuurlijk. Die komen vanuit Spanje. Daar zijn ze voor de tweede keer wereldkampioen geworden. Dat levert altijd wel op. Dit zal wel Madrid zijn, vermoed ik. Voilà, dat wordt met zekerheid ondertussen bevestigd. Het lijken de Gentse feesten wel.
7: Ja, ik vind dat het zonde van dat bier. Dat is gewoon weggooien.
4: Dat vind ik.
7: Als je nu net een volle pot gaan halen, je moet die dan weggooien. Hè.
4: Ja, wel goed voor de commerce.
7: Ja, ik zou hem eerst toch leeg drinken dan, niet?
4: Ja, dat weet je natuurlijk niet. Enfin, als het laatste fluitsignaal komt, maar als er een doelpunt valt, dan weet je niet wanneer dat komt natuurlijk. Hè. De podiumceremonie wordt stilaan klaargemaakt. Spelers van Spanje en van Argentinië staan daar op de middellijn. De familie de Vlo wil stilaan afronden, vermoed ik. Lode was het of Toon? Lode, heb je nog een microfoon bij je, Lode? Is het oké? Kan iedereen zich verzoenen met deze uitslag, denk je? Jij staat natuurlijk aan de
8: ene. Ja, wij wel, zeker.
4: Is er al overleg geweest?
8: Nee, er zijn blikken geworpen geweest. We gaan een nabespreking op de nabespreking moeten hebben. Maar goed, ja, we weten... We gaan tijd hebben op de barbecue die zij gaan organiseren.
9: Tussen de broers is het oké. Mijn kinderen, dat is een ietsje moeilijker
8: kapot
9: natuurlijk.
8: Van.
9: Ja, het is de eerste keer in het leven van mijn dochter dat Argentinië het toernooi verliest. Allemaal zijn ze kijk daaruit. Dus een nieuwe ervaring ook.
4: Zou ook iets met het late uur ondertussen kunnen te maken hebben natuurlijk.
9: Een combinatie van.
4: Ja, enfin, allebei sowieso karakter, want ik vermoed dat de andere jonge Telgen ook al nog niet te veel jaren op de teller hebben staan.
9: Nee, absoluut. Dus keigoed gesupporterd, alleszins.
4: Allee, vooruit. Kijk, dat komt helemaal goed op de barbecue. Stuur ons toch om zeker te zijn, zodat wij ook geen slecht gevoel moeten hebben. Misschien via WhatsApp nog een fotootje door. Dat allemaal in vrede verloopt. Dat we daar een goed gevoel met z'n allen aan kunnen overhouden.
9: Komt
4: in de WhatsApp-groep van Sport kan dat gedeeld worden. Ondertussen staat Filip... Nee, zit, vermoed ik. Misschien is hij recht gestaan. Dat kan ook natuurlijk. Klaar om de podiumceremonie van commentaar te voorzien. Filip Joord is opnieuw... Ah ja,

En het kind niet met het badwater weggegooid. Gelukkig toen. UNICEF boven. Een organisatie van de Verenigde Naties die een man die straks op het podium komt flink wil beknotten. De wereldbeker in zijn volle pracht. En het duurt lang. De erehaag van Spanje staat klaar. Ik weet niet of je daar een onerehaag van kunt maken als Paredes passeert. Een beetje boe roepen. Waarschijnlijk ook super gefrustreerd dat hij niet in de basis startte. Wat ergens te begrijpen valt, want hij was echt goed tegen Engeland. Spanje had het moeilijk tegen Portugal, niet vergeten. Tegen Kaapverde, de 0-0. Tegen de Rode Duivels uiteindelijk. Niet tegen Frankrijk. En Lautaro Martinez met een brandschoon truitje, want hij kon niet meer invallen. De man die dat zo goed deed, weer een toernooibegin als basisspeler. Weer op de bank beland, maar deze keer in tegenstelling tot in Qatar belangrijk van op die bank. Gavi, nauwelijks gezien dit toernooi. En het is al bij al een jonge ploeg. Laporte is er 32, oké, doe daar 4 jaar bij. Dat worden er veel. Enzo Fernandez uit de kleedkamer met Valentin Barco. Groot talent. Waarschijnlijk gaat hij bij Chelsea voetballen. Ik moet wel zeggen, de Argentijnse fans blijven bijna allemaal zitten. Dat zal veel te maken hebben met Messi. Ze wandelen nu even weg. Geen idee wat er precies gebeurt. We gaan kijken rechts beneden in het stadion. Dit is de Kuip. Gelukkig zonder regen, want het dak mag geen naam hebben. En er is iets aan de hand. In de zone waar de Argentijnen nu naartoe stappen. En gelukkig ook wel wat verbroedering. Het lijkt erop dat bijvoorbeeld Emiliano Martinez een mooiere verliezer is dan dat hij een winnaar was na de WK-finale in Qatar. Uiteraard krijgen we geen beelden, maar kijk, de Argentijnen wegtrekken. Je ziet wel naar de zone waar hun familieleden zitten. Ja, we stonden klaar met die erehaag. Het duurt wel echt heel lang intussen. Voor die beker ook wordt uitgereikt.

Nog niet helemaal uitgemaakt of Spanje zijn wereldtitel. En dan mochten ze een eventuele finale halen. Dat in eigen land mag doen. Marokko heeft ook een fantastisch stadion. En de organisatie gaat door met z'n tweeën. Plus 3 wedstrijden in Zuid-Amerika. Voor het 100-jarig bestaan.

Dit is de zone. Misschien wel inderdaad familieleden die zijn afgezakt naar beneden. Cucurella vandaag. Niet echt.

helemaal zijn stempel kunnen drukken. Porro deed dat meer. Maar allebei een super toernooi. Als je dat vergelijkt met de backs die Argentinië ter beschikking had. Ja. Want je kan veel zeggen over Messi in deze finale en tegelijk weinig. Zet hem bij Spanje. En het is misschien veel sneller 1 en 2 en 3-0. Maar in een ploeg die de bal niet of nauwelijks over de middenlijn krijgt. Ja, begin er dan maar aan. Op je 39ste. Hij blijft de speler die de wereldbeker heeft gekleurd. Argentinië ook. Maar moeten we wel nog altijd. Dat moeten we nog altijd kunnen zeggen. Ook na een finale waarin ze zich van hun meest schabouwelijke kant toonden. Zowel op voetbalvlak. Waar ze geen poot aan de grond kregen. En dan ja, de reacties bij en net na de nederlaag, soms op het veld. De kruik gaat zo lang te water tot ze barst. En dan wordt de beker een soort Fata Morgana. It's time, ja inderdaad. Zo stilaan. Straks moet iedereen terug naar New York. De Hudson over, eigenlijk onder, via de Lincoln Tunnel. Sergio Ramos. In pak en das. Uiteraard wordt dat hier Sergio. Hij is niet langer een van de 23 die Spaans wereldkampioen werden. Nee, een van de 49. Toen een kern met 23 mensen, nu 26. Er zijn een paar geweldige kerels bij. Luister naar het boegeroep. In het hele stadion Spanjaarden en Argentijnen verenigd. Zij zullen het wel weer achteraf applaus noemen. Er zijn altijd wel mensen klaar om te knielen. De telefoonhelden, broederlijk naast elkaar. Het was een toernooi met best echt veel fraaie wedstrijden. Niet van die kwaliteit. Beste ploeg zeker gewonnen. Ze hebben gigantisch veel geld opgehaald.

geen Pedro Sanchez. Wel koninklijk Spanje.

0: FIFA will now present commemorative medals to the match officials.
1: Here's the refs.
0: FIFA World Cup 2026 final.
1: With a thank you. Bijna binnensmonds van Slavko Vincic. Hij was scheidsrechter bij de laatste nederlaag van Argentinië op de wereldbeker. Die tegen Saudi-Arabië. En vervangt hij nu door deze.

is niet al goud wat blinkt, maar het schittert toch veel. Met Copa Mundial, zowaar, de scheidsrechter. Kijk eens aan, ze bestaan nog. Er was een tijd waarin, als het aan de kat lag, kocht ze Whiskas. Als het aan de voetballer lag, kocht die Copa Mundials was. En dus in het land van Nike. Twee Adidas ploegen tegen elkaar, die de finale spelen. Nog 15 jaar. Dat is misschien wat hij nu zegt tegen dit jongetje. Denkt u even terug aan wanneer u 19 was. Hij moet... Door de Erehaag. De Young Player Award is voor Pau Cubarsí. En dat is terecht, niet Lamine Yamal. En dat is meteen ook een waarschuwing aan het adres van al wie Spanje in de toekomst denkt te kunnen verslaan. Ze hebben deze wereldbeker gepakt zonder een Lamine Yamal in topvorm, zonder een Nico Williams in topvorm. Onwaarschijnlijk eigenlijk. Tandpasta glimlach, Pau Cubarsí. Schitterend toernooi. Ja, één goal binnen dus, die van CDK. En een bondscoach die hem altijd het vertrouwen is blijven geven sinds ze elkaar leerden kennen bij de jeugdploegen. Dat was cool. En dit is warmer. Hij was de vorige laureaat. De Golden Glove voor een doelman die in principe niet zijn beste seizoen achter de rug heeft, maar hier excelleerde. En het heeft natuurlijk heel veel te maken met je team, met hoe dat voetbalt. Rodri, de Golden Ball. Schouderklopje. En hij moet het allemaal aanzien. De Argentijnen roepen Messi, Messi. Hij heeft al eens een gouden bal gewonnen. Toen in het EK-jaar. Niet zijn beste seizoen met City achter de rug. Maar de citizens zullen in elk geval wel weer hopen dat hij nu het niveau van voor zijn kruisbandblessure weer oppikt. En dat heeft hij in elk geval op deze wereldbeker al gedaan. Daar was hij weer de oninneembare vesting. Een mooi trio. En natuurlijk geeft wie dan wint dan ook vaak de doorslag. Had je het Messi eigenlijk nu ook wel gegund en had hij hem eigenlijk meer verdiend dan in 2014 lijkt me. Toen hij hem kreeg en dat een beetje een trofee van een goedmakertje was.
de erehaag. En Paredes die tot inkeer is gekomen. Dat wil Trump zich niet laten ontzeggen. Messi die medaille omgorde. Daar zag u even Nico Pas. Hier Valentin Barco. Fantastisch seizoen achter de rug bij Straatsburg. En mag Romero nog bij Tottenham spelen? Want in Engeland zijn ze boos. Omdat hij de Engelsen eruit kegelde. En daar nadien heel blij over was. Hij is Interfan Infantino. Dus even een klein gesprek met Lautaro Martinez.

is ergens ook wel mooi dat de man die door zijn spelers liefkozend huilenbalk wordt genoemd, nu geen tranen heeft, Lionel Scaloni. Tranen komen erbij, de overwinning dan de emoties omhoog. Hij wel natuurlijk, voor zijn mensen die hem uitwuiven. Interland 207. Nou, dit beeld zou je zeggen. De laatste voor Lionel Messi. Wat was het mooi. 125 goals, 68 assists. En een enorme run richting een tweede opeenvolgende wereldbeker. Maar wat de jonge Pelé lukte, lukt de oude Messi niet. Naar alle waarschijnlijkheid ook. Omdat Spanje een betere ploeg was dan het Tsjechoslowakije dat Brazilië in 1962 partij gaf in Chili.

Ze staan zowaar op rugnummer. Met Raya. Goebiel. Grimaldo van Leverkusen. Geweldige voetballer. Je ziet hem nauwelijks vanuit Cucurella. Gewoon onontbeerlijk is geworden. Marcos Llorente in de basis begonnen. Maar Porro was te goed om op de bank te houden. Dat doen topcoaches die sturen bij. Merino hebben we achter de rug. En de man die alles beslist met zijn linker. Gavi. Met een of andere regionale vlag, neem ik aan. En Daniel Olmo. Super toernooi. De jongen die naar Dinamo Zagreb trok. Omdat hij wou spelen. Jeremy Pino. Crystal Palace. Ex-Villarreal. Pedro Porro. Nou, verluid is Porro joint. In het Spaans wel. Hij mag er één opsteken vanavond. Alex Reina. Misschien wel de grootste verrassing toch, Alex Baena. Een grote rol. Wie had dat nog gedacht? Voor Nico Williams. Geen grote voor hem. Weinig kunnen klaarmaken in deze wereldbeker. Maar dan nog vast in de basis. Want gewoon te goed om op de bank te laten. En het mooiste moet nog komen. En als je dat kan zeggen terwijl je 19 bent en al een EK en een WK gewonnen hebt. Dan is de toekomst rooskleurig. Hij heeft zijn halfbroertje gezien. We krijgen er nog drie na Unai Simon. Cucurella. Victor Muñoz. Nieuwe winger van Liverpool. Komt van Osasuna. Gedurend geblesseerd hier. En Borja Iglesias. Een spits die 9 keer speelde voor Spanje. Geen enkele keer scoorde, maar een soort mascotte talisman. De aanvoerder die komt als laatste. Geen guru. Maar wel een enorme voetbalkenner en een mensenkenner. Luis de la Fuente. Nooit een eerste klasse wedstrijd gecoacht. Maar Scaloni ook niet.

0: heeft zijn aanvoerdersband weer gekregen. Het lijkt een succesrecept te zijn voor Spanje. Wissel Rodri op een bepaald moment. In een finale. En dan win je. Dat was zo in Berlijn. En dat is nu het geval in New York. Maar wat een toernooi. Een soort ziener op het veld. En zij hebben ritme in hun lichaam. In hun voetbal. En dat is iets anders dan tempo. Maar van het podium lijkt Rodri te zeggen, dan steek ik die beker omhoog. Maar ze blijven toch staan hoor. Daar komt hij. Rodri is wereldkampioen. 25 Spanjaarden zijn dat met hem. En op het thuisfront zijn ze met 50 miljoen om nu te juichen. De wereldbeker 2026 is voorbij. En een verdiende winnaar. Een groot Spanje bij momenten. Een perfect Spanje. Soms klinisch. Maar altijd beter dan de tegenstander. Altijd meester over de bal. En te goed voor Lionel Messi. En zijn bende Argentijnen. Die het toernooi gehonoreerd hebben. Alleen in de laatste wedstrijd was er eigenlijk te veel aan. Messi richting de catacombe. Dit zou het laatste beeld kunnen zijn van hem in een Argentijns truitje. Met die Spanjaarden zijn we nog lang niet klaar. Ze gaan een Europese titel verdedigen in Engeland en een wereldtitel over 4 jaar in Marokko en in eigen land. Deze beelden kent u. Het is inmiddels 1:15 Belgische tijd. Ik zou zeggen, woord weer aan de studio. Dat mag naar het schijnt op het moment dat de beker is uitgereikt. Aan jullie.
1: Absoluut. En dankjewel, Filip, voor een heel WK lang alle andere collega's die commentaar hebben gegeven hier in commentaarcabines in het midden van de nacht. Dankjewel aan alle redactieleden, aan alle mensen van de productie die hier ook nog achter ons zitten, aan alle mensen van Sporza. Ongelooflijk bedankt om vanaf, 11 juni hier elke dag alles te geven voor de vele uitzendingen die we op televisie hebben gebracht. Dank ook aan jullie natuurlijk. Het zit er nog niet helemaal op, want toch nog een paar beelden van op die ceremonie. Een mix van alles. Laten we beginnen met het verdriet. De tranen van Messi. Mooi beeldje wordt er door geraakt natuurlijk. Wat denken jullie? Is het afgerond? Heeft nog niets gezegd voorlopig, hè? Dat weten we nog niet.
2: Maar ik denk wel nu dat dat beelden zijn dat je binnen 50 jaar aan je kinderen vertelt van wij waren op dat moment er nog bij. Ik vind dat fantastisch om te zien. Dat is echt, ja, dat is nu een keer geen AI. Dus ja, mooi om te zien.
1: Of zijn dit de tranen van de man die weet, het doek is gevallen?
3: Ik vrees dat laatste.
1: Dit was het.
3: Ja, dat hij beseft van, nu moet ik stoppen.
1: Ja. Het is mooi geweest, hè?
3: Ja, Ruben, ja, als je kunt afsluiten met een WK-finale.
1: Nee, maar ja.
3: Kijk, je wint ze wel niet, maar ja. Dat is, ik zeg voor de mensen die hem heel lang hebben zien voetballen, je kunt alleen maar zeggen, wauw. En ja, op een gegeven moment moet je afscheid nemen. En
1: dat is zo. Van de tranen naar de lach. Enfin, humor is altijd een dunne koord natuurlijk, maar het was een grappig beeld. Ja, het is een grappig beeld dat Trump daar blijft staan.
4: Het
1: is misplaatst tegelijkertijd, maar het is wel. We hebben gelachen in de studio hier.
4: Ik vind het tragisch, maar ik snap het wel.
1: Tragicomisch.
4: Dat je denkt van, eerst denkt Infantino, hij zal wel meekomen. Hij geeft de beker.
1: Hoe zal hij met hun tweetjes die beker vasthielden?
3: Hij geeft hem. maar gaat dat toch weg? Gaat daar weg? Gaat daar weg? Dat was Imke.
4: Ja, maar ja, dat is, allee, kijk, die blijft daar echt. En dan denkt hij, ik moet Donald gaan halen. Die blijft daar staan.
2: Maar hoe staat hij?
4: Die zegt,
1: ja, nee. En die denkt zo, nee, Gianni, dit moment ga je me niet opnemen.
4: Ah, verschrikkelijk.
1: I paid for this.
4: Dat is echt verschrikkelijk.
1: Allee, hij heeft er zelf betaald natuurlijk, voor alle duidelijkheid.
2: Dat kan toch niet?
1: Jawel, dit is toch ook echt, dit is ook geen AI.
4: Ja.
1: Dat je net gezien hebt. En dan nog een ander beeld. Dat is wel een ernstige voetbaltechnische vraag die ik aan jullie wil stellen. Kunnen scheidsrechters ook kaarten aan scheidsrechters geven?
4: Het zou wel een goede regel zijn, vind ik.
1: Zou dat kunnen?
3: Dat veronderstel ik. Dat heb ik nog nooit
1: gehoord. Venijnig foutje gezien daarnet. Ja? Bij de scheidsrechters.
3: Ja, moet even meekijken. Op het podium?
1: Op het podium zelfs. Dan moet je eens kijken naar de rechterman daar. Dat is zo meteen op die tenen bijna. Het heeft net op die tenen gestaan van... Van zijn, links, excuseer. Ja, links in beeld, rechts voor de dingen. Staat hij eigenlijk op de tenen van zijn collega.
4: Ja. Amai, ja, goed gespot vooral.
1: Ja. Er zijn wel minder kaarten uitgedeeld op dit WK. Hè?
4: Dat is waar. Een aantal wedstrijden of zo dat ik dit niet meer gezien heb. Maar
1: we moeten scherp blijven.
4: Dat is waar.
1: Tot de laatste minuut. Zijn er nog finale gedachten die jullie willen delen met de mensen?
4: Een hele fijne nacht gewenst. Maar telt dat als een boodschap van algemeen nut of
1: ja,
4: zo?
1: Ja,
4: oké. Okay.
1: Er nog iemand iets aan toevoegen?
2: En blij dat Spanje is geworden, voilà.
1: Ja. Nog reclameboodschappen, Wes, die je wilt maken?
3: Nee, maar besef is dat morgen,
4: oh, daar gaan we.
3: Morgen geen voetbal niet meer is.
1: Maar er is nog altijd koers.
3: Dat is wel waar.
1: En daarbij, de voetbal begint toch snel terug opnieuw.
4: Absoluut.
1: Wil je nu niet afkicken?
3: Wauw, even wel. Hè. Dat is echt wel heel veel geweest, nee?
4: Is het niet eind deze maand? Is het al Supercup? Om maar te zeggen, allee.
1: Ja, dat is zelfs al iets te vroeg dat hij misschien
4: ja, komt. Ik vind dat eigenlijk wel, ja. Goed.
1: Ja, en weet dat als we dat met 64 landen gaan doen, als dat er doorkomt, maar ja, dat gaat er toch doorkomen.
4: 9 van de 10 wel, alles ja. Om het nog verder te commercialiseren voor zover het mogelijk is.
1: Ja. Ja. Riet, wat ga jij doen de komende dagen? Val jij in de put?
2: Absoluut niet. We beginnen morgen met Gent terug te trainen. Dus het is van het ene voetbal naar het andere.
1: En te presenteren?
2: Ja, op de Gentse feesten. Dus.
1: En je gaat dat zelf doen?
2: Ja.
1: Met de micro?
2: Exact.
1: Op het Sint-Baasplein. Hoe laat moeten de mensen daar zijn?
2: Om 6:30.
1: Alright.
2: Dus spannend. Leuk moment wel voor de ploeg.
1: Ja. Wesley, kan jij nog een paar laatste tips geven? Je hebt
2: ja.
1: Op dat podium ooit gestaan.
3: Nee, gewoon uzelf
1: zijn.
3: Dat is belangrijk.
2: Dat is altijd de beste tip die je kunt geven. Voilà.
1: En ik laat me nog influisteren door onze eindredacteur dat je genomineerd bent voor meest wijze Gentse...
2: Ja, de wijste Gentenaar in categorie sport.
1: Oké.
2: Dus ik hoop dat ik mij wijs genoeg getoond heb hier. Ja, tot 11 september kan er gestemd worden.
1: Tot 11 september?
2: Ja.
1: Ah ja, oké, dat is nog.
2: Dus ik heb nog even tijd, voilà.
1: Ja, jullie vragen zich waarschijnlijk af waarom ik hier maar aan het uitleggen.
4: Ik vraag me echt af wat...
1: We zijn aan het wachten tot er een eindmontage wordt doorgestuurd.
4: Ah,
1: hebben die dan kunnen lanceren.
4: Ruben, wat vond jij van dit WK?
1: Wat vond ik van dit WK? ik weet niet, ik vond het eigenlijk wel leuk, maar de finale heeft dan toch... Maar ik zit natuurlijk nog een beetje te veel in het moment. De finale heeft mij wel wat plezier ontnomen of zo. Ik vind echt ik had liever een orgelpunt gewenst met... Ja, ofwel was het Spanje dat Argentinië helemaal overklaste, wat ze natuurlijk in balbezit wel gedaan hebben, dan met meer kansen en meer doelpunten.
4: En wat ga je de komende dagen nog allemaal doen?
1: Morgen vertrek ik al naar Frankrijk.
4: Oké, okay. Ja. Vroege vlucht.
1: Vroege vlucht, 19:30, dus om 5 uur staat de wekker. Dus ik kan al beginnen tellen dat we thuis zijn. Ja. We gaan niet te veel in ons bed
4: maar
1: liggen.
4: Maar ik kijk er wel naar uit, denk
1: ik. Ik vind het een gezellig gesprek. Imke. Ja.
2: Wij zullen dan naar huis gaan, hè, van die,
3: Als je wilt, vertrekken wij al.
1: We gaan het neerleggen. We gaan het neerleggen. Okay. Het was een goede poging van Imke om mij te helpen en Sporza te helpen. We hebben 38 dagen WK gehad. We zijn er op donderdag 11 juni aan begonnen. 104 wedstrijden achter de kiezen en 308 doelpunten. Er is er eentje bijgekomen vanavond. Dit was het WK. Nogmaals dank aan u thuis, aan de mensen ook hier die tot ondertussen 10-1 zijn blijven zitten. En aan alle collega's van Sporza en de VRT die het hebben mogelijk gemaakt. Graag tot de volgende keer.

championship semifinalists.

0: Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. En welkom bij dag 2 van de World Matchplay 2026. Met de eerste middagsessie van dit jaar. En wat een middagsessie hebben we. Beginnen natuurlijk met deze wedstrijd. De eerste Nederlander die vandaag in actie komt. Heel veel Nederlanders vandaag. Dirk van Duivenbode gaat het opnemen tegen Chris Doby. We hebben het net bij de Engelse collega's natuurlijk al het programma gezien. Na deze wedstrijd kregen we Gary Anderson, Ryan Joyce. Daarna Michael van Gerwen tegen Andrew Gilding. Michael van Gerwen in de middag op de World Matchplay. Het moet niet gekker worden. En dan sluiten we deze middag ook nog af met een oud-finalist, Johnny Clayton tegen Damon Hetta. Co, wat een programma zo voor de eerste middagsessie hier op de World Matchplay.
1: Ja, goedemiddag Marco. Ja, wat een verwenning rij. Hè. We worden echt verwend vandaag. Dan weet je dat je commentaar geeft in de middagsessie. Dan heb je over het algemeen het idee de iets mindere partijen qua namen. En dan krijg je dit.
0: Ja, dit voelt niet als werk vandaag.
1: Nee, dit voelt absoluut niet als werk.
0: Voelt het eigenlijk nooit. Maar wat een geweldige middag. En wat een geweldige middag zal het wezen. Laten we het hopen. We krijgen heel veel Nederlanders. Dit is de eerste. Jullie zien het hier in beeld. Hij won de laatste wedstrijden van Doby. 8 dagen geleden stonden ze tegenover elkaar in Leverkusen op de European Darts Open bij de laatste 32. Toen was Van Duivenbode met 6-2 te sterk voor Chris Doby. En natuurlijk, toen waren wij er ook, Co. Het is natuurlijk wel lekker dat je hem 8 dagen geleden nog even met 6-2 een tik op de broek hebt gegeven.
1: Ja, precies. We hadden een paar van die wedstrijden vorige week bij de European Darts Open. Waar tegenstanders van dit weekend ook tegen elkaar stonden. En dan kunnen ze altijd zeggen, nee, dit is heel anders. Oh, ja, dat zal allemaal wel, maar je kan hem maar gewonnen hebben.
0: Helemaal eens.
1: Dan ben je mentaal toch wel in het voordeel een beetje, hoor. En vooral de laatste 3 wedstrijden heeft Dirk van de Chris Doby gewonnen. We zagen het net in beeld staan.
0: Ja, daar zat zelfs nog een keer een gemiddelde tussen van 117 en een beetje. Nou, het zou mooi zijn als we maar een klein beetje richting daar naartoe gaan. Gisteren natuurlijk al een paar prachtige gemiddelden gezien. Vooral van Luc Littler. Espinol speelde natuurlijk uitstekend.
1: Zo.
0: Nou, eigenlijk staat de World Matchplay altijd wel garant voor hoge gemiddelden. Je ziet toch dat eigenlijk alle spelers wel extra 46. Trainingsuren erin steken natuurlijk. Ja, ik snap het wel. Want na het WK is de World Matchplay natuurlijk het mooiste toernooi van het jaar.
1: Ja, als het belangrijkste toernooi. Als het voor de ranking meetelt, is dit zeker het op 1 na belangrijkste toernooi voor de boys. Heeft er natuurlijk ook wel enigszins mee te maken dat de meeste spelers, voor de meeste spelers al een tijd geleden is dat ze op zo'n groot podium hebben gestaan.
0: Zeker. Ja, hier spelen ze het hele jaar voor. Natuurlijk, de top 16 is geplaatst. Eerst even kijken wat Doby doet met deze 120.
1: Om zijn eigen lek te houden. Er een triple bij. Doet hij niet. Mag Dirk het toch proberen op 160. Die hebben we gisteravond een paar keer gezien in de partij van Zonneveld. Dat iemand op 160 stond. Ook deze gaat niet uit. 92. Richard Aguas 60. Ja, dan moet je even verstappen. Die zit best wel hoog.
0: Ja, het is wel een goede bel van Chris Doby. Dus hij komt hij op 1-0. Hij had zijn eigen lek. Nou, we hebben gisteren natuurlijk de Martijn Kleermaker over de shutjes van de nieuwe leverancier van Target gehad. Wat vind je van deze, van Doby? Wij zijn toch wel iets milder dan hoe Martijn Kleermaker erover ging, neem ik aan.
1: Ja, weet je, ik ben sowieso geen fan van Dutch shirts.
0: Nee, dat weten we. Als je naar jouw carrière kijkt, Co.
1: Ik ben geen fan van Dutch shirts, maar ja, ik vind dit nog wel meevallen, toch?
0: Ik vind het best oké, toch?
1: Ja.
0: Terwijl ik word over het algemeen bestempeld hier van de shirtenpolitie. Ik vind het best oké. Alleen dat glimmende op de achterkant.
1: Dat had misschien minder.
0: Dat had misschien weer mee. Maar ja, dat past ook alweer bij Hollywood natuurlijk. Hè?
1: Weet je, dat is het. Hè?
0: Het is een wereld dat wij niet kennen. Hè?
1: Nee, dat zal niet gebeuren ook meer.
0: Denk ik ook niet.
1: Ja, beide mannen zijn best wel gewaagd aan elkaar, hè, door hun carrière heen. Ze was 1 keer op een major gespeeld. Die was voor Doby trouwens in 2023. De Masters kwartfinale. Wordt die 10-5. Ja, voor het overige doen ze niet veel voor elkaar onder.
0: Nee, inderdaad. Het staat 9-9 onderling. Maar ik denk dat vooral het belangrijkste is. Waar je eerder al naar refereerde natuurlijk. De laatste 3 gingen allemaal naar Van Duivenbode. En dat weet Doby ook. En ja, dat is het natuurlijk.
1: Absoluut waar. Dirk startte heel sterk in de vorige leek. Maar nu moet hij zijn eigen leek gaan houden.
0: Trippeltje erbij zou lekker zijn. Dat lukt net niet.
1: Dan Doby op 139. Triple 19 is al gewist. Dan is de finish weg. Dus komt direct terug voor die 68.
2: 61.
0: Zou gelijk lekker zijn als zo'n eerste finish erin gaat voor Van Duivenbode. 16 en dubbel 16. Maar de eerste pijl op een dubbel wordt gemist door Van Duivenbode. En dan staat Dobi op 78 te wachten.
1: Triple 18. 60 over. Ja, die tops gingen net met één dart in. De vorige lek.
0: Dan komt Van Duivenbode goed weg. Nu geen gekke dingen doen. Gewoon de dubbel 8 gooien.
1: Er tegenaan. Niet daar de tegenaan, aan de binnenkant.
0: Oei, dat is zonde van Duivenbode. Dat zijn gelijk 4 misses. Zo in zijn eigen lek op de dubbel.
1: Kijk, een klein stapje naar links, zodat hij...

0: in de buurt.
1: 56.
0: Maar toch, als je op basis kijkt van hoe Doby zich geplaatst heeft en hoe Van Duivenbode zich geplaatst heeft, was het toch voor Doby allemaal een stuk makkelijker om de World Matchplay te halen.
2: Ja, maar goed. 100. Daar hebben we de allereerste 180 van de wedstrijd. Maar laten we eerlijk zijn, Dirk heeft natuurlijk, is nog steeds aan het terugklokken van die blessure. Hè? Dus wat dat betreft vind ik dat wel begrijpelijk. Wanneer we terugkijken naar Dirk 3-4 jaar geleden, nou, dan stond hij er een stuk beter voor. Kijk eens aan.
0: Dat is 2 op rij voor Chris Doby. Hij staat naar 9 pijlen op 81. Van Duivenbode. Als hij 180 gooit, laat hij 170 over. Hoppa, 3 keer 180 in deze leg. Doby mag als eerste van hem 81.
2: Dubbel 12.
0: Oh, ja, ja, we zijn begonnen, Koos Tompee.
2: Ik zei nog wat een nerveus begin, maar
0: lekker hoor.
2: Die is wel binnengekomen.
0: Ja, dan gooit Doby 60 uit een tweede as. Dan mist hij in één keer 4 pijlen op de dubbel. En nu 81 in 2 pijlen.
2: Ja, gelukkig mist hij die 4.
0: Ja, voor Van Duivenbode wel, ja.
2: Anders had het 3-0 gestaan.
0: Maar het lijkt er wel op dat Doby de triple inmiddels heeft gewonnen. Dat is 3 scorende beurten van 180 op rij voor Hollywood.
2: Ja, dan wil je zijn scorende gemiddelde ook niet weten.
0: Het gaat richting de 125.
2: Ja, die moet je even laten uitrazen nu, want daar valt weinig tegen te doen.
0: Ja, Doby, nummer 13 van de wereld, de top 16 van de wereldranglijst, plaatst zich voor dit toernooi. Terwijl dat Van Duivenbode hier nummer 2 gooit. En dan daarna, in het andere rijtje, is het de beste 16 van de Pro Tour. De wereldranglijst van het afgelopen jaar. Van Duivenbode werd daar 12e.
2: Die moeten wel even goed weg gaan zitten nu.
0: Een ruime afstand om... Hij was al lang een tijdje veilig.
2: Hij wil geluisterd. 32 over. Doby ja, 121.
0: Doby gooit die triple zo makkelijk. Zal dit er al één met die eerste 2 gooien? Nee, dat lukt niet. Ja, de laatste 5 pijlen van Van Duivenbode zijn wel heel sterk. 180, 131. Nu gewoon die dubbel uitgooien. Hij moet naar dubbel 9. En zo aan de reactie te zien, zit die dubbel erin.
2: De spotter wist even niet wat er over was.
0: Nou, het ligt niet aan de spotter dit, want de spotterschakelingen die zijn echt goed. Alleen degene, het systeem waar ze mee werken bij Sky Sports, dat is gewoon niet snel genoeg. Want bij de Eurotour bijvoorbeeld, daar gebruiken ze het systeem dat de spotter zelf de dubbel aanklikt. Dan gaat de camera er automatisch al naartoe.
2: Ja, dat is
0: en hier moet er nog een handeling tussen. En dan moet, ja, dat duurt gewoon te lang. En zeker op het tempo waar de spelers hedendaags gooien.
2: Ja, ze hebben zeker het tempo erin zitten vandaag hoor. Ook Doby voor zijn doen. Vrij vlot. Maar ja, als het zo makkelijk gaat, dan gaat het tempo ook omhoog.
1: 26.
2: En dan loop je ook wel weer het risico dat je jezelf voorbij loopt en dat het ineens niet meer gaat. Dat moet je reguleren. Maar Dirk zit er goed in hoor, op zich. Dus zolang hij erbij blijft.
0: Ja, misschien nog wel dit lekje af gaan pakken zo voor de eerste pauze. En dan had Doby misschien wel 3-0 vol moeten staan. Die tweede legs. Die tweede leg natuurlijk 4 misses op de dubbel.
2: Deze score is even belangrijk.
0: Pakt hem uiteindelijk nog.
1: 58.
0: Geen triple gevonden voor Van Duivenbode.
2: Dat is zonde.
0: Goede score hier van Doby. Van Duivenbode moet in de achtervolging. Misschien nog een kans te maken in deze leg. Maar 2 beurten zonder triple voor Van Duivenbode. Hij laat nog wel 170 over. Dit is Doby.
2: Op 106, 46 over. 14 dubbel 16.
0: En Chris Doby met misschien een beetje zenuwachtig middenstuk. Maar uiteindelijk met 3 hele goede legs is het Chris Doby. Die met 3-2 de eerste pauze ingaat.
3: Aanwezig voor een heerlijke voetbalavond. Verliezen is geen optie. Bacola!

0: Hij doet het weer. Boep. En hoe. Met zoveel gevoel.
1: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Ja, daar zagen we nog even die 106 finish in slow motion van Chris Dobie. Hij won zijn eigen leg in 15 darts. Ja, zo zien we toch wel een aardig niveau. Behalve die tweede leg, daar waren door beide heren wat pijlen op de dubbel gemist. Maar voor de rest, Dobie, 101,5 gemiddeld. Van Duivenbode, 88 gemiddeld. Ja, dan zou je denken van hoe kan dat? Heeft natuurlijk vooral te maken met die tweede leg waar zoveel pijlen op de dubbel gemist werden. Ja, voor de rest, ik denk dat het een fijn begin is deze middag.
1: Ja, we mogen zeker niet klagen. Ook Dirk niet hoor, als we heel eerlijk zijn, want daar heeft de ruim achter kunnen staan. Wat dat betreft hangt hij er nog aan. Ik vind alleen dat Dobie wel wat makkelijker zijn trippels raakt dan Dirk.
0: Ja, ik zei het voor de pauze al. Dobie natuurlijk de nummer 13 van de plaatsingslijst. Van Duivenbode. Die werd nummer 12 op de Pro Tour Order of Merit. Dan de beste 16. Daarvan, die gaan het dan opnemen natuurlijk tegen de top 16 van de wereld. Uiteindelijk speel je dan een jaar lang. En dan worden alle Eurotours en vloertoernooien worden bij elkaar opgeteld. En dan de beste 16 daarvan. Die mogen uiteindelijk op de World Matchplay spelen. Nou, Van Duivenbode werd als 12e. Hadden in dit jaar hadden die twee finales. Een paar kwartfinales. Dus Van Duivenbode zat er ruim bij. Maar wat je al zei, een paar jaar geleden, toen was het Van Duivenbode die toch gewoon ook een paar titels op de vloer won en zo. En daar zitten we toch nog een beetje op te wachten.
2: Ja.
1: Soms heb ik wel het idee van, nou, dan komt hij aan, hij is er weer. En het is ook in de wedstrijd wel eens te wisselvallig. Dat is gewoon heel erg jammer.
0: Ja, ik moet wel zeggen, wat me opviel bijvoorbeeld vorige week bij de European Darts Open. Daar leek het dat hij nog heel veel met andere dingen om zich heen was. Het lijkt wel nu dat hij veel meer
1: focus
0: in de zone zit. Ja. Dan bijvoorbeeld wat we de laatste tijd op een Eurotour hebben gezien.
1: Ja, maar toch wist hij Dobie ook met 6-2 te verslaan. Hè? Vorige week in de tweede ronde. Voor Dobie was dat de eerste ronde trouwens.
2: 31.
1: Maar hij ook wel scherp. En het is een lange rit, hè, deze wedstrijden. Dus de eerste die 10 legs wint met een verschil van 2.
0: Ja, heel misschien gaan we nog wel de verlenging in. Net zoals wat we gisteren zagen bij landgenoot Niels Sonneveld. Helaas verloor hij in het deciding leg van Steven Bunting. Dit is Van Duivenbode voor 3-3. En nog steeds gaan alles keurig met de darts mee.
1: Het is ook wel even lekker dat het dubbeltje nu meteen valt. Want daar schort het aan. En is ook wel weer goed voor het gevoel. Ja, als je kijkt naar bij de mannen op de matchplay in het verleden. Ja, allebei een keer een kwartfinale gehad. Allebei twee keer de laatste 16. En dan Van Duivenbode nog een keer in de eerste ronde. En Dobie drie keer in de eerste ronde. Dus daar zit ook niet veel tussen.
0: Ja, het zegt, misschien ligt het inderdaad wel dichter bij elkaar dan wat de wereldranglijst doet vermoeden natuurlijk. Maar dit is wel echt het toernooi waar de grote mannen op staan natuurlijk. Hè?
1: Ja, absoluut waar.
0: En zo bijvoorbeeld met een EK of een Players Championship Finals of dat, zo'n soort major.
1: Daar willen ze
0: dat kan nog wel eens gekke dingen gebeuren. Maar als je hier zo naar het lijstje winnaars kijkt, dat zijn eigenlijk alleen maar grote mannen.
1: Ja, zeker. En dit toernooi telt echt serieus mee. Al is het alleen maar de entourage waar je in speelt. En...
0: Ja, want jij hebt het hoeveel keer gespeeld?
1: Twee of drie keer, denk ik. Ik heb
0: maar
1: niet zo heel lang
0: deze zaal, is deze echt is magisch?
1: Is magisch,
0: ja.
1: Ja. Zodra je de deuren doorloopt en de zaal uitgaat, is er echt geen bal aan.
0: Maar ik heb het niet over Blackpool, want ik ben ook een paar
1: keer in Blackpool geweest. Het gebouw zelf. Zodra je de zaal uitloopt, is het krakkemikkig. Maar dit is...
0: Zoals Engeland, zeg maar.
1: Zoals Engeland is. Maar dit is echt gigantisch. En vooral ook, je zit er midden tussen. Je ziet het nu ook heel, met dit camera-shot. Het zit zo dicht bij het podium, dat publiek. Je kunt ze bijna aanraken.
0: Ja, zo hoort het, vind ik. Soms vind ik nog wel eens dat in sommige zalen het echt veel te ver weg zit. Maar ze zeggen ook wel, als je in Blackpool in de Winter Gardens bent geweest, dan ben je een echte dart-fan. Want dit kan je eigenlijk niet vergelijken met een avondje Premier League.
1: Nee, maar je hoort ook het publiek hoe verschillend dat is met de Premier League.
0: Zeker. Dobie, naar dubbel 10. En dit is misschien wel een openingetje voor Van Duivenbode. Want Dobie mist hier twee darts om zijn eigen lek te houden. Dit is Van Duivenbode. Twee keer dubbel 19. Dat lukt net niet.
2: 54.
1: Nee, maar wel goed aangevallen die dubbel 19. Die moet hem wel een kans geven. Dat deed hij.
0: Dat is voorzichtig ingezet door Chris Dobie.
1: Ja, hij staat wel goed af.
0: Dit is nou, wat een geitje hoor, van Dobie. Nou, Van Duivenbode, dit moet afgestraft worden. Hij gaat er eens goed voor staan. Uitstekende marker.
1: Ja, prima marker. Daar is de break.
0: Niet je handje opsteken, daar meen je niks van Duivenbode. Geen sorry zeggen. Wel lekker. Eindelijk de eerste break in de wedstrijd. Komt op naam van Dirk van Duivenbode. Hij komt met 4-3 voor.
1: En nu je eigen lekjes houden, dan ben je de winnaar.
0: Maar ja. Ja, zo makkelijk is het.
1: Theoretisch is het zo makkelijk. Ja, dat is theorie, hè.
0: Ja, over het algemeen wordt er goed gefinished in deze wedstrijd. Ja, op die twee gekke legs. Nou, voor de rest ziet het er allemaal heel verzorgd uit.
2: 58.
0: Daarom vallen de gemiddelden misschien best wel tegen in deze wedstrijd.
1: Ja, dat is een wedstrijd op zich, denk ik, hè.
0: Zeker. Met gemiddelde win je geen wedstrijd. Maar net zo wat we gisteren zagen, het maakt het wel iets mooier.
1: Ja, wanneer je 109 gemiddeld gooit, win je wat wedstrijd. Daar is Dobie met zijn vierde 180 scoren. Dan moet je even oppassen dat je niet direct teruggebroken gaat worden.
0: Ja, dan is 40. Die score helpt dan niet echt.
1: En als Dobie dan weer zo'n rondje heeft van heel makkelijk trippels.
2: Oh, 86. Richard Aguilar, 167.
0: Ja, alle tijd nu voor Dobie om de stand weer gelijk te trekken. Ik ga dus niet voor triple 19. Wil het gewoon zo goed mogelijk wegzetten en doet dat oké. Okay.
1: Ja, toch kan Dirk het hem nog wel lastig maken. Twee trippels erbij gooien nu.
0: Ja, die zit perfect. Dat kunnen er gewoon drie worden.
1: Dat is nog beter.
0: En het zijn er drie. En het is ook nummertje drie voor Van Duivenbode.
1: Nou, die 70
0: nu staat er toch wel wat druk op.
1: Ja, die 70 finish wordt nu heel anders hè, voor Dobie. Tot wel 16. Eén dartje.
0: Ja, maar Dobie gooit hem wel. En dan mis je in de vorige leg 5 pijlen op de dubbel. Dan is deze 70 toch heel belangrijk voor Chris Dobie. Zo is de stand weer gelijk.
1: En je ziet ook aan zijn reactie. Deze was belangrijk. Even laten nadenken. Even adrenaline laten zakken. Hij blijft daar wel, hè? Ja, en hij blijft zitten ook.
0: Nummertje 5 alweer voor Chris Dobie. Nou, toch heeft Dobie meer fases in mijn optiek dat het scoren makkelijker gaat dan wat Van Duivenbode dat heeft in deze wedstrijd.
1: Hij heeft echt het betere van het spel. Alleen een paar foutjes zorgen ervoor dat ze nog naast elkaar staan. En daar heeft Dirk gewoon goed gebruik van gemaakt. En die maakte zelf ook foutjes, maar die strafte Dobie niet af.
0: En Dobie scoort beter, krijgt meer kansen. En wat je zei, het is dat Dobie wat kansen laat liggen, dat het daarom 4-4 staat.
1: Ja, vooral die eerste beurt, hè, daar zit een groot verschil. 23 punten verschil.
0: Hier, maar 60. Alle tijd dus voor Dobie. Om twee legs op rij te pakken. Stapje opzij, moet om de eerste heen. Ja, nu is het geblokkeerd.
1: Triple 12,
0: misschien triple 16.
1: Triple 16.
0: Nee, triple 16 is altijd beter komen, want als je dan een single gooit, blijft er 60 over. Dan is het single naar dubbel. Met triple 12 had het misschien 64 geweest. Dan heb je misschien wel twee singles nodig om een dubbel over te laten.
1: Ja, of twee dubbels.
0: Dit was de meest verstandige keuze. Hij gooide 60 al een keer uit. Dat was in de eerste leg van de wedstrijd. Toen was het een beetje op dezelfde manier. Stapje opzij. Nu zal het moeten via dubbel 10. En weer twee misses van Dobie.
1: 61 dan voor Verduivenbode. Dubbel 18. En weer profiteert hij van de foutjes van Dobie. En dat doet hij dan weer beter dan Dobie dat doet.
0: Hij pakt gewoon drie legs. extra eigenlijk, omdat Doby zoveel mist.
3: Ja.
1: En daar waar Van Duivenbode mist, profiteert Doby niet.
0: Dus het klinkt heel gek. Als het hier 7-2 voor Doby had gestaan, was het hier een trouwens gekregen. Ja. Maar dat staat het niet. Het goede nieuws is, Van Duivenbode staat met 5-4 voor.
1: En ook begonnen
0: met scoren met 2 triples. Maar ja, daar is Doby weer. Die begint met 180 nummer 6.
1: Ja, die scoort echt het baasje op het podium.
0: Het is een derde lek op rij dat hij een 180 gooit. Van Duivenbode zal mee moeten. Tempo gaat omhoog. Dat is 1, dat is 2. Dat is net geen 3.
1: Ja, toch zie je vaak wel bij die worpen bij Van Duivenbode, dat wanneer twee darts dicht bij elkaar zitten, dat de derde er vaak uitgeketst wordt. Ja, toch weer druk op de schouders. Doby blijft gewoon in de buurt. En dan toch weer zo'n beurtje zonder trippel, hè?
0: Ja, er zitten te veel beurten in zonder trippel bij Van Duivenbode. Zeker als je begint met 2 beurten, met 2 trippels. En Doby dende door, die staat wel op een finish.
1: Ja, en toch valt het wel mee, want Van Duivenbode 13 beurten zonder trippel. Doby ook 10. Heel groot.
0: Nou, het is meer op het moment wanneer het gebeurt, denk ik.
1: Ja.
0: Dit is dan wel goed van Van Duivenbode, maar Doby krijgt wel de kans om gewoon met 5-5 de pauze in te gaan. Voor de break gooide hij 106 uit. Kan hij nog een keer een 100 plus finish gooien? Bullseye voor Doby. Net niet. Nou, Van Duivenbode.
1: Ja, die profiteerde constant wanneer Doby miste. Dus hij krijgt nu weer 2 pijlen om zijn gelijk te houden.
0: De eerste sessie ging met 3-2 verloren voor Dirk van Duivenbode. Maar deze sessie, oké, het is een beetje met geluk, maar wordt wel met 4-1 gewonnen door Van Duivenbode. En zo is het Van Duivenbode, die met 6-4 voor staat.
4: Daar zijn ze weer. Ik ga er eens even lekker voor zitten.
5: Mooi, buitenom.
4: Buitenom doet hij goed.
5: Hij gaat het doen, hij gaat het doen.
4: Dat gaat niet, dat is te kort. En dat gaat goed, Laurens van Hoepen.
5: Ja, niet normaal.
4: Daar komt hij aan, Laurens van Hoepen.
6: Hij is de snelste op de baan.
7: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
8: This year's tournament.
0: Ja, we zitten nu natuurlijk nog in een fantastische partij tussen Chris Doby en Dirk van Duivenbode. Maar Gary Anderson, die het op gaat nemen tegen Ryan Joyce, gaan we in de volgende partij in actie zien. En die was alvast bij de Engelse collega's. Benieuwd hoe Gary Anderson ervoor staat.
8: Gary, we've just counted 18 years it will be when you step on that stage competing at the World Match Play. Does it ever get tiring walking into the Winter Gardens?
9: It does at my age now, but walking up the stairs does. No, 18 years, 18 long years, you know, it's been good, you know, but like we say, we're back in the iconic building. You know, this is where this 2 months meant to be, and hopefully it stays for the future tournaments.
8: Yeah, you triumphed back in 2018 here. What are your expectations for this year's tournament?
9: Not got a clue. Just play darts and see how it goes, you know. It's my kind of attitude to darts now, you know. I don't know how I'm going to play. There can be good days, there can be bad days, so your guess is as good as mine.
8: I was going to say, Ryan Joyce at first, keep him away from double 16, any other game plan?
9: Kick him in the shins? No, he's Ryan, I've got a lot of time. I talk to Ryan quite a bit, you know. He's a cracking player, keeps himself to sell and just gets on with it. Very, very, very good dart player.
8: Well, we're looking forward to seeing you out there for the 18th time. Good luck.
9: Thank you.
0: Ja, hier zien we de Flying Scotsman nog ingooien. Hij gaat het opnemen tegen deze man, Relentless Ryan Joyce. Ja, de kampioen van 2018 komt zo terug. In ieder geval een wedstrijd waar ik heel erg naar uitkijk. Ja, sowieso als Gary Anderson op het podium verschijnt, Ko, dan gaat ons hart sneller kloppen.
1: Ja,
0: tenminste, op de een van mij wel.
1: Ja, nee, helemaal mee eens. Op de een of andere manier blijft die man altijd tot de verbeelding spreken. Het is zo'n ongelooflijk geweldige speler. Back-to-back wereldkampioen, wanneer was het?
0: 15 en 16,
1: ja.
0: Heel benieuwd hoe hij het straks gaat doen. Maar we zijn natuurlijk nog meer benieuwd hoe deze man het gaat doen. Die nu zijn laatste pijlen naar het bord toe gooit. De laatste 5 legs. De tweede break van de partij. Gingen er 4 naar Van Nijverboden. En maar eentje na Chris Dobie. En die ene leg die hij pakte was ook nog een break. Dus de eigen legshouder was niet de specialiteit van Dobie. Moeten we wel zeggen. Er werden heel veel pijlen op een dubbel gemist. Dat was dan weer in het voordeel voor Van Duivenbode.
1: Ja, het mooie is, Marco. Het Van Duivenbode had een finishpercentage van 22%. Daar waar Dobie rond de 50 zat. En die cijfers zijn nu precies omgekeerd.
0: Hij doet natuurlijk fantastisch. Hè? Scorend is het dan misschien wat minder. En je ziet het hier in beeld. De tweede sessie, de dubbels. 67%.
1: Ja, en Dobie 11% in die tweede sessie.
0: Ja, en dat is natuurlijk een groot probleem. Maar kijk, dat je een keer een pijl op een dubbel mist, dat kan gebeuren. Dat weet jij als de beste, denk ik.
1: Ja, maar zijn
0: maar vooral in leg 7, daar worden gewoon 5 pijlen gemist. Daar moet Dobie natuurlijk gewoon op 4-3 voorsprong komen. En dat doet hij niet.
1: Ja, scorend is het nog het beste.
0: Ja, scorend gaat het gewoon richting de 110 gemiddeld. Waar Van Duivenbode rond de 95 zit. En als we dan een klein beetje kritisch moeten zijn, dat moet beter bij Van Duivenbode.
1: Dat moet zeker beter, maar zolang je leidt met 6-4, hou je het vertrouwen van, ja, mijn tegenstander scoort leuk, maar...
0: Nee, dat klopt. Alleen je voelt ook dat je tegenstander wel die triples erin blijft beuken. En je weet ook, Dobie gaat niet nog bijna 10 legs dubbels lopen missen natuurlijk.
1: Nee, maar daarom is het nu ook zaak om je eigen legs te houden. En, ja, je moet wel richting die 15 darts gaan spelen.
0: Dit is Dobie. Dit is een goede leg. Het kon in 13. Het wordt uiteindelijk een 14-darter voor Hollywood. Hij is weer een lekje dichterbij. En in hele lange tijd houdt hij weer eens een keer zijn eigen lek. De laatste keer toen hij dat deed, kwam hij 3-2 voor.
1: En om dat verschil tussen de twee spelers duidelijk te maken, Marco, is dat Dobie 4 legs heeft in 5 beurten of minder. Ook nog één 11-darter had hij erbij. Dirk heeft er 3 in 5 beurten en 3 in meer dan 5 beurten.
0: De scorend is het echt te kort. Mooie stijl van Dirk. Ja, het mag ook van Dobie gezegd worden. Maar ja, beide mannen. Het ziet er zo solide uit. Alleen de arm doet het werk.
1: Ja, Dobie is zo echt makkelijk, een schoolvoorbeeld hoor. Dat is echt.
0: Daar kan jij nog wat van leren, wou je zeggen, Ko?
1: Je moet de oude honden geen nieuwe trucjes leren.
0: Bij Van Duivenbode ziet het er ook behoorlijk soepel uit allemaal.
1: Ja, er zit wel meer power achter bij Van Duivenbode.
0: Ja, Dobie gooit meer op souplesse inderdaad. En bij Van Duivenbode zit er wat power. Misschien maar kijk,
1: we hadden het over de score. Kijk eens even bij Van Duivenbode in deze lek.
0: 3 beurten met 2 triples. Mag gewoon een triple 18 om het weg te zetten. Want Dobie nog niet op een finish.
1: En dat is weer
0: uitstekend.
1: Tweelijks verschil komen op het bord als het goed is.
0: Ja, het goede nieuws is voor Van Duivenbode. Hij is best wel goed op de dubbels. Met 3 darts in de hand is er 4-5. Dus we verwachten dat dit geen probleem is.
1: Stap je opzij in de tegenaan, zou je zeggen. Maar hij stapt niet opzij.
0: Ja, het gaat dan fout. Maar het goede nieuws is, Dobie nog niet op een finish. Dus geen man overboord. Dan zou het voor vertrouwen natuurlijk wel lekker zijn als hij gewoon in deze beurt uit kan gaan.
1: Ja, maar ik zou hem nu toch maar uitgooien. Even de ontspanning erin proberen te krijgen. Schamp de paal, zou je kunnen zeggen.
0: Goed gedaan door Van Duivenbode. En zo weer het verschil naar 2 gebracht. De druk ligt nu natuurlijk wel vol op Dobie.
1: Ja, maar daar heb ik dan nooit echt het idee dat hij dat ook zo voelt, ervaart. Hij laat het niet zien in ieder geval. Dan blijft die trippels maar raken.
2: 86.
0: Nummertje 7 voor Chris Dobie. Het is de 10e in deze wedstrijd. En de 50ste van het toernooi. Nou, dan is heel het rijtje weer compleet.
1: Ja, dan zijn we pas in de eerste wedstrijd van de tweede sessie.
0: Wedstrijd 5 van het toernooi. En we hebben er al 50.
1: 10 per wedstrijd gemiddeld.
0: Oh, en toch lopen we er op dit moment 9 achter op het record komen. Ja, het duurt nog zo lang. We hebben tot volgende week zondag.
1: Ja, daarom. En dus, kijk eens wie er hierna aan de beurt komt. Dan verwacht ik ook nog weer een paar van Gary Anderson. 84 voor Dobie.
0: Om zijn eigen lek weer te houden. Hij zal naar de 14 moeten. En dan de dubbel 11. En weer een pijltje gemist op de dubbel. Ja, Van Duivenbode heeft nog geen één keer een ton plus finish gehoord. Als hij deze kan gooien, zou het natuurlijk perfect zijn. Die eerste zit lekker. Twee daarnaast.
2: 132.
0: Ik telde hem op.
1: Ja, ik dacht het ook hoor. Op voorhand had ik al een goed gevoel. Ja, helemaal toen die twee trippels erin lagen.
0: Dobie heel goed weg. Had hier dus op 8-5 achterstand kunnen komen.
1: Die dacht dat deze al zat. Laten we zeggen met bloed, zweet en tranen.
0: Het gemiddelde van Dobie ligt nog steeds hoger. Het scorende gemiddelde ligt nog steeds hoger. Maar Van Duivenbode staat nog steeds één lek voor.
1: Nou, goede laatste trippel nog hoor. Klein beetje goed gemaakt. Maar wat doet Dobie? Want die staat weer trippels te gooien alsof het niks is.
2: 125.
1: Dan wordt het toch weer een spannende aangelegenheid. Even een paar trippels erin voor Dirk. Ja, dat is een lekkere.
2: 134.
1: Gewoon weer 100 punten voor in je eigen lek.
0: Het scorende gemiddelde van Duivenbode zit inmiddels boven de 100. Dat zijn weer oude vertrouwde cijfers. Maar ja, dat van Dobie zit nog steeds bijna 10 punten hoger.
1: Ja, maar toch zie je dat Dirk omhoog gaat en Dobie niet.
0: Zeker waar.
1: Zeker dat hij hier loopt. En vanaf die tweede break, ja, begint de scorend echt serieus goede zaken te doen.
0: En dit is goed, hè. Weer een beurt met twee trippels van Duivenbode. Zoals eerst op een finish, maar daar is Dobie. Die gooit 180 nummer 8 en komt onder de 100. In de vorige leg miste Van Duivenbode één pijl. Om voor die 150 finish om 8-5 voor te komen. Nu gaat het al fout bij pijl 1. En dan krijgt Dobie de kans om vanaf 96 om de stand gelijk te trekken.
1: Ja, en dan kan de stand zomaar weer gelijk worden. Want je zegt Marco, op 96. Ja, die wordt regelmatig gegooid hoor. Triple 20 is gemist. Triple 19 over voor dubbel 12 dan. 81. Ja, dubbel 12. Hij krijgt er één pijl voor.
0: Oh, dat is het beste moment hoor. Van Chris Dobie. Die gooit hier de beste leg van de wedstrijd. Een 12-darter. En vooral die recovery na die triple 5. Dat is knap gedaan. De druk is hoog. En die 81 moet dan uit in tweede hart. En hij gaat ook uit. En het staat 7-7.
1: Ja, en dit is toch wel even een tikkie hoor in het gezicht van Dirk. Want dat was helemaal niet zo'n hele slechte lek. Alleen ja, Dobie. 12-darter.
2: 58.
0: En nu begonnen we nog de 50. Zo blijft het dicht bij elkaar. Zo blijft het spannend.
1: Moet Dirk nu instappen. Want hij moet Dobie weer een keer gaan breken ergens. Of was die vorige lek te veel voor hem en kreeg hij daar de genade tik te pakken?
0: Ik kreeg een beetje flashbacks naar gisteren, naar Zonneveld Bunting.
1: Ja, maar dat waren matchdags. Dat is nog erger.
0: Ja, zover zijn we nog niet. Het staat pas 7-7.
1: Nog niets aan de hand natuurlijk. Er moeten wel trippels bij. En daar was hij juist zo goed mee bezig. Daar zijn ze.
0: Eindelijk weer eens een 180er van Van Duivenbode. De laatste 180er van Duivenbode was in leg 7.
1: Deze was heel belangrijk. Dobie nog maar lichte voorsprong in de lek van...
0: Ja, het is eigenlijk. Van Duivenbode kan hier het initiatief gaan pakken.
1: Triple is er geraakt. Nog zo één. Ja, laat hij er net eentje vallen. Ja, dat doet hij wel goed, hè. Even wachten. Niet meteen gooien. tikt hem er net uit. Dobie nu dan. Die moet dribbels gooien. En meer dan één. Ja, dat doet hij dan ook.
0: Ja, daar is hij best goed in deze middag.
1: Oei, oei, oei.
0: Het is de negende. En zo komt hij toch nog als eerste op de finish in zijn eigen leg. Zo staat hij weer op 70. Die belangrijke 70 die hij uitgooide voor 4-4. Kan die het nog een keer. Maar ja, combinatiefinishes deze wedstrijd gaat een stuk beter dan een volle hand voor de dubbel voor Chris Dobie.
1: Hij heeft er weer maar één. En nu is hij mis. En dan is 86 echt wel te doen. Want hij moet hem breken om de wedstrijd te kunnen winnen.
0: Triple gevonden. Twee pijlen voor Van Duivenbode. Hij is foutloos als hij twee pijlen op de dubbel krijgt in een beurt. En hij blijft foutloos. Het is Van Duivenbode die Dobie weer breekt. En hij komt op 8-7 voorsprong. Nog twee lekjes voor de Nederlander.
1: Ja, en dan heeft hij dat tikje toch heel aardig verwerkt gaandeweg de leek. Maar moet je nu wel even gaan beginnen met wat trippeltjes.
0: Het is wel lekker dat een keer zo'n combinatiefinish erin vliegt.
1: Ja, precies.
0: Het is zijn hoogste finish van de wedstrijd. En wat een moment om het te doen.
1: Ja, maar nu wel die trippels open in je eigen leek. Ja, daar is de eerste. En de tweede. Kijk, dat is lekker, want dan moet Dobie gaan toveren. Nou, deze drie bij die 40 punten voorsprong. En je hebt wat ademruimte. Kijk, dit willen we zien.
2: 117.
0: Hij was niet tevreden hoe die tweede pijl in de 20 stond. Switch snel naar de 18. Nou, drie trippels gewonnen door Van Duivenbode. Flinke voorsprong opgebouwd.
1: Ja, dat heeft hij gedaan met 6 dartjes slechts. Hè? En dan op het juiste moment staat hij er toch weer.
0: Dat is pech.
1: Ah, zonde, blijft net boven de 100. Niet nee schudden, Dirk. Dan zit hij nog een hele fase.
0: Ruime afstand. Komt niet op de finish. Dus alle tijd voor Van Duivenbode. En op 1 lijkt te komen van de overwinning.
1: En 2 heeft hij nog staan. Triple 20 is er al vanaf. De 10 ook, dus dubbel 16.
2: 17.
1: Hij komt er voor terug.
0: Geen 102 finish na die belangrijke 86. Maar wat je zei, hij komt ervoor terug.
2: 93.
0: En het is een wat mindere leg van Dobie. Het is een goede leg van Duivenbode. En boem, er staat 9-7 voor Van Duivenbode. Hij heeft nog één lekje nodig voor een plekje in de volgende ronde.
1: En gaat hij dan toch voor de vierde keer op rij Chris Dobie verslaan? De man die hoger staat op de wereldranking. En dan kan hij hem voor de vierde keer op rij verslaan. En dan zie je maar hoe die wereld van darts, hoe dicht dat bij elkaar zit. Als we even de absolute toppers vergeten.
0: Zeker. In het begin van de wedstrijd heeft Dobie echt de kans gehad. Heeft hij echt zeker 3 legs weggegeven aan Van Duivenbode. En daarna is Van Duivenbode gewoon beter gaan spelen. Maar Dobie, dit is inmiddels zijn 10e 180e.
1: Ja, die geeft
0: we zijn nog niet klaar, Ko. We zijn nog niet klaar.
1: Die geeft echt nooit op.
0: Tenzij Van Duivenbode hier zijn 50 gooit. Dat lukt dit niet.
1: Ja, en dan komt hier een beurtje van Dobie. Nou, nog een trippeltje met die laatste mee, maar...
0: Ja, zo blijft hij boven de 100 staan. Wat kan Van Duivenbode overlaten? Nog een keer 140 zou perfect zijn. Die zit zo goed. Die zit zo goed. Niks mis mee. Niks mis mee. Het blijft gewoon een tweedaagsfinish. Dit is Dobie om in de wedstrijd te blijven.
1: 110 is nodig. Ja, de triple 20 is geraakt. De 18 eraf voor dubbel 16. Voor 9-8.
0: Oh, dit is er ook wel eentje hoor. Van Chris Dobie. Het is zijn hoogste finish van de wedstrijd. En hij leeft nog.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Ja, ook wel respect van Dirk van zo.
1: Ja.
0: Dan heb je ook wel een soort van stalen bal als die erin gaat.
1: Ja, maar hier staat je nu voor een moment. Dirk weet, dit is de laatste lek in de wedstrijd die ik normaal gesproken zou mogen beginnen als ik hem direct wil winnen.